0: ingestort. In Den Haag is gisteravond weer topoverleg gevoerd over de begroting. Het minderheidskabinet moet daarvoor steun krijgen van de oppositie, maar die lijkt ver weg. De fractieleiders van VVD en CDA hebben met premier Jetten en de minister van Financiën gesproken. Maar waar die gesprekken inhoudelijk over gingen, is niet bekend. Bij het station van de Franse stad Caen in Normandië is een auto ingereden op een groep mensen. Daarbij viel zeker één dode. De bestuurder zou kort daarvoor een heftige ruzie hebben gehad in een café. Het zou gaan om een Rus die niet bekend was bij de veiligheidsdiensten. Hij werd zo'n 20 kilometer verderop aangehouden. En in een kanaal in het zuiden van Berlijn is een zware bom uit de oorlog gevonden en onschadelijk gemaakt. Bijna 6000 mensen moesten voor de veiligheid hun huis uit. Dat duurde vrij lang omdat er meerdere zorginstellingen zijn en ook het openbaar vervoer moest plat. Vlak voor middernacht kon iedereen pas terug naar huis. Het weer van Weer Online? Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren. En dat was het ANP-nieuws.
1: Q-verkeer dan van Flitsmeister met op dit moment geen vertragingen. Wel flitsers gemeld. Oppas bij de A6 Lelystad richting Emmeloord. Daar staan ze te flitsen bij 83.6. Van de A16 Dordrecht richting Breda bij 50.0. Oppas bij de A28, want daar staan ze te flitsen bij Meppel richting Zwolle bij 99.5. En de A30 Barneveld richting Ede bij 16.3. Oh, ik heb vandaag echt de allerlekkerste koekjes gegeten die ik ooit heb geproefd. Ik ga je zo meteen vertellen welke.

Twista, Jackstyle en Turn the Lights Off. Ja, eerst schaamde ik me echt ervoor. Maar ik kom er nu gewoon lekker voor uit, hoor. En dat is namelijk dat ik al een hele zak kruidnoten op heb. Ja, vorige week al. Had ik al toegegeven met het schaamrood op mijn kaken. Maar nu maakt het me eigenlijk niet meer uit. Want ik heb vandaag de allerlekkerste koekjes ooit gegeten. Althans, ja, het is misschien overdreven, maar ja, dit is niet normaal. En dat heeft eigenlijk alles te maken met de kruidnoten. Want dit zijn nieuwe koekjes, maar dit zijn dus kruidnootkoekjes met crèmevulling. Oh! Ja, je moet je voorstellen, het zijn eigenlijk een soort Oreo's, maar dan met kruidnoten. En dan een bepaalde crèmevulling ertussen. Nou, zo ontzettend lekker. Nou, binnen 2 dagen was het allemaal op. Ja. Maar goed, nu kap ik er echt even mee hoor, met de kruidnoten en de koeken. Maar goed, mocht je ergens deze dagen of dit weekend een lekker koekje willen proberen, deze zijn zo verslaafd, dus pas op. Pas op, ik ben sowieso al echt een koekjesfanaat. Dus mocht je nog überhaupt koekjes hebben waarvan je zegt, deze moet je echt een keer proberen, geef ze door alsjeblieft, want ik hou hier ontzettend van. Oh ja, en trouwens, mocht je het willen weten, nog 99 dagen voordat het 5 december is. Maar goed,

Sienna Spiral en Die on This Hill. Ja, Sienna Spiral's droom is dus ooit nog een soundtrack maken voor een James Bond film. Nou, ik denk echt dat Sienna Spiral daarvoor geboren is, want haar stem past daar helemaal bij. En het wordt ook wel eens tijd, een nieuwe Bond-film. Want ja, we mogen alleen nog wel even wachten, want de audities waren dit jaar in mei van start gegaan en zijn nu nog volop bezig. En er zijn verschillende soorten kanshebbers. Er zit trouwens ook een vrouw bij. Ja, daar ben ik even benieuwd. Wat vind je daarvan? Sydney Sweeney, dat is een actrice uit Amerika. Zij is ook een kandidaat voor eventueel als James Bond door te gaan. Althans, ja, ik weet niet of het dan James Bond gaat worden, maar je snapt het. Nou, ik vind Sydney Sweeney vind ik fantastisch. Echt een vrouwelijke crush van mij. Maar goed, ik moet je wel eerlijk zeggen, ik zie bij een James Bond zie ik toch eigenlijk altijd wel gelijk een man voor me. Maar ja, wie weet, we gaan het zien. Nog heel even geduld dus. En over geduld gesproken, nog even kijken. Iets langer dan 4 minuten. En dan is het weer tijd om beroepen te raden. Je kan je zo meteen eerst aanmelden. Eerst nog muziek. Flair, dit is Door het Oog.

dames en heren. Zo. Goedemorgen. Dames en heren, iedereen die op dit moment aan het werk is, nog moet werken of net klaar is met werken, stuur even werk met een berichtje in de Key Music App. Ik herhaal nog één keer. En dames en heren, iedereen die op dit moment aan het werk is, nog moet werken of net klaar is met werken, stuur even werk met een berichtje in de Key Music App. Ga zo meteen weer beroepen raden. Dat doe ik in een tijdsbestek van een minuut. Ga ik al mijn vragen aan je stellen. En na een minuut tijd ga ik jouw beroep raden. Dus mag ik jouw beroep raden? Dat is de vraag. Als dat mag, stuur dan nu even werk in de Q Music app. Ik heb er helemaal zin in.

0: X Norm schrijft Taylor Swift, I knew it, I knew you. Zometeen Justin Timberlake.
1: Om 2:30.
0: Het is net 2:30 geweest. Dat betekent dat ik weer beroepen ga raden. Ja, er zijn een aantal mensen aan het werk. Vind ik leuk als je appje stuurt in de Q-app. Dan krijg je sowieso een reactie van mij terug. Rico die zegt dat hij aan het werk is. Tsiert is ook aan het werk, zie ik. Ik zie dat Paul aan het werk is. Nathalie is aan het werk. En ook aan het werk. Mark, goedenacht.
2: Goedenacht.
0: Mark, het enige wat ik van jou weet is dat je best wel een lange werkshift hebt nu, hè?
2: Dat klopt.
0: Ja, want je begon om 9:00 en je moet waarschijnlijk door tot een uurtje of?
2: 10, 11.
0: Zo. Hey, maar hoe hou je de energie zo hoog?
2: Genoeg koffie drinken.
0: Genoeg koffie drinken, oké. Okay. Hoeveel koffie drink jij dan?
2: Over zo'n nacht. Bakjes 20, 25.
0: Nee.
2: Ja.
0: Nee, Mark.
2: Ja.
0: Dat is toch niet goed?
2: Maar
0: ja,
2: ik blijf er wel wakker van.
0: Ja, nee, dat denk ik ook van 20, 25 koffiekopjes. Koffie.
2: Maar dat heb je wel nodig, hoor, met zo'n shift.
0: Nou, dat snap ik ook wel. Maar dit had ik toch dat je zou zeggen, nou, een stuk of 6 of zo. Maar 20 tot 25?
2: Ja.
0: Zo, ik ben even helemaal in shock hiervan. Zo. Ja, Jeroen zegt het ook. Dit is wel heel veel, ja. Maar doe je wel voorzichtig. Ik weet niet of dat goed is, zoveel koffie, hoor.
2: Ja hoor, ik word zeker voorzichtig.
0: Oké, nee, dan is het goed. We moeten toch een beetje aan elkaar denken, hè? Dus vandaar
2: ja,
0: dat ik even... Hey, maar goed, ik ga jouw beroep proberen te raden, Mark. Ik zet zo meteen een timer en die gaat lopen. 60 seconden. En dan ga ik allemaal vragen aan jou stellen. En na 60 seconden ga ik raden wat jouw werk is. Dat hoop ik althans.
2: Helemaal prima.
0: Ja, mocht je luisteren en weten wat Mark van werk doet... of een vraag hebben voor Mark... stuur dat er even met een berichtje in de Q-Music app. Er komen best wel veel appjes binnen over jouw koffiegebruik. Marco die zegt namelijk, Mark, dan komt die koffie toch je neus uit. Gordon vraagt ook of je het wel met een koekje erbij eet.
2: Ik heb een boterham erbij, ja hoor.
0: Oh, boterham erbij, oké. Sorry, ik was even afgeleid door de appjes die binnenkwamen. Oké, nou Mark, we gaan beginnen. Ben je er klaar voor?
2: Ja hoor.
0: Komt-ie. Mark, werk je met collega's?
2: Nee.
0: Nee. Ben je onderweg voor je werk?
2: Ja.
0: Oké, okay, moet je naar verschillende locaties?
2: Ja.
0: Oké, okay, moet jij iets maken, repareren?
2: Nee.
0: Oké, okay, werk je met machines?
2: Nee.
0: Oké, okay, moet je veel lopen voor je werk?
2: Gemiddeld.
0: Gemiddeld. Heb je spullen bij je?
2: Ja.
0: Rij je in een voertuig met meer dan 4 wielen, vraag Jeroen.
2: Ja.
0: Met meer dan 4 wielen, oké. Okay. Sorry. Chaco zegt, die denkt dat je professioneel koffiedrinker bent. Heb je werkkleding aan?
2: Ja.
0: Oké, okay. Heb je lading, vraagt Sander.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Aha. Ja. Oké. Okay. Goh, Mark. Ja. Ik ben toch nog even aan het nadenken. Ik zit ook even te kijken wat er allemaal binnenkomt. Ja, dat denk ik ook. Oké. Mark, ik denk dat ik het weet. Dat komt ook door de appjes die binnenkomen hoor. Want eigenlijk zijn er heel veel mensen die dit zeggen. Wij denken eigenlijk allemaal, en dan zeg ik even, Sander denkt dat, Nick denkt dat, Jeroen, wie zie ik nog meer, Tony denkt dat ook. Wij denken, Gerda ook, dat je vrachtwagenchauffeur bent.
2: Oh, klopt.
0: Kijk, en dan zijn wij allemaal heel benieuwd, wat voor lading heb je dan? Wat is je vracht?
2: Geconditioneerd.
0: Sorry, wat zei je?
2: Cool.
0: Oh, cool. Ja, cool. Hey, en heb je dat altijd? Of heb je dan ook nog verschillende dingen?
2: Verschillend.
0: Oké, okay. En wat is het nu deze nacht?
2: Ja, gekoeld.
0: Ja, oké, okay, gekoeld. Maar wat gekoeld?
2: Vlees, kaas.
0: Ah, allemaal verschillende etenswaren.
2: Ja.
0: Kijk. Oké. Okay. En waar, je moet naar verschillende locaties. Waar moet je allemaal heen?
2: Zaandam, Culemborg, Zeewolde, Zwolle.
0: Oh, zo. Ja, vandaar dat je natuurlijk zo lang moet werken. Omdat je gewoon, alle locaties moet je af.
2: Ja.
0: Ja, dat snap ik wel, ja. Hey, en hoe lang doe je dit werk al?
2: Een half jaar.
0: Een half jaar, oké. Okay. En een half jaar is nog niet zo heel lang. Bevalt het goed?
2: Ja, het bevalt zeker goed.
0: Goed zo, dat is fijn om te horen. Ja, ik raak nog steeds afgeleid van de appjes. Want Marco die zegt weer, ik dacht dat hij koffie zou vervoeren. Ja, nee. Eigenlijk zou je wel gesponsord moeten worden door een koffiemerk. Eerlijk is eerlijk. Je zou goede reclame zijn.
2: Ja,
0: eigenlijk wel. Naar de koffiefabriek, zegt Nick ook. Inderdaad. Hey, maar even nog over jouw werk. Want je werkt dan zo'n shift van de 11 uur. Maar je moet dan ook pauzes hebben, toch?
2: Ja, klopt.
0: Hoe zit dat met de pauzes en het beleid?
2: 2 keer 3 kwartier.
0: 2 keer 3 kwartier?
2: Ja.
0: Om de hoeveel uur is dat dan?
2: Dat is om de 4,5 uur.
0: Om de 4,5 uur. Ah, oké. Nou, top. Mark, ik vond het fantastisch om je te spreken.
2: Ja, ik
0: ben,
2: jou ook.
0: Nou, dat vind ik lief om terug te horen. Ik moet zeggen, ik ben ook blij dat we het geraden hebben met z'n allen. Dus daar ben ik heel blij mee. En ik wens je verder voor nu een hele fijne nacht en veilige kilometers.
2: Ja, dankjewel, een fijne uitzending.
0: Dankjewel en voorzichtig met de koffie, hè?
2: Komt goed.
0: Oké, heel goed. Fijne nacht.
2: Fijne nacht.
0: Doei. Nou, ik vond het hartstikke leuk om even een vrachtwagenchauffeur aan de lijn aan de markt te hebben. Nou, ik vind het echt hilarisch dat iedereen gaat maar door over die koffie in de Q-app. Het is niet normaal. Nou, het gaat heel goed met Mark verder. Dus, hè? Sportmark.

Huntress bij Guden en Huntress bij Golden. Nee, dat gaat even niet goed. Huntress bij Q Golden. Ja. Misschien moet ik ook aan de koffie, want het is bij mij niet meer scherp hoor deze nacht. Nee, dat gaat even niet goed hier. Ja, over koffie gesproken. Ik sprak dus net luisteraar Mark. Hij drinkt 20 tot 50 kopjes koffie per dag. Ja, dat is wel extreem veel. Hè? Daar hoeven we niet over te liegen. Dus ik zou ook niet zeggen, doe dit na. Maar goed, Mark gaat er goed op. En ja, wie zijn wij dan om daarop te judgen? Hè? Dat is dan ook alweer zo. Ik kreeg ook nog een appje van Sander. Die vroeg, je moet even vragen. Ik ben even benieuwd wat hij in zijn koffie doet. Nou, ik heb dus even gevraagd nog aan Mark. Maar Mark doet nog een beetje melk in zijn koffie. Dus geen suiker, dus dat is natuurlijk wel maar goed. Maar ik heb ook nog even net wat onderzoek gedaan naar koffie überhaupt. Want ik dacht, ja, wat is nou een beetje goed? Wat is nou gezond? Nou, het schijnt dus wel dat je 3 tot 4 kopjes koffie per dag schijnt goed te zijn. Moet je ook niet veel meer doen. En dan schijnt zelfs gezondheidsvoordelen aan te tikken. Bijvoorbeeld het verlagen van het risico op diabetes type 2. Het wordt ook soms gelinkt aan minder buikvet. En het zou ook nog eens goed zijn voor je hart. Kijk, dat zijn nog eens voordelen. Moet je natuurlijk wel alleen de slagroom, de siroop en de koekjes wel weglaten natuurlijk, hè? En hou het bij minder dan 25.

Q-Music. Je hoorde De Bauza en Magnetic. De muziek gaat gewoon lekker door de hele nacht. Onder andere Sarah Larsson ga je zo horen met Midnight Sun. En ook Despacito.

Goeienacht. Het nieuwe Europese migratiepact zorgt nog niet voor minder asielzoekers. Volgens de Telegraaf kwamen er vorige maand bijna 2000 aan in Ter Apel, plus nog eens 1000 nareizigers. De regels zijn op papier wel strenger, maar de invoering in alle EU-landen duurt nog ongeveer een jaar. Amerika stuurt $500.000 naar Nepal voor noodhulp na de dodelijke overstromingen. Er wordt ook een adviseur voor rampenbestrijding gestuurd om te helpen. Nepal werd gisteren getroffen door grote overstromingen en modderstromen. Er vielen zeker 157 doden en er worden nog honderden mensen vermist. Na vele jaren wachten begint het proces over de aanslagen van 9/11 waarschijnlijk in juni 2028. Het vermeende brein achter de aanslagen werd in 2003 in Pakistan opgepakt en was de rechterhand van Osama Bin Laden. Na 3 jaar in geheime CIA-cellen zit hij sinds 2006 vast in Guantanamo Bay. En Beyoncé heeft een enorme donatie gedaan om mensen in Colombia te helpen na de zware aardbeving daar. Ze geeft $1 miljoen, bedoeld voor voedsel en huisvesting voor mensen in de zwaarst getroffen gebieden. Beyoncé wil ook helpen bij de bouw van minstens 10 scholen in het rampgebied. Het weer van Weer Online? Het is droog en er kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het broeierig warm met 28 graden. Aan het eind van de dag kan het stevig onweren. En dat was het ANP-nieuws.

0: Big Nieuws. 4 uur.
1: Goedemorgen. Mensen die het slachtoffer waren van het toeslagenschandaal hebben geen vertrouwen meer in de overheid. Ze geven een dikke onvoldoende van 3,3, schrijft Trouw. Veel mensen hebben blijvend psychologische schade opgelopen. Slechts een klein deel heeft weer een beetje vertrouwen teruggekregen in de overheid. Mona Keizer werkt aan een nieuwe politieke beweging. Maar het is nog te vroeg om het een politieke partij te noemen, zegt ze in de Telegraaf. Daar is veel geld voor nodig en dat is er nog niet. Mona Keizer hoopt in maart wel een partij te hebben waarmee ze kan meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen. Starters kochten afgelopen kwartaal iets vaker een huis dan een jaar geleden, maar de groei wordt wel minder. Er is steeds minder aanbod, omdat investeerders de meeste huizen al hebben verkocht. Dat waren vaak kleinere, goedkopere huizen die populair zijn bij starters. Ook de totale huizenverkoop steeg minder snel. En de overstromingen in Nepal werden veroorzaakt door een ingestorte gletsjer. Die werd opgemerkt door systemen die aardbevingen meten. Het zorgde voor een verwoestende modderstroom, waarbij in Nepal zeker 150 mensen om het leven kwamen. Er worden ook honderden toeristen vermist. Amerika stuurt $500.000 voor noodhulp. Het weer van Weer Online? In het zuiden kans op regen en een klap onweer. Vanmiddag wordt het overal droog en zonnig. Het wordt maximaal 27 tot 29 graden. Vanavond stevige regenbuien, onweer en kans op hagel. En dat was het ANP-nieuws.

Goedemorgen. In Winterswijk is een groot bedrijfsgebouw uitgebrand. Het vuur begon op straat, maar sloeg over naar het pand. De vlammen kwamen daarna metershoog boven het gebouw uit. Een deel ervan is ingestort. De brandweer uit Duitsland moest ook helpen met blussen. Door snel ingrijpen kon een deel van het gebouw gered worden. In Ter Apel kwamen vorige maand nog steeds bijna 2000 asielzoekers aan, ondanks het nieuwe Europese migratiepact. De asielregels zijn nu op papier wel veel strenger, maar nog niet alle EU-landen hebben het al ingevoerd. Dat kan nog wel een jaar duren. Vooral Griekenland en Italië moeten er veel voor doen. Een groep van bijna 50 kinderen die begin deze maand in Nigeria werd ontvoerd is weer vrij. Een bende nam de kinderen mee tijdens het oogsten van pinda's. Toen ze na een paar dagen werden vrijgelaten sloeg een andere bende toe. Die eiste losgeld, wat ook is betaald. Dat is in Nigeria een verdienmodel geworden. En de Japanse kunstenares Yayoi Kusama is vorige week in een ziekenhuis in Tokio overleden. Ze was 97 jaar. Kusama stond bekend als de polkadot-koningin en viel op door haar felrode pruik. Ze beloofde ook ooit aan president Nixon om met hem te slapen als hij zou stoppen met de Vietnamoorlog. Het weer van Weer Online? In het zuiden kans op regen en een klap onweer. Vanmiddag wordt het overal droog en zonnig. Het wordt maximaal 27 tot 29 graden. Vanavond stevige regenbuien, onweer en kans op hagel. En dat was het ANP-nieuws.

0: Morgen, Lucky. Nou, we zijn er weer bij Jeroen in de vrachtwagen. Lekker tot zondag onderweg. Zondag weer bij mijn lieve vrouw daar.
1: Och.
0: Fijne uitzending.
1: Dankjewel, Florian. En fijne rit.
2: Hey, Lucky.
1: Hey, hallo.
2: Ik zeg goedemorgen, jongeman.
1: Goedemorgen.
2: Hey, heb je er weer een beetje zin in?
1: Zeker.
2: Nou, hier nog één dagje werken. En dan zeg ik happy, happy weekend.
1: Oh, wat heerlijk, Wilma.
3: Een hele goede morgen.
1: Morgen, Jurian.
3: Het is weer donderdag. We hebben er weer zin in. Hey.
1: Pieuw. Nee.
4: Luc van de redactie. Aanwezig.
1: Ik wil geen pieuw. Ik wil geen pieuw meer horen.
2: Pieuw.
1: Nee. Nee, er komen flink veel berichten binnen. Ook van Danny onder andere. Die zegt, oh jongen Luc, die pieuw die gaat jou nog heel lang achtervolgen. Ja, inderdaad.
2: Pieuw.
1: Als je nu nog niet weet waar het over gaat, ja, nee, dan ben je helaas te laat. Ga ik nog een keer uitleggen. Nou, oké, ik heb pieuw geroepen.
2: Pieuw.
1: Een keertje geleden. Terwijl ik nog lag te kaas fonduwen. Het was erg ongemakkelijk. Hele goede morgen. Luc van de redactie hier. Wees welkom, Mattie en Marieke, de pre-party. Ik moet echt zeggen dat ik een beetje roestig ben begonnen aan deze dag. Dat ik gewoon wakker werd, mijn wekker ging. Ik opende mijn ogen. Ik zette zo mijn bedlampje aan. En toen dacht ik echt, nou, ik ga vanavond echt om 6:30 al in bed liggen. Maar inmiddels, na een ritje naar de studio, een eerste kopje koffie, een bakje met yoghurt en een beetje kwark en muesli en god weet wat voor graan ik er allemaal in getiefd heb. Kunnen we er ooit tegenaan? Ja, waarom ook niet? Waarom ook niet? Een hele goede morgen. Sowieso vandaag te hopen dat dat ja of nee een beetje gezellig wordt. Ja of nee doen we elke ochtend rond 7:45. Dan krijgen Mattie en Marieke 3 topics en 3 seconden bedenktijd. Zeggen zij ja of nee op dat desbetreffende topic. We hadden het over boswandelingen, we hadden het over tonijnsalade gisteren. En nou, toen moest Anne-Marie toch een beetje lachen.
5: Wat moet jij nou lachen, Anne-Marie?
6: Nou, het is heel erg libellen, want we zitten over het bos te emmeren. En over de tonijnsalade. Ja.
7: Ja, wel benieuwd wat het derde topic is.
1: LSD is het derde topic.
5: LSD, LSD.
7: Nou, een vriendin van mij, die doet wel eens LSD samen met haar vriend.
6: Huh?
7: Dan zijn de kinderen een heel weekend weg en dan doen ze LSD.
6: Nou ja.
7: Maar zij heeft ook een tijd gehad dat ze nog een kat hadden. En toen hadden ze LSD, ja, ik weet niet hoe je dat moet gebruiken. Het is psychedelisch en je gaat er een beetje van, dat ja. Wil ik allemaal niet.
5: Ja, je gaat paddenstoelen zien, zoals in het bos. Ja,
1: je stopt dat vaak in tonijnsalade, is een beetje
7: van mezelf. Maar blijkbaar moesten ze dat aanlengen met water. Dus ze hadden dat glas met LSD aangelengd met water al klaarstaan op de salontafel. Had de kat eruit gelikt.
1: Ah.
5: En leeft die kat nog?
7: Dat is, het verhaal vertelt het niet.
1: Ik heb even onderzoek gedaan, de kat is dood. Nee, geintje, geen idee. Sorry, slag helemaal nergens op. Vandaag even ja of nee trouwens de seksschommel, maar dat komt later. Teddy Swims onderweg, Mr. Know It All, na Sigma, Nobody to Love, Q Music.

0: Teddy Swims op Q Music. Mr. Know-it-all, Werner, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Luc, ouwe pandjesbaas. Hoe is het daar in de nieuwe woning?
0: Goed.
1: Alle kamers alweer in de onderverhuur. En
0: zeker.
1: Lekker de zakken aan het vullen.
0: Ongelooflijk.
1: Hier bijna weekend. Hop, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap, pap.
0: Zo.
1: Dan pakken wij de puntjes weer.
0: De puntjes.
1: En jij weet wel wie ik bedoel.
0: Ja, natuurlijk, Werner. Werner is voor PSV, dat weet ik. Dat wrijft hij er elke dag nog in. Die moeten dit weekend tegen Utrecht voetballen. Uit zondagmiddag, 11:15. Telstar tegen Ajax, diezelfde zondagmiddag. Feyenoord tegen ADO Den Haag nog. Ik zie dat Groningen en Fortuna morgen al aftrappen. Nou, het wordt een hartstikke mooi sportweekend. En Werner, ik heb alle ruimtes in mijn huis zijn weer verhuurd aan mijzelf. Want in principe heb ik niet zoveel vierkante meters dat ik ook nog heel veel mensen kan opvangen. Dus ik zit mezelf al vol genoeg. Alex, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Luc. Ja, we zijn er weer bij.
0: Ja.
2: We gaan weer even lekker naar Drachten en Assen. En dan is het weer klaar.
0: Oh.
2: Maar draai maar even mooie platen.
0: Oh, ja.
2: Beste, snelle gaat de dag. Werk ze en werk ze iedereen.
0: Nou, mooie platen, daar geen gebrek aan. En zometeen doen we even een rondje van vier op een rij. Zou jij 2.500 euro hebben gewonnen?

0: David Guetta en Elfaville op Q-Music Forever Young. Ricky, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Luc.
2: Morgen.
1: Ook ik ben weer van de partij.
0: Gezellig.
1: Laatst een paar uurtjes werken bij de Groene Vlieg. Voor de shit.
0: Hey.
1: En dan lekker 3 weken vakantie.
0: Hé, hey, dat laatste is lekker, 3 weken vakantie. Maar lekker werken bij de Groene Vlieg. Voor de shit. Voor de Sint. Bij de Groene Vlieg. Is dat een codenaam voor een of andere mafioze groep? Wij werken allemaal voor de Groene Vlieg. Ricky, fijne vakantie. Jouw kans op 2.500 euro bij Mattie en Marieke bij 4 op een rij. Het is eigenlijk heel simpel, dus luister goed, spits je oren. Jij krijgt 4 woorden en daarbij willen we jouw eerste associatie. Heb je nou de 4zelfde associaties als Mattie, Marieke of Annemarie? Nou, heel simpel, dan win je 2.500 euro. Natasja, die speelde 4 op een rij samen met Annemarie. Dit waren haar 4 woorden. Eens kijken wat jij daarbij geassocieerd had. Waar denk jij aan bij zomer, tafel, rotonde en publiek? En had jij 4 op een rij gehad met Annemarie?
2: Je eerste woord, Annemarie, is zomer.
3: Winter.
2: Tafel.
3: Stoel.
2: Rotonde.
3: Auto.
2: Hey, Natas.
4: Ja.
2: We hebben er nog maar 1 nodig.
4: Ja.
2: Jij gaat op vakantie naar Malta?
4: Ja.
2: Waarom wil je eigenlijk naar Malta?
4: Ja, dat zagen we op de televisie en dat was zo mooi. Dus we dachten, we gaan daar leuk. Heen.
5: Was het bij Bassie en Adriaan?
4: Nee, dat niet. Bij een autoprogramma.
2: Bij een autoprogramma, dat ze door Malta reden. Je dacht, nou, dat is mooi. Ik hoef die auto niet, maar ik wil wel naar Malta.
4: Ja.
2: Oké, okay, nou, hartstikke mooi. Nou, daar spelen we dus indirect een beetje voor. We hebben nog 1 woord nodig. Annemarie, het laatste woord is... publiek.
3: Applaus?
5: Nee!
3: Mensen?
2: Nee.
3: Theater?
2: Nee. Oké, dit had er echt niet in gezeten. Natasja, nee. Jij zei namelijk bij publiek...
4: Concert.
2: Ja. Ik had die applaus. Ik had ook applaus gezegd.
5: Ja. Natasja, jammer hè?
4: Ja, helaas. Maar dat geeft niet. Ik vind het al leuk dat ik een keertje door ben.
6: Elke ochtend bij Mattie en Marieke.
2: 4 op een rij. Je wint 2.500 euro.
6: De volgende.
2: Mattie en Marieke's.
6: 4 op een rij.
2: Elke ochtend om 8:30.

We helpen de boeren voornamelijk hun uiengewas, maar ook andere gewassen zoals wortelen enzovoort te beschermen tegen insecten die het gewas aanvreten. En dat gebeurt dus allemaal bij de Groene Vlieg. Ik dacht dat het een motorbende was, de Groene Vlieg, maar dat blijkt helemaal niet zo te zitten. Hey, even wat anders. Is een marathonrennen voor een kleiner iemand, dus met kortere benen, zwaarder om te rennen dan voor iemand met langere benen? Ik weet het, het is nog vroeg, maar laat het even een beetje koken in je bolletje daarboven. Denk er eens over na, want zometeen krijg je het antwoord. Na Somjeu.

0: morgen 1 voor 6 het laatste nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
1: Goedemorgen. De heftige overstromingen in Nepal werden veroorzaakt door een ingestorte gletsjer, dat is nu bekend. Een rivier veranderde vervolgens in een verwoestende modderstroom, waardoor zeker 150 mensen om het leven kwamen. Er worden ook meer dan 1000 toeristen vermist. Het is niet bekend of daar Nederlanders bij zijn. Met man en macht wordt ook nog gezocht naar de overlevenden. Onder meer het Rode Kruis is onderweg naar het rampgebied. In het Gelderse Neede is gisteravond een 23-jarige man om het leven gekomen bij een steekpartij in een woning. De buurt is in shock, zo hoort Hart van Nederland.
2: We horen gewoon geschreeuw. Ik ben gaan kijken en al die politie in de straat.
3: Ja, erg. Oh, vreselijk. Die woonde net 2 weken of zo.
4: Bizar dat het dan zo dichtbij is eigenlijk wel. Dus ja, daar wel van geschrokken natuurlijk.
1: Kort na de steekpartij is een 20-jarige man opgepakt. Waarom er is gestoken in Neede wordt onderzocht. Mona Keizer werkt aan een nieuwe politieke beweging. Dat zegt ze vandaag in de Telegraaf. Het is nog te vroeg om het een politieke partij te noemen. Voor een partij is veel geld nodig en dat is er nog niet, zegt Mona. Mona Keizer hoopt in maart wel een partij te hebben waarmee ze dan kan meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen. Mona Keizer

0: Wat eerder bij het CDA en daarna bij de BBB. Dan nog voetbal. Het was een mooie avond voor Denzel Dumfries. De Oranje International heeft zijn thuisdebuut gemaakt bij zijn nieuwe club Real Madrid. Het was meteen dubbelfeest, want Real won dik met 4-1 van Real Sociedad. Onder meer dankzij een hat-trick van Kylian Mbappé, hoor je bij Ziggo.
1: Oh, schitterend. Mbappé voor de hat-trick. Het is weer eens een gala-avond in het Bernabeu. Met de derde voor Kylian Mbappé.
0: In de Spaanse competitie staat Real nu bovenaan, maar het seizoen is nog lang. Het weer van Weerplaza. De dag begint met wat zon. Wel een paar buien nog en vanavond ook met onweer. Het wordt 26 tot 30 graden.
2: Mattie en Marieke, de pre-party.
3: Goedemorgen, heb je nou korte benen? Zal ik blijven luisteren? Goedemorgen, heb je nou lange benen? Zal ik lekker blijven luisteren als ik jou was?

0: Sapphire van Ed Sheeran op Q-Music. Een hele goede morgen, Luc van de redactie hier. De ochtend op Q-Music die is begonnen. De redactie druppelt langzaam vol. En ik hoop dat we vandaag ons hoofd niet hoeven te breken over moeilijke vraagstukken. Want Marieke die wil nog wel eens een moeilijke vraag opgooien.
1: Ik gooi hem er meteen in. Ja. En dan leg ik daarna uit hoe ik erop kom.
0: Oké.
1: Okay. Is een marathon voor mensen met korte benen langer dan voor mensen met lange benen? Hoe kom ik hier? Een vriendin van mij die was op vakantie met haar vriend. Die hebben mooie boswandelingen gemaakt. En aan het einde van de wandeling dacht zij, nou, ik ben blij dat het erop zit, want ik vond het best wel lang. En hij had nog wel even doorgekund.
0: Mm-hmm.
1: Toen hebben ze naar hun stappen gekeken. Toen had zij 20.000 stappen gezet.
0: Ja.
1: Waar hij 15.000 stappen over die wandeling had gedaan.
0: Logischerwijs.
1: Juist, want hij heeft langere benen.
0: Ja.
1: Hij liep ook de hele tijd een paar meter voor haar. Dat doen heel veel mannen, geloof ik. Maar het punt is vooral, ja, de wandeling is voor haar natuurlijk hetzelfde aantal kilometers geweest, maar wel een fysiek grotere uitdaging, omdat zij kortere benen heeft. Ja, en zij kwamen daar niet uit. En ja, mijn vriendin en ik zeiden tegen elkaar, ja, maar dat is toch gewoon zo. Het aantal kilometers blijft wel gelijk, maar je hebt wel meer stappen gezet om die wandeling te volbrengen.
0: Ja.
1: En dus was zij eerder wel klaar met die wandeling. Dacht zij, nou, ik ben er nou wel klaar mee met het aantal stappen dat ik heb gezet.
2: Dus jouw vraag is eigenlijk, is die wandeling voor haar langer geweest? Kijk, puur in afstand natuurlijk niet. Ze hebben even lang gewandeld.
1: Ja, maar was het dus ook even intensief? En daarom, ik dacht, ik trek hem door naar een marathon. Daarvan weten we allemaal, dat is zo ongeveer 42 kilometer. Als je nou lange benen hebt, is die 42 kilometer dan niet veel sneller volbracht dan iemand met korte benen?
2: Ik maak van jouw vriendin even een kind van een jaar of 9. Die moet nog meer stappen zetten. Snap je?
1: Ja,
2: dus hoe korter de benen, hoe meer stappen je moet zetten, hoe inspannender het wordt, zou ik zeggen. Ik zou kijken naar het aantal verbruikte calorieën. Omdat een persoon, kijk, ik weet bijvoorbeeld dat als ik ga wandelen, dan, en ik doe een lange wandeling, verbrand ik ongeveer 200 calorieën ongeveer. Dat komt door mijn lichaamsgewicht in combinatie met mijn lengte. Nou, noem het allemaal op. Maar als diezelfde wandeling wordt gemaakt door iemand die kleiner is en minder gewicht meetrekt, die heeft ook minder calorieën verbrand op dat moment. Dus dan zou ik weer zeggen, dan is het voor die persoon korter.
1: Huh?
0: Ja. Dit leek mij een goed moment om Mattie en Marieke te onderbreken. Want ondertussen had ik professor Jasper gebeld, gespecialiseerd in bewegingswetenschappen aan de Universiteit van Twente. En hij kon het veel makkelijker uitleggen dan dit gewauwel. Is een marathon rennen voor een kleine iemand, dus met kortere benen, zwaarder om te rennen dan voor iemand met langere benen? Het antwoord is eigenlijk heel simpel. Nee, het maakt niet uit of je langere of kortere benen hebt. En Jasper die legt uit waarom dat zo is.
3: Nou, dat heeft te maken met dat je eigenlijk moet je het normaliseren naar lichaamsgewicht. Als je kleinere benen hebt, ben je over het algemeen, als je kortere benen hebt, ben je over het algemeen ook kleiner en daardoor ook lichter. Dus je hoeft ook minder massa te verplaatsen. Wat eigenlijk veel relevanter is voor de hoeveel energie die je nodig hebt om te kunnen lopen en om sneller te kunnen rennen, dus om een marathon te kunnen rennen, is hoe je massa verdeeld is over je been. Dus als jij dikkere spieren hebt, en ook de waar de spieren precies zijn aangehecht aan je been, dat is eigenlijk veel relevanter hoeveel energie je nodig hebt.
0: Ja, om dat te vergelijken met een heel extreem voorbeeld, en tevens een dier, moeten we kijken naar de cheetah.
3: Nou, als je een heel extreem voorbeeld bekijkt, dat is het jachtluipaard, de cheetah. Die heeft eigenlijk bijna alle spiermassa rondom de heupen zitten. Dus die heeft enorme heupbilspieren en nauwelijks spieren in het onderbeen. En dat zorgt ervoor dat er heel weinig energie, of relatief weinig energie nodig is om die hele hoge snelheden te halen.
0: Kortom, met kleinere stappen ben je niet per se meer energie kwijt. Kleinere en meerdere stappen. Dus mocht je nou altijd gezegd hebben, ik kan geen marathon rennen, want ik heb hele kleine benen. Bij deze, ga maar eens even lekker beginnen aan die marathon. En iedereen is met kleine en grote stappen weer de redactie opgelopen. Zometeen even inbreken in de vergadering.

0: Wham! Op Q-Music. Wake me up before you go-go.
1: Ik had
0: Smit
1: Heuvelmans toen, zei Heuvelmans Smit.
0: Er wordt op dit moment...
2: Ja, dat kan.
0: Er wordt druk vergaderd door de redactie, zo te horen. Kiki, ja. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Waar hebben jullie het over?
3: Ja, het gaat over van alles. Het gaat over familienamen en over spooky verhalen. Dus het is druk hier.
0: Het gaat over... Ik zie vooral Roel heftig debatteren nu met Marieke. Ja. Wat was het? Familienamen en spooky verhalen?
3: Het gaat over welke achternaam je nog gebruikt. Maar nog leuker, Jip heeft iets spookies meegemaakt. Daar kan Marieke over vertellen. Wacht, ze komt even voor de mic.
0: Ja joh, Marieke, Jip jouw zoontje heeft iets spookies... Wat heeft Jip voor spookies meegemaakt dan?
4: Nou, hij heeft niet echt iets spookies meegemaakt, maar hij heeft iets gezegd wat mij onwijs fascineert in de spooky richting.
0: Oh.
4: Een paar maanden geleden zei hij het, maar hij zei het in de zomervakantie weer. Uit het niks. Mama, als je doodgaat, dan word je daarna een ander mens.
0: Hij leest veel Socrates, hè, die jongen.
5: Socrates? Sorry.
4: Filosoof.
0: Maar oké, en wat zeg jij? Wat zeg je dan?
5: Wat is een spookie dan?
4: Nou ja, ik vind het dus fascinerend. Want je hoort toch wel eens verhalen dat kinderen die zijn nog zo jong... dat ze dichter bij het tussenleven staan, als je daarin zou geloven.
5: Het tussenleven?
4: Ja, het leven tussen de levens.
5: Het gaat allemaal boven mijn pet deze ochtend. Socrates, het tussenleven. Wat is dit voor filosofisch programma? We zitten niet bij de VPRO. Leg even uit, wat is het tussenleven? Ja,
4: ik zeg niet dat ik dat geloof, hè, maar het leven tussen je levens. Dus je gaat dood, dan ga je terug naar een soort van... dan gaat je ziel terug naar... ja, sommige mensen noemen het de hemel of anderen de hel. En dan ga je... Dan reflecteer je op het leven dat je hebt gehad. En op een gegeven moment is jouw ziel dan weer klaar... om weer opnieuw te gaan leven. Reïncarnatie.
5: Oh, ja. Zeg dat dan.
4: Reïncarnatie, in feite. Maar goed, dus hij zegt dat. En is er hier iemand die in reïncarnatie gelooft?
3: Nee, ik hoop vooral op rust. Ja, we moeten hier aan denken.
4: Nou goed, en hij zegt dus tegen mij... mama, als je doodgaat, dan word je daarna een ander mens.
5: Ja.
4: Zij is nog geen vier, dus ik dacht... hij staat nog zo dicht bij het tussenleven. Ik ga hem eventjes wat vragen. En Sander zat erbij aan tafel. Dus ik zei, oh joh, en wie was jij dan voordat je Jip was? Dat weet ik niet. Dat weet Noah. Nou, dat zou dan zijn zusje weten. Die is nog jonger, staat nog dichter bij het tussenleven. Toen heeft Sander nog gevraagd... waarom heb je de slag om Waterloo verloren? Dus die dacht, nou, misschien... weet je wel, misschien...
0: Zit je hier met een kleine Napoleon aan tafel?
4: Je weet het niet.
0: Je weet het niet.
4: Nou, we zijn er niet uit. En toen heeft hij het van de zomer dus nog een keer gezegd. Dus ik dacht, er zijn vast meer kinderen... die dit soort dingen zeggen... en waarbij ouders misschien ook wel hebben uitgevraagd... of gewoon kinderen die een beetje spooky dingen zeggen.
5: Oh. Ja, ik zie oma in de hoek staan. Dat.
4: Nou, dat zeggen... de kinderen schijnen daar onwijs open voor te staan...
0: Oeh, okay.
4: Nou, vaak leven oma's nog bij kinderen, dus dan kun je oma ook echt...
0: Oma staat gewoon in de hoek, is gewoon verdwaald. Die wist gewoon even de weg in huis niet meer.
5: Maar spooky zaken.
4: Ja, spooky zaken.
5: Oké.
4: Okay. Dus vanuit kinderen.
0: Ik ben ook heel benieuwd waar Dolly Parton nu ter wereld weer ineens geboren wordt.
4: Ja, ik hoop dat ze nog eventjes...
0: Dat duurt nog even.
5: Hangt die niet nog in het tussenleven?
4: Ja, nee, die zit nog heel erg, want ze is pas net dood.
5: Ja.
4: En schijnbaar in die fase dat ze ook nog naar het tussenleven moet gaan.
0: Oh, sorry Dolly. Blijf maar even. Okay. Toch even ook, Roel, ik zag je heel heftig kletsen net op de redactie. Waar ging dat allemaal over?
2: Ja, ik ga dus volgend jaar trouwen. En ik heb dus met mijn vriendin nog heel erg de discussie... wat wordt de achternaam? Neemt een dubbele achternaam? Neemt zij mijn achternaam? Aan, neem ik haar achternaam aan.
5: Goed, dat hoeft verder niet op de radio. Dat gaan we hier voor hem bepalen op de redactie. We willen graag van je weten wat voor spooky dingen zeggen je kinderen. Via de Q-Music app graag.
0: Oké. Zo lekker voor die dubbele naam gaan doen.

0: Usher en Pitbull, de DJ got us falling in love. Zometeen hoor je deze bij Mattie en Marieke. Train, Hey Soul Sister en ook het nieuws van Annemarie komt eraan.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
4: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
5: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
4: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
6: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op Opel.
7: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
8: 30 augustus start de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
11: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
12: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
13: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
11: Doneer op kwf.nl.
14: KWF, tegen kanker voor het leven.
17: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
18: Jongens, eten!
19: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
20: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
21: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
22: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2+3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
23: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
22: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
18: Wie was er aan de beurt?
24: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
18: Hit it!
25: Voor die 2.

0: fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Toto.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Lauwman.nl. Kies uit ruim 4000 auto's op voorraad.
3: Your Music, goedemorgen. Het is 6:30. Je luistert Mattie en Marieke. De langste vertraging op dit moment is 14 minuten. Dat is op de A15 van Ridderkerk naar Oostvoorne. Je komt daar in 3 kilometer tussen de Thomassentunnel en de Merwedeweg. En de rest blijft onder de 10 minuten.
4: Vooral in het zuiden kan er nog wat regen vallen. Verder is het droog. Ook best wat zon en warm. Een graadje of 28. Vanavond flinke regen- en onweersbuien. Annemarie heeft het laatste nieuws.
5: Goedemorgen. Er is meer bekend over de zware overstromingen in Nepal en Tibet. Die zouden zijn veroorzaakt door een ingestorte gletsjer, waardoor een rivier veranderde in een alles verwoestende modderstroom. Veel gebouwen zijn weggevaagd, mensen werden meegesleurd, de dorpjes zijn verwoest. Er zijn zeker 150 doden, ook worden er nog meer dan 1000 toeristen vermist. Of daar Nederlanders bij zijn, is nog niet bekend. In Den Haag is gisteravond weer uren overlegd over de begroting van volgend jaar. Die moet morgen klaar zijn. Het minderheidskabinet heeft steun nodig van de oppositie voor de plannen. Maar die steun lijkt er toch nog niet te zijn. Binnen het kabinet zou er ook discussie zijn over waar die steun dan vandaan gehaald moet worden. D66 en het CDA willen een deal met Pro, maar de VVD zou dat tegenhouden. En supermarktketen Jumbo roept na Gorgonzola nu ook een partij Brie terug, omdat er een ziekmakende bacterie in kan zitten. Het gaat om de biologische Brie van het huismerk, die houdbaar is tot 1 september. Heb je er eentje in je koelkast, breng hem terug. Ook zonder bond krijg je je geld. En de bacterie kan mensen erg ziek maken en zelfs voor een miskraam zorgen voor vrouwen die zwanger zijn. In Spanje is een crimineel opgepakt die voor de 4e keer uit de gevangenis was ontsnapt. Hij zat vast in Italië, in Milaan, voor overvallen en drugshandel. En daar ontsnapte hij op de klassieke manier. Hij had de tralies doorgezaagd en lakens aan elkaar geknoopt. Nou, agenten in Spanje die herkenden hem vervolgens op straat aan zijn littekens, op zijn wang en ook aan zijn opvallende tattoos. Nou, in 2013 ontsnapte die crimineel ook al eens een keer uit de gevangenis in België. Daar klom hij met behulp van een menselijke piramide over de gevangenismuur.

0: 99. Ik vind het gewoon zonde.
1: Lieve schat, als jij het nu aansteekt, die poen van je, fikt het met kerst nog. Wat maakt die 4 euro nou toch uit?
0: En topless beachballen?
1: Dat is mijn favoriete film.
2: Ik heb het huis.
3: Mattie.
4: En Marieke.
1: Donderdag de 27e van augustus. Je luistert naar show 1688, seizoen 9 van Mattie en Marieke.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Annemarie.
5: Goedemorgen.
1: Goedemorgen op de redactie.
6: Goedemorgen.
1: Jij had eerder deze week een irritatie over de parkeergarage. Jij ging jouw auto halen en jij kon de betaalpaal niet vinden.
0: Ja, bij de Johan Cruijff Arena. Nergens te vinden.
1: Ik heb ook een parkeergarage irritatie. Kwam ik gisteren achter. Ik moet wel zeggen, ik was al chagrijnig toen ik deze irritatie vond.
0: Oh ja, dus het emmertje was al vol.
1: Emmertje was eigenlijk al vol. Ik kwam al binnen, de temperatuur was al hoog. Moest namelijk in Utrecht zijn, bij Hoogkaterijnen. En ik wilde ergens parkeren. Moest er om 1 uur zijn. Ik was om 1:15 nog niet. Want Utrecht is zo goed georganiseerd als een bord spaghetti bolognese. Alles loopt daar werkelijk door elkaar. Het is ongelooflijk, zeker in het stationsgebied.
0: Ja.
1: Regel dat daar is.
0: Ja, en het is allemaal eenrichtingsverkeer, hè, Utrecht. Dus als je eenmaal een fout maakt, dan zie je Google Maps herberekenen. En dan kom je aan het einde van het jaar pas aan.
1: Het is echt een soort nieuwe Bermuda-driehoek. Ik heb ook het idee dat er mensen aan het verdwijnen zijn gewoon. Ja. Een stille ramp vindt daar plaats. Dus ik heb uiteindelijk mijn auto geparkeerd. En ik heb mijn ding daar gedaan. Ik moest een filmpje opnemen op het Centraal Station. En ik loop terug naar mijn auto. En ik dacht, god, waar staat dat ding ook alweer? Want ik had natuurlijk haast. Dus ik heb die... Toevallig dat ik een parkeerhuis tegenkwam. Ik ben daar naar binnen gejankt. En toen ben ik gaan rennen, want ik had haast natuurlijk.
0: Ja.
1: En ik kom terug en denk, waar sta ik ook alweer? Dus ik sta voor die parkeergarage. En misschien herken je dit. Dan sta je voor die parkeergarage. En dan kan je daarin rijden, maar er is daar geen deur. Dus dan kan je niet bij het punt waar je naar binnen bent gereden de parkeergarage in.
0: Ja.
1: Nou, ga maar zoeken. Er staat ook geen bord, namelijk.
0: Oh.
1: Dus je denkt, ja, maar hoe kom ik nou deze parkeergarage in?
0: Ja.
1: Dus ik
0: denk, via de deur waar je eruit bent gelopen, maar dat ben je in de haast waarschijnlijk vergeten.
1: Ja, maar ja, de deur die, waardoor ik naar buiten ben gegaan, die kan je van buiten niet openen. Dus dat is alleen de deur waardoor je er naar buiten komt. Oh. Dan sta je in één keer op straat. Dus toen dacht ik, oh, misschien moet dit dan via een winkel, zeg maar, die hier in de winkelstraat is. Dat zie je dan ook vaak, hè. Dus ik trek een deur open, sta ik bij de kapper. Ja, ik denk, ja, maar hier ga ik mijn auto niet vinden. Dus ik vraag haar, ik zeg, joh, ik moet in die parkeergarage zijn. Ze zegt, je bent er zoveelste al. Je moet hier de hoek om, 20 meter doorlopen en dan vind je daar een deur. En uiteindelijk ben ik dan parkeergarage Kop van Lombok, heet die, voor de kenners. Daar heb ik uiteindelijk mijn auto dan weer terug kunnen vinden.
0: Oh ja, en dan moet je hem in de parkeergarage nog zien te vinden, want je komt waarschijnlijk via een andere hoek. Dus dan zit je opeens in een hele andere angle.
1: Dat ook
0: denk
1: nog.
0: Je, maar dan, en op een gegeven moment dan draait de kaart in je hoofd, draait zich weer. En dan denk je, oh ja, vanaf deze hoek weet ik waar die staat.
1: Nou, bizar. Nou, nee, maar nogmaals, ik was al chagrijnig, dus misschien ligt het aan mij. Dat kan echt.
0: En wanneer gaan we het filmpje zien?
1: Bij de start van het nieuwe radioprogramma op 7 september.
0: Oh, leuk. Weet
1: je in ieder geval dat deze frustratie erachter schuil ging. Goed, jongens. Nou, de frustratie is eruit. We kunnen fris beginnen. Het is donderdagochtend. Hoe lang doet Marieke nog de ochtendshow?
7: Mama doet nog 2 weken de ochtendshow.
1: Nee,
0: Jip, een week. Ik doe vanaf nu, volgende week is de laatste, lieverd.
1: Ja.
0: 1 week de ochtendshow.

0: Train by Q Music. En hey Soul Sister.
1: Hey Jeremy.
2: Hey, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen. Hey. Jeremy, jij hangt al lekker vroeg bij ons aan de telefoon, omdat jij wel aansloeg op een verhaal wat ik, het is het half uurtje geleden of zo, vertelde. Dat mijn zoontje Jip, nog geen 4, een tijdje geleden tot 2 keer toe heeft gezegd: als je doodgaat, word je daarna een ander mens. Ik vind dat dus fascinerend. Dus ik zei, zijn er meer kinderen die spooky dingen zeggen? Of dingen waarvan jij denkt, ik weet niet of dat wel bestaat of dat wel kan. En jij hebt een dochter die dat soort dingen zegt.
2: Ja, dat klopt. Mijn vader is, maar zeggen, 11 maanden voordat mijn dochter geboren werd, overleden. En mijn dochter zei op een gegeven moment, toen ze ongeveer een jaartje of anderhalf was, van: er is een man die me altijd laat lachen.
1: En jij dacht, oké, welke man is dit? Dus wat is jouw volgende vraag geweest? Zo van, was dat bij de buurman of was dat bij de kinderopvang? Hoe heb je dat aangepakt?
2: Ja, dus eigenlijk, ze zat altijd in een hoek, tegen een hoekje te praten in de slaapkamer. Dus ik had er wel een vermoeden dat er iets was. We hadden al een beetje zelf ook wel dingen gemerkt dat we niet konden verklaren.
1: Wat dan?
2: Er gebeurden wel eens dingen met de verlichting. Of je hoorde geluiden die er eigenlijk niet konden zijn, omdat er was niemand. Wij gingen gewoon altijd, dat komt door de warmte of dat komt door de kou, zeg maar, in huis. Dus we deden altijd maar iets verzinnen om het, zeg maar, te verklaren. En uiteindelijk heb ik dan gevraagd, vraag maar aan die man, wat deden wij vroeger als we alleen weg gingen samen?
1: En dan maar zei jij dacht al, dit zou wel eens mijn overleden vader kunnen zijn. Dus jij stelde eigenlijk een controlevraag.
2: Ja, dus toen zei ze op een gegeven moment van, dan gaan jullie naar het Bisonpark. Ja, en dat verklaarde wel gelijk een hele hoop, want dat deden wij ook eigenlijk.
0: En dat kon zij natuurlijk niet weten.
2: Nee, dat kon zij niet weten, want ze wist nog helemaal niet wat het Bisonpark park was.
0: En Jeremy, toch heel even de check van tevoren. Hoe gevoelig was jij voor superstitious, I can't find the Dutch word. voor dat soort zaken,
1: paranormale
0: zeg maar.
1: Zaken.
0: Paranormale zaken.
2: Ja, ik heb zelf wel vaak dingen opgemerkt. Alleen ik wimpel het altijd heel makkelijk af van, het zou wel verklaarbaar zijn. Alleen, hoe weet ik niet.
0: Juist. Hey, en vind je dat nu fijn, zeg maar, dat je dit hebt meegemaakt? Of denk je van, het is eigenlijk een heel onprettig gevoel?
2: Ja, het is ook wel een beetje, aan de ene kant is het fijn, aan de andere kant is het ook heel erg onprettig. Ja, jij kan hem niet zien, zeg maar, en hij ziet jou dan wel.
0: Ja, maar dat gevoel heb je echt.
2: Ja.
1: Ja. Ik zou ook denken, pap daar in die hoek van die kamer, in de hoek van de slaapkamer ook nog eens. Ik zou ook denken, move on, weet je wel. Wat mij betreft mag je ook, bedankt dat je er bent. En weer een goede reis terug.
0: Ja.
2: Ja, ik heb wel zoiets van, ik vind het leuk dat je even geweest bent en heb je ook mijn dochter gezien. Maar verder vind ik het wel goed zo eigenlijk.
0: Het is net echt visite.
1: Ja, spoken en familie is net als vis, blijven 3 dagen fris.
0: Fijne dag, Jeremy.
2: Hetzelfde.
0: Hoi.

0: Armin van Buuren, Back Your Music en Larger Than Life. Ik stond gisteren op het punt om geld uit te geven. Totdat ik de prijs zag. En toen deed het me toch een klein beetje pijn. Toen dacht ik...
1: En was het een product of een dienst?
0: Ik geef eerst even de prijs. Mag jij raden wat het geweest is?
1: Ja.
0: €2,44.
1: €2,44.
0: En het deed echt fysiek pijn. Ik dacht, nee.
1: Oh, een toiletbezoekje er. Nee, gekke prijs. Toiletbezoekje. Ik denk dat het bij de pomp was. Want jij komt niet op zo heel veel plekken. Nou, je was ook nog op Utrecht Centraal, zei je gisteren. Een pakje kauwgom?
0: Een liter diesel.
1: Oh.
0: Ik was bij een hele dure pomp overigens. Het verschilt natuurlijk wel iets. Ik stond weer langs de snelweg, want ja. Maar €2,44.
1: Ja.
0: Dat is toch ongelooflijk?
1: Ja, ik geef echt in alle eerlijkheid toe dat ik heb die prijzen totaal niet in mijn hoofd. Want ik rij elektrisch. Ja. Dus als het er in het nieuws over gaat, dan heb ik die prijzen een beetje in mijn kop. Maar anders heb ik echt geen idee.
0: Nee, maar je weet wel dat €2,44 voor een liter diesel.
1: Ja,
0: bedoel,
1: ja,
0: je weet toch wel, je hebt nog wel enige vorm van referentie.
1: Ja, een beetje. Maar jij zegt het me. Kijk, als
0: ik €8 had gezegd, had je het ook geloofd.
1: Nee, ik weet al dat het rond tussen die 2 en die €3 zit. Maar op een gegeven moment ging volgens mij benzine zelfs naar €3 per liter of zo. Dus dan ben ik bij diesel €2,44. Jij weet er goedkoper uit.
0: €3 hebben we volgens mij nog nooit gehaald, of wel?
2: Nee, dat is de psychologische grens. Of ging er wel iets daaronder, geloof ik.
1: Ja. Of de psychologische grens op €2,50?
2: Ja.
1: Ja, ik stek er al heel lang. Hé, maar wat rot voor je. Wat heb je uiteindelijk gedaan?
0: Nou ja, natuurlijk gewoon getankt. Maar ja,
1: en wat was je kwijt dan?
0: Nou ja, dat gaat 67 liter. Maal €2,44. Dus ja. Reken maar uit.
1: Nou, tankbonnen bingo vanmiddag voor jou.
0: Precies. Vanmiddag tankbonnen bingo. In de middagshow tussen 4 en 7. Dus hou je tankbonnen gereed. Want vanmiddag hoor je dat weer. Rond 17:15. Dit is je.

0: uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
2: De kippieplank. 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk.
3: Kippie.
1: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
4: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sasas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sasas-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
5: Bij Terstal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment mooi.
4: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
8: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
9: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
10: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
11: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
10: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
9: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting.
12: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
15: ANWB en gaan. Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
17: Goedemorgen, het is 7 uur. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie?
18: Goedemorgen. In Nepal en Tibet wordt na de verwoestende modderstromen van gisteren met man en macht gezocht naar nog zo'n 1400 vermisten. De ramp gisteren werd veroorzaakt door een afgebroken gletsjer. Deze expert

0: vertelt er meer over bij de NOS.
1: Hij heeft op zijn pad enorme hoeveelheden ijs, rotsen meegenomen en daar ook een soort hele grote watergolf mee gecreëerd.
0: En die vloedgolf was alles verwoestend. Dorpen zijn weggevaagd. Er zijn zeker 160 doden. India en China hebben reddingsteams gestuurd naar Nepal. En ook het Rode Kruis is onderweg. De politie stopt steeds vaker met onderzoeken. Door een groot tekort aan tijd en personeel belanden vorig jaar ruim 67.000 aangifte in de prullenbak, meldt Pointer. Afgelopen jaar bleven dus 67.000 aangiftes liggen. 2,5 keer zoveel als in 2020. Het gaat ook om zware misdrijven, zoals mishandelingen. Minister Van Wil laat weten dat er extra geld vrijkomt. Ook in de metaal en in de bouw gaan ze staken tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. Van 4 tot en met 11 september zijn er verschillende acties van bijvoorbeeld automonteurs, bouwvakkers en meubelmakers. De vakbonden organiseren ook stakingen in andere sectoren, zoals op 9 september in het OV. En country-icoon Dolly Parton mag er dan niet meer zijn, maar er komt de komende tijd nog genoeg nieuw werk van haar uit. De zangeres werkte tot haar dood aan een documentaire en een musical, en haar manager zegt nu dat alles wordt afgemaakt. Ook komt er nog nieuwe muziek. Daar moeten de fans nog wel eventjes op wachten. Het gaat om één nieuw liedje dat ligt opgeborgen in een gesloten kist in haar pretpark Dollywood. En pas in 2046, wanneer Dolly 100 zou zijn geworden, wordt die kist geopend.
2: Ja, ik blijf gewoon de ochtendshow doen. Dus ik denk dat 2046 is de première van die track. Gewoon hier.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Het weer nog. In het zuiden kan nu nog wat regen vallen. Vanmiddag overal droog en zonnig. Temperaturen rond de 28 graden. Vanavond wel flinke regen- en onweersbuien.
3: Op de weg is het rustig hoor. Twee vertragingen langer dan 5 minuten. Dat is op de A15 naar Oostvoorne. Tussen de havens 4000 en 5200 en industrieterrein Pothof. 5 kilometer, 24 minuten.
2: Ja, je zou er maar net moeten zijn, weet je
3: wel. Ja, dat is het. Ik heb nog nooit eerder voorgelezen. Pothof, schitterend dat ik het nog mee mag maken. En op de A29, daar is een ongeluk gebeurd in de richting van Rotterdam. Je komt er in 3 kilometer tussen Numansdorp en Oud-Beierland. En daar zo'n 12 minuten.
2: 3 over 7 op je donderdagochtend. Goedemorgen.

0: Cyril Back in Music en Stumbling In. Goedemorgen, 7 over 7, donderdag de 27e van augustus. Je luistert show 1688, seizoen 9 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Zijn wij hier eigenlijk een beetje, staan we hier een beetje open voor de zaken waar we het over hebben? Even een rondje over de redactie. Luc, ben jij gevoelig voor al deze verhalen die je ziet binnenkomen? Of denk je, wat een onzin?
3: Nee, ik ben vooral bezig met Ajax die vanavond om 8 uur speelt.
0: Oké. Okay. Ja, er moet ook een wonder gebeuren, of niet?
3: Nee, zeker niet. De vorige wedstrijd was 4-2 tegen het Zwitserse Sion. Dus vanavond op een makkelijk avondje voor Ajax. Dus daar zitten mijn gedachten, niet bij paranormale baby's.
0: Paranormale baby's. Want daar is de waar we het over hebben namelijk, denk ik.
1: Ah, ik sta daar wel heel erg voor open, maar ik ben... Ja, als het je dan voor je neus gebeurt, denk je toch, nou, wat gebeurt er nou? Jip, die is 3, die wordt later de jaren 4, dus is nog een jong kind. En die heeft 2 keer, een aantal maanden geleden en ook in de zomervakantie, uit het niks gezegd: mama, als je doodgaat, dan word je daarna een ander mens. Nou, en wij hoorden dat zo een beetje aan. Want hij zei dat voor het eerst een tijdje geleden aan de eten... aan tafel, zeg maar, tijdens de avondeten. En Sander en ik vonden dat allebei wel fascinerend. Mm-hmm. Dus eerst nog wel gevraagd van... oh, heb je dat in een boekje gelezen? Waar heb je dat? En waar heb je dat vandaan? Nou, dat weet ik gewoon, was zijn antwoord. Toen heb ik nog wel gevraagd, want ik dacht... ja, als hij dan een vorig leven heeft gehad...
0: Wat is hij dan geweest?
1: Wat was hij dan?
0: Ja.
1: Toen zei ik, oh, hoe heet hij dan voordat je dan Jip was?
0: Ja.
1: Toen zei hij, dat weet ik niet. Dat weet Noah. Nou, okay. Dat is zijn jongere zusje. Die staat misschien nog iets dichter bij dat tussenleven.
0: Ja.
1: En zo zijn we er nooit uitgekomen. Sander heeft nog een controlevraag gesteld. Waarom heb je de Slag om Waterloo verloren? Nou, Jip wist dat niet. Dus Jip was niet Napoleon. Maar het triggerde mij wel. Omdat ik namelijk vaker verhalen hoor... van kinderen die nog iets weten uit hun vorige leven.
0: Kinderen die vreemde dingen zeggen. Mandy, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Jij hebt een zoontje. Jij en jouw vrouw of vriendin.
4: Ja, vrouw, ja, klopt.
1: En het ventje is nu 4, maar toen hij 2 was, zei hij opmerkelijke dingen.
4: Ja, hij begon op een gegeven moment over zijn vader. Nou, hij heeft 2 moeders, donor is niet in beeld. En op een gegeven moment met doorvragen zegt hij... ja, mijn vader is dood, is overleden door de bliksem. Mm.
1: En wat denk je dan?
4: Mm. Nou ja, ik vond het een beetje spooky. Een beetje, ja, dat ik dacht, nou ja, ik geloof er allemaal niet in... We hadden wel allebei zoiets van, nou, ik weet niet waar dit nou vandaan komt. En hoe, ja, wat moeten we ermee? Nou, we hebben het eerst een beetje gelaten. En uiteindelijk toch wat doorvragen. En nou, toen vertelde hij dat hij dus zijn vader doodgegaan was door de bliksem. En dat hij in de sloot lag. En dat hij daarbij was, dat hij dat had gezien.
1: Oh.
0: Oh. Maar mag ik heel even vragen, leeft de donorvader nog?
4: Ja, die leeft nog wel.
0: En wat hebben jullie toen gedaan?
4: Een beetje gelaten. En uiteindelijk dachten we toch, we moeten er wat mee. Want hij begon steeds over zijn vader. Toen hebben we een onafhankelijke kinderfluisteraar gevonden.
1: Mooie term eigenlijk, kinderfluisteraar.
4: Ja, ik weet niet. Ik geloofde er niet helemaal in. Maar zij wist niks over ons. Niks over ons zoontje. We hebben alleen gezegd, hij heeft het vaak over zijn vader. En zij kon vertellen dat hij vroeger op een boerderij woonde. En dat hij tijdens het spelen op het erf zijn vader heeft... zien. Tenminste, door de onweer is geraakt.
0: Ja.
4: En dat hij toen is overleden.
1: En kon zij ook zeggen van... Oké, dat was dus jullie zoontje, maar dan in een vorig leven. En ja, dat was in, weet ik veel... Nevada, Amerika in 1886?
4: Nee. Ze zei wel, het is in zijn vorige leven gebeurd. Maar verder kon ze daar niks over vertellen.
1: En, wow. en nu is hij 4, hè? Want ze zeggen dus wel eens... kinderen die dus heel jong zijn, die staan dan nog dichter bij dat... tussenleven. Die hebben het
0: als je daarin gelooft.
1: Als je daar dus in gelooft. Ja. Nu is hij 4. Heeft hij het er nog wel eens over?
4: Nee. Niet meer zo. Wel eens over zijn vader, maar dan is het meer van... kijk, daar woont mijn vader. Het is niet meer serieus te nemen, zeg maar, wat hij nu zegt.
0: En rijd je zoontje nu trekker?
4: Nee.
1: Het zou hem wel passen natuurlijk.
0: Het zou hem natuurlijk wel staan.
4: Ja. Nee, dat doet hij niet. Nee.
1: Nou, pas op met de bliksem, want vanavond gaat het onweren.
4: Ja, precies.
1: Ja.
0: Fijne dag, Mandy.
4: Ja, dankjewel.
0: Goed, hoi. Ja, inderdaad. Vanavond gaat het onweren. Daarvoor in de middag is het overal droog en zonnig. Temperaturen rond de 28 graden. En vooral in het zuiden kan er nu nog wat regen vallen. The Disky Music, Cameron Whitcomb.

0: Maxi Dekker bij Q-Music. Alarm schrijft deze week bare minimum.
1: Soms komt het nieuws opeens heel dichtbij. Dan wandelt het nieuws zomaar opeens je eigen woonkamer binnen. En in mijn geval de studio van Q-Music. Want lieverd, ik kijk naar jou. En ik zie dat jij een hele leuke blouse aan hebt.
0: Dank je.
1: Het is ook een beetje een tafellaken. Maar dat bedoel ik helemaal niet negatief.
0: Het is een leuke blouse. Het lijkt op een tafellaken.
1: Nou, het is meer om te schetsen wat je aan hebt. Het is een geruite blouse in een...
0: Houthakkersblouse is het.
1: Ja, dat is de term.
0: Ja.
1: Nou, dat is hartstikke leuk dat jij dat aan hebt. Het is hartstikke unisex. En daarmee bedoel ik, het nieuws wandelt gewoon in dit geval mij de studio binnen. Want vandaag staat in Trouw dat unisex kleding een comeback maakt in de modewereld. Dus steeds meer merken die laten echt de scheiding los tussen wat voor mannen is en wat voor vrouwen is.
0: Oh ja.
1: Ze spelen eigenlijk een beetje met die opvattingen over gender. En alles hangt ook gewoon door elkaar. En nu heb jij dit aan. Maar die blouse had gisteren jouw Kiki aan.
0: Ja, klopt. Ja, ze trok dit uit de zak. Ik denk, nou, dat is leuk, dat is voor mij. Ze heeft iets voor mij besteld. Ze zegt, nee, dat is voor mij. Ik zeg, nee, dat is voor mij. Ze zegt, nee, dat is voor mij. Maar het was voor haar. En toen zei ik, nou, mag ik hem dan morgen aan? Dus ik heb vandaag de blouse aan die zij gisteren aan had.
1: Maar hij staat jou heel goed. Het is zeg maar niet alsof die blouse veel te groot is voor jou. Hij zit jou als gegoten.
0: Ja, dank je. Maar deze kan Kiki dus ook aan. Omdat zeg maar die wijde stijl is nu helemaal hip, hot en happening. Hè?
1: Ja, zij droeg hem gisteren wel anders. Ik heb trouwens eventjes door onze social afdeling een Who Wore It Better laten maken.
0: Wat heb je laten maken?
1: Who wore it better?
0: Dus jij zet ook iedereen aan het werken.
1: Ja.
0: Een Who Wore It Better laten maken.
1: Who wore it better? Ik laat ze nog een week voor me rennen. Dus je kan op Insta, kun je eventjes ranken. Of,
0: ja.
1: of Kiki hem beter draagt of Mattie. Bij wie vind je beter staan? Maar Kiki had hem wel open. Dus die had dan een tanktop eronder. Mm-hmm. En jij draagt hem dicht.
0: Mag ik zeggen dat ik het soms ook ingewikkeld vind? Als ik even ga shoppen, bijvoorbeeld die grote warenhuizen. Dan sta ik in een rechte neus en denk, nou, dit is leuk. Zij heeft de damesafdeling. Je hebt het gewoon niet meer door.
1: Maar is dat erg?
0: Nou ja, weet ik niet. Maar je voelt je toch altijd een beetje zo van, hier hoor ik niet. Vind ik altijd. Dan zie je dames staan en denk je, ja, dit is toch niet mijn plek, zeg maar.
1: Jij vindt het ook lastig, Roel.
2: Ja, heel irritant. Ik was deze week nog even in de Bijenkorf. Wil ik een nieuwe zonnebril halen? Vraag ik aan die vrouw, ja, wat is nou precies man en vrouw? Nee, het is allemaal hetzelfde, maakt niet uit. Ja, het vind ik toch irritant.
0: Dat vind ik ook irritant.
2: Ik wil gewoon een mannen zonnebril.
0: Ja, heb ik ook, hoor. Dat is puur het idee, maar ja. ik heb precies hetzelfde.
1: Zou het kunnen dat deze trend voor ons vrouwen makkelijker is dan voor jullie mannen? Omdat het gewoon voor ons prima is om oversized grote dingen te dragen. Maar ja, dat je als man niet zo snel iets getailleerds uit het rek pakt.
0: Het is toch ook al een tijdje zo dat die boyfriend jeans is toch ook al een tijdje hip. Zeg maar, die eruit ziet alsof die van je vriend is. Dat is toch ook al een tijdje hip.
3: Ja,
1: ja, gewoon de bijen broek.
3: Ik moet zeggen, als ik in Amsterdam loop, waar ik natuurlijk woon, wat ik ook best wel vaak zie. En daarmee bevestigt ook wel het beeld dat ja, mannen of vrouwenkleding. Ik zie ook wel vaak mannen met een rok lopen of met een kort truitje.
0: Hè?
1: Ja, dat is in Amsterdam heel veel. Maar dat is in Amsterdam toch van alle dag.
3: Met een kortere rok. Ja, omdat ze zeggen, nou, vandaag voel ik me wat femininer. Ik trek een rok aan.
0: Je voelt je vandaag wat femininer?
3: Ja, een beetje in de queerhoek zit ik dan ook natuurlijk. Maar dat is meer normaler geworden, moet ik zeggen.
0: Ja, ik denk niet dat ze in de Achterhoek nou met een rok lopen.
3: Ik zie jou daar ook niet meer lopen. Eerst die houthakkersblouse maar.
1: Ik denk dat... Kijk, ik hou ervan. Ik vind het echt heerlijk dat gebeurt. Het zou niet alleen in Amsterdam moeten. Het zou ook gewoon naar Almelo moeten kunnen. Maar... Dat is denk ik wel wat meer een excess van de unisex kleding. Ik denk dat er met unisex kleding, waar dan dus Trouw over schrijft, ook wel wat meer. Maar zo'n blouse wordt bedoeld als Mattie nu aan.
3: Ik heb heel vaak dat ik een kledingwinkel inloop, dat ik naar de mannenafdeling loop. En ik denk, oh leuk. Oh, dat, en dan zegt ze soms een verkoper, ja, dit is voor de mannen. Dan denk ik, ja, maakt mij het ook uit eigenlijk.
0: Ja,
3: ja, voor mannen andersom.
0: Ja, dat is toch gekker, hoor. Overigens, zegt iemand wat over de knoopjes? Daaraan zou je dan kunnen zien of het voor een man of een vrouw is?
1: Ja, dat klopt.
0: Wat wordt daar gezegd over? Over die knoopjes.
4: Dat bij vrouwen de knoopjes links zitten en bij mannen zitten de knoopjes rechts. Dus als je het officieel wil weten, zou je moeten kunnen zien van waar die voor is.
0: Oké, dan.
1: Mag ik daar nog één leuk geschiedenisfeitje over poppen? Over de knoopjes voor mannen andersom en dan bij vrouwen.
0: Even een geschiedeniscollege, leuk.
1: Omdat de vrouwen waren gewend om de ander aan te kleden.
0: Ja.
1: De hofweg, of een beetje de hofdames of zo. Of gewoon als vrouw kleden je de ander aan.
0: Nog steeds eigenlijk, vandaag de dag. Maar ja.
1: Juist, en dus zat daarom de knoop aan de kant waarop die zat. En als je dan daarna jezelf aankleden, zat die knoop ook weer voor jou aan de handige kant.
0: Juist.
1: Leg ik dat zo duidelijk uit?
0: Jawel, heel helder. Nee, heel goed, slaan we dat op. Nou goed, jongens, wat je ook aantrekt vandaag voor je kledingkast staat.
1: Hey, mag ik
0: trek er wat uit, als het je staat, is het goed.
1: Mag ik deze blouse morgen aan? Dan?
0: Je bent er morgen.
1: Oh.
0: Er zit hier Bram Krikken, die doet mijn blouse aan.
1: Oh, dat zou hem prima staan,
0: dat
1: hoor.
0: Denk ik wel, ja.

0: Black Eyed Peas bij Q Music. En I got a feeling. Ja of nee is onderweg. En Annemarie, wat horen we in het nieuws?
1: Nou, dat gaat over, nou kunnen we toch wel zeggen, een meesterontsnapper. Iemand die echt op de oldschool manier is ontsnapt uit de gevangenis.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop stee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
6: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
7: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu, bij Spar in de Buurt. Alle Milner kaasplakken. 1+1 gratis. Dus, even iets lekkers op je brood. Even sparren.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter. €1. En alle Melk Unie Breaker per stuk ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
3: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
2: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.

0: lestoestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.

0: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Lauwman.nl. Kies uit ruim 4000 auto's op voorraad.
1: Kim Music, goedemorgen. Het is 7:55 op de weg vrij rustig. De vertragingen langer dan een kwartier, die zijn op de A16. Van Breda naar Rotterdam, daar kom je in 6 kilometer tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum met 52 minuten. En op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Zorgt tussen Haringvlietbrug en Oud-Beijerland voor 6 kilometer met 33 minuten.
2: Vooral in het zuiden kan er nog wat regen vallen. Verder is het overal droog met best wat zon. Temperaturen rond de 28 graden. Vanavond flinke regen- en onweersbuien. Annemarie heeft het laatste nieuws.
3: Goedemorgen. De grote overstromingen in Nepal en Tibet zijn veroorzaakt door een gletsjer die afbrak. Vervolgens ontstond er dus een alles verwoestende modderstroom. Hulpverleners die proberen ondertussen zoveel mogelijk mensen te redden uit de metersdikke laag modder. Er zijn zeker 160 doden en het aantal vermisten staat in totaal op zo'n 1400. Daar zijn ook veel toeristen bij.
1: Hey, dit is natuurlijk echt een verschrikkelijke ramp en ik denk dan toch ook altijd weer meteen aan klimaatverandering. Het is natuurlijk gewoon warmer en dan gaat zo'n gletsjer er ook nog eens sneller af. Maar is het ook heel plotseling gekomen voor de bewoners van Nepal?
3: Ja, heel plotseling. Ja, dat die gletsjer afbrak had weer te maken met een aardbeving die plaatsvond. Die gletsjer brak af en die nam dus alles mee. Ook een gletsjermeer. Daardoor is een enorme modderstroom dus ontstaan. En je ziet ook aan die beelden. Ja, die mensen die staan niets vermoedend zitten op een brommer op de fiets. En in één keer komt tussen die bergen door die modderstroom er eigenlijk
4: krankzinnig.
3: Alles wordt gruwelijk weggevaagd.
1: Gewoon een horrorfilm.
3: In Valkenswaard, vlakbij Eindhoven, is misschien brand gesticht bij een toekomstige asielopvang. De politie zag roetvlekken en kapotte ramen bij het leegstaande pand en denkt aan opzet. Wanneer die brand woedde, dat is niet bekend. In het gebouw komen 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen te wonen. Mona Keijzer werkt aan een nieuwe politieke beweging, zegt ze vandaag in de Telegraaf. Het is te vroeg om het een politieke partij te noemen. Daarvoor is geld nodig, dat is er nog niet. Mona Keijzer hoopt in maart dan wel echt een partij te hebben waarmee ze kan meedoen aan de provinciale statenverkiezingen.
2: Hebben we niet een keer, nog even los van haar denkbeelden en wat ze precies wil, op een gegeven moment hebben we toch genoeg politieke partijen?
3: Ja, je hebt natuurlijk ook een eerdere beweging die is opgericht door de afsplitsers van de PVV, Kiri Markussauer. Het versplintert, hè, zeker met je
2: oneindige rij aan partijen.
1: Ja. Ja, we hoeven niet naar het Amerikaanse model toe, maar dit is wel even de andere kant van het spectrum.
2: Ja, ja.
3: De Voedsel- en Warenautoriteit wil dat een boer in het Overijsselse Badmen stopt met het aanbieden van biggenknuffelen, meldt RTV Oost. Radar heeft het onderzocht. Bezoekers die kunnen daarbij op die boerderij biggetjes van slechts 1 dag oud vasthouden.
1: Ach.
3: Nogal slecht voor de gezondheid van de dieren. Ook de dierenbescherming is kritisch. Toch zegt de boer dat hij er niet mee wil stoppen. Hij heeft wel de hygiëneregels aangescherpt. Hij zegt, ik stop alleen als het hem echt verplicht wordt.
2: Hoe heet ook alweer die film over dat biggetje?
3: Beep.
2: Beep.
3: Oh, ja.
2: Ja, inderdaad, ja.
3: In Spanje is een crimineel opgepakt die voor de 4e keer uit de gevangenis was ontsnapt. Hij zat vast in Italië, in Milaan, voor overvallen en drugshandel. Nou, daar ontsnapte hij op de klassieke manier. Hij had de tralies doorgezaagd, lakens aan elkaar geknoopt, is zo naar buiten geklommen. Agenten in Spanje herkenden hem dan weer op straat aan zijn littekens en zijn tattoos. Maar in 2013 ontsnapte de crimineel ook al eens uit de gevangenis in België. Daar klom hij met behulp van een menselijke piramide over de gevangenis.
2: Ik begrijp hier helemaal niks van. Tralies doorgezaagd, lakens aan elkaar geknoopt. Dat is zeg maar hoe de boefjes ontsnappen in Donald Duck. Ja? 2026, dat kan gewoon in de praktijk. Hè?
1: Hoe krijgt hij dan een zaag? Want ze mogen natuurlijk vaak naar een werkplaats. Dus dan heeft hij ergens een zaag mee.
2: Ja, zat hij in de taart.
3: Of een vuil. Ja,
2: zo'n vuil.
1: Dus dat is het eerste project. En dan is vervolgens het tweede project. Ja, als je op zaterdagochtend misschien nieuwe lakens krijgt voor de nieuwe week, zeg maar. Ja, hoe hou je dan je oude laken achter, zodat je dat weer aan een laken kunt knopen?
2: Zoveel vragen.
1: Waar verstop je dat?
3: Dat zegt het verhaal niet. Wellicht is hij nog geholpen van binnenuit. Maar het is wel opmerkelijk. 4 keer dus. Maar hij zit nu vast.
2: En we gaan wel vragen.
1: Ja, hij zit nu vast. Maar voor hoe lang?
3: Ja.
2: Escape room in kan in december.

0: Spin Doctors, Mackie Music en Two Princes.
1: Ja, nee, heel Nederland speelt mee. We zeggen ja of nee in 3, 2, 1. J-A-N-E-E.
0: Topics met 3 seconden bedenktijd. Luc, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat is de eerste?
2: Eddie Zoe. 3, 2,
3: 1. Ja.
0: Ja! Was in mijn carrière ooit van de... ik denk de eerste BN'er die ik echt heb ontmoet.
3: Oh, leuk. Zo. In welke setting?
0: Nou, waarmee ik echt ging samenwerken. Dus ik werkte toen bij BNN. Het was denk ik het jaar 2004. En toen deed Eddie Zoe een radioprogramma. En dan kwam hij op vrijdagmiddag, kwam hij altijd bij mij in mijn studiootje. En dan gingen we dingetjes opnemen en dan gingen we jingles maken en liedjes maken. En dacht ik, wauw, Eddie Zoe. Want dat was echt een van de pijlers onder het succes van het vroegere BNN. Hè, samen met Bart de Graaf en Bridget. En vandaag de dag nog steeds aanwezig. Ongelooflijk aardige vent. Ik ben ook blij dat het weer goed met hem gaat. Hij heeft echt goed toegehad, man. In die keel.
3: Ja, oh, ja, zeker. Ja, Eddie, het is natuurlijk mijn RTL Boulevard collega strakjes ook weer. En Eddie heeft een hele... geloof een zeldzame ziekte gehad, of groei van botten die zo vanuit zijn... Sorry Eddie, als je luistert, leg waarschijnlijk precies verkeerd uit, maar vanuit zijn kaak zijn nek ingroeide.
0: Ja.
3: Dus dat waren zo twee rechte botten die zo, ja, eigenlijk zo zijn nek ingroeiden. En hij had er last van, omdat hij dacht op een gegeven moment, hij is ook zanger, wat knijpt mijn stem toch? Is er iets met mijn stembanden? Dus hij had daar volgens mij onderzoek naar laten doen, of weet ik wat. En op een gegeven moment kwamen ze er dus achter met, denk iets van röntgenfoto's, dat daar dus botten naar beneden groeiden. En die zijn er uitgehaald.
0: Echt niet? Ze noemen dat het Eagle-syndroom. En dat is ook maar net goed gegaan. Want dat moet natuurlijk heel, zeg maar, minutieus moet dat geopereerd worden. Met echt nog wel kans, ook volgens mij, om je stembanden te beschadigen.
3: Ja,
0: en dergelijke.
3: En ik kan me ook nog voorstellen dat zo'n bot misschien verkeerd groeit en dan gaat het door je luchtpijp of wat dan ook. Het is allemaal zo precair daar.
0: Ja. Oh. Ja. Om met Eddie te spreken, bijna. Bijna ging het mis, maar het ging toch goed. Volgende, Luc.
2: Blikgroente. 3, 2, 1.
3: Nee.
0: Ja, prima. Ja, mik het erop. Volgens mij, ik denk dat ik het verschil niet proef.
3: Oh ja, nee, ik hou wel eens mais uit blik voor bijvoorbeeld wraps.
4: Ik weet het nog zo goed van vroeger. Had mijn moeder zo'n groot blik van met dopertjes en worteltjes erdoor.
0: Oh ja.
4: Ja, dat vind ik zo oldschool. Toen best wel lekker.
3: Nee, ik heb nooit lekker gevonden. En mijn moeder die trok mij vroeger wel eens een groene tuinbroek met een oranje shirt aan. En toen zei ik altijd, mam, dit is gewoon dopertjes en worteltjes. Ik vond die combinatie
4: als
3: gewoon
4: kind niet.
3: Nee, vond ik als kind niet te eten. Ik vond gewoon die hakgroenten. En die bonduelblikjes en zo, ik vind niks aan.
0: Oh, ik vind dat niet zo'n punt hoor. Het smaakt toch een beetje hetzelfde?
3: Ja.
0: Nee.
3: Nee? Nee, ik vind geconserveerd. Het schijnt even gezond te zijn. Dat is fascinerend. Als verse groente. Maar ik vind het altijd minder lekker smaken.
4: Okay. Beetje weeg.
3: Ja.
0: Laatste, Luc.
2: Je favoriete glas thuis hebben.
0: 3, 2, 1. Ja. Nee. Ja, absoluut. Ik heb dus thuis een groot glas. Dat past een halve liter in. En als die er is, dan pak ik die altijd als eerste. Een soort milkshake beker. Er kan ook een rietje in. Er kunnen heel veel ijsblokjes in. Oh, een klein beetje menglimonade erin. Dat is zo lekker thuiskomen.
3: Oh. Heb je al een keer verteld? Ik ken dit verhaal.
0: Ja,
3: ik ken dit verhaal van maar ik zie jou zo zitten met dat glas. Of
0: we
3: ik heb
0: zijn
3: jou
0: er al
3: keer...
0: 8 jaar onderweg, lieverd. Ik denk dat we alles elkaar hebben verteld.
3: Ik denk het ook. Ja. Laten we maar stoppen.
1: We zeggen ja of nee in 3, 2, 1. J-A-N-E-E.
0: Nee hoor, we stoppen nog niet. We zijn er nog ruim een week.
3: Ja.
0: Dit is Key Music, Taylor Swift. I knew it, I knew you.

0: Taylor Swift bij Q-Music. Pascal.
1: Ja, goedemorgen, Mattie.
0: Je hebt een vraag.
1: Ja. We vliegen allemaal helikopters boven Rotterdam, IJsselmonde.
0: Zo.
1: Dus ik denk, misschien weten jullie wat.
0: Hallo, er vliegen allemaal helikopters boven Rotterdam, IJsselmonde.
1: Ja. Ja. Ik denk, jij bent nou uit je bed, dus jou trekken ze er niet uit.
0: Ja, ik snap jou natuurlijk. Je denkt, Mattie die komt uit Rotterdam, die weet hoe het zit.
1: Jij zegt altijd mooie stad, maar ik denk, nou, misschien gaat er wat gebeuren hier zo.
0: Hebben we opgezocht, Pascal? Ja. Er is een grote militaire oefening bezig met 5 gevechtshelikopters.
1: Ja.
0: Dat gaat om 3 Apache-helikopters en 2 Chinooks. Dat is vanochtend al om 5 uur begonnen. We krijgen ook al de hele ochtend appjes namelijk van mensen die zeggen, wat is er in vredesnaam aan de hand? En het is niet alleen boven Rotterdam, maar ook boven Barendrecht, Ridderkerk. Nou, Rotterdam-Zuid pakken ze dan ook nog een stukje mee. En je ziet zelfs, dat is helemaal bizar, dat de militairen worden gedropt uit die helikopter op het dak van een verpleeghuis. Tenminste,
1: ja, dat hoorde ik net, want ze waren ook aan de grond, zeiden ze net. Dus ik hoorde al meer van, ze zijn aan het oefenen. Dus inmiddels weet ik het al. Ik had dat appje natuurlijk al eerder gestuurd. Dus, Dus drukke boel hierboven.
0: Nou, ik wil zeggen, ja.
2: Maar heb je niet iets van een NL-alert is natuurlijk veel te groot voor dit soort dingen. Maar dat je een soort waarschuwing krijgt van in mijnoverheid.nl of zo. Van hey, op donderdagochtend 27 augustus is er een training. Want ik zou best wel schrikken als er een Chinook boven mijn huis komt.
1: Ik werk hier dan, maar er stonden meer mensen die werden uit de bed geshaked, zeg maar. En die zeiden van, ja, wat is dit? Ze hebben geen melding gehad of zo. Dus,
0: Nee, precies, ja. Hey, en wat heb je voor werk eigenlijk, Pascal?
1: Ik ben metselaar, dus ik zit in renovatie nu op dit moment.
0: Ah, oké. Okay. Ik heb het idee dat je ook snel aan de slag moet, of niet?
1: Ja, ik moet weer aan de gang, ja.
2: Ja, oké. Okay. Ja, daar houden we niet langer op. Zet hem op daar, steen voor steen.
1: Hey, fijne dag.
0: Dag, Pascal.
1: Hoi.

0: Mike Posner, Back Your Music, I Took a Pill in Ibiza. Pascal, je hoort dan het geluid van helikopters in de lucht daar in Rotterdam. Vanavond hoort heel Nederland overdonderend geluid vanuit de hemel.
1: Oh, knus.
0: Ja, echt ongelooflijke regenen en felle hagel- en onweersbuien.
1: Ja, oh, nou, de vorige keer dat zo hard heeft gehageld was mijn bumper van mijn auto een poffertjespan geworden.
0: Oei, ja, ja. Ik zou er maar even wat overheen leggen dan.
1: Ja, zeg
0: dan.
1: Wat.
0: Ja, ja. Het onweert ook binnen de relatie van Annemarie en Laura. Ja, wel een beetje. Ja, wel een beetje. Ja, regenachtig is in ieder geval op zijn minst.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Zeg het maar even, want je bent toch een beetje geïrriteerd wel.
2: Geen code rood, maar ik ben wel behoorlijk geïrriteerd. Want ja. Laura heeft de blauwe vinken uitgezet.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders.

0: die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: 30 augustus start de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
8: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
7: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
9: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
9: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
8: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
13: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
14: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sasas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sasas-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
15: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl.
16: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
17: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
18: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
19: Hé, wat doe jij nou?
18: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaar van Jumbo.
20: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20,999. Suzuki, serious about fun.
23: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
24: Goedemorgen, het is 8 uur. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
25: Ja, goedemorgen. De politie heeft de handen vol aan verwarde personen. Bij 1 op de 5 112-meldingen rukt de politie tegenwoordig uit voor iemand met verward gedrag. Vorig jaar kwamen er bijna 170.000 meldingen over binnen. Dat is een record. En die omvang heeft impact op de politie, vertelt deze onderzoeker bij RTL.
26: En die zorgen dus ook voor een hele grote impact op de politieorganisatie. En dan zie je dat dat ontzettend veel tijd en energie kost van mensen die echt heel ingewikkeld zijn en heel erg ontregeld zijn. En dat soms gedurende maanden of jaren zijn.
25: Het probleem is vaak dat mensen met onbegrepen gedrag te lang op zichzelf blijven wonen, omdat er geen passende zorg beschikbaar is. Het aantal doden en vermisten door de enorme overstromingen in Nepal en Tibet is verder opgelopen. In totaal zijn er zeker 165 mensen omgekomen. Er zijn ook nog 1400 vermisten, onder wie ook veel toeristen. Gisteren werden door een enorme moddergolf hele dorpen weggevaagd. De reddingswerkers zijn met mannenmacht op zoek naar overlevenden, maar het gebied is moeilijk bereikbaar nu. De ramp werd waarschijnlijk veroorzaakt door een gletsjer die afbrak. Die veroorzaakte dan

0: weer die enorme moddergolf. In Ter Apel kwamen vorige maand nog steeds bijna 2000 asielzoekers aan, ondanks het nieuwe Europese migratiepact. De asielregels zijn nu op papier wel veel strenger, maar nog niet alle EU-landen hebben het al ingevoerd. Kan nog wel een jaar duren. Vooral Griekenland en Italië moeten er nog veel voor doen. En de scholen die staan zo op het punt van beginnen. En misschien zijn er leerlingen die nog het eerste uurtje eventjes overslaan. Nou, een school in het Zeeuwse Zierikzee probeert iets te doen om spijbelen tegen te gaan. Ze proberen iets nieuws uit. Zij gaan de leerlingen die niet spijbelen belonen. Met tractaties bijvoorbeeld. Dus een dagje vrij kan ook. Of zelfs kaartjes voor een pretpark. Je hoort de school erover bij Omroep Zeeland.
1: Alle leerlingen die 95% of meer aanwezig zijn geweest, gooien ze allemaal in de naam in de hoed. En dan gaan we er eentje uittrekken. En die krijgt twee kaartjes voor naar een pretpark.
0: Ja, de school hoopt leerlingen te stimuleren om gewoon naar de les te komen. En het verzuim dus op een positieve manier aan te pakken. Het weer dan nu op veel plekken zon. Vanuit het zuiden komen er wel wat buien aan, ook regen. Vanmiddag dan weer zon en warm, 26 tot 30 graden. Nou, vanavond is het wel klaar met het mooie weer. Dan komen er felle regen- en onweersbuien.
2: Op de weg de vertragingen vanaf 25 minuten. Er is op de A1 een ongeluk gebeurd in de richting van Apeldoorn. Het zorgt tussen Hoevelaken en Barneveld voor 6 kilometer en 25 minuten. Van Osnabrück naar Apeldoorn 6 kilometer tussen Hengelo-Noord en Borne-West met een half uur. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp is een politieactie gaande. De weg is ook afgesloten. 5 kilometer staat daar met een half uur. Op de A16 naar Rotterdam 5 kilometer tussen Knopen Zonzeel en de Moerdijkbrug met 32 minuten. En op de A29 ook een half uur. Vertraging, dat is richting Rotterdam. Er is een ongeluk gebeurd tussen Hellegatsplein en Oud-Beijerland met 6 kilometer.
3: Music. Mattie en Marieke. Nou, de klok die loopt. Over 3 minuten en 35 seconden begint de grote blauwe vinkendiscussie.

0: Maneskin, Becky Music en The Loneliest. Goedemorgen, 7 over 8, donderdag de 27e van augustus, show 1688, seizoen 9 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Het dondert en het bliksemt in de relatie van Annemarie.
1: Ah ja, nu zit je wel een beetje geschoten.
3: Kijk, dit zijn natuurlijk grote telegraafachtige koppen die Mattie hier poept. Ja. Maar ja, er is wel echt een breuk gaande tussen jullie. Jullie hebben duidelijk een andere mening over iets dat Laura heeft gedaan.
1: Ja. Zij heeft de blauwe vink op WhatsApp uitgezet.
0: Laat dat even indalen. Ja. Zij heeft de blauwe vink op WhatsApp uitgezet.
1: Ja, gedurende onze relatie, die duurt nu 6 jaar... waren het eigenlijk altijd blauwe vinken. Dus dat ben ik altijd van haar gewend.
3: En dan weet je dat iemand het bericht gelezen heeft. Hè? Dat zijn de blauwe vinken.
1: Ja. Dat weet ik ook. Kijk, dat is zo'n type, die schaamt zich, die heeft niks te verbergen. Die heeft gewoon de blauwe vinken aanstaan. En transparant, dat idee had ik een beetje. En ik heb ook gewoon mijn blauwe vinken natuurlijk aanstaan.
0: Blauwe vinken.
1: Maar voor het weekend kwam ze met het nieuws dat zij de blauwe vinken uit ging zetten. Omdat ze helemaal gek werd van haar WhatsApp. En de bepaalde mensen in haar WhatsApp.
0: Mm-hmm. Dus niet per se jij?
1: Nee, niet per se ik. Want wij appen best wel gedurende de dag. Vooral over wat praktische dingen. Omdat zij dan werkt, weet je wel. En ik ben dan thuis. Nou goed, je overlegt van alles. Maar ze zegt, ik ga het toch uitzetten. Ik denk, ik vind het toch wel heel vervelend. Ja, nee, zegt ze, ik kan er niet meer tegen. Ik word zo gek van mensen die meteen een antwoord van me willen en die na 5 minuten zeggen, hallo, als ik niet heb gereageerd, maar wel heb gelezen.
3: Ah, dus die mensen zien dan die blauwe vinken en die denken, waarom krijg ik niks terug?
1: Waarom krijg ik niks terug? Maar
3: waarom laat zij zich zo opjutten?
1: Ja, dat is een goede vraag, want het is al die 6 jaar niet gebeurd. Maar die was helemaal naar haar hoofd gestegen. Maar ik heb er toch een beetje moeite mee, omdat ik ook denk, ik weet het niet, de grijze vinken, heb je dan iets te verbergen? Weet dat het niet zo is, maar ik heb toch een beetje die associatie erbij.
0: Ja.
3: Ik ga het even helemaal naar het vreselijk, even het vreemdgaan hoekje.
1: Nee, dat gebeurt ook niet, dat weet ik ook heus wel, zeg maar, met mijn verstand. Maar ergens heb ik een beetje opvlieger van grijze vinken.
0: Ik snap Laura helemaal. Ik voel me namelijk ook altijd opgejaagd als de ander heeft gezien dat ik het gelezen heb. Dan heb ik toch het idee dat ik moet reageren. Omdat andersom merkte ik heb al jaren die blauwe vinken uitstaan, had ik namelijk hetzelfde. Als ik iemand iets stuurde met een korte vraag, bijvoorbeeld, hoe laat ben je thuis? En ik zie blauwe vinken en het duurt een uur, dan denk ik, hallo, komt er nog wat van? En daarom heb ik ze op een gegeven moment uitgezet. Omdat ik dacht van dit vind ik onprettig. Ik heb het idee dat op het moment dat ze hebben gezien, Mattie heeft het gelezen, voel ik me opgejaagd dat ik aan de slag moet.
3: Hey, en het werkt twee kanten op, hè? Want als je het uitzet, ik heb het aanstaan. Ik vind het niet echt een probleem als mensen zien dat ik het heb gelezen. Ik antwoord gewoon op het moment dat het mij uitkomt. En ik vind het vooral heel lekker om het van de ander te zien.
1: Ja, maar dat vind ik dus ook trouwens het irritante. Kijk, zij maakt die beslissing nu, maar dus eigenlijk impliciet ook voor mij. Want ik weet dus niet meer of ze het wel of niet gelezen heeft. Ik zou toe willen naar een vorm waarbij je per persoon het zeg maar aan en uit kan zetten. Want ik heb, gisteren vroeg ik nog, ik doe even boodschappen. Oké, dit is het lijstje. Moet daar iets bij? Grijze vinken, krekels zijn dat voor mij, weet je wel. Normaal zie ik blauw gelezen, hoeft niks bij, want ze hebben het gelezen.
0: Heel even naar Roel op de redactie. We doen even een rondje. Roel, blauwe vinken, aan of uit?
4: Nee, ik heb alles uitstaan. Niemand hoeft het te weten van mij. Nee. En ik wil het ook niet van iemand anders weten.
0: Nee, en overigens, je hebt alles uitstaan. Wat bedoel je met alles?
4: Ja, is ook laatst gezien en zo. Niemand kan iets van mij weten.
0: Laatst gezien vind ik ook zo.
1: Die kan wel uit. Spion.
3: Ja. Dat je dan ook nog tegen collega's kan zeggen, zo, jij was vannacht nog vroeg of vannacht nog laat wakker. En dat je dan hebt gezien dat iemand om 3:22 nog op WhatsApp was.
0: Kiki, wat heb jij aan? Of volgens mij heb jij ze.
5: Ik heb alles aan.
0: Je hebt alles
3: maar
0: aan.
3: Dat merk jij niet, Mattie. Want aangezien jij alles uit hebt.
0: Nee, kan ik het ook niet zien bij haar. Maar waarom heb jij alles aan?
5: Ja, omdat het boeit mij niet. Als iemand heeft gezien dat ik 's nachts wakker ben. Als iemand ziet dat ik niet reageer. Ja, dan reageer ik even niet. Het maakt mij gewoon echt niets uit wat mensen daarvan denken. Of wat ze daarvan zien. En als ik het bij een ander zie, dan denk ik daar ook niks van. Dan denk ik, oké, je bent een uur geleden voor het laatst gezien. Ja, prima, ja.
3: Hey, weet je wanneer ik een keer alles uit heb gezet? Toen ik hoogzwanger was. En toen zei ik, tenminste de term de blauwe vinkentering is bij ons gevallen thuis. Ik zei, iedereen krijgt maar even de blauwe vinkentering. Omdat er namelijk ook mensen zijn die dan gewoon gaan kijken, komt mijn berichtje nog aan bij Marieke? Zo ja of nee, als ze niet reageert, is het waarschijnlijk te bevallen.
0: Oh, ja. Ook een goede truc inderdaad, ja. Ja, ik vind het, weet je wat, sterker nog, ik zou zelfs willen dat ze niet meer kunnen zien of ik aan het typen ben. Ik wil gewoon anoniem door mijn chatbox heen kunnen manoeuvreren. Ik heb ook het idee dat mijn gedrag, zeg maar, gemonitord wordt. Zo van, oh, daar heeft hij blauwe vinken, daar heeft hij gelezen, daar was hij voor het laatst aanwezig, nu is hij aan het typen, sodemiet erop. Ja, laat hem met rust.
1: Jij moet gewoon een brief sturen.
0: ja, dat vind ik leuk. Gewoon op je eigen tijd met een grote veer een brief schrijven, weet je wel.
3: Maar liefst, mensen zijn vaak helemaal niet zo druk met jou als dat je denkt dat ze zijn. Dus jij hebt het idee dat ze op het vinkentouw zitten. Wanneer gaat Mattie nou eens een keertje terug appen? Terwijl dat valt allemaal echt wel mee.
0: Sander, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Er komt heel veel binnen. We doen zometeen even een rondje. Maar wat is jouw mening?
2: Ik heb ze ook uitstaan.
0: En waarom?
2: Dat is puur voor mijzelf eigenlijk. Want ik werd helemaal gek van het feit dat mensen dan niet reageerden op mijn berichten.
0: Ja.
2: Dus ik dacht, ik zet ze maar uit, want dan heb ik daar ook geen last meer van. Ik heb ze nou een paar maanden uitstaan. En sinds ik dat uit heb staan, heb ik zelf zoveel meer rust, joh.
3: Ander mens.
2: Dat is bizar.
3: Ja, echt een ander mens.
0: Ik geloof het.
3: Je hoort mensen als Arie Boomsma hoor je prediken dat je elke dag moet mediteren. Maar Sander zegt gewoon, doe je blauwe vinken uit.
2: Het geeft echt heel veel rust.
0: Sander, dankjewel, jongen.
2: Geen probleem.
0: Hoi. Blauwe vinken aan of uit via de Q-app.

0: Bauza, Mackie Music en Magnetic. Vriendin van Annemarie heeft de blauwe vinken uitgezet.
1: Kleuren uitgebroken in huizen, Annemarie en Laura. Nou ja, Annemarie, jij vindt het gewoon heel erg onhandig, omdat jullie ook veel praktische zaken overdag via WhatsApp regelen. En dan weet je gewoon, nu weet je niet of zij het gelezen heeft.
2: Ja, en al 6 jaar heeft ze de blauwe vinken aan. Dan moet je gewoon aanhouden. Ik ben het gewend.
0: Amber!
3: Hi!
0: Snap jij, Laura?
3: Ik snap haar volledig.
0: En waarom?
3: Absoluut.
0: En waarom?
3: Omdat ik zelf wil bepalen wanneer ik ga antwoorden. Ik wil niet weten als mensen, ja, of mensen het hebben gelezen of wat dan ook. Ik wil het gewoon zelf in de hand hebben. En, ja.
1: Jongens, je hebt
3: een stukje controle.
1: Je hebt het toch zelf in de hand?
0: Nee, natuurlijk.
1: Who cares dat die ander blauwe vinken heeft gezien van jou? En denkt, hey, Amber heeft het gelezen. Waarom stuurt Amber niks terug? Ja, je kan mensen ook om je heen opvoeden dat je niet altijd meteen iets terug hoeft te sturen.
0: Heb je helemaal gelijk in? Mij lukt dat niet. Amber, jou?
3: Mij ook niet, absoluut niet.
0: Ik heb toch het idee dat ik iets moet doen.
1: Maar dat ligt bij jezelf, hè?
0: Nee, dat is waar. Maar dat het gefaciliteerd wordt voor de ander om te zien wanneer jij online bent geweest of wanneer je iets wel of niet gelezen hebt, dat heeft toch geen enkel nut? Behalve dan dat je wordt opgejaagd. Dit is toch de hele inrichting van die apps is toch niet oké? Okay? Nou, je kan toch, zeg maar, vroeger toen je een sms stuurde, zag je toch ook niet? Ik vind, zeg maar, Ik vind dit, want ook dit is van Meta overigens. De hele discussie, hoe verslavend zijn apps en hoe dicht zitten ze op je huid, daar is dit ook onderdeel van. Zet het gewoon uit. Welke functie dient het dan?
1: Nou ja, dat je dus weet, oké, het bericht is aangekomen
0: weet
1: bij de ander.
0: Weet ik al. Want met twee grijze vinken is het bij de ander ook aangekomen.
1: Ja, ik bedoel, ieder leven laten leven, Amber, zet ze lekker uit. Maar ja, ik denk gewoon boeien dat iemand ziet dat blauwe vinken. Ja, ik antwoord gewoon op mijn eigen tempo antwoord ik. Ja. Stefan, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Marieke.
1: Ben jij team blauwe of team grijze vinken?
4: Het interesseert mij helemaal niks. ik zie vanzelf wel wanneer dat diegene reageert. Dus Annemarie, meid, maak je niet druk. Ze reageert vanzelf wel.
0: Ja.
1: Dus, dat hoop ik.
0: Ja. Nee, ik snap wel wat je zegt. Ik snap wel wat je zegt hoor, Stefan. Zo zou je er eigenlijk in moeten staan. Ik merk andersom ook, dat vind ik dan ook, op het moment dat je een heel eenvoudige vraag stelt aan de ander en je hebt blauwe vinken gezien, dan denk je toch, ja, waar blijf je?
4: Maar misschien is luister. Misschien is diegene wel druk bezig met werken, weet ik veel, zwemmen. ik heb geen idee. Ja. Maak daar niet druk en lees, ja.
0: Ja, nee, oké. Okay. Helder, sowieso een lekker state of mind. Sandra?
5: Sommigen wel, ja.
0: Hallo Sandra.
5: Goedemorgen.
0: Je bent op de radio.
5: Hi.
0: Jij hebt een tip voor Annemarie.
5: Ja, die kan ze per persoon uitzetten.
1: Dit is een tip voor heel Nederland. Hoe doe je dat dan?
5: Yes. Ja, dan moet je in je instellingen kijken. En dan bij meldingen. En ja, nu zou ik het eventjes niet weten hoe je dat uit moet krijgen om het te zien.
1: Ja, maar nu ben je op de radio. Nu wil heel Nederland het natuurlijk weten. Maar je bent natuurlijk met die telefoon ben je aan het bellen waarmee je dit moet uitleggen.
5: Klopt. Ja, dat klopt.
1: Wacht even, ik zit nu in de instellingen.
5: Je gaat naar je instellingen van je WhatsApp. Dus je gaat gewoon naar je WhatsApp. Dan druk je de drie puntjes in.
0: De drie puntjes?
5: En dan kan je bij privacy.
0: Ja, je gaat, en dat is voor iPhone-gebruikers, denk ik, instellingen en dan privacy.
1: Ja, instellingen,
5: privacy.
1: Ja, Android.
0: Ja, je hebt Android, oké. En dan?
5: En dan druk je drie puntjes in. Dan ga je naar je instellingen en naar... ik kan het echt niet zo uitleggen.
0: Nee, oké. Okay, ja, we zitten in ieder geval in de map instellingen, logischerwijs. Maar het kan dus wel, ja.
5: We kunnen er ook
0: even, ja, bij je WhatsApp en even een Googeltje tegenaan gooien natuurlijk. Maar in ieder geval dat het een optie is natuurlijk goed om te weten. Ja. Oh, wacht even. Sorry, je wordt afgelost door Lisette. Lisette.
6: Hoi.
0: Jij kan het voor ons verder helpen?
6: Ja, bij privacy, daar staat zeg maar laatst gezien een online.
1: Ja.
6: En daar kun je dan kiezen voor iedereen, voor mijn contacten of voor mijn contacten behalve... En voor niemand. Dus daar kan je dan bij behalve iedereen uitzetten. Nou, in Annemarie's geval behalve Laura.
0: Ja. Ik zie je staan. Wat een goede tip.
1: En dan kun je onderin ook alles, iedereen selecteren. Dat is lekker. Selecteer alles. En dan zou Laura dus Annemarie moeten deselecteren.
6: Ja.
1: En dan ziet, kijk, en als Laura dat niet wil, Annemarie, dan gaat ze vreemd.
2: Nou, leuk om te weten. Ik krijg nu een appje van Laura. Hou op, ik krijg ongelooflijk veel appjes nu.
0: Lisette, dankjewel voor de tip.

0: Q-Music. Zometeen ontvangen wij het laatste nieuws van Annemarie. En wat gaan we daarin horen, Annemarie?
1: Het gaat onder meer over de introductieweken van studenten. Die worden natuurlijk ook gewaarschuwd. Drink niet te veel, pas een beetje goed op jezelf. Ze moeten ook oppassen met prikjes.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laadt hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laadt hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
6: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld, ja. Speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
4: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
7: De maaltijden van Kippie, zoals gegrilde kippenpoten. Lekker!
8: Kippie!
9: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
10: ik red me wel hoor.
9: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
11: Jij verdubbelt jouw salaris!
12: Yes, dankjewel!
11: Maar wat gebeurde 1 minuut hiervoor? Ben je er klaar voor?
12: Ik denk het.
11: Ja, lekker! Yeah. Soms heb je maar 1 minuut nodig voor een totaal andere wending. Dat is verdubbel je salaris in 1 minuut. Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow. Meld je nu aan in de Q-app. Q-Music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
13: Q sounds better with you.
14: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die een 8+ scoren op werkplezier. Kom werken! Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
16: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.

0: Nederland.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk.

0: business. Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is ja, van Jumbo.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Hebben! Nu bij Kruidvat, alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Hey, ben je er weer?
7: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
6: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
7: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
6: Ja, lekker.
8: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
9: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Lauwman.nl. Kies uit ruim 4000 auto's op voorraad.
10: Kim Music, goedemorgen. Het is 8:30. De vertraging op de weg vanaf 25 minuten. Die zijn op de A1. Daar ga je richting Apeldoorn een file in van 6 kilometer. Dus Hoevelaken en Barneveld, 34 minuten. De A4, daar is een grote politieactie gaande. Van Den Haag naar Amsterdam is de weg ook dicht tussen Prins Klausplein en Zoetewoudendorp. Moet je nou richting Amsterdam, dan kun je beter Den Haag-Wassenaar volgen. De vertraging die erachter staat is over 10 kilometer wel 1,5 uur. En op de A29 naar Rotterdam tussen de Volkrakbrug en Oud-Beijerland 9 kilometer en 40 minuten.
11: Er is nu wat bewolking en in het zuiden is er kans op regen. Vanmiddag meer zon, 26 tot 30 graden. En vanavond ontslaat het echt helemaal om. Felle regen- en onweersbuien. Annemarie heeft het laatste nieuws.
12: Goedemorgen. Zware misdrijven zoals ernstige mishandeling, bedreiging en woninginbraak belanden steeds vaker in de prullenbak bij de politie. Komt door gebrek aan personeel en tijd bij de politie. Volgens onderzoeksprogramma Pointer gebeurde dat afgelopen jaar bijna 70.000 keer. Dat is 2,5 keer zo vaak als 6 jaar geleden. Ja, dat aangiftes dus blijven liggen. Minister Van Wil heeft wel laten weten dat er extra geld vrijkomt om zaken alsnog aan te kunnen pakken. Het aantal doden en vermisten door de enorme overstromingen in Nepal en Tibet is verder opgelopen. Er zijn zeker 165 mensen omgekomen. 1400 mensen worden er vermist. Daar zitten ook veel toeristen bij. Reddingswerkers die zijn met man en macht op zoek naar overlevenden, maar het gebied is moeilijk bereikbaar nu. En veel mensen zitten waarschijnlijk vast in de hoog en lage modder. Gisteren werd door een enorme moddergolf hele dorpen weggevaagd. Hè. Mensen werden totaal verrast, konden geen kant op. En de ramp werd waarschijnlijk veroorzaakt door een gletsjer die afbrak, waarna ja, die enorme moddergolf ontstond.
10: Boah, echt afschuwelijk. Ja, en als je dan nu, ik hoor ik jou zeggen, er zijn 165 mensen omgekomen, maar er zijn er nog 1400 vermist.
12: Ja.
10: Ja, dit dodental gaat natuurlijk oplopen en oplopen en oplopen. De komende dagen wordt dat alleen nog maar meer.
12: Ja, en het is te hopen dat die reddingswerkers ook aan kunnen komen in het gebied en het kunnen bereiken, omdat heel veel wegen ook en bruggen beschadigd zijn. Let goed op voordat je botox of fillers laat inspuiten. Daarvoor waarschuwt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd tijdens de introductieweken in verschillende studentensteden. Het aantal meldingen over verkeerd uitgevoerde behandelingen is vorig jaar namelijk vervijfvoudigd. Dat terwijl steeds meer mensen even een prikje laten zetten om de lijntjes en de rimpels weg te laten halen. Waarom meer mensen dat doen, vertelt de inspectie bij RTL.
13: Het komt onder andere door bijvoorbeeld social media. Daar zijn heel veel mensen die laten zien dat ze deze behandelingen ondergaan. En zo is het eigenlijk steeds normaler om een botox of fillerbehandeling te ondergaan.
12: Ja, ook onder dus de jongere studenten. Ja, die vaak worden die behandelingen uitgevoerd door mensen die niet de juiste papieren hebben. En ze lokken je dan naar binnen voor, met extreem lage prijzen. Het kan allemaal leiden ook tot nare ontstekingen of hangende oogleden als het niet goed gebeurt. Ja.
11: Ja, kijk, dat je het doet, dat moet iedereen lekker zelf weten. Maar als het om je gezicht gaat, Dan ga je toch niet voor een of andere discountprijs in je gezicht laten spuiten. Dat doe je toen niet.
10: Hey, en dat het ook nodig is dat ervoor wordt gewaarschuwd tijdens de introductieweken van studentensteden. Want dan ben je gemiddeld zo tussen de 17 en de 21. Ja, die botox zou natuurlijk nooit nodig moeten zijn, maar dan al helemaal niet. Ja. Maar het is natuurlijk onder jongeren heel populair, fillers. Maar ik had echt een fantastische introductieweek toen ik 19 was en in Utrecht ging studeren. Ik weet nog wel dat ik in een gymzaal sliep. Dus we hadden dan de introductieweek van de studie. Maar de week ervoor had de stad Utrecht de introductieweek. En ik woonde nog niet in Utrecht. Dus ja, ik wilde daar natuurlijk wel 's nachts overnachten. Toen was je uitgegaan met je groepje, met allemaal studenten en zo van verschillende opleidingen. En dan crashte ik 's nachts om 4 uur weer een keer in een gymzaal van een of andere universiteit, waar ik dan mijn luchtbedje had neergelegd. Ja. En zo leerde je dan de stad kennen.
14: Dan had je kreukels in je gezicht, maar die liet je gewoon zitten wel.
10: Ja, en dan had je ook nog geen kreukels in je gezicht. Als ik er nu om 4 uur in lig, dan heb ik een week een kreukel.
11: Toch niet het idee dat ik daar iets gemist heb. Ik heb deze periode niet gehad, maar slapen in de gymzaal, ik denk ook niet, ik had het willen meemaken.
10: Nou, die gym zou je lachen uiteindelijk ook altijd maar een paar uurtjes. Ja, de volgende ochtend ging je er weer tegenaan.
14: Dan country-icoon Dolly Parton. Die is natuurlijk bekend, zij is overleden. Maar er komt de komende tijd nog veel nieuw werk van haar uit. De zangeres die werkte tot haar dood aan een documentaire en een musical. Haar manager zegt nu dat alles wordt afgemaakt. Er komt ook nog nieuwe muziek aan. Daar moeten fans nog wel eventjes op wachten. Het gaat om 1 nieuw liedje dat ligt opgeborgen in een gesloten kist in haar pretpark Dollywood. En pas in 2046, wanneer Dolly 100 jaar zou zijn geworden, wordt die kist geopend.
11: Goh. Ja, dat gaan we hier natuurlijk gewoon draaien tegen die tijd. Waarschijnlijk gewoon met mij.
10: Ja, zeker.
11: Ja. 2046,
10: ja. Ja, jij zit hier absoluut.
14: 61.
11: Ja, nou, hartstikke gezellig, toch? Wat ga ik anders doen? Zo meteen, nieuwe ronde, 4 op een rij. Jouw kans op 2.500 euro straat staatsloten. Met wie gaan we vandaag in ieder geval spelen?
15: Annemarie, Mattie, Marieke. Annemarie, Marieke, Mattie, Marieke. Mattie.
11: Nou, dat is leuk. Heb je zin in 4 op een rij met mij?

0: Let's go, Vrouwtje!
1: Hallo!
0: Hallo, welkom in vier op een rij, Vrouwtje.
1: Hoi, ben ik er al door?
0: Ja, absoluut.
2: Ja, je bent er door. Nou, hoe was het voorportaal? Hoe was het bij de redactie?
1: Nou, met Luc, het was heel gezellig.
0: Leuke gozer, hè?
2: Ja, het is echt een topper, hè?
1: Ja.
0: Hij is nog vrijgezel.
1: Oh, ik niet.
3: Okay. Dan gaan we door naar de volgende deelnemer.
2: Met wie ben jij, Vrouwtje?
1: Ik ben Vrouwtje, sorry?
2: Ja, met wie ben jij, Vrouwtje?
1: Met wie ik ben?
2: Ja, als in je hebt dus niet meer Luc, maar je hebt al iemand.
1: Ik heb Ties. Ik heb een hele leuke man.
0: Ik heb ook het idee.
1: Twee mooie jongens.
0: Ja, Ties komt ook uit Friesland, denk ik, of niet?
1: Ja, dat klopt. Ja,
0: Hey, en waar woon je in Friesland?
1: In Ljussens.
0: Hoe?
1: Dat
0: blijft
1: heel dicht. Ja, precies. Dat is dicht bij Lauwersoog.
2: Nee, zeg het nog eens.
1: Tussen Dokkum. Ja, Ljussens.
2: Ljussens.
0: Oké dan.
2: Ja, dat spreekt natuurlijk niemand ooit goed uit buiten de provinciegrenzen, toch? Dat lukt toch gewoon niet?
1: Dat zijn we gewend.
2: Ljussens.
1: Ja, nee.
2: Oké.
1: Ja.
2: Hey, Vrouwtje, we gaan vier op een rij met jou. En dat ga je met Mattie doen. Heb je daar een goed gevoel over?
1: Tuurlijk.
0: Dankjewel voor het vertrouwen.
1: Wij kunnen dit, Mattie. Ja, wij kunnen dit.
0: Ik ga de studio verlaten.
1: Nou, tot zo.
2: Hij neemt een heel lekker croissantje mee naar buiten, zie ik ook.
1: Dat
2: ja, zojuist een chocoladecroissantje gekregen van de redactie.
1: Oh,
2: dus kan hij dat lekker opbeuzen.
1: Ja.
2: Hij is echt weg, dus dat betekent dat wij kunnen gaan beginnen, Vrouwtje.
1: Ja. Nou.
2: Het eerste woord dat ik voor je heb is... zus.
1: Broer.
2: Eten.
1: Drinken.
2: Politie.
1: Dan weer.
2: En je laatste is winkel.
1: Supermarkt. Please don't stop.

0: Vier op een rij spelen met Vrouwtje 29 uit Lejussens. Zus.
1: Broer.
0: Eten.
1: Drinken.
0: Politie.
1: Brandweer.
0: En je laatste is winkel.
1: Supermarkt.
0: De vlag hangt best wel uit in de Q-Music Appbox, Vrouwtje.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Nou,
0: ja.
1: Oh.
0: Heb jij nog twijfels bij een woord?
1: Ja, nou, bij politie dacht ik dacht misschien ook wel inderdaad sirene of ambulance of agent.
0: Ja, agent.
1: Ik heb geen idee.
0: Zie, agent, dat zie ik wel nog binnenkomen. Kijk, niet iedereen heeft vier op rij met jou, hoor. Er zijn ook mensen die bij winkel weer andere dingen zeggen. Zoals shoppen bijvoorbeeld.
1: Oh ja.
0: Nou, ik vind jouw rijtje echt helemaal niet gek. Ik ga Mattie erbij roepen. Heeft hij vier dezelfde woorden als jij? En dat zou echt lekker zijn. Krijg je 2.500 euro van ons.
1: Nou.
0: Het is te hopen dat het chocoladecroissantje op is. Is hij op?
2: Het is op.
0: Ja.
1: Mooi.
0: Dan kunnen we er tegenaan. Vier woorden. Het eerste woord, Mattie, dat ik heb gegeven aan Vrouwtje is... zus.
2: Broer.
0: Eten.
2: Drinken.
0: Politie.
2: Brandweer.
0: Ook die is goed.
2: Zo, ik zat nog te twijfelen.
0: Vrouwtje en Ties.
1: Ja?
0: Ga je de 2.500 euro gebruiken om iets leuks met Ties te gaan doen... of gaat het volledig in eigen zak?
1: Nou, het liefst volledig in eigen zak. Ja, maar natuurlijk. Ik denk dat ik niet onderuit kan.
2: Natuurlijk, Vrouwtje. En wat ga je er dan mee doen?
1: Wat ik met mezelf... Dan ga ik te shoppen natuurlijk. Maar met Ties zou ik even met de kids weggaan.
2: Oh...
1: Even een dagje weg.
0: Oké. Nou ja, je kan altijd nog besluiten het een beetje te verdelen.
1: Ja, alright.
0: 2.500 euro is voor jou. Als het laatste woord goed is, wat is jouw associatie, Mattie, bij winkel?
2: Boodschap.
0: Heb je nog iets anders in de tas dan winkel?
2: Ja, supermarkt.
0: Ja?
1: Oh, nee!
2: Oh, mijn hemel.
1: Oh, wat jammer.
2: Oh, wat erg.
1: Nu moet het uit jouw zak, Mattie.
2: ik had het echt nooit gezegd, uiteindelijk. Supermarkt. Nee, dat moest van zo ver komen.
0: Hé, en Vrouwtje, ik moet zeggen, ik had echt even samengeknepen billen. Want we hadden even een gesprekje over wat zou je met dat geld gaan doen. En toen gebruikte jij het woord shoppen.
1: Oh nee.
0: Ja, dus ik dacht bijna nog. Ja, nu heeft Mattie ook nog het woord shoppen gehoord. En zoveel mensen Mattie hadden geappt bij winkels shoppen.
1: Ja.
0: En toen gebruikte jij het gewoon even in jouw babbeltje over wat je met dat geld zou doen. Dus ik vond dat nog spannend.
2: Oh, je dacht een soort Victor Mitz-achtige situatie. Dat is ingeplant in je hoofd.
0: Nou ja, daar was ik bijna bang voor. Maar goed, toen zei jij boodschap of boodschappen. Dus het was ook niet goed.
2: Ja.
0: Alright, nou Vrouwtje, het zit er helaas niet in. Het is niet anders.
1: Nee, helaas. Oké, hey, succes.
0: Mooie donderdag.
1: Dank je, jij ook. Jullie.
0: Hey, Mattie, over een week stopt dit radioprogramma natuurlijk.
2: Ja, jij gaat weg.
0: Ja, ik ga weg en jij gaat door.
2: Ja.
0: Maar wij hebben wel goed nieuws. Ja, wij kondigen eigenlijk al onze reunie aan, zou ik meteen.
2: Ja, klopt, ja, dat klopt. Voor alle fans van dit radioprogramma is heel goed nieuws onderweg, zouden we kunnen.
0: Ja, nog voordat we gestopt zijn.
2: Het is 9:13. Dit is Q Music en Thumber 12 to 12.

0: Heerlijk liedje. Bruno Mars en Carol G. Still bij Q-Music. Wij zo meteen het laatste nieuws krijgen van Annemarie.
1: Ja, dat komt toch uit jouw stad, Rotterdam.
0: Kijk aan.
1: Daar zijn vannacht militairen gedropt op het dak van een verpleeghuis.
2: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Nu bij Dirk, Milka Max, €2,99. Grote reep, kleine prijs.
5: Vier op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.

0: en je focus op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
0: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
8: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
9: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
10: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
13: Wow,
12: kost je maar 3 minuten.
13: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
12: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
14: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light. Verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
16: Ons CW-fotoboek is er.
17: Spannend!
16: Wat is hij mooi geworden?
17: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
16: Voelt alsof we er weer zijn.
18: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
19: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
18: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
20: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
21: Goedemorgen, het is 1 over 9. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
22: Goedemorgen. In de rechtbank van Groningen begint vandaag de zaak rondom de ernstige kindermishandeling in het Stadskanaal. Twee vrouwen staan terecht voor poging tot doodslag op een 6-jarig meisje. Een van de verdachten is de eigen moeder van het kind. Ook de zoon van de andere vrouw zou ernstig zijn mishandeld. Inmiddels gaat het naar omstandigheden beter met de twee kinderen. Ze zijn uit huis geplaatst. Reddingswerkers zijn met mannenmacht op zoek naar de vele vermisten na de enorme overstromingen in Nepal en Tibet. Van 1400 mensen is niet duidelijk waar ze zijn. Er zijn zeker 165 doden. Modder en rotsen overspoelden complete dorpen gisteren. Mensen werden meegesleurd en die ramp begon toen een gletsjer afbrak. Komt ook net binnen.

0: Volgens Nepal zijn er ook twee Nederlanders vermist. Bewoners van Rotterdam-Zuid en Barendrecht zijn vannacht uit hun slaap gehaald door militaire oefening. Helikopters vlogen rond en militairen werden zelfs gedropt op een voormalig verpleeghuis. Je hoort de luchtmacht bij Rijnmond.
1: Ja, we zijn bezig met een antiterreuroefening, inderdaad, in de gemeente Rotterdam. Dat houdt in dat we een gijzelingsactie gaande was in het scenario. En dat hebben we proberen te stoppen. En dat is succesvol gelukt op dit moment.
0: Zorgde vannacht dus wel voor een hoop lawaai. Op social media laten mensen weten dat ze ook best geschrokken zijn en uit hun bed werden getrild door die helikopters. En we hebben weer een hitterecord te pakken. De zomer van 2026 is nog niet voorbij, maar nu al de warmste ooit gemeten, meldt de NOS. Met een gemiddelde temperatuur van 19,3 graden... is het oude record uit 2018 verbroken. We kregen de afgelopen 3 maanden te maken met meerdere hittegolven en een record aantal tropische dagen. Maar het KNMI valt meer op.
2: Vooral ook de kuststrook is echt heel warm geweest voor daar. En ook de nachten waren ook heel warm.
0: Volgens het KNMI worden dit soort zomers de komende jaren alleen maar normaler. Het weer, ja, ook vandaag weer warm. 26 tot 30 graden. Vanochtend vanuit het zuiden wel wat bewolking en kans op regen. Vanmiddag dan weer droog, zonnig. Vanavond is het mooie weer voorbij. Er komen de felle regen- en onweersbuien.
3: Vertraging op de weg vanaf een kwartiertje op de A4 naar Den Haag. Daar kom je tussen Hoogmade en Zoeterwoudendorp in 4 kilometer, 19 minuten. Lange file op de A4, daar is namelijk richting Amsterdam de weg dicht tussen Rijswijk Centrum en Zoeterwoudendorp. Ze zijn daar bezig met bergingswerkzaamheden. Duurt waarschijnlijk dan wel tot vanmiddag 3 uur. Staat 13 kilometer met 1 uur en 3 kwartier. Moet je nou richting Amsterdam, dan kun je veel beter Den Haag-Wassenaar volgen over onder andere de A12 en de N44. En op de A15 van Gorkum naar Ridderkerk tussen Hardingsveld, Giessendam en Sliedrecht-West 4 kilometer en 1 kwartier.
4: Music. Mattie en Marieke.
5: Met zometeen Martin Garrix, maar eerst die warme nacht op een andere manier. Dit is Fever Dream, Alex Warren. Fever Dream.

0: Alex Warren, Viking Music en Fever Dream. Goedemorgen, 7 over 9, donderdag de 27e van augustus. Je luistert show 1688, seizoen 9 van Mattie en Marieke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
2: Goedemorgen.
0: Ja, het is nog een ruime week en dan verlaat jij het schip.
1: Gewoon precies een week.
0: Precies een week.
1: Ja, volgende week donderdag.
0: De allerlaatste Mattie en Marieke. Dan gaan we jou uitzwaaien hier met het hele clubje.
1: Ja. Wij bestieren eigenlijk postuum nog de podcastmarkt.
0: Ja, vrij laat.
1: Wij hebben al heel lang trouwens een podcast. Als je zin hebt, kun je alle ja of nee's van de afgelopen 1688 shows terugluisteren.
0: Is dat zo? Wordt die geüpload, Roel?
3: Ja, ik ben niet helemaal up-to-date, dus ik loop er een paar achter. Maar ze staan er bijna allemaal op.
1: Dan heb je dus elke dag eigenlijk een snackje. Als je dan lekker een paar minuutjes de ja of nee van die dag nog wilt terugluisteren.
0: Ook gewoon 2 jaar achter hoor ik aan Roel.
1: Maar we hebben dus nu ook een podcast die gaat over hoe dit radioprogramma is begonnen. Wat er allemaal achter de schermen gebeurt en zo. Dus een aantal afleveringen waarin we je echt nog een extra inkijkje geven in deze show.
0: Ik vind het heel leuk, want in de nieuwste aflevering die nu dan online staat via qmusic.nl.
1: Is dat wel gelukt, Roel?
3: Ja, die staat er gewoon.
0: Okay. Je favoriete podcast platform staat hij ook op. Ik vind het wel leuk hoe nuchter Annemarie daar weer in is. Want zo kennen we haar natuurlijk ook. Kijk, we zitten hier een beetje dramatisch te doen over dat afscheid.
1: Ja.
0: En gut, 8 jaar, Mattie en Marieke.
1: Ja.
0: Nou, en dan komt Annemarie erin.
4: Jullie gaan op een gegeven moment weer samen natuurlijk lullen. Of,
0: Weer,
4: ja.
0: Oh ja?
4: Ja,
0: dit heb je nog nooit gezegd.
4: Nee, dat weet ik. Maar dat vindt elkaars weg wel weer. En misschien is dat wel in het bejaardentehuis.
0: Maar denk je dat wij weer samen een programma gaan doen?
4: Nou, of een programma of iets wat weer samenkomt. In een podcast of zeg maar wat.
0: Ja, het is wel logisch dat er altijd een reunie komt.
1: Ja, ik vind het leuk hoor.
4: Ik bedoel,
1: laat
4: het in de comments.
1: Ik ben er wel voor in, maar ik ga eerst weg.
0: Maar kunnen we dan niet beter gewoon blijven?
1: Nee, ik heb geen zin meer in die ochtend.
0: Oké, goed. Ja, Annemarie twijfelt er niet over. Komt gewoon een reunie.
1: Zou wel leuk zijn.
0: Hartstikke leuk. Maar goed, laten we eerst maar eens stappen innemen.
1: Hey, en we hebben het er ook over dat jij natuurlijk gewoon doorgaat hier in de ochtend. Dus dat is echt onwijs fijn. En er zijn ook veel dingen en ideeën die jij er dan bij mij doorheen probeerde te douwen, maar wat nooit is gelukt. Maar daar is nu natuurlijk ruimte voor.
0: Klopt. Het is wel leuk. We hebben heel veel vragen binnengekregen voor die podcast. Die we ook allemaal beantwoord. En precies wat je zegt. Er zijn heel veel luisteraars die vragen zich af. Zijn er dingen die jullie uiteindelijk niet hebben gedaan?
1: Ja.
0: Die zijn er zeker. Luister mee.
1: Jij wil altijd naar Tsjernobyl.
0: Klopt.
1: Ja, maar wij willen allemaal helemaal niet naar Tsjernobyl.
0: Niemand wil mee.
1: Helemaal niet denken aan Tsjernobyl.
0: Ik ga dat wel doen in mijn nieuwe ochtendprogramma.
1: Ja, echt?
0: Annemarie, we gaan nog naar Tsjernobyl.
4: We gaan naar Tsjernobyl?
0: Ja, we gaan 100% naar Tsjernobyl. Ik weet nog niet wanneer, we gaan wel naar Tsjernobyl.
1: Maar wat wil je nou toch op Tsjernobyl?
0: Gewoon, dat is toch zo'n dystopische plek waarvan je ongelooflijk. Jij kan er een podcast maken, Annemarie.
4: Over de historie. Wat er gebeurd is,
0: Tsjernobyl.
4: Ja, dat is natuurlijk wel echt. Dat is in principe geweldig. Ja. Maar
1: zo geweldig was het natuurlijk allemaal niet.
4: Nee, maar
0: zie het even voor je. Radioactief.
1: Oh, dit heb ik ook al zo vaak gehoord. Radioactief idee.
4: Het zit vaak in de titel. En dan wordt bedacht, is de uitvoering te doen?
0: Ja, we gaan dit echt doen. Ik weet ook nog niet wanneer, maar dat avontuur gaan we nog wel beleven hier in de ochtendshow.
1: Ja, maar ik hoor ook. Ik haal toch even net op bij de redactie.
0: Iedereen wil.
1: Tsjernobyl?
0: Iedereen wil.
3: Ik heb mijn koffers al gepakt.
0: Dank je wel, Luc. Dankjewel, Luc. Tuurlijk.
5: Ik hoef niet per se.
1: Roel?
3: Vet, ja.
0: Blijft Kiki hier dus achter als enige.
1: In de tweede ging ook nog wat mensen nee schudden, Tsjernobyl. En dat het dan radioactief gaat heten, want dat hoor ik al 8 jaar. Dat het dan radioactief moet gaan heten.
0: Hé, wat zit jij te bemoeien? Je bent er helemaal niet meer.
1: Nee, ik regeer over mijn graf.
0: Ja, ik wou net zeggen. Goed. De podcast

0: McRae bij Q Music en Greedy. Over een klein kwartiertje begint het Foute Uur. Mag ik alle gameliefhebbers trouwens nog een hele, hele mooie avond wensen. Want vanavond op Netflix de première van Grand Theft Auto 6.
1: Maar dan kun je toch niet op Netflix spelen?
2: Ik ga je iets uitleggen.
0: Vanavond ga je de wereld van GTA, doen ze voor het eerst, zegt een world first, voor het eerst zien op Netflix. Dus daar ga je introduceren in de wereld waarin je kan gaan spelen vanaf de release date. En het is echt zo, Mariek, zelfs als je niks met games hebt, deze game, jongens, heeft in ontwikkelingskosten $2 miljard gekost. Dit is de grootste entertainment release die wij, denk ik, in dit leven gaan meemaken. Dat vorige deel heeft in 11 uur in drie dagen $1 miljard opgebracht. In drie dagen. Ze verwachten nu dat in een uurtje of 11 er al $1 miljard wordt binnengehaald.
1: Ik weet nog wel dat wij vorig jaar volgens mij eens een keertje mensen aan de telefoon hadden die zei: als GTA 6 uitkomt, daar heb ik vakantiedagen voor gespaard.
0: Ja, klopt. Ze verwachten dat de wereldeconomie een tik gaat krijgen, omdat iedereen GTA 6 zit te spelen. Jullie hebben geen idee van wat er allemaal nog komen gaat.
1: Zo, hoe is het, Fred?
0: Ja, maar
2: ik ga je iets uitleggen.
0: Hier hebben zoveel mensen zo lang op zitten wachten.
3: Mannen?
1: Ja.
0: Nee, vooral mannen.
1: Ja, ik vind het ook zo.
0: Oh ja, de vrouwen doen weer niet mee als het jullie uitkomt. Jullie willen altijd meedoen. En nu zijn het alleen maar weer mannen. Het is ook, weet je wel.
1: Het is toch ook heerlijk vermaak?
0: Ja.
1: Het is toch ook hartstikke lekker voor jullie?
0: Nee, het is heel lekker. Inderdaad.
1: Echt lekker van genieten. Lekker met die autorace. En wat moet je ook weer doen? Winkels overvallen en zo. Mensen neerknallen.
0: Nou, bijvoorbeeld. Ja.
1: En wanneer heb je de eindbaas? Wanneer ben je zeg maar bij het punt van de eindbaas?
0: Geen eindbaas. Jij vergelijkt alles wat in de treuren, maar met Mario. Dat is
1: ik speelde vroeger Lion King op de computer. Terwijl ik ook altijd de eindbaas moest ik vechten tegen Scar.
2: Ik ga je iets uitleggen.
0: Het is een sandbox. Er is niet echt een eindbaas.
1: Maar is het zoals bij Commander Keen? Dat je alleen vooruit kunt lopen en niet meer terug?
0: Commander Keen. Uit welke krochten van het brein komt dit? Commander Keen.
1: Kijk, Commander Keen.
0: Ja, absoluut.
1: Dat was pas te gek. Daar zou ik nou wel een Netflix-docu over willen zien. Commander Keen.
0: Ik wens iedereen

0: Red Hot Chili Peppers, Becky Music, Other Side.
1: Heel veel vrouwen hebben zin in GTA 6. Ja, ik heb dat weer helemaal verkeerd ingeschot. Kaylee heeft er zin in hier. Kim kan ook niet wachten. Lotte, helemaal zin erin. Menno, heb jij er zin in?
2: Absoluut.
0: Oh, sorry, ik zal heel veel aanzitten, Menno. Want Menno, er komt zo meteen het foute uur. Hey, Menno, ja, zin in GTA?
2: Ja, absoluut. Ja, ik heb echt meteen dag 1 gepreorderd.
1: Maar vanavond is dus op Netflix te zien hoe de wereld van GTA eruit gaat zien.
2: Ja, te gek. Het is een soort Florida is het. Er zit ook een soort Disney World in als het goed is.
0: Maar is dat zo? Is dat zo?
2: Ja.
1: Oh. Kolfje naar je hand. Maar wil je dat al zien? Je wil het toch ook ontdekken als je dan in die game zit?
0: Nou ja, nog heel even. Dat maakt het nog wat erger. Maar goed, dan gaan we echt. We moeten naar het foute uur. Er is al een gast. Die is nu alle beelden aan het lekken van GTA 6.
1: Oh, jammer.
2: Ze hebben het gestolen.
0: Ja, dus ergens bij Rockstar werkt er iemand. Rockstar is de gameontwikkelaar. Die heeft dit doorgespeeld naar die gozer. Ja. En om de paar uur lekt hij beelden. Ja. Dat vind ik echt jammer.
2: Maar ja, dat doet hij omdat hij boos is omdat er geen schijfje uitkomt. Dus ja, je kan hem alleen downloaden.
0: Precies. Dus je kan naar de winkel waar je vroeger zeg maar die verpakking kreeg. En er zat er een schijfje in. En dacht je, leuk, doe ik dat met PlayStation. Nu kan je hem alleen downloaden. En nu is hij zo boos dat hij dacht, ja, ga die game lekken.
1: Goh, mensen al niet boos om zijn, hè?
2: Ja, dat is
1: dan brand je hem zelf toch op een cd-rommetje.
0: Stom.
2: Niet dat het past.
0: Nee. Menno, zometeen het foute uur. We moeten beginnen. Waar kunnen we mee aftrappen?
2: Marcus Schuitmaker. Daar tegenover René Karst.
0: Hey. Waarmee begint het foute uur? Dat val je nu in de app van Q-Music.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo!
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant!
5: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
6: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
2: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
1: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die jong ver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
8: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
11: Joehoe! Bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe! Kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
12: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
15: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Lauwman.nl. Kies uit ruim 4000 auto's op voorraad.
16: Op dit moment staan er 10 files. Ik heb files met een vertraging langer dan 10 minuten. Ja, dat is er maar eentje, dus het valt mee. De A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp. 11 kilometer. Vertraging daar 20 minuten. Komt door een spoedreparatie. En dan was het. Tijd om te beginnen aan het foutuur. Maar ben je erbij en wat ben je aan het doen? Nou, laat weten dat je aan het luisteren bent. Maar dat doen we op donderdag met een foto. Hè. Dan doen we de World Famous Foto Inklok. Ik vind het altijd leuk om te zien waar iedereen de radio aan heeft staan. Dus maak even een foto van je collega, van je klus, van je uitzicht. Misschien van jezelf, omdat je denkt van nou, mijn haar zit gewoon heel erg goed vandaag. Ik ben benieuwd.
17: Welcome to the one and only, the original.
16: Dit is
18: het Foute Uur.
19: Menno Barreveld.
16: Zo, Whitesnake met Here I Go Again. Tegenover Van Halen met Jump. Welke wil je? Klik op je favoriet in de Q-app.
17: Q Music is proud to be fout.
16: Maar we beginnen vandaag met Marco.

0: Een foto inklog, ja, leuk om te zien. Ik zie veel selfies. René, die stuurt een selfie bij die vrij moeilijk kijkt. Komt omdat hij aan het werk is met een flinke kater. Hij was gisteren bij de zomerfeesten in Zutphen. Ook een gezellige selfie van Iris Pomper. Die is onderweg met een vrachtwagen. Nog 2 dagen werken, dan heeft ze vakantie. Een selfie van Mike Jansen met een duimpje omhoog. Hij heeft een oranje Hawaii-slinger rond zijn nek. En rijdt zo naar zijn werk. Ik zie een foto van de stagiaire Babette. Dat stuurt Anouk. Babette neemt vandaag afscheid bij Preston Palace. Ik zie allemaal roze ballonnen, cadeautjes. Evert Roosendaal die stuurt een foto van heel veel emmers met sambal. Liwanu, die stuurt een foto van kaartjes, is geslaagd voor de bachelor. Gefeliciteerd. Reza's, die stuurt een foto van een flinke lading peren. Die staan plukken. Nou, ingeklokt vanuit de boomgaard. Ik zie ook dieren. Ik zie bijvoorbeeld bij Jennifer zie ik cavia's. En een hond bij jou, Anne Lubbers. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want je bent aan het werk in de trimsalon.
1: Ja, klopt.
0: Het is wel een fotogenieke hond, hè? Kijkt ook echt gewoon helemaal recht in de camera.
1: Recht in de camera, jazeker.
0: Helemaal netjes. Hey, en het is ook nog je verjaardag vandaag.
1: Ja, klopt.
0: Nou ja, gefeliciteerd. Je moet even kiezen. Wil je trap, terror, ska, samba, rock, R&B, hardrock, draaiorgel, cowboy, outsiders, happy hardcore, levenslied of après-ski?
1: Samba.
0: Jij wil graag samba. Samba wordt echt vaak gekozen. Maar ja, is ook wel lekker natuurlijk. Goede samba op tijd. En
2: is er een jarig? Hoera, hoera. Dat kun je wel zien. Dat is Anne. Hippiedepiep, hoera. Hippiedepiep, hoera.
0: Ga je nog vieren vandaag?
1: Nee, vandaag niet. Zaterdag.
0: Zaterdag. Oh nee, dat is een mooi vooruitzicht. Ja. Hey, ik stuur je mijn koffiecup op als klein verjaardagscadeautje.
1: Leuk, dankjewel.
0: Die komt naar je toe. Ja, en voordat we ophangen, nog één ding.
1: Een hele fijne dag.
0: Ja, in jouw geval.
2: Fijne verjaardag!
0: Fijne verjaardag, hè?
1: Dankjewel. Dank
0: doei.
1: Doei, doei.
0: Dit is het fijne.

0: Tom & Kitten en Hole Again. Het Foute Uur.
1: Zeg Menno.
0: Ja.
1: Wat heb jij daar?
0: Nou, ik heb hier de Foute 1500 van afgelopen jaar. We gaan namelijk zometeen jouw Foute 1500 battle doen. Dus als je zin hebt, spreek dan even lekker enthousiast een nummertje in tussen de 1 en 1500 in de Q-app. Dan pak ik zo random twee van die nummertjes erbij, zoek ik de liedjes erbij, zet ik die tegenover elkaar, dat Foute Uur. Maar nu eerst deze battle. Wil je zometeen Nathan Evans? Well, man. Of wil je zo La Fuente? Het I Want You. Nou, klik op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Kleine tussenstand. La Fuente ligt voor.
2: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
4: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
8: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
7: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
9: Oh, het riool is verstopt.
10: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
11: De maaltijden van Kippie. Zoals bihoen met kipstukjes. Lekker, Kippie.
10: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
12: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos. Ons CW fotoboek is er.
14: Spannend.
13: Wat is die mooi geworden?
14: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
13: Het voelt alsof we er weer zijn.
15: Pak deze zomer uit en maak je CW fotoboek op cewe.nl.
16: Ga naar een kas vol vleesetende bloemen en rondfladderende vlinders. Of ga lekker naar een opgezet dier kijken. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
15: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
18: Nu halen, hè? Dus niet straks.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
21: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
20: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
18: Nu?
17: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
18: Nu halen, hè? Dus niet straks.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
22: 30 augustus start de week tegen kanker.
23: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
24: Jij waarschijnlijk ook.
25: Iemand die je dierbaar is.
26: Of was.
25: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
26: en de beste zorg.
25: Voor wie geef jij?
27: Doneer op kwf.nl.
28: KWF. Tegen kanker voor het leven.
29: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt.

0: Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
3: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo bereid.

0: Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Dezen pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel

0: Bakker.nl.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar Simpel.nl. Simpel.
3: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche maar 1,50 euro per stuk. Hup, allemaal naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Mart Grol.
8: Goedemorgen. Ook twee Nederlanders worden vermist bij de natuurramp in Nepal. Dat zegt dat land vanmorgen. In totaal worden meer dan 600 toeristen vermist na die gigantische golf van water, modder en rotsen. Die ontstond mogelijk doordat een gletsjer instortte. Zeker 165 mensen zijn omgekomen. En reddingswerkers zijn met man en macht op zoek naar andere slachtoffers. Dan flinke schade bij een juwelier in Breda. Twee auto's ramden die zaak afgelopen nacht. Het is vanmorgen nog niet duidelijk of er iets is gestolen. Twee verdachten zijn opgepakt en de politie houdt er rekening mee dat er meer daders zijn geweest. De brokstukken liggen daar nu op straat bij de juwelier. Je hoort een buurtbewoner bij Hart van Nederland.
9: En het is gewoon verschrikkelijk. Het is gewoon, je moet gewoon met je poten van andermans mensen door spullen opblijven, vind ik. En ik ben blij dat er twee mensen op zijn gepakt.
10: Wat een ravage, hè?
9: Maar het is niet normaal. Het is echt niet normaal.
8: De juwelier is vaker doelwit van criminelen. Een jaar geleden werd de pui ook al geramd. Volgende maand wordt echt een stakingsmaand. Ook bouwvakkers, mensen die werken in de metaal of bij woningcorporaties leggen het werk op verschillende momenten neer, zegt vakbond FNV. Ze willen niet dat het kabinet gaat bezuinigen op bijvoorbeeld uitkeringen. We wisten al dat in havens en bij de overheid wordt gestaakt. En ook is het plan dat het OV plat ligt. Dat laatste gebeurt over een kleine 2 weken. En studenten krijgen tijdens hun introductieweken nu niet alleen informatie over hun studie en de stad waar ze gaan studeren, maar ook over botox en fillers. Want even je lippen laten opvullen of rimpels wegwerken doen steeds meer jongeren. Je hoort een expert bij RTL.
11: Komt onder andere door bijvoorbeeld social media. Daar zijn heel veel mensen die laten zien dat ze deze behandelingen ondergaan. En zo is het eigenlijk steeds normaler om een botox of fillerbehandeling te ondergaan.
8: Ja, ze zat waarschijnlijk in de badkamer, sorry daarvoor. Maar niet iedereen die prikken zet kan dat ook. Het zorgt steeds vaker voor ontstekingen of hangende oogleden. En daarom worden studenten nu gewaarschuwd tijdens de intro. Het weer van Weerplaza vanuit het zuiden. Steeds meer bewolking en wat buien. Vanmiddag droog en zonnig, dan tot 30 graden. Tropisch dus. En vanavond laat plens buien met kans op onweer.
7: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 7 files staan op dit moment. Eentje met een vertraging langer dan 10 minuten op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp. Daar is de parallelbaan afgesloten. 7 kilometer vertraging is 16 minuten. En snelheidscontroles op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij 80,3. De A6 van Muidenberg naar Lelystad bij 69,1. De A28 Assen richting Hoogeveen bij 156,8. De A35 Enschede richting Hengelo bij 69,3. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Controle bij hectometerpaal 209,4.
12: Foute duur! Menno Barreveld.
7: J'aime la vie.

0: MVP en Rock Your Body. Mic check. 1, 2,
1: 1. Yo! Foute 1500 battle.
0: Tijd voor jouw Foute 1500 battle. Ik vroeg je net, spreek even een nummertje in tussen de 1 en 1500. In de Q-Music heb gewoon een willekeurig nummertje. Pak je daar de liedjes bij uit de Foute 1500. Zet ik die tegenover elkaar. Nou, ik heb hier Janneke.
2: Doe maar nummer 314.
0: Nummer 314? Leuk. Dat is normaal. Met Deurdonder. Nou, ik heb het lang niet gehoord. Dat is erover, Jan Tien.
3: Voor mij graag nummer 40.
0: Met nummer 40. We are the children of the night. Ja, daar staat Children of the Night van Nakatomi. Ja, dus welke wil je zo horen in het Foute Uur? Klik op je favoriet in de Q-app of op Q-Music.nl. En wie ben jij?
4: Hi everyone, I'm Olaf. And I like warm hugs.
0: Hey Olaf.

0: is wel zo'n spreuk die je op de muur kan hangen in het huis. Als je zo'n huis hebt met allemaal van live, love, love en zo, dan kan relax, take it easy er best bij, toch? Mika in het Foute Uur. Anita van Galen, die stuurde een cue op. Het Foute Uur is een half uur vroeger, heb ik iets gemist? Ja, sinds vorige week maandag is het Foute Uur van 10:30 tot 11:30. Nou, kijk even op je klok. Zit het eigenlijk nu op? Maar, daar heb ik iets op verzonnen. Ja, we doen er zo nog eentje. Alleen, welke moet het worden? Scatman John met Skibidibidib Scatman. I'm a Scatman. Of vind je MC Hammer leuker? Can't touch this. Nou, klik op je favoriet in de Q-app of op Qmusic.nl. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. MC Hammer ligt wel een beetje voor al, maar dat kan nog veranderen natuurlijk, hè. Dus een stem.
1: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
3: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
6: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
8: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
10: Yes! Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op Coolblue.nl.
9: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
10: Yes!
11: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op Manutan.nl.
12: Oh, het riool is verstopt.
13: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
11: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
13: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
14: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
15: e-boekhouden.nl.
16: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
17: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
18: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
19: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
20: De maaltijden van Kippie, zoals Kip Dunner. Lekker,
21: Kippie.
22: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
23: Voor wie zijn we ook alweer?
22: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder-onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
15: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
21: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
23: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
21: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
25: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
26: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
25: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
27: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
28: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
27: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.

uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: het kan nu nog niet zo zijn, maar vanmiddag wordt het overal droog. En ook zonnig met temperaturen rond de 28 graden. Nou, vanavond wel weer flinke regen en onweersbui. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment 6 files. Ik heb hier de 3 langste op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp. 5 kilometer, vertraging 11 minuten. De A12 Arnhem richting Oberhausen. Tussen Ouddijk en Duitsland 3 kilometer, vertraging een kwartier. En de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Moordrecht en het Terbrechtseplein 7 kilometer. Vertraging is daar 35 minuten. Komt door een ongeluk.
1: Menno Barreveld.
0: Nog eentje dan.

0: Frequencies en Live It All. Het is 10:15, dit is Q Music. En we gaan terug in de tijd. We gaan terug naar augustus 2010. Weet je wat je toen voor het eerst kon spelen? Wordfeud. Grappig, scrabble maar dan online en dan speel je tegen elkaar. Kan tegen bekende mensen, maar kan natuurlijk ook tegen onbekenden. Kan er van alles gebeuren.
1: Iemand uit Noordwijk en ja, kennen we niet. Maar nou ja, je chat ook natuurlijk wel eens wat.
2: Ja, ik kan wel zeggen dat ik er tientallen vrienden, online vrienden aan over heb gehouden.
3: Ja, totdat je dan in één keer het woord klootzak neerlegt.
0: Ja, dat is natuurlijk gedaan met een vriendschap. Er speelden ook mensen vals, hè? Met een andere app die dan de beste woorden voor je uitzocht. Zijn ook mensen die Wordfeud een beetje als Tinder gebruiken. Maar goed, de hits van toen, 16 jaar terug, 27 augustus 2010. 3 liedjes uit de top 40. Welke van deze 3 vind je het leukst? Welke wil je horen? Laat het weten. Spreek het in de Q-Music app. Typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Op 4 stonden B.O.B. en Hayley Williams met Airplanes. Keuze 1 vandaag. Op 20 in de top 40, Jason Derulo met Ryan.

0: Dit is Q Music. Zometeen rond 10 over 11 de uitslag van de Top 40 Classic. Het nieuws komt eraan met Mart.
1: En goedemorgen, hoe zit het met de Nederlandse slachtoffers bij de natuurramp in Nepal? Gaan we het zo over hebben. En dan ook nieuws over een bijzondere wekker.
0: En Teddy Swims komt eraan.
2: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar aan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse. En ontvang een gratis rang-upgrade. Met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting.
11: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
10: Dat zeg ik.
12: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
13: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex stampasta 3 voor €12... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
15: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1.
16: Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter, €1. En alle Melk Unie Breaker per stuk ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
17: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl.

0: Vitamine D-koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
1: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Ga iets proberen met een reageerbuis vol blauw spul. Of ga lekker een plastic pijp in de machine steken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso, omdat elke rit telt.
9: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.

0: Was dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Mart Grol.
2: Goedemorgen. Ons land houdt er rekening mee dat enkele Nederlanders vermist zijn na de natuurramp in Nepal. Volgens Nepal gaat het om 2 Nederlanders. Het dodental is opgelopen tot 270, wordt net bekend. En in totaal worden 1500 mensen vermist. Veel toeristen ook. Na die enorme golf van modder, water en steen, waarschijnlijk veroorzaakt door een ingestorte gletsjer. Het zoeken naar slachtoffers is lastig, omdat er zoveel verwoesting is in het rampgebied. Over een half uur begint hier in Nederland de rechtszaak over een zwaar mishandeld meisje van nu 6 jaar in het Groningse Stadskanaal. Het gaat om een eerste voorbereidende zitting. 2 vrouwen staan terecht. 1 is de moeder van het meisje, de ander een vriendin. Dat kind werd volgens justitie vastgebonden, opgesloten, geschopt en geslagen. Zo erg dat ze in een kunstmatige coma moest worden gehouden. Inmiddels gaat het beter met het meisje, naar omstandigheden natuurlijk. Dan puinruimen in Breda vanmorgen na een ramkraak bij een juwelier. Brokstukken liggen overal nadat 2 auto's afgelopen nacht tegen dat pand reden. Een agent die de zaak inging met een speurhond moest volgens Omroep Brabant door de brandweer worden bevrijd, want de gevel was niet veilig meer van die zaak. 2 verdachten zijn opgepakt. Mogelijk waren er meer daders. Het is nog niet duidelijk of er ook iets is gestolen. Nou, jij bent denk ik wakker geworden van je wekker, maar in Rotterdam-Zuid en Barendrecht klonk een ander alarm. Mensen daar werden uit hun slaap gehaald vanmorgen door een militaire oefening. Een boel helikopters in de lucht, militairen die werden gedropt. Deze man was al wakker en schrok er toch ook van, vertelt hij bij regiozender Rijnmond.
3: Ik kom net uit mijn nachtdienst en ja, ik hoorde opeens een splits kabaal. Dus ik dacht van, oh, wat gebeurt hier allemaal, joh?
2: Ja, het leger deed een antiterreuroefening met een gijzeling die werd nagedaan. En dat moest zo vroeg, omdat de zogenaamde vijand dan verrast wordt. Het weer van Weerplaza op steeds meer plekken bewolkt en wat buien. Vanmiddag juist zonnig en broeierig warm, 26 tot 30 graden. En vanavond slaat het weer dan weer om. Zware buien met kans op onweer.
1: 8 files op dit moment gemeld door Flitsmeister. Ik heb files met een vertraging langer dan 10 minuten. Dat zijn er 2. De A12 van Arnhem naar Oberhaus tussen Oud-Dijk en Duitsland. 3 kilometer, vertraging 14 minuten. Ja, en een lange file op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en het Terbrechtseplein. Daar is een ongeluk gebeurd. 6 kilometer file en je

0: vertraging is daar ongeveer 54 minuten. En snelheidscontroles op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij 80,3. De A6 van Muidenberg naar Lelystad bij 69,1. De A28 Assen richting Hoogeveen bij 157,4. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Controle bij hectometerpaal 209,4.
1: Music. Menno Barreveld.
0: Afrojack en Ello Black zometeen met In My World. Eerst Teddy Swims op Q Music en Mr. Know It All.

0: Ja, daarbij de vraag, welke van deze drie vind je het leukst? Welke wil je zo meteen helemaal horen? Nou, Elias Koster die zegt, ja, hoe kan ik ooit kiezen tussen deze drie? En Arie zei ook, Menno, dit is veel te lastig kiezen. Maar ja, er moet gekozen worden.
1: Goedemorgen, Menno. We gaan speciaal voor Raoul Bruce Lee. Voor Jason Derulo. Ja, met Jason Solo. Derulo.
2: Doe mij boom, bang, bang maar. Lekker vrolijk, lekker vibe.
3: Zoals ik iedere dag in de bank wou gezet. We are riding solo.
4: Doe mij maar een bumpy ride.
5: Nou, doe de bumpy ride voor mij maar. Even lekker even knallen in de Scania.
0: Jason Derulo. Heb ik hier nog een bericht van Chris?
6: Nou, Menno. Ik had eigenlijk wel Airplanes verwacht. Maar het gaat hem niet worden. Dus veel te zien met puppy ride.
0: Ja, 12% van de stemmen voor Jason Derulo. 30% voor B.O.B. en Hayley Williams met Airplanes. En 58% voor Mahombie.

is Q Music. Ik las vandaag dat de zomer van 2026 de warmste zomer ooit gemeten is. Gemiddeld 19,3 graden. Ja, ik ga zo met de zomerhit draaien. Wordt het alleen maar weer warmer van natuurlijk.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
2: Nu hou hè, dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
7: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland, er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
6: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
8: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Sommige verdubbelingen merk je amper. Van 1 naar 2 klontjes suiker. 1 keer snoezen of 2 keer. Maar deze verdubbeling...
11: Je wint €3000!
10: Zet je werkdag volledig op zijn kop.
12: Oh, salaris! Ik kan het niet geloven.
10: Vanmiddag om 16:45 in de Q-middagshow... verdubbel je salaris.
13: In 1 minuut.
10: Meld je nu aan in de Q-app. Q-music en Tempo Team verdubbelen je werkplezier en je salaris.
14: Q sounds better with you.
15: Yo, what up? Wil jij ook meer plezier in je werk? Tempo Team heeft banen die een 8-plus scoren op werkplezier.
16: Kom werken!
15: Maak werk van werkplezier. Check die banen snel op tempoteam.nl.
17: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
18: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
19: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
18: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
20: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
21: Voor wie zijn we ook alweer?
20: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
1: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
2: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
1: Of,
3: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
1: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
4: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: De maaltijden van Kippie, zoals Chinese bami met kiploempia. Lekker.
7: Kippie.
8: De Suzuki Swift is de allerzuinigste maalthybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen.

0: toestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
2: Hallo,

Ja, als je naar het weer kijkt van vandaag, dan nu nog kans op bewolking. Vanmiddag zon en warm, tussen de 26 en 30 graden. Maar vanavond weer flinke regen- en onweersbuien. Dan de verkeersinformatie. 7 files, meldt Flitsmeister op dit moment. Eentje met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer. Vertraging 16 minuten.

0: afgelopen vrijdag op nummer 20 in de top 40. Just Stay, Jack Style en Joan met Turn the Lights Off. Waar staan ze deze week? Nou, dat hoor je morgenmiddag tussen 2 en 6. 2 en half 6 in een nieuwe aflevering van de top 40 hier op Q-Music. Ik heb hier de alarmschijf van deze week. En dit nummer had geschreven kunnen zijn door Eline van B&B Vol Liefde. Ja, ik zat dat te kijken. En ik hoorde dat Oscar, dat is een date die bij haar in haar B&B is, aan haar vroeg welke love language zij spreekt.
1: Heb je een love language dan?
2: Nou ja, ja, er zijn.
1: Ja, ja.
2: En aanwezig zijn.
0: Er zijn en aanwezig zijn. Nou, en dat is precies de wens van Roxy Dekker in de alarmschijf van deze week.
3: De Q-Music alarmschijf.
4: Roxy Dekker.
5: Nee! Q-Music.

Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. Misschien zit je nu wel te zwoegen op je werk op iets. Ben je er al veel te lang mee bezig. Ja, sommige dingen zijn echt zo gepiept, terwijl andere dingen echt heel lang duren. Maar als jij denkt van ja, ik ben hier al een paar uur of een paar dagen mee bezig. Het verhaal van Repeat It zorgt ervoor dat jij je gelijk weer helemaal goed voelt. Want het verhaal van Repeat It is eigenlijk waanzinnig. En dan niet de positieve waanzinnig, maar echt waanzinnig. Dit heeft namelijk zo lang geduurd, Repeat It. 12 jaar. Ze hebben dat in 2014 opgenomen, Martin Garrix en Ed Sheeran. En Martin Garrix heeft het daarna wel op verschillende festivals gedraaid vanaf toen. Maar door gedoe met platenmaatschappijen ja, kon dat maar niet uitgebracht worden. Nou, tot dit jaar. Dus 12 jaar zijn ze ermee bezig geweest met Repeat It. Ja, dus misschien valt jouw klus dan in dit geval wel mee. Dingen kunnen ook gewoon echt heel snel gaan. Daar heb ik ook een voorbeeld van. Dit nummer was er in 30 minuten. Toen was het klaar. Tayo Cruz met Dynamite.

0: Food en Dynamite. Zometeen in het nieuws met Mart.
1: Het dodental van de natuurramp in Nepal loopt op. En ook dit verhaal een bizarre politieachtervolging.
0: En natuurlijk zometeen even na 12 uur. All Right Stop lunchtime. Jouw me-time. Met onder andere daar vandaag Kesha in een TikTok. Downstairs.

0: Boedaloo.
1: Lever in vuurwerken.nl.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Er worden per dag zo'n 8000 broodrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus, even lunchen, even sparren.

0: Bonino.nl. Mis niks en sla je slag. Bonino.
1: Nu, bij Spar in de Buurt. Alle Milner kaasplakken. 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers op je brood. Even sparren.

0: business.
1: Het stormt weer lage prijzen bij Prijzenstorm.
2: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
3: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
2: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
4: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
5: Yes!
6: 30 augustus start de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
11: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
13: Doneer op kwf.nl.
4: KWF. Tegen kanker voor het leven. Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
5: Yes!
13: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
12: Doneer op kwf.nl.
4: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
15: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
16: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
15: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting.
16: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
17: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
18: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram

0: 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één.

0: het Q-music nieuws van 12 uur door nu.nl. Met Mart Gol.
1: Goedemiddag. In Nepal worden steeds meer doden gevonden na de natuurramp in het land. Het zijn er nu zeker 270. Er zijn nog 1500 vermisten, onder wie veel toeristen en waarschijnlijk enkele Nederlanders, zegt ons land. Mensen, dorpen, wegen en bruggen werden weggespoeld door een gigantische golf van water, rotsen en modder. Hoogstwaarschijnlijk doordat een gletsjer afbrak. Dan is in de rechtbank in Groningen de eerste voorbereidende zitting bezig over het zwaar mishandelen van een meisje van nu 6 in het Groningse Stadskanaal. De twee verdachten zijn er niet bij, schrijft RTV Noord. Waarom is niet duidelijk. Het gaat om de moeder van het meisje en een vriendin. Volgens justitie werd het kind zo zwaar toegetakeld door ze dat het meisje in een kunstmatige coma moest worden gehouden. Nog meer zorgen over de koning van Noorwegen, Harald. Volgens het paleis is zijn toestand zeer ernstig. De koning is 89, ligt nu anderhalve week in het ziekenhuis en kwakkelt al een tijdje met zijn gezondheid. Het ging al slecht en nu dus nog slechter. Koningin Sonja en zoon, kroonprins Hakon, hebben hun agenda leeggeveegd. En de eerste trailer voor GTA 6 zien we pas vanavond, maar vanochtend dacht een Rotterdammer waarschijnlijk al dat hij dat spel speelde. Door een politieachtervolging zorgde hij voor chaos op snelwegen A13 en A4. De man wilde niet stoppen en ging er vandoor. Zijn auto crashte, hij rende een weiland in en de agenten wisten hem uiteindelijk te pakken. Die man reed zonder rijbewijs en was onder invloed. Het weer van Weerplaza, op allerlei plekken bewolkt en buien. Vanmiddag meer zon, 26 tot 30 graden en broeierig warm. Vanavond plensbuien met kans op onweer.
0: 8 files op dit moment, gemeld door Flitsmeister. En ik heb 1 file met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Zevenaar en Duitsland 5 kilometer, vertraging 17 minuten. En snelheidscontroles op de A16 van Breda naar Dordrecht bij 51,7. De A35 Enschede richting Hengelo bij 69,3. De A50 van Zwolle naar Apeldoorn bij 209,4. En de A50 Zwolle richting Apeldoorn, controle bij hectometerpaal 213,1.
2: Menno Barreveld.
0: 3, 2, 1, go! Lunchtime! Ja, ik heb zo Kesha voor je in de mix. TikTok. De Pussycat Dolls komen eraan met I Don't Need a Man. Maar eerst Natasha Bedingfield en Unwritten.

0: Alex Warren en Passenger. Het is 12 over 12. Dit is Q-Music.
1: Menno presenteert... Ja. Menno, wat dan?
0: Ja, ik ga je vier hints geven en ik zoek iets alleen wat. En het is iets dat te maken heeft met ja, misschien een nieuwsartikeltje... dat je vandaag gehoord of gelezen hebt. Als je het antwoord weet, stuur het in de Q-app. Dan maak je kans op een Q-prijspakket en mijn koffiecup. Hint 1 is pas op, niet onderstaan. Pas op, niet onderstaan is hint 1. Hint 2, lekker wapperen. Lekker wapperen is hint 2. Hint 3, zo wat een lange. Zo wat een lange. En dit is de vierde hint.

0: Q-Music. Jordi, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Menno.
0: Jij denkt te weten wat ik zoek in Menno wat dan?
1: Ja, ik zoek het wel, ja.
0: Ja, ik zag echt allemaal antwoorden binnenkomen, Jordi.
1: Ja. Maar
0: ik kan je zeggen, het was eigenlijk allemaal fout. Duikplank, vlag, douche, vliegtuig, ladder, vlieger, onweer. Behalve dat ene bericht van Jordi Bernhard, jij dus.
1: Ja,
0: ja, nou, echt, mooi. Als je gelijk hebt, was je de enige vandaag. Wat denk jij dat ik zoek?
1: Ja, een palmboom.
0: Een palmboom. Oké, hint 1. Pas op, niet onderstaan.
1: Een kokosnoot, palmboom.
0: Zo, ja. Het doet pijn, denk ik, als je die op je hoofd krijgt. Heb ik nog nooit gehad. Ja. Maar ik heb ze wel eens horen vallen zo. En dan zo, poef. Hint 2. Lekker wapperen.
1: Ja, een palmblad.
0: Hint 3. Zo, wat een lange.
1: Palmboom.
0: Ja, ze zijn vaak wel lang. Er is voor mij ook nog een soort palmboom. Ik weet alleen niet hoe die heet. Maar die kan echt 60 meter hoog worden of zo. Echt die hele hoge die je dan ziet staan.
1: Oké,
0: helemaal lang. Hey, en dan de vierde en laatste hint was...

0: Ja, dankjewel.
1: Ja, en denk je dat je ook nog kan raden waarom?
0: Nee, dat niet. Ik
1: schakel
0: de radio net in.
1: Ja, dit is wel zeg maar een soort verhaaltje wat ik vandaag wel vaker gehoord heb. Maar vandaag is er een special op Netflix over GTA 6.
0: Ah,
1: de videogame. Ja. En vanaf 9 uur vanavond trouwens. En dan staat hij een aantal uur later. Ik geloof 6 uur later staat hij ook op YouTube voor iedereen om te kijken. Maar die game die komt in november uit. Die speelt zich natuurlijk af in een soort Florida. Waar natuurlijk allemaal palmbomen staan in die game ook.
0: Ja, precies.
1: Maar ben jij een gamer?
0: Nee.
1: Ik had al zo'n vermoeden omdat je niet heel erg op aansloeg.
0: Ja, ik ben een vakantieganger, dat denk ik wel
1: weer. Ja, dan hebben we dat gemeen, weet je. Daar is een palmboom natuurlijk ook helemaal top. Ja, die game daar kijken echt wel al een tijdje naar uit. Ook meteen gepre-ordered, maar goed. Ik ga over 3 weken op vakantie ook naar palmboom. Daar kijk ik dan net nog iets meer naar uit dan naar GTA. Maar goed. Waar jij naar kunt gaan uitkijken is het Q-prijzenpakket.
0: Ja, helemaal leuk.
1: En mijn koffiecup, die ga ik naar je opsturen.
0: Super.
1: Jordi, dit heb je goed gedaan en dankjewel. Fijne dag.
0: Ja, ook

Volgens mij is het een waspalm. Zo'n hele lange palmboom. Zo'n hele hoge palmboom. Ik zie ze hier net staan in de videoclip van Lucas en Steve. En ook met Love and Hold. Dit is Q-Music. Zometeen Alessia Cara. Scars to Your Beautiful komt eraan. En ook de Bauza.

0: do-da-do.
1: Lever in vuurwerken.nl.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: De maaltijden van Kippie. Zoals de tortilla-rol. Lekker,
6: Kippie.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
8: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
10: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
9: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
11: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
15: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up, een fles van 1,5 liter, €1. En alle Melk Unie Breaker, per stuk, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken, we doen met je mee. Plus.
16: It's playtime.
17: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
18: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
17: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
19: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
20: Bij Terstal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Terstal. Maak elk moment mooi.
21: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
22: Sloopmelk.
21: Mona?
22: Ja, ook sloopmelk.
21: Milner?
22: Sloopmelk.
21: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
22: Sloopmelk.
23: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
24: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espressomachines.
0: Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
1: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
2: Hé, wat doe jij nou?
1: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaar van Jumbo.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
24: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
25: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
26: VGZ, help de zorg vernieuwen.
27: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
26: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
28: Ja, misschien nu bewolkt bij je. Later vanmiddag zon en warm tussen de 26 en 30 graden. Vanavond weer flinke regen- en onweersbuien. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 10 files. 2 files hebben een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp. Daar 5 kilometer. Vertraging 12 minuten door een spoedreparatie. En op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer. Vertraging is daar een kwartier.
29: Menno Barreveld.
28: De Bauza met Magnetic Zomer is...

en Magnetic op Q-Music. Zometeen de brievenbus, dus als je berichten hebt, typ ze in de Q-app. Kan van alles zijn, van frustraties tot felicitaties en alles ertussenin. Typ je bericht in de Q-app en stuur het zo tijdens het lied van de brievenbus deze kant op. Stella Lefty komt eraan. Ja, die is echt nog steeds onderweg in de trein naar Boston. Maar eerst de Fugees en Killing Me Softly. Strong.

0: Jij staat open?
1: Ja. Nee, ik dacht jij vergeet het. Dus ik zeg,
0: nee, helemaal niet.
1: Zet mijn microfoon maar open. Jij was nog met iets anders bezig.
0: Ja, mensen snappen het niet. Maar Wim zegt, ja, zet mijn mic open, zet mijn mic open. Ik denk, nu komt er wat.
1: Ja. Ik sta helemaal, ik denk, jij moet nu gaan praten.
0: Ja, ja.
1: Ik hoor heel dat intro uitsterven. En jij
0: outro.
1: Had... Ja, dat outro inderdaad, dat was meestal aan het eind.
0: Ja, dat is mooi, maar helemaal zo...
1: Ja, jij zat nog...
0: En in gedachten zie je dan die trein zo echt zijn bos naar binnen rijden. Mooi. Maar zullen we de brievenbus doen?
1: Ja, jij zat heel stoïcijns naar je scherm te kijken. Is dat voor de mop of zo?
0: Nee, er kwam een baby binnen.
1: Monique
0: Bouwhuizen, die stuurde een foto van echt een hele jonge baby. Die zat ik even te bekijken. En daar zit de tekst bij. Priscilla en Mark gefeliciteerd met de geboorte van Dion. Erik en oma. Het is echt een heel, heel klein babytje.
1: Jij zat je gewoon even te verwonderen over het leven.
0: Nou, dat is precies wat ik aan het doen was.
1: Ja.
0: En er meer verwondering nu in de Q-app. 3, 2, 1.

0: Ze lezen bijvoorbeeld ook het bericht van Wim en Angelique. Ja, yeah, we mogen op de cementdekvloer lopen in Doesburg. Leuk.
1: Marina, ik hoor je nooit meer. Groetjes van Chris.
0: Hadza, bijna weekend en morgen de nacht van Zeewolde, zegt Mark Dokter.
1: Kunnen de hemelsluizen dicht? Wat een water komt er ineens naar beneden, zegt Willemijn.
0: Lorenzo, wat vond je nieuwe werkkleding bij jou? Binnenkort lopen we er allemaal zo bij. Wat vond je ervan?
1: Kimberly, we gaan niet met varkens knuffelen, zegt Lisette.
0: Kliko-dame uithangen totdat mijn eigen bedrijf loopt, zegt Chanté.
1: Werkt aan al mijn collega's van de ziekenhuisapotheek. Kus van Annelies.
0: Vind je laatste paar uurtjes op je nieuwe stageplek, dan lekker volksfeest Winterswijk vieren. Groeten van je lieve moeder.
1: Leon, je rijdt vreselijk om. Kus van je vrouw, Dailene.
0: Hey schat, verf eens door. Doe ik ook, hè. Love you van Michael Kaleshoek.
1: Lieve Jacco, ik wens je een fijn weekend in Spanje. Het was lekker vannacht. Liefst van Lilian.
0: Het vervelendste moment op de werkdag is het eerste uur na onze pauze, zegt Julian.
1: Nog lekker 2 dagen vakantie voordat we weer aan de bak moeten, zegt Mirella.
0: Hey Menno, ik vind het leuk dat we zo'n succes hebben met onze mannen Beers & Braids vlechtworkshop. Dus voor alle mannen die willen leren vlechten, we maken voor jullie een pro. Liefst vlechtpassie bij Bianca. Nou, dat doet dus Bianca zelf. En heb ik hier Jules.
2: Waarom moet je een Viagra-pil gelijk doorslikken?
1: Nou, we gaan van een vlechtcursus naar een Viagra-pil.
0: Ja, ja, die je gelijk moet doorslikken.
1: Die je gelijk doorslikken?
0: Ja.
2: Anders krijg je een stijve nek.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
3: ik red me wel hoor.
2: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche maar 1,50 euro per stuk. Hup, allemaal naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
9: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
10: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
9: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
12: Er worden per dag zo'n 8000 broodrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus, even lunchen, even sparren.
13: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
14: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
13: Of,
15: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
14: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
13: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
12: Nu, bij Spar in de buurt, alle Milner kaasplakken, 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers op je brood, even sparren.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches are looking like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
19: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
11: Aldi.
9: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed.
19: Vibra.
20: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Bri Kiwi Gold. 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros Tomaten. 300 gram, maar 1,25. Aldi.
21: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
25: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
26: Goedemiddag, het is 1 uur. Q Music News van nu.nl. Krijg je van Mart Grol.
27: Goedemiddag. Het aantal doden door de natuurramp in Nepal blijft oplopen. Het zijn er nu zeker 330, zeggen de autoriteiten daar. Een verwoestende golf van modder en steen nam gisteren alles mee. Die stortvloed ontstond waarschijnlijk doordat een gletsjer afbrak. Er zijn nog 1500 vermisten, onder wie enkele Nederlanders, denkt ons land. De twee vrouwen die worden verdacht van de zware kindermishandeling in het Groningse Stadskanaal gaan naar het Pieterbaancentrum. Daar wordt hun gedrag onderzocht, heeft de rechter besloten bij een eerste voorbereidende zitting. De zaak gaat over het mishandelen van een meisje van nu 6.

0: Alexei daarvoor beloond. Met wat lekkers bijvoorbeeld. En er is meer te winnen. Je hoort van iemand van de school bij Omroep Zeeland welke hoofdprijs vlak voor de zomervakantie wordt verloot.
1: Alle leerlingen die 95% of meer aanwezig zijn geweest, gooien ze allemaal in de naam in de hoed. En dan gaan we er eentje uittrekken. En die krijgt 2 kaartjes voor naar een pretpark.
0: Spijbelaars en laatkomers komen er dit jaar trouwens niet mee weg. Zij worden gestraft. Het weer van Weerplaza vanuit het zuiden. Steeds meer zon. Vanmiddag broeierig warm. 26 tot 30 graden. En daarna slaat het weer om. Vanavond laat en vannacht plensbuien met kans op onweer.
2: Flitsmeister meldt 14 files. Het slechts ben je af op de A15. Ridderkerk-Gorkum. Tussen Sliedrecht-Oost en Gorkum. Defect voertuig daar. 6 kilometer. 25 minuten vertraging. En flitsers langs de A15. Deil richting Gorkum bij 103,7. A28. Zwolle-Meppel 99,7. En de A67. Eindhoven richting de Belgische grens. Opletten bij 18,1.
3: Music. Wim van Helden.
2: Met misschien wel de nieuwe nummer 1 in de top 40 morgen. Hoor je binnen 3 minuten na Kensington. Dit is Stay.

Niet alleen omdat het ook al eens tijd wordt, laten we eerlijk zijn. Shakira staat al 9 weken bovenaan met Die Die. Het is gewoon sinds het WK voetbal helemaal niks veranderd, jongens. Je staat de hele zomer al muurvast op nummer 1. Dus het zou wel lekker zijn in nieuwe nummer 1. Maar ja, goed, als je ook kijkt naar het weer, hè, de zomer lijkt me niet te willen stoppen. Vanavond slaat het weer dan even om, maar voorlopig is het gewoon weer broeierig warm. Ja, en dan is dit gewoon een perfecte soundtrack. Op dit moment nog op nummer 2 in de top 40, Jugal en Jamaican. Augustus is nog niet voorbij, maar 1 ding is wel zeker. De zomer van 2026 is in Nederland officieel de warmste ooit. Maar wie wist het hoofd dan toch koel te houden?

0: allereerste liedje van Son Milieu is ook hun allernieuwste liedje. Hè? Ja, dat klinkt gek. Allereerste liedje van Son Milieu is ook hun allernieuwste liedje. Wat bedoel je, Wim? Ga ik je even uitleggen. Want het allereerste liedje dat de band Son Milieu maakte, dat was deze. Feels. Oh, I don't know where I am, but it feels like home. Spelen ze tot op de dag van vandaag stevast bij hun optredens. 10 jaar geleden werd het geschreven door Camille, de zanger van Son Milieu. Hij schreef het niet met de band, maar in zijn eentje.
1: Toen de tijd begon dit liedje eigenlijk met een grote vraag die ik had. En dat is, waar kan ik me thuis voelen en hoe kan ik me thuis voelen in mezelf? Ik heb het toen geschreven toen ik in Indonesië was. En ik kwam er toen eigenlijk achter, heel ver van huis, dat de enige plek waar ik me echt thuis moest gaan voelen mezelf was.
0: Ja, dat was toen zijn ervaring. Nu heeft hij met jaren meer ervaring een vervolg daarop geschreven.
1: Nu zijn we 10 jaar later. En wilde ik eigenlijk mezelf, denk ik, die vraag nog een keer stellen. En kwam ik er toen toch achter dat het antwoord op die vraag misschien is veranderd in die afgelopen 10 jaar. En dat ik ook voel dat je de mensen om je heen nodig hebt om je ergens thuis te voelen.
0: Een mooie conclusie van Camille. Allereerste liedje van Son Milieu heeft geresulteerd in het allernieuwste liedje van Son Milieu. En die heet dan, niet schrikken, Feels Part 2. Hey, daar is over nagedacht, hè?

0: Mexican Music, Bruno Mars en ook Michael Jackson hoor je zometeen.
1: Het slimste bedrijf.
0: En jouw kans om jezelf met je collega's op de kaart te zetten en het slimste bedrijf van augustus te worden. Daarbij maak je ook kans op de karaoke party speaker van Tempo Team. 1 minuut krijg je om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. En dit is je kwalificatievraag. Op het WK Hockey zijn vandaag de halve finales. Vanavond om 6 uur is dat te zien op NPO 1. Ik wil van je weten, tegen welk land spelen de hockeydames?
2: Het slimste bedrijf van Nederland.
3: Zometeen om 2:15.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1+1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
7: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
8: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in pangangsaus. Lekker!
9: Kippie!
10: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
11: eboekhouden.nl.
12: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
13: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
12: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
13: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
15: Jongens, eten!
16: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
17: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
18: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
20: Bij Terstal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look al vanaf 19 euro.
21: Terstal. Maak elk moment mooi.
22: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad.

0: wordt pas dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
3: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
1: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
4: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
7: Bij Euro

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: anders doet.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
3: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
4: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: Plaatselijk kan een bui vallen. Straks is er wel meer zon. Met 26 tot 30 graden is het broeierig vanmiddag. Vanavond krijgen we buien met kans op onweer. Situatie op de weg, 11 files, slecht ben je af op de A16. Breda-Rotterdam, tussen Schavendeel in Dordrecht Centrum. De langste file, 2 kilometer, met bijna 20 minuten vertraging.
6: Wim van Helden.
5: Sarah Larsson, Michael Jackson en Bruno.

Amsterdam eigenlijk niet nog groter? Als dit wel een grote uitspraak. Hij wordt steeds vaker vergeleken met Michael Jackson. Door zijn looks, de flair op het podium. Doordat hij kan dansen, kan zingen, kan schrijven. Hij kan eigenlijk alles. Maar ja, Bruno Mars nou de nieuwe King of Pop noemen, ik vind het een gevaarlijke uitspraak. Want als je ook nu weer ziet hoe de muziek van Michael Jackson weer aan het oplaaien is, mede door de bioscoopfilm natuurlijk. En als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn zoon Casper van 9, die heeft zijn eerste LP gekocht en het werd Thriller van Michael Jackson. Bruno is top, maar Michael blijft toch de King of Pop.

0: Ja, hoi.
1: Volg je het WK hockey? Of heb je het gewoon meegekregen in het nieuws?
0: Een beetje.
1: Ja, je wist wel het juiste antwoord op deze vraag.
0: Ja, klopt. Mijn dochter hockey. Dus eigenlijk pas vandaag dat ik dat niet weet.
1: Ja, dus die volgt het wel. Die kijkt ook vanavond.
0: Ja, die wel.
1: Ja, en dan zit jij gewoon met één oog een beetje mee te kijken. Terwijl er misschien nog wel gekookt moet worden. Want het is wel een beetje een rottige tijd. Vanavond om 6 uur is bij het WK hockey de halve finales bij de dames. Tegen welk land spelen we dan?
0: België.
1: Het slimste bedrijf. Debbie, jij gaat de strijd aan namens ziekenhuis Rivierenland uit Tiel.
0: Ja, klopt.
1: En wat doe je daar in het ziekenhuis?
0: Wij werken in het restaurant en het winkeltje. Dus wij verzorgen eigenlijk een beetje de catering van het ziekenhuis.
1: Maar de knuffels en de ballonnen.
0: Ja.
1: En de sausijzenbroodjes onder de warmtelamp.
0: En de sausijzenbroodjes, ja, klopt.
1: Ik denk altijd, ik weet niet, misschien is dat inmiddels een beetje veranderd. Maar dat je, als je in het ziekenhuis bent en die kantine ziet, dan denk ik, nou, je kan meteen door naar de cardiologie. Hè?
0: Ja, dat zou best kunnen, ja.
1: Wat er allemaal ligt aan vettigheid. Of is dat, zeg je van, nou, wij zijn ook wel een beetje verantwoord bezig.
0: Nee, we hebben ook wel verantwoorde dingen, hoor. Ja, zeker. Er ligt ook wat fruit en zo, dus om te compenseren.
1: Oké, om te compenseren, ja. Er is keuze.
0: Ja, er is keuze.
1: Ziekenhuis Rivierenland uit Tiel, de catering daar. Jullie krijgen net als elk bedrijf 1 minuut om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. 43 seconden van de minuut over is op dit moment de snelste tijd. Dus als jullie daar 44, 45 seconden een beetje rampspoed van maken, dan komt het goed.
0: Ja, we gaan ons best doen.
1: Als je het slimste bedrijf hoort, dan wordt het een stuk gezelliger daar. Want dan krijg je ook nog de Tempo Team Karaoke Party Speaker.
0: Nou, dat komt helemaal goed.
1: Zijn jullie er klaar voor?
0: Ja, we zijn er klaar voor.
1: Hoe noem je de zus van je vader?
0: Tante.
1: In welk land zijn Messi en Maradona geboren?
2: Argentinië.
1: Hoe wordt een paling ook wel genoemd?
2: Oh.
1: De wortel van 36 is?
2: 6.
1: Wat wordt bedoeld met een bakkie pleur?
0: Koffie.
1: Met welke munteenheid? Oh, dit waren er al 5. Nou, ik had zelf niet eens door dat het zo snel ging, jongens. Dit was het al, ja. 5 op een rij, ja. Ik dacht, we moeten er nog één, maar dit ging heel snel.
0: Ja, ik kon niet eens antwoord geven.
1: Nee, je collega's waren je ook voor.
0: Ja, inderdaad.
1: Ik zat elke keer maar te drukken. Die is goed, die is goed. En die is ook goed, en die is ook goed. Hé, maar teamwork makes the dream work. 43 seconden over. Staat op naam van Grow Rijopleiding uit Lelystad. Zij waren de nummer 1. Jullie 44 seconden over.
0: Oh, moppa. Lekker hoor.
1: Netjes gedaan. Goed teamwork geleverd. De ziekenhuis Rivierenland uit Tiel staat bij deze op de kaart. Ja, en blijft nog even, wat hebben we nu nog? 2 rondes te gaan in het slimste bedrijf.
0: Ja.
1: Dan weten we wie zich het slimste bedrijf van augustus mag noemen.
0: Oh. Nou, top. Ben benieuwd.
1: Ik zou zeggen,
0: spannende datum op.
1: Ja, maak maar vast een plekje vrij voor die karaoke party speaker.
0: Ja, we gaan langzaamaan beginnen ermee, ja.
1: Misschien tot volgende week.
0: Is goed, dankjewel hè.
3: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf van Nederland. Q Music.

0: aan Alphaville. Forever Young Back Your Music. Het is bijna 2 uur. Shakira hoor je zometeen. Het laatste nieuws krijg je natuurlijk van onze eigen Mart Grol.
1: Goedemiddag, zometeen onder meer dit verhaal. 4 minuten hadden dieven nodig om wat te stelen. Dat hoor je zo.

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
4: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
3: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sazas.nl/effect.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches are looking like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
8: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
9: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
10: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche maar 1,50 euro per stuk. Hup, allemaal naar
11: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
12: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
13: Wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
14: Social deal, deals die je niet mag missen.
15: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
16: NHA.nl.
14: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
17: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
18: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
19: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
18: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
20: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
21: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
22: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
23: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
22: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
21: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
20: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
10: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex stampasta.

0: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste

0: verblazen. Zoals Unox Soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
1: Goedemiddag, het is 2 uur. Your Music News van nu.nl. Mart Grol.
2: Goedemiddag. Het kan nog wel even duren voordat het onderzoek klaar is over de kindermishandeling in het Groningse Stadskanaal. De zaak gaat over het extreem toetakelen van een meisje van nu 6 jaar. De verdachten zijn haar moeder en een vriendin van de moeder. Volgens justitie moeten nog 33.000 pagina's aan gesprekken tussen de twee in het dossier komen, hoort de NOS.
3: Dat zijn vooral WhatsApp-berichten die de verdachten naar elkaar hebben gestuurd. En daaruit kun je ook wel bepaalde handelingen dus halen die gepleegd zouden zijn. Maar ook hoe de communicatie tussen de twee verdachten onderling is geweest.
2: En die twee vrouwen gaan nu naar het Pieter Baan Centrum, waar hun gedrag wordt onderzocht. De zaak gaat in november verder. In Nepal wordt met mannenmacht gezocht naar het mogelijke overlevende na de natuurramp in het land. Dat is lastig, omdat heel veel is verwoest door die enorme golf van modder en steen. Die stortvloed ontstond waarschijnlijk doordat een gletsjer afbrak. Er zijn nog 1500 vermisten, onder wie volgens ons land waarschijnlijk ook enkele Nederlanders. Het aantal doden staat nu op ruim 330. Noren houden hun hart vast om hun koning Harald. Hij is 89 en ligt al een tijdje in een ziekenhuis en kwakkelt met zijn gezondheid. Het gaat helemaal niet goed. Volgens het paleis is zijn toestand zeer ernstig. Zijn familie heeft de agenda's leeggeveegd en is bij hem. De Noorse premier heeft een bezoek aan Duitsland afgezegd. En een razendsnelle museumroof in Spanje in de buurt van Alicante. Dieven hebben een goudschat gestolen van duizenden jaren oud in 4 minuten tijd. Criminelen kwamen vanmorgen vroeg waarschijnlijk via een raam binnen. En het blijkt dat dat museum zelf niet altijd beveiligers heeft rondlopen. Via onder meer camerabeelden wordt nu geprobeerd de daders en de buit te vinden. Het weer van Weerplaza vanuit het zuiden op steeds meer plekken zon. Broeierig met 26 tot lokaal de tropische 30 graden. Vanavond laat en vannacht kan het gaan spoken met stevige plensbuien met kans op onweer.
1: Kun je nog een keertje zeggen broeierig?
2: Broeierig.
1: Nog een keer?
2: Broeierig.
1: Situatie op de weg. 10 files zijn er. De langste op de A27. Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloos en de Merwedebrug. Defect voertuig. 3 kilometer sta je ruim een half uur in de file. En fietsers langs de A1. Amersfoort Eemnes bij 40,0. De A6. Emmeloord Lelystad 83,4. En de A28. Assen Hogeveen opletten. Een flitser bij 157,5.
4: Music. Wim van Helden.
1: Ja, is het morgen bye bye of nog altijd die die? Nu nog.

Nou, dat is wel mooi nieuws van Douwebop. Douwebop en Mo, moet ik zeggen. Kan je niet nog even blijven? Nou, kan je vertellen, als Douwebop nog even blijft, dan zit je er zomaar levenslang al vast. Het is namelijk weer een kindje op komst. Ja, Douwebop wordt opnieuw vader. Zijn vrouw Anouk is zwanger. En de Douwe verwacht nu zijn vierde kindje alweer. Nou, dit liedje is dan gedoopt onder de naam Children. Ja, daar hoor je verder niks van, want het is volledig instrumentaal. Dus het wordt helemaal niet gezongen of zo. Maar het heet wel Children. Iconische pianolijn uit de 90s. Dus niet bepaald kinderspel. Robert Miles.

zat te denken, hoe zou dit liedje klinken als je ook echt 20 seconds zou duren? Ja, vaak als je 20 seconden laat horen, dan mis je toch essentiële onderdelen. Hè? Een intro mis je dan, of een bridge, of een gitaarsolo. De grap is, dit hele liedje van Ruben Hillen blijft gewoon overeind. Echt, je mag je stopwatch er nu bij pakken als je wil. 20 seconds van Ruben Hillen in exact 20 seconden. Klinkt zo. I've got

0: Hit is Q Music.
1: Alex Warren.
0: En dit is Q Music.
1: Bruno Mars.

0: Wat een track. Ik vind dit zo'n goed liedje. Ik kan niet begrijpen dat dit nog steeds niet in de top 40 staat. Ik vind dit echt fantastisch. Zo lekker. Kygo samen met Max Madone. Back your music. Take me back. Binnen een paar minuten hoor je Harry Styles. En deze van Martin Garrix komt er ook aan.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sazas.nl/effect.
7: Spieropbouw. Afvallen of gewoon fit te worden.

0: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
1: Shop nu bij XXL Nutrition, de grootste in sportvoeding.
2: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
3: Yes!
4: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
2: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
3: Yes!
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel per 6 pakjes. Maar 1,49.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Fans van Voodoo.
5: Aldi.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
9: Woehoe. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe. Naar hollandsnieuwe.nl.
10: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
6: Nu?
5: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Fans van Voodoo.
5: Aldi.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
15: Hé, wat doe jij nou?
14: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
16: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek.

0: Hallo.
1: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boordeleen?
0: Ja hoor.
1: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
0: Tuurlijk.
1: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
0: Ja.
2: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken. Aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon.

0: Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: 30 augustus start de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
6: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
5: En de beste zorg.
4: Voor wie geef jij?
7: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker.

0: kvf.nl/business.
1: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
2: Doneer op kwf.nl.
3: KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sissi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter. 1 euro. En alle Melk Unie Breaker per stuk ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
5: Op steeds meer plekken schijnt de zon. Het wordt broeierig warm vanmiddag. 26 tot 30 graden. Vanavond kans op fikse regen- en onweersbuien. Ja, en vanaf morgen dan een stuk koeler. Zou het dan toch een keer klaar zijn met de zomer? Op dit moment staan er 16 files, slechts bij af. Op de A16, dat is Breda richting Rotterdam, tussen Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum. 3 kilometer, je vertraging is daar 25 minuten.
6: Wim van Helden.
7: Hallo.
5: Harry Styles hoor je na Martin Garrix.

0: Q Music. Grote kans dat je zometeen weer zegt...
1: Oh ja, dat is lang geleden dat ik die heb gehoord.
0: Komt een nieuw vergeet me liedje aan. Zo'n pareltje dat je ooit woord voor woord meezong... waar je mee doodgegooid werd. De videoclip zag je elke dag op tv. Je hoort het liedje keer op keer op de radio... en nu hoor je het nooit meer. Dat zijn liedjes die ik zoek. Bijvoorbeeld deze van Jan.
2: Ik weet nog heel goed dat ik een jaartje of 16, 17 was... en dat ik lekker met mijn vrienden op pad was... en naar bijvoorbeeld stripboekwinkels ging... en dat het echt een superleuke zomer was. Soap, this is how we party.

0: Wat dacht je van dit oh ja momentje? Het vergeet me nietje van Joska.
1: Ik was 14, ik stond op middelbare school en ik had nog zo'n mp3-spelletje. Weet je wel, zo'n USB-dingetje. Dat ding stond eigenlijk altijd op dit liedje op repeat. Jojo, too little too late.
0: Vergeet mijn liedjes hebben we allemaal al verzameld. Zometeen een nieuwe. Binnen een paar minuten hoor je of we mee mogen rijden met Ellen in haar kleine Fiatje. Op weg naar de vakantie in Duitsland. En welk liedje ze daar draaiden, dat hoor je zo.

0: Freddy Swims. Een nieuw oh ja momentje. Liedje dat je heel lang niet meer gehoord hebt. Ja, de eerste track op dit album was meteen een enorme banger. Dat was Yeah, samen met Lil Jon en Ludacris. Verder stond My Boo er nog op met Alicia Keys. Caught Up was ook een hit. Hij scoorde echt de ene na de andere hit in die tijd. Het is een van de weinige R&B-albums die ik ooit gekocht heb. Maar deze had ik. En het is tot op de dag van vandaag zijn succesvolste album. Hij won er een Grammy mee. In de VS heeft het zelfs de Diamond-status gekregen. Dat is zeldzaam, want meestal krijgt een album goud. Misschien wordt het een keer platina. Maar Diamond is echt bizar. Ik heb het over het album Confessions van Usher uit The Zeros. En die zat ook in het eerste autootje van Ellen in de cd-wisselaar.
1: Hi Wim. Ellen hier. Als we vroeger met mijn kleine Fiatje naar het zwembad in Duitsland reden, ging deze cd, want die hadden we toen nog, er altijd op. Ik zou het leuk vinden om hem weer eens een keer te horen. Mijn vergeet mijn liedje is Burn van Usher. Doei doei.
0: Doei doei. Hartstikke leuk. Hartstikke leuk.
2: So I don't understand.
3: Wat een glijden.
2: Why?
3: Ja, why?
2: See, it's burning me to hold on to this. I know this is something I gotta do, but that don't mean I want to. What I'm trying to say is that

0: away.
1: Miles away. Het is bijna 3 uur. Dat is over een paar minuten al. Laatste nieuws krijg je zometeen van Mart.
2: Zeker, laatste nieuws. Goedemiddag. De dood van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic wordt net bekend. Zometeen meer daarover. En ook andere verhalen. Ik vertel je onder meer waarom het loont morgen je wekker vroeg te zetten.
1: Morgen?
2: Morgenochtend.
1: Is het dan weekend morgenochtend?
2: Bijna.
1: Oké.
3: Okay. Hey, is het al weekend? Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
4: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
3: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
5: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
6: Opgelost, Autotaalglas.
7: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
10: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in cashew saus. Lekker!
11: Kippie!
12: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
13: e-boekhouden.nl. Ga naar een kas vol vleesetende bloemen en rondfladderende vlinders. Of ga lekker naar een opgezet dier kijken. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
12: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
14: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
15: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
16: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
15: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
14: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
18: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
19: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt... is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
3: Esso. Omdat elke rit telt.
6: Het stormt weer lage prijzen bij Prijzenstorm!
7: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
14: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
7: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
9: Get ready for the OG.
0: All y'all bitches on the look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
20: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
21: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
20: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
22: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
20: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
23: Groot ingekocht, groot voordeel.
24: Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
25: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
26: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
27: Voor wie zijn we van weer?
26: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Goedemiddag, het is 3:00. Dit is het Q-Music nieuws van nu.nl. Bart Grol.
2: Goedemiddag, een oorlogsmisdadiger is overleden. Ratko Mladic, de oud-Bosnisch-Servische legerleider. Servische media.

0: meisje uit het Groningse Stadskanaal. Wat haar volgens justitie is aangedaan, staat op beeld. Er zijn foto's en filmpjes van, bleek vandaag in de rechtbank. De verdachten zijn de moeder van het meisje en een vriendin van de moeder. Hun gedrag wordt binnenkort onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Het onderzoek kan nog even duren, want er moeten nog tienduizenden pagina's aan gesprekken tussen de twee verdachten in dat dossier komen. En na de bijna volledige zonsverduistering van laatst is morgenochtend vroeg een gedeeltelijke maansverduistering te zien. Dan staat de aarde precies tussen de zon en de maan, vertelt onze weerman van Weerplaza.
1: Waardoor de aarde het zonlicht op de maan een beetje blokkeert als het ware. En dat gebeurt voor zo'n ongeveer 93%. En dan hebben we toch een gedeeltelijke maansverduistering te pakken.
0: En dit keer heb je geen brilletje nodig. Je moet er wel vroeg vooruit de veren. Hoogtepunt is rond 17:15 morgenochtend. Vooral in het westen en zuidwesten is er kans om het goed te zien qua bewolking. Het weer van nu van Weerplaza. Steeds meer zon vanuit het zuiden. Het is benauwd met 26 tot 30 graden. Echt broeierig buiten. Vanavond laat en vannacht staat het weer om. Felle onweersbuien met kans op regen en hagel.
2: 18 files zijn er. De langste op dit moment op de A9. Diemen richting Alkmaar. Tussen het AMC ziekenhuis in Amstelveen. In verband met een ongeluk. 4 kilometer en 25 minuten vertraging. En verder zijn er flitsers langs de A6 gezien. Emmeloord Lelystad 83,4. De A6 Meidenberg Lelystad 69,2. En op de A16, dat is Dordrecht richting Breda. Opletten bij 50.
3: Music. Wim van Helden.
2: Here's McKinney. Philosophy. Infinity.

0: your dream.
1: Zeg Wim, heb jij zometeen nog een snack van een lekkere track?
0: Oh ja, zeker. 3 uur geweest, even een snackmomentje. Dit is van een kleine snack van een hit die je zometeen in zijn geheel hoort. Hij is echt heel klein. Het is de eerste 0,4 seconden. Ja, ik heb hem nog nooit zo kort iets van een liedje laten horen. Maar dit is echt 0,4 seconden. Maar ik dacht, dit is zo'n herkenbaar begin. Zo'n ongelofelijke klassieker dat je het eigenlijk moet weten in die 0,4 seconden. Ja, als je het weet mag je het zeggen. Welke hit is dit? Antwoord binnen 6 minuten.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Dit is Q Music.
1: Topic en Becky G.
0: En dit is Q Music.
1: Shakira en Burna Boy.
0: En dit is nieuw. Q Music Alarmschijf.
1: Roxy Dekker.
2: Niet!

0: Nee, bare minimum hoorde je net. Dat is haar eerste alarmschijf ever. Terwijl ze toch even alle jaartje aan de top staat, hè? Een jaartje of wat. En over exact een week staat ze dan voor het eerst in de Ziggo Dome met haar eigen show. Dus ook dat, in dat opzicht is het ontgroening. 4 keer op rij, alle 4 shows zijn al uitverkocht. Roxy Dekker is een superstar, zo heeft ze haar album ook genoemd. En deze track staat er ook op. Bare minimum, haar allereerste alarmschijf. Ja, en als je dit hoort, het is maar 0,4 seconden. Weet je dan welke hit het is?
1: Hey, goedemiddag. Ik denk dat het is It's My Life van Bon Jovi.
0: It's My Life van Bon Jovi. Nee. Het begint inderdaad wel gelijk met zo'n knal, maar het is niet It's My Life van Bon Jovi, Martijn. Dennis.
2: Queen met Innuendo.
0: Nee, dit is Innuendo van Queen. Nee, dit begint toch even tikkie harder, hè? Is het ook niet. Jeffrey dan?
3: Dat klinkt als Bruce Springsteen, Born in the USA.
0: Oh, is dit Bruce Springsteen? Nou, het zit wel bij elkaar in de buurt, hè? De eerste klap. Maar is toch net iets anders?
4: Nou, ik ga voor Summer of 69 van Bryan Adams. Hoi.
5: Is dat niet Summer of 69 van Bryan Adams?
6: Dit is Summer of 69. 100%.
0: Nou, luister naar de verschillen.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Zometeen ga ik je weer voorstellen aan nieuwe muziek. Nieuwe muziek waarover jij je mening mag geven. Doen wij elke middag in Repeat of Niet. Ja, en omdat deze vrienden voor geen meter zelf kunnen zingen, hebben ze een nieuwe track laten inzingen. Het zijn tenslotte twee DJ's, dus ze kunnen hartstikke goed met muziek omgaan. Maar zingen, dat gaat ze niet zo best af. Ze hebben hun nieuwe track laten inzingen door Chris de Serendi. En dan heb ik het over Lucas en Steve. Chris de Serendi, dat is een naam die je waarschijnlijk helemaal niks zegt. Hij is een talent uit Engeland. Hartstikke nieuw voor ons hier in Nederland. Maar hij heeft al veelbelovende covers op social media gedeeld. En nou, dit is een beetje hoe het klinkt, Chris de Serendi. Het is bijna Lewis Capaldi zelf, hè? Maar hoe klinkt het dan met de muziek, met de beat van Lucas en Steve? Dat ga ik je zo laten horen in Repeat of Niet en daar mag jij een mening over geven.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Ons CW-fotoboek is er.
6: Spannend!
5: Wat is hij mooi geworden?
6: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Het voelt alsof we er weer zijn.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: It's playtime.
14: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
15: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
16: Mama.
15: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
14: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
17: Het stormt in lage prijzen bij Prijzenstorm.
18: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
19: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
18: Prijzenstorm.nl. De online familiedrogist.
20: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
21: Yes!
22: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
23: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
20: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
21: Yes!
24: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
25: Müllermilk, the
0: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
1: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Nu, bij Spar in de buurt. Kies en mix al onze fruitbakjes van 120 gram, 2 voor maar 4,50 euro. Dus, even gezond snacken, even sparren.

0: beste in sportvoeding.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel kippie.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Nu nog op de meeste plaatsen droog. Het is wel benauwd. 26 tot 30 graden. Vanavond kans op fikse regen en onweersbuien. En vanaf morgen dan een stoek. Stoek. Een stuk koeler. Oeh, daar staat die oeh. Stoek, koe, oeh, oeh, koeler. Dat wil ik zeggen. En ook een mens, hè. Ik ben nog niet ingeruild voor AI, maar duurt niet lang meer. Situatie op de weg. Er zijn 26 files. De langste op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Zoetewoude-Rijndijk. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Zorgt voor 10 kilometer en een half uur extra reistijd.
4: Wim van Helden.
3: Nieuwe muziek in Repeat of Niet. Ook hoor je Miles Smith.

0: de successen uit Repeat of Niet. Miles Smith wist eerder alle 10e rondes te doorstaan, de volle kaart te pakken. Dat is inmiddels alweer 2 jaar geleden. Stargazing werd dankzij jouw stem een dikke repeat. Ja, nu is het aan Lucas en Steve.
1: Repeat.
0: Of niet. Lucas en Steve, 2 leuke gasten. Top DJ's natuurlijk. Maar hey, zingen? Nou, dat kennen ze niet. Ah, in de kleedkamer hadden ze wel heel veel plezier met het meezingen met hun eigen nieuwe track. Maar... ja, wie is dan toch de zanger die op de nieuwste track hoort van Lucas en Steve? Ja, dat is best wel even een zoektocht, want officieel wordt hij helemaal niet vermeld. Dus ik heb Steve zelf maar eventjes een appje gestuurd. En hij heeft me laten weten dat het gaat om Chris de Serendi. Chris de Serendi, die hebben ze gevonden in Engeland. Die jongen heeft nog nooit een hit gehad, maar op socials is hij al wel een tijdje lekker bezig. Daar dropt hij ook veel covers. En nu is Chris de Serendi dus te horen op de nieuwe track van Lucas en Steve. Aan jou de vraag, wat vind je hiervan? Wil je dit nog een keer horen of niet meer?
1: Repeat.

0: Lucas en Steve, All I Know.
1: Repeat.
2: Repeat.
1: Of niet.
0: Ja, de vraag is, wat vind je van de nieuwste Lucas en Steve? Het is ronde 4 in Repeat of niet. Mauritie zegt vanuit Avifauna zeggen wij allemaal hier Repeat. Nicole zegt, ik hoor hem voor het eerst. Ik word hier wel blij van. Repeat hem maar. Rick zegt, voor mij een keer niet. Ik had wat meer tempo verwacht en dat had wat mij betreft ook wel gemogen. Brittany die zegt, Lucas en Steve maken altijd lekkere nummers. Repeat maar, Wim.
3: Het was even wennen in het begin, maar doe maar een repeatje.
0: Dat is Jochem. Even kijken, Kevin.
4: Ja hoor. Prima nummer om nog een keer te horen. Doe maar repeat. Lekker.
0: Paulien?
5: Ja, ik moet er even nog steeds aan wennen. Maar het is op zich een lekker nummertje. Dus doe maar een repeatje voor mij.
0: Patrick zegt, zonnetje komt hierdoor. Perfecte timing. Lekker hoor. Repeat dan maar, Lucas en Steve. En Luca zegt dan weer, ik moet er een beetje aan wennen, denk ik. Ik geef het voordeel van de twijfel.
1: Repeat of niet.
0: En Joost Klos die omslijft het als volgt.
6: Het is net een frikandel speciaal zonder mayo, curry en uitjes. Ja, gewoon een frikandel. Beetje saai.
0: Nou, maar wel lekker. Het is een overtuigende repeat van Lucas en Steve hoor. Bam. Door naar de volgende ronde. Ronde 5 vanavond 10:15 hoor je ze weer bij Lars Boelen. Dean Lewis na

0: But it's true, I'm still in love with you.
1: Dean Lewis, I Hate That It's True bij Q Music. Met een klein uurtje in de middagshow met Domien en Anton maak je weer kans op een verdubbeling van je maandsalaris. Verdubbel je salaris in 1 minuut. Je kunt je de hele dag aanmelden, gewoon via qmusic.nl kan dat. En nou ja, even voor 4 uur geven we dan 1 van de 10 vragen gratis en voor niks weg.
2: Wacht even, dat is dus nu?
1: Dat is nu.
2: Oké.
1: Ja. Ja. Dit is hoe het werkt.
2: Ja, daar mag je eigen getal noemen.
1: Leuk,
2: tussen de
1: en Domien.
2: Ja, ik ben er weer
1: geweest.
2: Ik heb mijn werk weer gevonden vandaag.
1: De hele week doen we al gratis en voor niks vraag 5. Dus ik dacht, laten we vandaag even wat anders doen. Vraag 5.
2: Vraag 5. Luister. Wat is de benaming voor gedroogd gras?
1: Oh, wil ik toch vraag 6 hebben?

0: Warm.
1: Koud.
0: Zonnebrand.
1: Smeren.
0: Piramide.
2: Egypte.
0: En je laatste, pannenkoek.
1: Stroop.
2: Stroop.
3: Ben jij de volgende?
4: Win 2500 euro.
3: Mattie en Marieke's, vier op een rij.
5: Mattie en Marieke. Q Music.
3: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts 42.500 euro. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
9: e-boekhouden.nl. Oh, het riool is verstopt.
10: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
11: e-boekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
12: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
13: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.

0: sportvoeding.
1: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop stee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
4: Ah, nee hè.
5: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
4: Ja, weer eens.
5: Nou, proef jij even?
4: Oh ja?
5: Ik heb net koffie gezet.
4: Lekker.
5: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
6: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert Streekt.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus even bollen voor een swingende start.
8: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
9: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
8: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
10: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
11: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
12: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
14: Nu hou hè, dus niet straks.
15: Fans van voordeel.
16: Aldi. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
17: Voor wie zijn we ook alweer?
16: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
15: Fans van voordeel.
13: Aldi.
18: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
19: Q4 uur, goedemiddag. Het Q-music nieuws van nu.nl. Eefje Kuhne.
20: Goedemiddag. De strafzaak over het zwaar mishandelde meisje van 6 uit Stadskanaal is ingewikkeld en gaat lang duren. De verdachten zijn de moeder en een vriendin van haar. Volgens justitie liggen er nog duizenden pagina's aan gesprekken tussen de twee vrouwen.
21: Dat zijn vooral WhatsApp-berichten die de verdachten naar elkaar hebben gestuurd. En daaruit kun je ook wel bepaalde handelingen dus halen die gepleegd zouden zijn. Maar ook hoe de communicatie tussen de twee verdachten onderling is geweest.
20: Ook worden de twee vrouwen psychisch onderzocht. De zaak gaat in november verder. In Nepal en in Tibet zijn ze bang voor weer een overstroming. Want door die van gisteren is een stuwmeer ontstaan dat dreigt door te breken. Het dodental ligt inmiddels op ruim 330. Honderden mensen worden vermist, mogelijk ook twee Nederlanders, al is dat nog steeds niet helemaal duidelijk. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden. De oud-Bosnisch-Servische generaal zat in de gevangenis in Scheveningen, levenslang uit voor oorlogsmisdaden. Tijdens de oorlog in Bosnië in de jaren 90 liet hij duizenden jongens en mannen vermoorden. Mladic was 84, hij was al langer ziek. Vanavond kun je kijken naar Ajax en naar FC Twente in de play-offs voor de Conference League. FC Twente speelt uit in Azerbeidzjan tegen Karabach. De heenwedstrijd, die verloren ze vorige week. Maar er is nog hoop hoor, vertelt onze voetbalverslaggever
1: Riepke Bakker.
17: Het leek allemaal niet veel wat Twente vorige week liet zien tegen Karabach. Maar toen trainer John van der Brom de wedstrijd terugkeek, vond hij het ineens veel beter uitzien dan hij dacht. Twente kreeg kansen en gaf niet veel kansen weg, zo zei hij. En dat zorgt ervoor dat Van der Brom geloof heeft in een comeback vanavond van FC Twente.
20: Ze spelen om 6 uur en om 8 uur dan speelt Ajax thuis tegen het Zwitserse FC Sion. Het weer, wolkenvelden en zon en het is broeierig warm, 26 tot 30 graden. Vanavond laat en vannacht kan het flink gaan regenen en onweren. En ook morgen kan het onstuimig worden en dan is het ietsje minder warm.
19: Jouw verkeer van Flitsmeister met 66 files in totaal en 2 vertragingen langer dan 30 minuten. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelofarensveen en Zoeterwoude-Rijndijk. Er is een ongeluk met een vrachtauto gebeurd. De afrit is dicht, 9 kilometer, 31 minuten. En op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Bunnik en Maarn door een ongeluk 5 kilometer, daar 50 minuten.

0: Miley Cyrus. End of the world. Q. De Q Middagshow.
1: Met Domien en Anton.
2: Domien, Anton, hoe is het?
3: Zes over vier, kakerverse begin van de maandagmiddagshow. Nee, wacht, de donderdagmiddagshow. Voor 27 augustus. Anton, goedemiddag.
4: Ja, wat goed dat je er weer bent, man.
3: Ja, sorry voor de afgelopen drie dagen. Het was een beetje rommelig, ook omdat we vorige week natuurlijk weer terug zijn gekomen van vakantie. Ik heb ook wat berichten gekregen op Instagram. Vind ik echt zo super lief. Mensen die denken dan, hé, wacht even, zij zijn vier weken op vakantie geweest. Opeens is maandag en dinsdag Domien er niet en ook woensdag er niet. Gaat allemaal wel goed. Niks aan de hand. Er was echt helemaal niks aan de hand. Ik kan ook niet echt vertellen wat ik dan wel heb gedaan de afgelopen drie dagen. Was ook niet zo heel erg boeiend. Het kwam me wel heel erg goed uit, moet ik zeggen. Want ik heb een enorme afterparty in mijn mond.
4: Wacht even, een afterparty?
3: Aftenparty.
4: Aftenparty.
3: Ik heb zo'n ongelofelijke pijn in mijn bek. Dat is niet normaal. Ik heb wel eens een afje gehad. Ja, voor de mensen die dat nooit hebben gehad, dat zijn van die kleine plekjes op je tong.
4: Een slaapgebrek vaak, hè?
3: Ja, een vitamine tekort.
4: Alcoholprobleem.
3: Nou, afgelopen zaterdag was ik een dag op Lowlands met mijn lieve zus Joost Swinkels. We hebben het daar goed van genomen, maar niet heel goed gegeten. Wel genoeg gedronken. En ik werd maandagochtend wakker met wat kleine plekjes. En het werden er dinsdag nog meer. Nou, gistermiddag had ik echt een tong. Drie keer zo groot in mijn mond liggen. Ze kon amper praten.
4: Ik kan je redelijk goed verstaan.
3: Maar nog, ik dus niet. Ik hoor mezelf echt op mijn zon voor me praten.
4: Steek hem eens uit dan. Godsamme.
3: Ja, goh. Maar mocht je luisteren vanmiddag en denken zo, ze zijn wel heel vroeg begonnen met de donderdagmiddagborrel.
4: Ja,
3: dat klopt. Maar het is ook de aftenparty in mijn mond. Ja, we gaan er wat moois

middagspit met de meeste vertraging volgens Flitsmeister. Op dit moment op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Dordrecht Centrum. Door een te hoog voertuig, 12 kilometer. Vertraging 53 minuten daar. De Q-middagshow. Q-music.

0: replay.
1: Ah yes, bij Q-Music en replay. 14 over 4, het is de donderdagmiddagshow van Q-Music. Een shout-out naar Joost Swinkels en Tom van der Weert die hier naast jou hebben gezeten de afgelopen 3 dagen.
2: Het is toch een beetje alsof je seks hebt met een ander.
1: Sorry. Wat nou, hebben jullie ik heb niet geluisterd, maar wat hebben jullie gedaan de afgelopen 3 dagen dan?
2: Nee, maar ken je dan niet dat dit is zo vertrouwd en dan moet je helemaal alsof je weer opnieuw moet fietsen.
1: Oké. Okay. Ik weet niet wanneer jij voor het laatst seks hebt gehad met een ander ook. Hoe wil je dat weten? Dat...
2: Oh ja.
1: Nee, dus we gaan dit pad niet op.
2: Dat was toch vorig jaar.
1: Martine, ja. Die zegt gezellig dat je er weer bent. Ja. Gezellig dat je er weer bent. Judith die stuurt dit.
3: Ja, het setje is weer compleet. Gezellig.
1: Ik heb hier wel echt een beetje lullig over gevoeld. Het kon echt niet anders. Ik kon hier de afgelopen 3 dagen gewoon niet zijn. Maar ik dacht wel, dan zit je heel hoog van de toren te blazen vorige week.
2: We zijn er weer,
1: Nou. Zomerstop is voorbij, we gaan weer. Nou, een weekje later, meneer neemt even 3 dagen verlof op. Marco zegt, eindelijk terug van vakantie. Maar Domien, nu ben je wel terug bij Aft.
2: Ja.
1: Heel erg leuk. Dat is een hele leuke grap natuurlijk.
2: Leuk grapje.
1: Sowieso veel berichten over die aften in mijn mond. Janneke die stuurt op het toppunt, had ik ooit een stuk of 30 aften at the party. De afterparty. Good luck, het gaat over. Nou, ik heb net hier de tip gekregen. Jessica stuurt bijvoorbeeld dat lauw water met zout spoelen helpt. Ik heb net de tip gekregen om 2 paracetamolletjes te laten smelten op je tong. En daarmee dus te spoelen.
2: En werkt dat?
1: Nou, het werkt wel, maar het is ongelooflijk goor. Yes. En ik heb het net weggeprobeerd te spoelen met wat slokken water. Maar het zit nog steeds zo echt links en rechts boven in mijn mondhoeken. Dus het is echt een beetje goor.
2: Maar verdooft dit jouw tong dan niet?
1: Ja, het heeft wel een klein beetje verdoofd, ja. Nogmaals, als je denkt dubbele tong, het is niet de drank. Het is nu paracetamol in combinatie met een afterparty. Maar Marloes zegt, je moet een zendium gebruiken. Helpt enorm tegen aften en het verhoogt ook je mondweerstand.
2: Oh.
1: Ja, het zou ook helpen om een keer een sinaasappel te eten, denk ik.
2: Ja, vitamine C, hè?
1: Een keer een appeltje, ja, een banaantje.
2: Banaan.
1: Dit is Q-Music, hier in de zomer. My body isn't ready in de middagshow.

0: Chainsmokers, Something Just Like This bij Q-Music. En zo gaan we onderweg naar 16:30. Eefje, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat zit er in het nieuws zometeen?
1: Ik heb goed nieuws, want er is weer een nieuwe reden om meer koffie te drinken.
0: Yes!
2: Zometeen verdubbel je salaris.
3: In 1 minuut.
4: Hoi, ik ben Babette, 27 jaar. Ik woon in Nijmegen en ik werk als communicatieadviseur.
2: Wil je weten wat zij verdient en of haar salaris verdubbeld wordt? Luister om 16:45.
0: Hey, is het al weekend? Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
0: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl.

0: do.
1: Leveren in vuurwerken.nl.
2: Autotaalglas is partner van de top 40.
3: Ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
4: NHA.nl.
6: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
7: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
6: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
9: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
10: Lunchen? Kom langs bij Kippie. Voor de lekkerste broodjes.
11: Kippie.
9: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sazas.nl/effect.
12: Ga je binnenkort tanken? Niet weggooien, dat bonnetje. Hey, serieus. Stop hem in je zak, in je dashboardkastje of onder je zonneklep. Want dat kleine stukje papier is jouw bingo-kaart. Heb je? Bingo! Dan win jij je getankte bedrag terug en een extra tankbeurt bij Esso.
13: Tankbonnen bingo, tankbonnen bingo.
12: Vandaag om 17:15 in de Q-middagshow.
14: Q-music. Omdat elke rit telt, vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
15: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
2: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
3: It's playtime.
4: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
7: Verdubbel je salaris wordt mede mogelijk gemaakt door Tempo Team. Maak werk van werkplezier.
8: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
9: Wie was er aan de beurt?
10: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
9: Hit it.
11: Voor die

0: Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
6: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Lauwman.nl. Kies uit ruim 4000 auto's op voorraad.
11: Hey, goedemiddag, het is 4:30. Dit is de Q-middagshow met verkeer van Flitsmeister. 80 files, 2 vertragingen langer dan 50 minuten. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Houten-Oost en Maarn door een ongeluk 8 kilometer. Vertraging 1 uur en 8 minuten. En op de A16 Breda-Rotterdam tussen Klaverpolder en Schavendeel 8 kilometer met 53 minuten.
12: Het is broeierig warm op dit moment en dat is natuurlijk een voorbode voor regen en onweer. Het kan echt flink tekeer gaan vanavond en vannacht. Code geel ook daarom. En op dit moment is het in Apeldoorn 30,3 graden en in het buurtschapje Marikerke in Zeeland is het 23,5 graden.
11: Het laatste nieuws krijg je van Eefje.
13: Goedemiddag. In Nepal en in Tibet zijn ze bang voor weer een overstroming. Want door die van gisteren is een stuwmeer ontstaan en dat dreigt door te breken. Het dodental ligt inmiddels op ruim 330 en honderden mensen worden vermist. Mogelijk ook 2 Nederlanders, al is dat nog steeds niet helemaal duidelijk. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend, inmiddels voor hulp aan de slachtoffers.
11: Ik gok dat jullie het hier al uitgebreid over had gehad hebben gisteren in de middagshow van woensdag. Maar ik heb die beelden natuurlijk ook zitten kijken en daar kun je niet omheen. Maar het lijkt wel AI allemaal. Ik heb dit nog nooit gezien. Nee. Beelden van gewoon een stadje waar mensen aan het rennen zijn en een seconde later komt er een gigantische golf aan stof en brokken en modder over die mensen heen. En ik hoor jou zeggen, Eefje, 330, dat is een gigantisch aantal. Dat is echt vreselijk, 330 slachtoffers, dodelijke slachtoffers. Maar als je die beelden ziet, dan vrees je toch voor een snelle verhoging van dit aantal. Dat kan niet anders dan dit alleen maar gaat stijgen en stijgen de komende.
13: Nee, dan wordt wel gevreesd dat dat gaat oplopen, ja.
11: Afschuwelijk.
13: Talpa heeft een reeks afleveringen van het SBS-programma De Bondgenoten offline gehaald, omdat een van de deelnemers, Jelle D., nu verdachte is. Hij wordt gelinkt aan de dood van 2 bewoners van een verzorgingshuis waar hij werkte. Uit respect voor de nabestaanden heeft Talpa alle bijna 40 afleveringen waar hij in zat offline gehaald. Een razendsnelle kunstroof uit een museum in Spanje, in de buurt van Alicante. Dieven gingen via een raam naar binnen en hebben een oude goudschat gestolen van wel duizenden jaren oud. Dat deden ze binnen 4 minuten. En ze zijn nog niet gepakt. En er is weer een nieuwe reden om meer koffie te drinken. Het geldt vooral voor de mannen. Want Een bakje koffie maakt je mannelijker.
11: Nou, we kunnen wel extra bakjes gebruiken, denk ik. Ja,
12: daarom denk je altijd zoveel.
11: Maar ja, even hier mannelijkheid in dit geval dan. Wat, hoe zit dit?
13: Nou, het zit hem in, in de testosteron. Want uit een onderzoek blijkt dat mannen die een paar koppen koffie per dag drinken... ietsje meer testosteron hebben. En meer testosteron kan zorgen voor meer spieren, meer energie en meer zin in seks.
11: Nou, zal ik bij deze dit hele onderzoek totaal onderuit schoffelen, want ik heb echt niet meer spieren. Ik heb weinig energie en de zin in seks is ook al een tijdje, verloren, kan ik je vertellen.
12: 2 jaar weg.
11: Dat is ook al 2 jaar weg. En dat ligt niet aan mijn koffieinname. Nee, is er weer een bakje 9 voor vandaag, denk ik.
13: Misschien heb jij het break-even point bereikt.
11: Dat zou natuurlijk kunnen zijn. Dat zou goed kunnen zijn. Wat hebben ze ook uitgezocht bij hoeveel koppen dan per dag dit ideale effect oplevert?
13: Nee, dat weet ik niet. Maar goed, je moet natuurlijk ook... testosteron komt niet alleen maar door koffie. Het komt ook door goed voor jezelf zorgen en goed slapen en zo.
11: Oh ja,
13: je hebt momenteel ook allemaal aften en zo.
11: De hele bek zit vol met aften. Dus dat is een slaaptekort, er is een cafeïne-overschot, ja.
12: Ik moet van Marije trouwens minder koffie drinken.
11: Oh, hoezo, waarom?
12: Ja, ze kan het niet meer aan.

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark bij Q Music. Dat is de aftonparty van de middagshow. Mijn hele mond zit vol met aften. Weinig geslapen, weinig vitamine C. René die stuurt nu in de Q-app. De moet spoelen met waterstofperoxide. Verdunnen met water werkt wonderen tegen aften. Dit klinkt een beetje alsof iemand zegt... joh, spoel even met zoutzuur.
1: Ja, precies, zo dacht ik ook. Dat is toch heel gevaarlijk.
0: Waterstofperoxide, ik denk er heel even over na. Ik vind die zeniumtip, dat ze tampen staat, dat vind ik nog iets veiliger. We zijn onderweg naar 4:15. Ja, ik ben het de afgelopen 3 dagen niet geweest. Ik heb werkelijk iedereen in dit pand gehoord over afgelopen dinsdag.
1: Ja, toen hadden wij Rob. En die heeft gewoon even zo, hoppa, die ging als een soort warme mes door de zachte boter.
0: Oh, dat vind ik...

0: Domien, het spoelen met waterstofperoxide helpt echt heel goed. Ik ben een keer gewoon naar de spoed gegaan om daar waterstofperoxide te halen bij de apotheek.
1: Het echte werk. Ja, ik vind echt goor klinken. Echt veilig. Kevin die stuurt het. Dit was de Daisy die je hoorde trouwens. Jurgen zegt het ook. Veel mensen die blijkbaar hun mond spoelen met waterstofperoxide. Ik ga morgen even langs bij de apotheek. Another 54 Ultra samen op Talk to You bij Q Music.
2: Verdubbel je salaris.
3: In 1 minuut.
1: En zo werd het 4:15. Babette, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Hey, welkom in jouw arena.
4: Dank je.
1: Babette, je werkt als communicatieadviseur.
4: Klopt.
1: Aan wat voor mensen of bedrijven adviseer jij hoe ze moeten communiceren?
4: Heel veel verschillende eigenlijk. Ik werk op interim basis, dus dat kan van overheid, semi-overheid zijn, maar momenteel zit ik in de bouw.
1: En wat doe je dan eigenlijk als communicatieadviseur? Leg je dan, ben ik echt benieuwd naar, ben je dan bezig met hoe ze zich uiten naar potentiële nieuwe klanten of hoe ze juist intern beter met elkaar kunnen communiceren?
4: Ja, dat zou ook kunnen. Soms gaat het om interne communicatie, maar het kan ook bijvoorbeeld naar inwoners via nieuwsbrieven of de krant soms zelfs. Of de contact met de pers bijvoorbeeld. Oh, ja. Maar het kan ook bijvoorbeeld een PR-event zijn die je moet organiseren.
1: En wat vind je het leukst? Vind je het leukst om intern of extern te communiceren?
4: Extern toch wel.
1: Okay. Maar wat verdien jij als communicatieadviseur per maand?
4: Netto is het €2700.
1: €2700. Voor hoeveel uur is dat?
4: 36.
1: Je bent zelf 27 jaar jong.
4: Klopt.
1: Babette, waar ben jij nu?
4: In Valencia.
1: Het klinkt zo lekker onrustig bij jou, maar je bent op vakantie of zo?
4: Ja, klopt. Ik ben op vakantie, dus het komt heel goed uit.
5: Waar is het daar? Is het daar lekker?
4: Het is 33 graden.
1: Ja, je hebt het beter bekeken dan wij. Want wij hebben weer zo'n hele benauwde dag. Code geel komt eraan hier in Nederland. Dan kun je beter in Valencia zitten.
5: Oh, sangriaatje.
4: Ja, dat denk ik ook. Precies.
1: Maar weet je, spelregels, we moeten door. Ik heb 10 vragen voor mijn neus. De klok staat op 1 minuut. Dat zometeen onverbiddelijk af naar 0. Als je het voor elkaar krijgt om 10 vragen juist te beantwoorden in 60 seconden... dan verdubbel ik je maandsalaris en win jij €2700 vakantiegeld. Je mag maximaal 2 gepaste vragen open hebben staan. Die vragen krijg je op het einde binnen die minuut nog een keer gesteld. En ook die moeten goed worden beantwoord. Want door ik een fout antwoord is het spel direct afgelopen. En mocht het fout gaan, krijg je nog wel €10 per goed gegeven antwoord.
4: Nou, dat is leuk. Heb je wel... het maximale natuurlijk.
1: Dat hoop ik ook voor je. Heb je de totale controle daar en de totale aandacht en focus daar in Valencia?
4: Zeker, zeker.
1: Ik wens jou bij deze heel veel succes.
4: Dankjewel.
1: De klok starten. Hier komt jouw vraag 1. Welke maand komt direct na augustus?
4: September.
1: Hoe noem je een sieraad dat wordt gedragen om je vinger?
4: Een ring.
1: Hoeveel is 38 gedeeld door 2?
4: Pas.
1: Van welke zangeres is de Q-top 1500 hit Water Under the Bridge?
4: Vorige antwoord was 19.
1: Ja, wat is van welke zangeres is de Q-top 1500 hit Water Under the Bridge?
4: Adele.
1: Wat is de benaming voor gedroogd gras?
4: Hoi.
1: Wat is de voornaam van de schilder Picasso?
4: Pas.
1: Welke sport beoefent Jibby Jansen professioneel? Jibby Jansen.
4: Pablo Picasso volgens mij.
1: Goed, welke sport beoefent Jibby Jansen?
4: Mag je passen? Pas ik nog even.
1: Hoe noem je een groep vissen?
4: Een school.
1: In welke Italiaanse stad speelt Romeo en Julia zich af?
4: Jip Jansen is volgens mij de antwoord op de vorige vraag.
1: Ik reken hem al goed. Ik dacht dat je hockey zou zeggen, maar ik vroeg welke sport Jibby Jansen professioneel beoefent.
4: Ik zat de voornaam van Pablo.
1: Er gingen natuurlijk 2 dingen dwars door elkaar heen. Ja. Je had een vraag gepast, die werd gegoogeld daar. Dit ging niet helemaal lekker. Ik heb ook vraag 9 op je afgevuurd. In welke Italiaanse stad speelt Romeo en Julia zich af? Had je dat toevallig geweten? Dat is moeilijk hoor. Verona. Verona was het juiste antwoord geweest. En vraag 10 was welke snelweg loopt tussen Eindhoven en Maastricht?
4: Had ik ook niet geweten.
1: Nee, niet jouw lijstje. Je ging best wel lekker hoor. Nee. En het goede nieuws is wel, want je bent dus op vakantie daar. Je hebt 7 vragen goed beantwoord. Ik mag je feliciteren met €70 cash van Q-Music en Tempo Team.
4: Nou, dat is ook heel erg leuk.
5: Ik vind het nog knap dat je dan zeg maar zo'n sightseeing door Valencia doet... en dan toch nog 7 vragen goed beantwoord.
1: Niet iedereen begint om 10 uur met 2...
4: Ja, ik zat helemaal in de
1: vakantiemodus,
4: denk ik.
1: Ja, precies. Ik wil het zeggen. Niet iedereen begint zoals jij, Anton, met 2 kannen sangria aan 10 uur. Maar misschien heeft dat meegespeeld, de vakantievibe, Babette. Al in al €70 verdiend. Gefeliciteerd aan
4: mij. Nou, ook heel erg leuk. Dankjewel.
1: Geniet van Valencia.
2: Verdubbel je salaris.
3: In 1 minuut.
2: Ga ook de uitdaging aan.
3: En geef je op
6: via de Q Music app.

0: 4 en verdubbel je salaris. Altijd de muziekvraag. Van welke zangeres is de cute op 1500 hit Water Under the Bridge? Juiste antwoord moest zijn Adele. Werd ook goed beantwoord. Het ging fout op vraag 7. Welke sport beoefent Jibby Jansen professioneel? Juiste antwoord moest zijn veldhockey. Tussen haakjes veld. Hockey ook gewoon goed gerekend. Ging niet helemaal lekker. 7 vragen goed beantwoord door Babette. €70 gewonnen. Je bent welkom in jouw arena. Als je aanmeldt via Qmusic.nl of de Qmusic app. Wij gaan onderweg naar 5 uur. Het laatste nieuws krijg je zo van Eefje.
1: Vanavond komen Ajax en FC Twente in actie. We blikken zo vooruit.
0: En Turn the Lights Off komt eraan.
2: Hey Marieke.
3: Wij zijn nog een week samen te horen op de radio. En het leuke is, wij hebben ook nog een podcast waarin we je een kijkje geven achter de schermen.
2: Aflevering 2 staat nu online en daarin hebben we het over mijn lang gekoesterde wens.
3: Jij wil altijd naar Tsjernobyl.
2: Klopt.
3: Ja, maar wij willen allemaal helemaal niet naar Tsjernobyl.
2: Niemand wil
3: mee. Ik moet helemaal niet denken aan Tsjernobyl.
2: Ik ga dat wel doen in mijn nieuwe ochtendprogramma.
3: Ja, maar ja. Echt?
2: Annemarie, we gaan nog naar Tsjernobyl.
4: We gaan naar Tsjernobyl.
3: Ja. Je kan de podcast vinden op qmusic.nl en in je favoriete podcast-app.
5: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten, 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend online leren.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
9: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl. Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
12: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
13: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zeker te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Chris?
18: Ja?
17: Hoef jij niet te werken vandaag?
18: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
17: Dus, heb je nu...
18: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
17: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou.
4: Check werken.belastingdienst.nl.
19: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
20: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
21: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
20: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
19: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
22: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van 4,99 voor 3,99. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
23: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
25: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
26: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
27: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
28: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
29: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
28: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
30: 5 uur, goedemiddag, het Q-Music nieuws van nu.nl. Eefje Kunnen.
1: Goedemiddag, er is misschien een doorbraak in een oude zedenzaak in Breda. Voor meerdere verkrachtingen en pogingen daartoe tussen 2001 en 2011... is nu eindelijk een verdachte opgepakt. De politie kwam de man van 58 op het spoor via een DNA-verwantschapsonderzoek. Oud-BBB'er Mona Keijzer heeft haar nieuwe politieke beweging gepresenteerd. Project 2029 heet het. En komende maanden gaat ze kijken of ze er een officiële partij van kan maken. Een rechtse partij. Mona Keijzer wil onder andere minder regeldruk. Ze mikt op 30 zetels en hoopt uiteindelijk de eerste vrouwelijke premier te worden. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend voor hulp aan de slachtoffers van de enorme overstroming in Nepal. Er zijn meer dan 350 mensen bij omgekomen. Honderden mensen worden nog vermist. En intussen wordt gevreesd voor weer een nieuwe overstroming. Vanavond kun je kijken naar Ajax en naar FC Twente in de play-offs voor de Conference League. FC Twente speelt uit in Azerbeidzjan tegen Karabach. De heenwedstrijd verloren ze vorige week, maar toch is er nog hoop, vertelt onze voetbalverslaggever
31: Riepke Bakker.
32: Het leek allemaal niet veel wat Twente vorige week liet zien tegen Karabach. Maar toen trainer John van der Brom de wedstrijd terugkeek, vond hij het ineens veel beter uitzien dan hij dacht. Twente kreeg kansen en gaf niet veel kansen weg, zo zei hij. En dat zorgt ervoor dat van der Brom geloof heeft in een comeback vanavond van FC Twente.
1: Ze spelen om 6:00 en om 8:00 dan speelt Ajax thuis tegen het Zwitserse FC Sion. Het weer, wolkenvelden en zon. Het is broeierig warm, 26 tot 30 graden. Vanavond laat en vannacht dan kan het flink gaan regenen en onweren. En ook morgen kan het nog ontstaan.

0: Hoe laat is Tankwonder Bingo?
1: Oh,
2: dit was trouwens Sydney.
3: Maar ik dacht een keer om 17:15 doen.
1: Ach ja hoor, ik ben 3 dagen weg en we spelen opeens en op donderdag spelen we 17:15 Tankwonder Bingo.
3: Ja, alles is anders.
1: Oké, nou prima, 17:15 Tankwonder Bingo. Het is nu weer 17:05, goed dat je erbij bent. Middagshowtje voor de 27e van augustus. Altijd leuk om wat van je te horen, middel van een bericht in de Q-Music app. Sanne die stuurt zometeen met een biertje en het bord eten op schoot mijn clubpie FC Twente aanmoedigen. Ja, veel plezier vanavond. De wedstrijd begint om 18:00. En een bericht van Hans zegt, oeh, ik lees net code geel. Vanavond dan maar de loopband op in plaats van een rondje rin om de plas. Ja, even, wat is het weerbeeld voor de komende uren?
4: Nou, het wordt steeds broeieriger. Vanaf 22:00 geldt in bijna het hele land code geel. Rond middernacht geldt dan in het hele land code geel.
3: Ja, ik ga vanavond naar een pianoconcert op het strand.
1: Ach nee toch.
3: Ja.
1: Wat dan?
3: Nou, Iris Hond, weet je, van Marco Borsato. Die,
1: nee, dit neem je terug.
3: Oh, ja.
1: Dit neem je terug.
3: Dit neem ik terug.
1: We zeggen ook niet bij Marco Borsato die van Iris Hond.
3: Nee, dat is waar.
1: Dat zeggen we ook
3: dit
1: niet.
3: Dit neem ik terug.
4: Heel goed.
3: Maar goed, die gaat dus... Die gaat dus piano spelen op het strand. Alleen ja, ik zou haar adviseren om het toch binnen te doen.
1: Ja, of even een poncho aan te trekken.
3: Ja, ik doe dat wel in elk geval.
1: Maar sorry, op het strand is er helemaal geen overdekking. Er zijn niet overdekte tribunes.
3: Nee, het is bij een strand.
4: Het gaat afgelast worden.
3: Nou ja,
4: dat kan toch niet?
3: Ik hoop het. Nou, ik heb net gekeken even. Maar volgens mij gaat het rond 22:00 pas los boven Iris Hond.
1: En wat gaat Iris Hond spelen dan?
3: Ja, hier is honden weer. Piano, dus hele rustige pianomuziek.
1: Maar van wie? Van wat?
3: Einaudi.
1: Einaudi?
3: Ken jij die? Ja, ik kan die eens uitspreken.
1: Einaudi, iedereen kan een Einaudi, dat is al prachtig.
3: Heel mooi is dat. Ja.

0: dit is een Audi.
1: Maar heb je een stukje?
0: Ik heb een stukje van een Audi, ja.
1: Is dit ook Iris?
0: Nee, dit is... ik weet niet wie dit speelt eigenlijk. Daniel Hope is dit. Die speelt iets van een Audi. Maar kijk, we moeten wel even dan in perspectief zetten. Jij gaat vanavond dit horen. Dus dat is, dit wordt wat jij vanavond gaat horen.
2: Ja, ze moet wel heel hard spelen vanavond.
1: Ik moet een beetje onder dwang hierheen.
0: Ach, dat is hartstikke mooi, man.
1: Het is gewoon een beetje actie in die muziek door die ongeveer zo'n punt.
0: Wel spannend.

0: Ik haat dit nummer. Ja, ik krijg hier zo'n koppijn van.
1: Hoezo?
0: Ja, ik vind dit zo verschrikkelijk. En ik dacht, ik probeer het vandaag weer eens een keer. Want ik weet, het staat ieder jaar ook in de Q-top 1500. En ik ben natuurlijk een people pleaser. Hi. Ik draai muziek voor de mensen. Ja. En ik weet dat heel veel mensen het echt heel mooi vinden. Volgens mij echt 780 afgelopen jaar in de Q-top 1500. En ik probeer het gewoon weer eens een keer op donderdagmiddag. Maar ik vind het echt, ik krijg hier zo'n ongelooflijke hoofdpijn van.
1: Oh, hoe kan dit dan? Waar komt dit vandaan?
0: Want die hoofdpijn?
1: Ja, ja.
0: Van haar?
1: Ja, maar hoezo? Dit is toch hartstikke mooi liedje?
0: Nee, het is echt geen mooi liedje. Nee, het allerergste zit hier aan het einde. Dan denk je hier, dat is echt mooi, dan denk je hier. Dan denk je, Alicia Keys en Girl on Fire. Echt afschuwelijk, wat een raar. Ik hoop dat het de laatste. En ik ga waarschijnlijk over 3 maanden ben ik het weer vergeten. Nou, ik ga het weer een keer proberen.
1: Nou, ik denk volgende week alweer. Ken jou?
0: Alicia Keys en Girl on Fire. Dat zou kunnen gaan over Iris Hond, die vanavond optreedt op het strand van Zandvoort. Ja, het zou zomaar kunnen zijn dat je dus dit lekker aan het spelen is. En op de achtergrond hoor je natuurlijk de bliksem inslaan. Dat moeten we niet hebben. Jij gaat daar vanavond naartoe. Je zit een klein beetje hier tegenop.
1: Ja, in zakkenas. Het wordt natuurlijk code geel noodweer. Dus ik, pianomuziek. Ik ben een beetje omgeluld door Marije, mijn vriendin en de vrouw en alles. En wil jij misschien gaan?
0: Nee, ik wil absoluut niet gaan. Oh. Nee, maar dat is meer vanwege het weer. Ik denk dat het namelijk echt een prachtige avond gaat worden.
1: Ja, en Audi is natuurlijk fantastisch
0: dat
1: mooi.
0: Dat is fantastische mooie muziek. Ja. Eefje wil misschien wel mee. Die zit alweer te huilen bij je. Die paar fragmentjes van Audi.
2: Ik kan het niet aan. Ik moet zo huilen altijd van pianomuziek.
1: Nou, Marije ook. Dus dan kunnen jullie samen lekker huilen.
0: Lekker snikken.
1: Dus dan gaat het ook lekker regenen. Alles
2: maar dan zie je het niet zo, dat je huilt.
0: Heb je
2: dan
0: ook je kaartjes uitgeprint voor vanavond? Ik weet inderdaad, als jij gaat vliegen, bijvoorbeeld jij op reis gaat, jij bent echt een boomer, dan loop je naar de Q-music printer hier. Dan vraag je, wat moet je nou gaan printen? Ja. En dan moet je weer voor een van die reizen die je dan gaat ondernemen. Dan, jij print dat, jij vliegtickets
1: uit. Kijk, zou je maar voor overkomen dat je staat en dat je telefoon leeg is?
0: Je hebt ook een postje geleden over gehad. Dat een dikke tip is toch? Dat tegenwoordig alles natuurlijk op mobiele telefoons draait en zo. Maar het kan zijn dat je mobiele telefoon opeens overlijdt. Dat is het handig als je vliegtickets bij je hebt.
1: Ja, en het geeft gewoon mij een veilig gevoel dat het gewoon in mijn broekzak zit, zeg maar. Ja, je telefoon ook, maar ik bedoel dat ik het gewoon zo kan pakken.
0: Je geprinte boardingpas bijvoorbeeld, ja. Ik had hier afgelopen dagen een gesprek over met een Gen Z'er. Dat is zeg maar de generatie die...
2: Zo?
0: Ik had een gesprek
2: Jij staat ook nog midden in het leven.
0: ik had een gesprek met een jong persoon. Die sprak mij aan met meneer. En ik zei, ja meisje, wat wil je het over hebben? We hebben een gesprek gehad over wat wij blijkbaar millennials anders doen dan Gen Z'ers. Los van het printen van boardingpasses. Dat is bijvoorbeeld belangrijke zaken die wij als millennials belangrijk vinden. Die doen wij blijkbaar allemaal massaal op een laptop of een computer. Dus stel, wij gaan een vakantie uitzoeken. Dus mijn vriendin en ik is ook een millennial. Dan moet dat op de laptop. Daar had ik het afgelopen week over met de Gen Z'er. Die zegt, dat doe je toch gewoon op je mobiele telefoon?
2: Nee.
0: Nee, toch?
2: Nee. Dat moet groter.
0: Dat moet groter.
2: Ja, en een toetsenbord.
0: Precies, toetsenbord erbij.
1: Twee schermen.
0: Het liefst wel. Maar blijkbaar is er echt een enorm verschil tussen de Gen Z'ers en de millennials onder ons. Dat wij dus, wij bijna boomers zou ik wel kunnen zeggen. Wij moeten dat allemaal op groot scherm zien. Anders dan vertrouwen we het allemaal niet.
1: Ik doe trouwens overboeken. Doe ik ook altijd nog even met dat ding van de Rabo.
0: Ach, dan ben je best wel Rabo, jongen. Ja. Heb je wel een Rabobank app?
1: Ja, die heb ik wel, maar doe ik alleen saldo checken. Dus veiliger. Goed, veiliger.

0: David Guetta met One Republic en I Don't Wanna Wait bij Q Music. Nou, dus ik wil een hele beerput geopend nu in de Q-app van mensen die het of wel met ons eens zijn dat wij dus die zich in ons herkennen dat wij alle belangrijke zaken op groot scherm doen. Ook heel veel mensen die zeggen nee, dat klopt helemaal niet. Ik heb een bericht van Anke gekregen bijvoorbeeld.
1: Nou, Domien, wij zijn van hetzelfde bouwjaar, 88. En ik heb niet eens een laptop en ik heb ook geen computer. Ja, die heb ik wel, maar die staat al jaren te verstoffen. Ik doe alles op mijn telefoon. Ben ik toch nog een beetje jong.
0: Tanja is het helemaal met jou eens.
2: Helemaal met je eens, Anton. Ik print ook alles uit. Ga ik naar theater, vakanties. Ik moet het gewoon allemaal op papier hebben. Je weet me nooit met je telefoon. Ik ben 37 jaar, dus... Mogelijk dat het dus ook met mijn generatie te maken heeft.
0: Hey, maar laat duidelijk zijn, er is geen goed en geen fout in dit.
3: Nee, alles is goed. Alles is goed.
0: Alles is goed. Vrijheid, blijheid.
3: Doe waar je jezelf blij van wordt.
0: We gaan onderweg naar 5:30. Het laatste nieuws zo meteen van Eefje.
4: Elk jaar barst rond deze tijd weer de pepernotendiscussie los. Want hoezo liggen ze nu al in de winkel?
0: Ja.
4: Nou, ik heb daar zo eindelijk het antwoord op.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Tankbonnen Bingo wordt mede mogelijk gemaakt door Esso. Omdat elke rit telt. Vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op

0: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AHA Liefde en Passie Dezenpistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Bij Terstal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment mooi.
8: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken. Aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
12: Hé, wat doe jij nou?
11: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
13: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje. Kippie.
14: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
15: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
14: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf 277 euro netto bijtelling per maand.
16: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor 990 euro. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
19: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
20: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
21: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
20: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
21: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Lauwman.nl. Kies uit ruim 4000 auto's op voorraad.
12: De paracetamol begint een beetje uit te werken, Anton. Ja.
22: Pijnlijk te worden?
12: Ja, de aften beginnen een beetje pijnlijk te worden. Dus moeten we even twee paracetamolletjes laten smelten op mijn tong. Dat is namelijk de oplossing vandaag voor mijn aftenprobleem.
23: Ik haal wel even zo.
12: Dankjewel, dankjewel. Q-verkeer, Flitsmeister. Vertragingen langer dan 30 minuten zijn er 3 op de A9. Amsterdam en Alkmaar tussen Velsen en Uitgeest. Door een auto met een pech 42 minuten. 43 op de A12. Utrecht-Arnhem tussen Lunetten en Maarn door een vrachtauto met pech. En de laatste is de A16. Ridderkerk, Terbrechtseplein. Tussen Ridderkerk Noord en Terbrechtseplein. De hoofdrijbaan 8 kilometer met 34 minuten.
23: Ja, het broeit flink buiten. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond laat en vannacht kan het flink gaan regenen. Ook onweer is mogelijk. Daarom is er ook code geel van kracht. Op dit moment is het in Leeuwarden, Liauwerd, nog 22,2 graden. En in het dorpje Twello in Gelderland is het 28,6 graden.
12: Eefje heeft het laatste nieuws.
24: Goedemiddag. Het Rode Kruis heeft Giro nummer 6868 geopend voor hulp aan de slachtoffers van de enorme overstroming in Nepal. De organisatie denkt zo'n 20 miljoen euro nodig te hebben om komende maanden hulp te geven. Bij de ramp zijn meer dan 350 mensen omgekomen. Honderden mensen worden nog steeds vermist. En intussen zijn ze bang voor weer een nieuwe overstroming. Oud-BBB'er Mona Keizer heeft haar nieuwe politieke beweging gepresenteerd. Project 2029 heet die.
23: Beweging, hè? Beweging, jongens. Het is nog geen partij.
24: Nee, het is nog een beweging. Maar ze gaat komende maanden gaat ze kijken of ze er een officiële partij van kan maken.
12: Het is een beweging naar rechts, hè, is het?
24: Ja, het is zeker een beweging naar rechts. Ja, Mona Keizer gaf een persmoment vanmiddag. Ze wil onder andere minder regeldruk. Nou, ze is ambitieus, want ze mikt op 30 zetels. En ze hoopt uiteindelijk de eerste vrouwelijke premier te worden. Afval scheiden. Uit onderzoek blijkt dat 8 op de 10 dat iets goeds vindt. Maar we vinden het wel knap lastig. Nou ja, dat is het soms ook wel, hoor. Neem nou bijvoorbeeld een bus Pringles. De papieren koker moet bij het oud papier. Het plastic dekseltje moet bij het PMD. En het afdekfolietje moet bij het restafval.
12: Ja, sorry. Ik ben echt een van die 8 op de 10. Ik vind afval scheiden hartstikke goed, maar... Door de bomen het bos niet meer, zo. Ik heb geen idee meer waar ik wat precies moet weggooien. Je hebt het ook met die bekertjes, die koffiebekertjes. Ja. Zou je toch zeggen, dat is karton, toch?
24: Karton.
12: Ja, die gooi je gewoon weg bij het karton. Ja. Maar er zit hem dus lijm in of op. Dus het moet dan bij PMD?
24: Ja, want er zit dus volgens mij een laagje plastic aan de binnenkant.
12: Ah, dat is het. Ja. Oh ja, oké. Okay. Ja, ik vind niet te volgen.
24: Ja, een groot recyclingbedrijf biedt nu ook lesmateriaal aan voor scholen.
12: Oh, dan ga ik even terug naar school. Dan ga ik daar even kijken hoe ik het allemaal precies moet doen.
24: En elk jaar barst rond deze tijd weer de pepernotendiscussie los. Want hoezo liggen ze nu al in de winkel?
12: Ja, nou, ik heb een bericht binnengekregen van Arjan. Die zegt, ik hoor ieder jaar mensen zeggen... die pepernoten komen steeds eerder in het jaar, belachelijk. Ik ben ooit gaan vakken vullen in 2005, voor een paar jaar. En geloof mij, die pepernoten liggen altijd al vanaf augustus in het vak. In ieder geval al sinds 2005. En wat zijn ze heerlijk.
23: Kunnen ze gewoon een hele jaar in de schappen?
12: Nee, want dan is ook weer de lol ervan af.
23: Oh ja.
12: Ik vind het ook wel... Kijk, sowieso, ik ben natuurlijk heel erg van de scheiding Sinterklaas en Kerstmis. Ik wil ook geen kerstmuziek voor 6 december op de radio. Maar ik wil ook geen pepernoten voor de zomervakantie. Als die pepernoten voor de zomer... of kruidnoten voor de zomervakantie in de schappen liggen... Hè, dan weet je wel een beetje ook de waarde van het kruidnootje.
23: Ja, dat is niet meer bijzonder.
12: Nee.
24: Oh, dat vind je te ver gaan.
12: Ja, ik vind het bij augustus vind ik prima. Ik vind ook die discussie, dit voeren we ieder jaar. Ieder jaar hebben we weer het idee dat ze eerder in de schappen liggen. Dat is toch helemaal niet zo wel?
24: Nou, de Telegraaf is hier helemaal ingedoken. En als we een pepernotenfabrikant moeten geloven... zijn wij als consument eigenlijk niet helemaal eerlijk. Hij noemt ons zelfs hypocriet.
12: Hoezo?
24: Want nou, er wordt een hoop gezeurd over die pepernoten... maar ondertussen verkopen ze als een malle. Volgens de fabrikanten vliegen ze de winkel uit... en zitten we er dus stiekem wel degelijk op te wachten. En de supermarkten willen geen neven kopen, dus de een na de ander koopt ze in.
12: Ja, het is ook zo dat als de Jumbo ze wel heeft en Albert Heijn niet... en je doet altijd boodschappen bij Albert Heijn, dan ga je natuurlijk naar de Jumbo.
23: Oh, ja, concurrentiestrijd.
12: Ja, dat is het.
24: En wist je dat ze in de pepernotenfabriek in februari al waren begonnen met bakken?
12: Nou, ik zal je wel sterker vertellen. Ik presenteer inmiddels dit radioprogramma een jaar of 8. Volgens mij was jij er toen ook al bij.
23: Ja, we hebben een keer... wat was dat? Een eigen pepernotensmaak toch uitgebracht?
12: Wij hebben toen met Bolletje wij een campagne gedaan in dit programma. Dan kon je als Q-middagshow luisteren. luisteraar kon je de smaak verzinnen van de nieuwe pepernoot. Volgens mij is appeltaart en red velvet, dat waren toen de winnaars. Ja. Die appeltaartsmaak die wordt volgens mij nog steeds gebakken. Maar dat deden we toen. Die competitie deden we echt in het voorjaar, april of mei. Toen vielen de mussen dood van het dak. Ja. Het was echt 33 graden buiten. We hadden het lekker over de kruidnootje. De smaak van het kruidnootje. Ja. Maar vanaf wanneer, jij eet het hele jaar door?
23: Ja, het kan mij niet. Ik altijd. Nee. Maar mij niet uit.
12: Ik ga wel een zakje halen morgen, dat weet ik wel.

0: piano, hè, dit.
1: Oh, is dit ook Iris? Iris Hond.
0: Iris Hond die meespeelt met The Oasis, The Wonderwall. Ja,
1: dat is echt een groot is, zij, hè?
0: 11 september dan komt er een documentaire over Oasis op Disney Plus over de reunie van vorig jaar. Ja, ik weet niet of ik hem durf te kijken, want ik had tickets voor een van hun shows in Manchester notabene. En toen werd mijn vriendin zwanger.
1: Zo.
0: Ja, dus we zijn niet geweest. Dus ik ga lekker op het bankje zitten huilen.

0: kwart voor zes. Het is tijd voor het origineel. Welkom bij Tankbonnen Bingo, editie van 27 augustus 2026. Het is kinderlijk eenvoudig. We worden zo meteen vier getallen getrokken uit de gouden bingomolen van bingomeister Anton Giep. In de bingomolen zitten de getallen 01 tot en met 99. Eén van die vier getallen moet in je betaalde bedrag zitten van het aantal getankte liters. Voor of achter de komma, het mag allebei. En belangrijk om te noemen, ja, de prijzen zijn nog steeds echt sky high. Rond de €2,50 voor een litertje. Dus heb je nou bijvoorbeeld voor €128 getankt, dan telt het getal 28 mee voor de 128.
1: Dat klopt.
0: Ja. Heb je bingo, dan stuur je een foto van je bon in via de Q Music app. Kom je op de radio, dan win je het getankte bedrag terug overgemaakt met de hartelijke groeten van Esso, waar je dan ook nog eens een keer een gratis tankbeurt van krijgt. Nou, heel duidelijk toch?
2: Zie je ook wat ik anders doe?
0: Rust.
2: Ik ben gaan staan.
0: Oh! Ja.
3: Tankbonnen bingo, tankbonnen bingo, tankbonnen bingo, tankbonnen bingo.
0: Ja, nu zie ik het hoor. Nu zie ik het. Hij staat achter zijn gouden bingo-monetje. Dames en heren, jongens en meisjes.

0: Wat zeg jij?
1: Die af zag ik trillen op je tong.
0: Ja, ja, ja.
1: Oh, man.
0: Er zit nu een af, die kleeft nu zo hier tegen mijn beeldscherm aan.
1: Ja,
0: ja, dat getal van vandaag.
1: En op mijn wang zit hij. Oké, nou, het eerste getal van vandaag, lieve vrienden, vriendinnen en ja, andere mensen die luisteren. 18. 18. Geweldig getal, 18.
0: Prachtig getal natuurlijk. Ja. Er komt een vraag binnen van Treijen. Die vraagt eraf, kwart voor zes al tinkbonden bingo?
1: Ja, dat heb ik toch de hele tijd aangekondigd. Hadden we het vandaag om kwart voor zes zouden
0: kwart voor zes. We zijn eigenlijk heel duidelijk geweest. Als sinds kwart over vier zeiden we kwart voor zes spelen we vandaag tegen.
1: En ik zei ook, we gaan het helemaal anders doen.
0: Treina. Dus
1: opletten, Treina.
0: Even scherp blijven.
1: Even erbij, hè.
0: Even erbij. Kom
1: even
0: erbij,
1: lieverd.
0: Kom nou eens even.
1: Ja, kom op, Treina. Oké, het tweede getal van vandaag is... Ach, wat leuk. We gaan van 18 naar 80. 80.
0: Zou er iemand hebben getankt voor 180 euro? Dat zou ik gaaf vinden.
1: Oh, dan gaan we daar naar op zoek.
0: 180 euro. Iemand gewoon zijn hummer heeft volgepompt.
1: Nee, we moeten niet mensen buiten sluiten.
0: Oh, nee. Nee. Alleen als je een stekker hebt, dan sluiten we je wel buiten.
1: Misschien is een Dodge. Zo'n Dodge.
0: Een Dodge.
1: Dat lijkt me zo'n mooie auto.
0: Weet je wie in Dodges rijden?
1: Gordon.
0: Nee, aannemers.
1: Oh, ja, dat klopt.
0: Aannemers rijden allemaal in Dodge.
1: En witwassers. 19. 19.
0: Is dat niet gewoon dezelfde beroepsgroep ook?
1: Ja, ik zou dat nou niet zeggen.
0: Aannemers en witwassers.
1: Hé, maar hoor je wel, ik heb dus 18, 80 en toen ben ik naar 19.
0: 19, ja, het zou leuk zijn als je dan nu 81 trekt.
1: Ja, dat zou het compleet zijn.
0: Dat zou waanzinnig zijn. Dat
1: zou alles compleet maken, lieve vrienden. dit kan niet.
0: Dit is niet waar.
1: Dit kan niet.
0: Dit kan niet. Nee!
1: Ja, dit is 81.
0: Huh?
1: Kijk dan.
0: We moeten een staanslot kopen vandaag.
1: Ja!
0: Echt vandaag een staanslot. Ja. En ook even onze excuses aanbieden aan alle witwassers. Want niet alle witwassers zijn aannemers.
1: Hé, aannemers bedoel je?
0: Oh ja, niet alle aannemers zijn witwassers.
1: Ja.
0: Nou, mag ik nog even getallen van laat nou? Yeah.

0: ongelooflijk veel bonnen binnengekomen via de Q-Music app. Marine, goedemiddag.
1: Ja, het is Marina. Ja, goedemiddag.
0: Ik vond Marine al een bijzondere naam. Ik pas het meteen aan in mijn draaiboek naar Marina. Klopt je achternaam wel? Kriekaard?
1: Ja, dat klopt helemaal.
0: Marina Kriekaard, welkom in het radioprogramma. Ik ga je snel koppelen aan Anton. Anton, Marina. Marina, Anton.
2: Marina. Marina, hallo. Hoi. Zeg, hoe is het leven? Heb je een leuk leven?
1: Ja, heerlijk. Ik heb lekker genoten van het zonnetje vandaag. Ach. Dus ja, en dan wat wil je nog meer?
2: Ben je vrij?
1: Ja, ik was vrij.
2: Ah, en hoe geniet jij dan van dat zonnetje? Neem ons even mee.
1: Nou ja, lekker een drankje erbij, buiten in het zonnetje. Oh. Genieten van de vogeltjes rond je. Helemaal lekker stil. Ja, heerlijk.
0: Oh. Anton, blijf hier. Stay with me, stay with me. Stay with me.
2: Heerlijk. Goed.
1: Gewoon een vakantiegevoel, zeggen we.
0: Sorry, Marina, deze man heeft 3 dagen weekend, hè, dus laten we niet doen dat Anton Griepen hier de zieligste is. Die is gewoon morgen, zaterdag en zondag lekker vrij.
2: Dat is wel waar.
1: Kan die ook. Nou ja, hopen dat het niet te veel regent, dan komt het helemaal goed.
2: Hé, jij bent er pas sinds vandaag weer.
0: Oh, ik?
2: Ja.
0: Ja. Nee,
2: ik was hier gewoon.
0: Ik heb een heerlijk weekend gehad. Ik heb 5 dagen weekend gehad. Enorm
2: goed. Ja. Oké, okay, goed. To the point, jongens. We dwalen af. Hè? Dat lag niet aan mij. Waar heb jij de bingo?
1: In het totaalbedrag.
2: In het totaalbedrag. Met welk getalletje, lieve?
1: 18.
2: Oh, wacht eens even. Ik pak even je bonnetje erbij. Ja, 18. Ah, ja. Inderdaad, dat getal heb ik getrokken. En ja, ik zie het ook staan. 118 euro en 4 cent. Dat betekent...

0: Ja, jij bent tankbonnen-bingo van vandaag.
1: Dank je, dank je.
0: Ja, jij wint 1 gratis tankbut bij Esso. En daarbij win jij 118,04 euro.
1: Zo! Dat is lekker tanken.
0: Marina, ja, wat ga je ermee doen met die 118,04 euro?
1: Gaan we nog maar tanken dan.
0: Natuurlijk. Middag zo gaat verder zo meteen met Taylor Swift. Overluid komt eraan.
2: Tankbonnen Bingo wordt mede mogelijk gemaakt door Esso. Omdat elke rit telt. Vind het dichtstbijzijnde tankstation bij jou in de buurt op esso.nl. Met Esso altijd iets extra's.
3: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
2: NHA.
4: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef voor

0: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota.

0: Business. Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter. 1 euro. En alle Melkunie Breaker per stuk ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.

0: beste in sportvoeding.
1: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
2: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
1: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7-processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
6: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Youfone.
11: It's playtime.
12: It's playtime.
13: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
14: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hensen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
18: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
19: Voor wie zijn we ook alweer?
18: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
21: Nu hou hè, dus niet straks.
22: Fans van voordeel.
20: Aldi.
23: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend, online, leren.
20: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6-pri kiwi gold. 500 gram maar €2,65. En ook nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €1,25. Aldi.
24: Goedenavond, 6 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Hier is even je kunnen.
25: Goedenavond. Er is misschien een doorbraak in een oude zedenzaak in Breda. Het gaat om meerdere verkrachtingen en pogingen tussen 2001 en 2011. Onderzoek leidde steeds tot niks, maar nu is er eindelijk een verdachte opgepakt. De politie kwam de man van 58 op het spoor via een DNA-verwantschapsonderzoek. In het rampgebied in Nepal zoeken duizenden agenten en militairen naar overlevenden van de enorme overstroming. Het dodental is inmiddels opgelopen tot meer dan 350. Het Rode Kruis heeft Giro 6868 geopend, waar je geld kunt doneren. Ze denken zo'n €20 miljoen nodig te hebben om komende maanden hulp te geven. Een vechtpartij in de trein vanmiddag. In een sprinter tussen Wormerveer en Zaandam. Iemand trok een mes. Een passagier trok vervolgens aan de noodrem en de politie kwam erbij. Twee mensen zijn opgepakt. Door die vechtpartij stonden meerdere treinen een uur stil. De Europese voetbalbond UEFA wil FIFA-baas
0: Infantino.
25: Ja, ik skip gewoon even zijn voornaam. Gianni Infantino.
0: Gianni Infantino, ja.
25: Ze willen hem voor de rechter slepen. En dat heeft alles te maken met dat plan van de FIFA om het WK commerciëler te maken. Nou, dat is inmiddels na veel kritiek ingetrokken. Maar de UEFA wil documenten inzien van een bedrijf dat hierin een rol zou hebben gehad. Een bedrijf van een familielid van de Amerikaanse president Trump.
0: Wat een soap is dit.
25: Vanavond en vannacht zijn er felle onweersbuien. Het koelt af naar 17 graden. Morgen dan zijn er ook onweersbuien, maar ook af en toe zon. En dan wordt het ongeveer 22 graden.
0: Afje.
25: Afje.
0: Dankjewel. Afje.
25: Afje.
0: Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje. Afje.

0: Het begin van de avond van donderdag 27 augustus. Ja, jullie hebben het hier gisteren blijkbaar ook over gehad, jij en Tom. Over de avond dat GTA 6 echt groots gepresenteerd zou worden bij Netflix.
1: Ja, en toen was het dus het was uitgelekt. De play, hoe noem je dat? Nou ja, ik ben helemaal geen gamer. Maar gewoon hoe het eruit gaat zien.
0: De trailer.
1: De omgeving, nee.
0: Oh, oké.
1: Dus op YouTube was al een filmpje te zien.
0: Oh.
1: Hoe dat spel eruit komt.
0: Dat was gisteren.
1: Ja.
0: Oké, ja, nu is natuurlijk de grote countdown naar 9 uur vanavond. Om 9 uur vanavond, ja, ik vind het echt een bizar verhaal. Gaat er dus op Netflix, gaat de extended trailer online. Die is echt gepresenteerd, gemaakt door Rockstar. Dat is de producent van deze game. Waar we met z'n allen al nou 42 jaar op aan het wachten zijn, GTA 6. En die duurt 27 minuten.
1: Een trailer?
0: Ja,
1: een
0: trailer van 27 minuten. Ja, zou je zeggen, dat heeft het hele spel wel een beetje gezien.
1: Ja, ben je levels 1?
0: Jij bent niet van GTA, hè?
1: Nee, helemaal niet.
0: Oh ja, ik wel. Ik hou helemaal niet van gamen, maar ik vind dit dus echt waanzinnig.
1: Maar dit ga jij spelen?
0: Ik ga dit 100% spelen, ja. Ja, wow. Dit wordt echt de best verkochte game van de komende 5 jaar. Dat kan echt niet anders. Dus ik heb er wel zin in. 9 uur vanavond kun je 27 minuten kun je helemaal gaan verzuipen in de nieuwe GTA-omgeving.
1: Nou, jij zit voor de buis, begrijp ik.
0: Absoluut, absoluut. Verder is het de avond dat de tweede aflevering van de podcast van Mattie en Marieke online staat. Na 8 jaar komt er vandaag over 1 week een einde aan hun ochtendshow samen. Daarom nemen Mattie en Marieke je in hun podcastreeks mee in de verhalen achter de schermen, achter de show. En dus ook de verhalen die ze nog nooit eerder hebben verteld. Er komen 4 afleveringen in totaal. De tweede staat dus nu online. En daarin doet Anne-Marie een voorspelling.
2: Jullie gaan op een gegeven moment weer samen natuurlijk lullen. Of, nou ja, nee, waar moet ik dit zeggen?
1: Oh ja?
2: Ja,
1: dit heb je nog nooit gezegd.
2: Nee, dat weet ik. Maar dat vindt elkaars weg wel weer. En misschien is dat wel in het bejaardentehuis.
1: Maar denk je dat wij weer samen een programma gaan doen?
2: Nou, of een programma of iets wat weer samenkomt. Een podcast, zeg maar wat.
3: Ja, het is wel logisch dat er altijd een reunie komt.
4: Ja, ik vind het leuk hoor.
2: Ik bedoel, laat het in de comments.
4: Ja, ik ben er wel voor in, maar ik ga eerst weg.
3: Maar kunnen we dan niet beter gewoon blijven?
4: Nee. Ik heb geen zin meer in die ochtend.
3: Oké, goed.

0: genomen. Nu al bezig ben met de reunie. Ja, goed. De hele podcast die kun je checken via qmusic.nl in je favoriete podcast app. En zelfs is hij ook te zien op YouTube. En dan even naar de avond van Anton Giep.
1: Dat klinkt namelijk. Gaan we weer.
0: Hoe is het met de voorspellingen voor Zandvoort? Jij gaat vanavond naar een pianoconcert van Iris Hond.
1: Ja, dat is in Bloemendaal, is het.
0: Ja, dat is praktisch Zandvoort.
1: Ja, dat klopt. Ik heb even gekeken, vanaf 10 uur gaat het los. En het concert begint om 9:30. Dus denk je dat zij met dat, die stukken van de Einaudi, hoe lang duurt dat?
0: Nee, die gaan wel even duren.
1: Ja?
0: Ja.
1: 2 uur?
0: Ik denk wel dat dit wel 1 uurtje of 2 gaat duren, ja.
1: Oh, Iris. Als je luistert, houd kort. Kunnen we lekker om 9:30 weer het autootje in.
0: Wordt echt een hartstikke leuke avond. Ja, een ponchootje aan.
1: Helemaal zin in.
0: Klein 0.0'tje erbij. Ja.
1: Lekker hoor.
0: Ja. Your music, dit is de middagshow. Martin Garrix, Ed Sheeran, repeat it now. Who was saying the reason?

0: Martin Garrix met Ed Sheeran en Repeat It bij Q-Music in de middagshow van donderdag. Het voelt echt een beetje gek voor mij, want ik ben de afgelopen 3 dagen niet hier geweest. Op maandag.
1: Ja, ik ben blij dat je toch nog gekomen bent deze week. Dus sympathiek.
0: Moeite genomen naar de zaak te komen. Ja. Voor wie het ook niet op donderdag voelt, is voor Eefje.
2: Oh, is dat zo?
0: Nou ja, ik vraag me af.
3: Wat serveert de keuken van Kuenen vandaag?
2: Ja, je kijkt om je heen en je ziet niks.
0: Ik zie een kan water staan met 2 glazen.
2: Nee, ik heb wel wat mee, maar dat moet ik even pakken. Dat staat nog op de redactie.
0: Maar het is toch een donderdag kort.
2: Een hele tas vol.
0: Wat dan? Wat heb je allemaal meegenomen?
2: Chips en olijven.
0: Oh ja.
2: Gehaktballetjes.
0: Gehaktballetjes.
2: Ja.
1: Zo. Heb je die gedraaid zelf?
2: Nee.
0: Oh, uit een plastic bakje denk ik van de Jumbo.
1: Lekkerder.
2: Ja, ik dacht, doe je iets anders.
0: Hey, hoe kom je thuis vanavond eigenlijk?
2: Ja, in de auto van mijn schoonvader.
0: Oké, de auto is kapot, begrijp ik. Jij hebt een heel lief wagentje, een Toyota IQ.
2: Ja, een borrelnootje.
0: Het is echt een borrelnootje, ja. Er zijn er 5 van verkocht in Nederland en je hebt 1 van die 5 IQ's.
2: Nou, ik zie ze nooit rijden. Onder echte autoliefhebbers is dat een echt een leuk autootje, hoor.
0: Sorry, wat voor autoliefhebbers?
2: Nou, degene die er verstand van hebben.
0: Oké, die zeggen de IQ het topwagentje.
2: Ja, joh.
0: Maar wat is er mis nu?
2: Een kleine draaicirkel.
0: Oké,
2: veilig.
0: Waarom doet hij niet meer dan?
2: Ja, er rammelt iets in de versnellingsbak. Dat is iets met tandwieltjes.
0: Oké, dat zegt jouw vriend, zegt dat denk ik, of niet?
2: Ja, dat zegt hij. Hij reed er ook toe in toen het gebeurde. Nou, hij reed op de snelweg en toen kon hij ineens...
0: Oh, ja.
2: Hij zat met een versnellingspook te roeren in een soort lege bak.
1: Of nee,
0: verschrikkelijk. Ja. Wat een nachtmerrie. Dus, maar dat is allemaal wel goed gegaan. De rit is allemaal goed, is goed thuis.
2: Ja, hij is met de wegenwacht dus weggesleept richting zijn ouders. En toen heeft hij dus de auto van zijn vader gepakt. Dus die hebben we nu even te leen.
0: Maar even niet als collega's naar elkaar toe, maar als echt vriend.
2: Dan ga je weer beginnen over die...
0: Ah, het moet stoppen nu.
2: Over die IQ.
0: Het moet echt stoppen. Want je hebt een keer een klapband gehad. Het feit dat jij hier nog levend zit, is echt een godswonde. En Rick, jouw vriend ook, want het wordt nu echt gevaarlijk.
2: Ja, dus je zegt, er moet nu een andere auto komen.
0: Ja, of het een crowdfunding actie binnen de luisteraars van Q, dat vind ik ook prima. Maar dan moet even met de pet.
1: Gewoon
0: even met de pet rond hier.
1: Ja, even een cadeau geven.
0: Ja, gewoon een nieuwe auto.
2: Dus niet repareren, zeg je.
0: Wanneer ben je ook alweer jarig? Ik ben het weer vergeten.
2: Nou, 1 oktober.
0: 1 oktober. Nou, 1 oktober, dan...
1: Dat is over 4 weken.
0: Dan krijg je een nieuwe auto. Ik zeg niet dat het echt een auto is waar je kunt rijden, maar ik krijg wel een nieuwe auto. Misschien krijg je zo'n schaalmodelwagentje, maar we moeten echt een nieuwe auto voor even kunnen aanschaffen.
2: Ja, help mij, anders kan ik hier straks niet meer komen.
0: Nee, precies. We hebben helemaal geen nieuws tussen.
2: Nee.
0: Verder, wat zijn jouw weekendplannen, Anton, voor de komende dagen? Los van het feit dat jij vanavond op het strand gaat kijken naar een stormachtig concert van Iris Hond.
1: Iris Hond, ja. Nee, ik ga naar de sauna.
0: Het hele weekend?
1: Nee, ja, een dagje.
0: Welke sauna? Voor de mensen die denken, kijk of het allemaal klopt.
1: Nou, leuk, ik ben dit weekend te zien in Limburg. Dat is wel leuk, in Valkenburg. We kunnen mij herkennen aan mijn...
0: Dan weet je dat het antwoord
1: is. Ik doe geen handtekeningen. Misschien kunt u me wel met rust laten.
0: En sowieso handtekeningen in de sauna. Waar moet je die pen laten?
1: Ja.
0: Q-Music, dit is Katy Perry. Here's Roar.

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top 40.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Autotaalglas is partner van de top 40.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met

0: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: De kippiepan. Woordenvol kiphapjes. Klaar binnen 30 minuten.
3: Kippie.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we van weer?
8: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
11: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
12: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
13: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: Weerplaza.nl.
1: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
4: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
7: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
6: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
8: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke €10 krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
9: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Lauwman.nl. Kies uit ruim 4000 auto's op voorraad.
10: Goedenavond, het is 6:30. De Q-middagshow met verkeer van Flitsmeister. 1 file van 30 minuten, 4 kilometer lang op de A9. Amstelveen richting Alkmaar tussen Beverwijk Oost en Heemskerk door een auto met pech.
11: Ja, vanavond neemt de bewolking toe en er trekt een gebied met soms stevige onweersbuien het land binnen. Code geel ook daarom. Op dit moment in Lelystad nog 28,5 graden. En in het dorpje Brakel in Gelderland is het 27,4 graden.
10: Eefje heeft het laatste nieuws.
12: Goedenavond. De strafzaak over het zwaar mishandelde meisje van 6 uit Stadskanaal is ingewikkeld en gaat lang duren. Vandaag was de eerste zitting. De verdachten zijn de moeder en een vriendin van haar. Volgens justitie liggen er nog duizenden pagina's aan gesprekken tussen die twee vrouwen.
13: Dat zijn vooral WhatsApp-berichten die de verdachten naar elkaar hebben gestuurd. En daaruit kun je ook wel bepaalde handelingen dus halen die gepleegd zouden zijn. Maar ook hoe de communicatie tussen de twee verdachten onderling is geweest.
10: Fysiek misselijk, fysiek onpasselijk ben ik geworden toen dit hele verhaal via het Dagblad van het Noorden naar buiten gekomen. Die journalisten zijn er helemaal ingedoken. Die hebben dat zeer nauwkeurig opgeschreven. Ook met details. Niet de allergruwelijkste details. Maar dit is echt een afschuwelijke zaak.
12: Ja, dat is het zeker. Dat meisje zou zijn opgesloten, vastgebonden, geslagen en geschopt. Vandaag werd ook bekend dat er ook beelden van zijn gemaakt.
10: Ach nee, oh.
12: Ja, die twee vrouwen worden op dit moment in het Pieter Baan Centrum psychisch onderzocht. En deze zaak gaat in november verder. De soap rond Wereldvoetbalbond FIFA is nog niet voorbij. Europese voetbalbond UEFA wil FIFA-baas Infantino voor de rechter slepen. Dat heeft alles te maken met dat plan van de FIFA om het WK commerciëler te maken. Dat is inmiddels na veel kritiek ingetrokken. Maar de UEFA gaat nu naar de rechter omdat ze documenten willen inzien van een bedrijf dat hierin een rol zou hebben gespeeld. En dat is heel toevallig een bedrijf van een familielid van de Amerikaanse president Trump.
10: En dat verwacht je niet.
12: Nee.
10: Nee, dat is een hele bijzondere plot twist in dit verhaal.
12: De UEFA en ook de KNVB die hebben ook al eerder het vertrouwen in Infantino opgezegd. Maar zelf lijkt die niet van plan om op te stappen. Unisex-kleding maakt een comeback in de modewereld. Dat schrijft Trouw. Steeds meer merken maken geen onderscheid meer in kleding voor mannen en vrouwen. Ja, ze spelen in, zeggen ze, op veranderende opvattingen over gender. Veel winkels hangen nu ook kledingstukken zoals jassen en hoodies gewoon door elkaar, mannen en vrouwen.
10: Ik zag vanmorgen ook bij Mattie en Marieke dat Mattie heeft vandaag een overhemd aan.
11: Oh ja, van Kiki?
10: Ja, of andersom. Daar weet ik even niet welk vanaf zijn. Maar Kiki had het overhemd vanmorgen ook aan. Ja. En de vraag op Instagram, je kunt het zien. @MattieMarieke kun je stemmen. Who wore it better? En ik vind sowieso, kijk, en dan gaan we dus wel weer over seksen praten. Ik vind vrouwen die mannenkleding aantrekken, Dus gewoon echt kleding die door mannen is gekocht omdat ze van het mannenhaakje afgehaald zijn. Ik vind dat wel echt heel sexy.
11: Ja, zo op zondagmiddag dan zo'n lekker hoodie.
12: Je maakt er nu weer iets seksies van.
10: Nee, hoezo? Nee,
12: je bedoelt
10: helemaal niet.
12: Een vrouw lekker zo op zondagochtend in alleen maar een herenblouse.
10: Hallo, Kiki had
12: zo.
10: Nee. Kiki had er vanmorgen niet alleen, tenminste dat weet ik niet, ik heb het niet gezien, maar Kiki had toch gewoon een overhemd aan dat haar ook heel goed stond.
12: Ja, precies.
10: En ik vind dat, maar mag ik ook vrouwen niet meer sexy vinden?
12: Nou, oké. Okay. Ja, ho.
10: Ja.
12: Het wordt een hele felle discussie.
10: Nee, helemaal niet. Nee, ik heb vrij recent heb ik nog een training gedaan over sociale veiligheid en dat soort dingen. Dus ik ben weer helemaal opgefrist als het gaat om wat je wel en niet zou mogen zeggen. Maar je mag toch nog steeds wel zeggen dat een blouse bij een vrouw die dan voor een man bedoeld is, dat het heel sexy kan zijn.
12: Oh ja, en vind je dan een crop top bij een man ook?
10: Bij Anton wel.
0: 7 over 7:30.
12: Ja.
10: Oh, met zweefje kunnen, excuus. Ja, met zweefje kunnen.
12: Ja, dan pas ga ik praten.
10: Ja, dat weet ik.
12: Nou, ga er maar weer goed voor zitten, hoor. Want vannacht begint een gedeeltelijke maansverduistering.
10: Geweldig.
11: He, met het code geel, we gaan hem niet zien.
12: Nou heb je mijn hele verhaal omver geholpen.
10: Godsamme. Oh, is het echt waar?
12: Nou ja, het is, ja, oké, het is misschien een beetje bewolkt.
10: Oh,
12: maar
10: is hij te zien of niet?
12: Nou, ik zou gewoon proberen.
10: Jij gaat gewoon weer zitten, maar de kans dat je hem ziet is niet heel.
12: Nou, ik zou het gewoon proberen.
10: Oké, wat zijn de timings? Dat is even belangrijk.
12: Nou, het begint even voor 4:30 vannacht. Maar als je daar geen zin in hebt om dan op te staan, rond 6:15 is het hoogtepunt.
10: Mm-hmm.
12: En het is afgelopen even na 9:00 morgenochtend. En okay. Het kan best zijn dat dan de bewolking ook wel een beetje weggetrokken is, hoor. En het goede nieuws is, je hebt dit keer geen brilletje nodig.
10: Dat is slecht nieuws voor al die mensen die voor €25 zo'n brilletje hebben gekocht vorige week natuurlijk. Dat is jammer.
12: Ja, maar de aarde komt tussen de zon en de maan te staan. En de maan komt dan in de schaduw van de aarde te staan. Hartstikke bijzonder.
11: Ja, wat gebeurt er veel op dit gebied?
10: Niet normaal,
11: hè?
10: Niet normaal. En we staan er druk mee allemaal.
11: Nou, inderdaad.
10: Nou, vooral Eefje.
11: Ja.
10: Ik krijg nu een bericht van Celine. Kijk, ik heb het niet helemaal gehoord vanmorgen. Het was vanmorgen een damesblouse. Oh. Die was dus van Kiki. En die had Mattie, nou vond ik het heel sexy bij Mattie staan.
14: De top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
15: De 4 belangrijkste top 40 hits van vandaag.
14: Dit is de top 40 update.
10: Here we go. Dit is een hitdossier van donderdag 27 augustus 2026. Op nummer 1 zometeen mijn voorspelling voor de nummer 1 van morgen. Op basis van alleen de dagstatistieken van vandaag. Op 2 Alex Warren, die aan het aftellen is naar de release van zijn nieuwe album. Op 3 de ex-alarmschijf van Stella Lefty. Maar eerst naar Sienna Spyro. De vrouw die eigenlijk alleen haar stem nodig heeft om je omver te blazen. Maar hit Great Expectation was vorige week de hoogste nieuwe binnenkomer. Kan niet anders dan dat zij morgen gaat stijgen in de lijst. Het is Sienna's 4e top 40 hit. Staat vanavond ook op
14: nummer 4.

Alle lefty. Basten, nummer 3. Tom Victor debuut en al bijna 4 maanden in de lijst te vinden. Grote kans ook dat ze er morgen nog steeds gewoon te horen is. Vanaf 2 uur in de Kakerverse top 40. Dan de nummer 7 van vanavond is voor Alex Warren. Hij is aan het aftellen tot 12 uur vannacht. Dan komt zijn nieuwe album Wild Child uit. In totaal staan er 13 liedjes op. De meeste daarvan zijn er niet uitgebracht. Van eentje heeft hij al wel een klein stukje prijs gegeven op zijn socials.

Alex Warren. Wild Child, vanaf 12 uur te beluisteren. Eén van de tracks op het album Passenger, vanavond op nummer 2. Top 40 update. Van donderdag 27-8-2026 had als volgende archief in. Shanna Spyro 4, Stella Lefty 3, Alex Warren nummer 2. Dan de nummer 1 van vanavond. Ik ga me weer wagen aan een voorspelling voor de nieuwe nummer 1 van morgen. Voor wie het ontgaan is, Die Die van Shakira en Burna Boy. Ondertussen 2 maanden aan de absolute top. In die tijd zijn er meerdere hits geweest die vanaf plek 2 snakten naar dat goud. Eerst was daar Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten. Die Die van de troonstoten is hem niet gelukt. De Bauza, Magnetic. Ook niet gelukt. Another deed een poging met Talk To You. Ook zij kwamen niet verder dan het zilver. En sinds een weekje hebben we een nieuwe nummer 2. Jamaican van Yugo. Jamaican was een langzame stijger, maar wordt nu als een malle gestreamd. Een beetje bij beetje ook echt een dikke zomerhit geworden. Gaat dit dan morgen de hit zijn die het nummer 1 goud gaat overnemen van Shakira en Burna Boy? Je kunt jouw voorspelling doorgeven, hè, voor het nummer 1 van morgen. Dat doe je via qmusic.nl/top40. Daarmee maak je kans op het Autotaalglas sterrenpakket met daarin concertkaartjes naar keuze, inclusief vervoer. Gebaseerd op alleen de dagstatistieken van vandaag gaat mijn voorspelling wederom naar Die Die.

0: Oh, dan gaat hij alweer om met die grijpgare vingertjes. Daar gaat hij
1: alweer. Happen, happen, happen, happen, happen, happen.
0: Lekker, lekker, lekker.
2: Quinty, waar ben je dankbaar voor?
3: Dankbaarheidsmomentje.
0: We hebben hier natuurlijk de keuken van Quinty weer helemaal opgetuigd.
2: Nou zeg.
0: Heerlijk, die keuken van Kuna.
4: Ja, het is lekker. Even je handje in de zak Doritos gestoken.
2: Ja, dat is als ik met mijn handen aan de witte muur ga zitten. Is het, heb jij aan de muur gezeten? Nee.
1: Nee,
2: heus niet. Het ziet eruit, ja.
0: Hi, Quinty.
1: Hallo,
0: de donderdag is voor jou. Waar ben je vandaag dankbaar voor?
1: Nou, ik ben eigenlijk deze hele week al ergens dankbaar voor.
0: Oeh.
1: Jij bent er ook geweest, Lowlands.
0: Ja.
1: Ik heb echt lang gedaan om daarvan bij te komen.
0: Oh ja?
1: En als ik brak ben, dan ga ik heel graag gewoon heel veel TikTokken. En iets wat mij echt deze week door heeft gesleept, is de lach van Zara Larsson tijdens haar optreden.
0: Oh ja.
1: Op Pukkelpop.
0: Ja. Misschien staat hij wel in de computer, want er is echt veel over gegaan.
1: Oh my god.
0: Ik denk dat het dit is, denk ik.
1: Ja, dit is hem.
0: Ja, je moet even uitleggen voor de mensen die niet weten waar ik over...
2: Geen idee
0: waar je hebt het niet gezien. Nee, je moet even uitleggen wat er gebeurt op Pukkelpop. Waarom moet zij zo lachen?
1: Zara Larsson die heeft in een choreografie. Doet heel veel dansen. En op een gegeven moment zingt zij dit nummer. En ziet zij in de volledige crowd. Dat dus allemaal mensen een deel van de choreografie gaan doen. Namelijk een mens volledig in de lucht tillen. Dus overal, alles wat je zag, waren gewoon honderden mensen. Als een soort dolfijn.
0: Een soort dolfijntjes.
1: In de lucht getild.
0: Ja, ja, ja. En zij vindt dat gebeurt dus tijdens haar optreden. Zij is wel helemaal bezig, helemaal in haar zone. En dat gebeurt dus. Ze probeert dus ook te zingen.
1: Het lukt er gewoon niet.
0: Ja. Ja, ik voel dit zo lekker. Helemaal. Ja, je moet ook even de beelden erbij zien. Als je zoekt op Zara Larsson en Pukkelpop, dan
1: zoek
0: je
1: het op. Het maakt je dag echt een stuk beter.
0: Ja, nou ja, en als je een klote dag hebt, zometeen na 7 uur.

0: Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
1: Nu halen, dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
4: ik red me wel hoor.
3: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: nu!
0: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
1: Nu hou, hè, dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
9: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op! Karwei, maak het mooier.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
11: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Bol.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets en woon tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
10: Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
12: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep, alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
13: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
14: Chris?
15: Ja?
14: Hoef jij niet te werken vandaag?
15: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
14: Dus, heb je nu...
15: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
14: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
16: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
17: Rustig, adem in,
16: ja, maar misschien
17: uit.
16: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
17: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
18: 1 minuut over 7, Joost hier, het Q-Music nieuws van nu.nl. Van Nathalie.
19: Goedenavond. Opnieuw is er een spermadonor die bewust heel veel kinderen lijkt te hebben verwekt. Het gaat om een man van 43 uit Groningen. Hij gebruikt volgens Nieuwsuur verschillende namen en zoekt via internet nieuwe wensmoeders. Inmiddels zouden er al ruim 120 kinderen zijn verwekt met zijn zaad, en dat kunnen er zelfs nog meer zijn. Moeders en Stichting Donorkind zijn bezorgd en willen dat hij stopt. Om hulp te bieden aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal heeft het Rode Kruis Giro nummer 6868 geopend. De situatie daar is dramatisch. Naast eten en tenten is er ook contant geld nodig, zegt deze hulporganisatie bij de NOS.
20: Als je spullen uitdeelt, dat voelt heel logisch. Alleen je adresseert daar nooit helemaal mee de nood, de hoogste nood van de mensen zelf. Want je vult altijd iets in. Al is het maar het type tent of het soort voedsel dat je uitdeelt.
19: Op dit moment staat het dodental op ruim 350. Ruim 1000 mensen worden nog vermist. Op Ameland zijn deze week 16 Duitse kinderen ternauwernood gered uit zee. De groep is op het eiland op kamp. En volgens het AD waren ze aan het zwemmen toen ze werden meegesleurd door een sterke stroming. Reddingswerkers moesten alles op alles zetten om een drama te voorkomen. En dat is gelukt. En dan sport. Zojuist is er geloot voor de Champions League. En PSV en Feyenoord krijgen het niet makkelijk in het toernooi. Want PSV krijgt Atletico Madrid op bezoek in Eindhoven. En speelt uit tegen Real Madrid in Spanje. En ook Feyenoord gaat naar Spanje. De Rotterdammers spelen uit tegen Barcelona. En ontvangen in de Kuip Internationale uit Italië. De eerste Champions League wedstrijden worden al over 2 weken gespeeld. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht zijn er felle onweersbuien en koelt het af naar een graad of 17. Morgen zijn er opnieuw onweersbuien, af en toe een zonnetje. Het wordt dan 22 graden.
0: Dan het Q-verkeer van Flitsmeister. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 2 kilometer. Je staat daar 15 minuten langer vast. En op de A76 Aken-Geleen tussen Ten Esche en Schinnen 3 kilometer, daar 17 minuten.
21: Joost en Quinty.
18: Quinty Missie Jan, goedenavond.
0: Joost Winkels, goedenavond.
18: Donderdagavond gaat beginnen.

0: Stevie Rexha, Fearless Make Your Music en New Religion. Maakt het 10 minuten over 7 op deze donderdagavond. Quinty Misijan, goedenavond.
1: Joost Winkels, goedenavond.
0: We moeten toch nog heel even terugkomen op Lowlands van afgelopen weekend. Dit is ook de eerste keer dat wij elkaar weer spreken na dat festival. Nadat jij vorige week hebt gezegd dat jij ook daar naartoe ging. Veel berichten nog in de Q-app van Q-luisteraars die onder andere vragen. Goh, Quinty, hoe is het afgelopen met...

0: de melkopschuimer, het tosti-ijzer, de erwtenmelk en het koffiezetapparaat. Allemaal dingen die jij meenam naar de glamping.
1: Ja, zeer zeker. Dat ging allemaal mee naar de glamping. En dat is ook echt veelvoudig gebruikt. Ik kon elke ochtend gewoon eventjes bij mijn buren. Want we waren met een groepje en we hadden deze apparaten een beetje verdeeld. Zodat we niet allemaal zoveel mee hoefden te nemen. Kon ik even bij mijn buurvrouw aankloppen. Hallo, mag ik van jou een cappuccino met erwtenmelk? En dan werd die even heerlijk voor mij gemaakt uit het Nespresso-apparaatje. En ja, het was helemaal heerlijk. Ja, ik vond dit echt geweldig. Ik heb lekker mijn koffietje gehad, lekker gegeten. Het was fantastisch.
0: Als je één hoogtepunt zou moeten noemen?
1: Nou, ik stond op een gegeven moment, er is een tent, dat heet de Lima. Dat is staat niet bekend om de tent op Lowlands, waar een soort van de grootste artiesten staan. Maar er was een act waar we een soort Spaanse volksmuziek. El okay. Pony Pisador.
0: Ja.
1: En dat was waanzinnig.
0: Oké, Spaanse volksmuziek draai jij nu in jouw auto. Ja. En overal waar jij gaat hoor je Spaanse
1: volksmuziek. En zo lekker met elkaar zo in de arm. En dan rondjes draaien. Ja, het was helemaal oldschool. Helemaal waanzinnig. Nou, wat was jouw hoogtepunt?
0: Ik heb het al in de middagshow besproken waar ik deze week zat. Somber vond ik echt heel goed. En een beetje naar de achtergrond verdwenen. Maar dat was op de vrijdagmiddag de show van Antoon. Als je Antoon nog ergens het komende jaar live kan zien, ga hem zien. Het is een fantastische show. Het is gasgeven. Hij zingt ook een liedje over zijn overleden moeder. Het is echt het één na vetste wat ik denk op Lowlands heb gezien. De show van Antoon.
1: Ja, ik had veel verwacht van Lowlands. Maar dat ik echt met ongelooflijke tranen en tuiten zou staan meezingen daar. Had ik niet verwacht van Antoon.
0: Zoals gebruikelijk openen wij de show altijd met dezelfde vraag. Vandaag luidt hij als volgt.
2: Wie van de twee heeft deze week een mayonaise-douche gehad?
1: Ja, dat was deze mevrouw.
0: Een mayonaise-douche?
1: Een mayonaise-douche. Het was net zo erg als dat het klinkt.
0: Daar wil ik zo meteen alles, maar dan ook alles over weten. Ja.

0: Paper City bij Q en Self-Aware. Donderdagavond, Joost en Quint hier. We beginnen dit programma altijd met dezelfde vraag. Die luidt vandaag als volgt. Wie van de twee
1: heeft deze week een mayonaise douche gehad?
0: Ja, wie van de twee heeft deze week een mayonaise douche gehad?
2: Ja, dat klinkt toch al echt verschrikkelijk. Dat was ik.
0: Ja. Heb je meegedaan aan een televisieprogramma of waar is dit gebeurd?
2: Nee, dan was het tenminste nog voor content geweest.
0: Zat je in de BZT-show?
2: Nee, ook niet. Nee, ik zat gewoon. Ik was heerlijk uit eten voor de verjaardag van een vriendinnetje. We zaten op een terras met een mannetje of 10, 12. Het was echt heel erg gezellig. En nou ja, ik zie dus heel vaak van die filmpjes, van die TikToks voorbij komen. Waarbij je dus een serveerster ziet met zo'n dienblad. En dan kukelt zo'n dienblad om. En dan ligt de hele tafel helemaal onder het drinken en noem het maar op. Nou, dat soort filmpjes zorgt er altijd voor dat ik altijd met best wel wat angst naar een serveerster kijkt die met drankjes aankomt. Maar goed, de drankjes die stonden veilig en we zaten heerlijk. En op een gegeven moment stond de tafel vol met eten. En het belangrijkste van de hele maaltijd, die kwam nog, namelijk het bord met friet. En op het bord met friet stond ook een schaaltje met mayo. En ik kijk hoe zij dat bord neerzet. En terwijl ik kijk naar dat bord, zie ik een ongelooflijk, ineens was dat schaaltje ook echt groter dan dat je denkt dat zo'n schaaltje is, zie ik in slow-mo vallen. En ik kan nergens meer naartoe. En dat schaaltje met mayo, dat valt. En het raakt oprecht alles wat het had kunnen raken. Het komt op mijn schouder. Het komt aan de binnenkant van mijn jas. Het komt op mijn tas, het komt op mijn broek, het zit op mijn schoenen. Overal.
0: Jij kleeft gewoon echt aan elkaar van mayonaise op dit moment.
2: Ik was gewoon een soort van, nee, ik was voor de helft mayo.
0: Je was een fles Saanse geworden.
2: Nou ja, snap je ongeveer dat. Oprecht ook het allerlaatste wat je in je kleding wil hebben. Het kan niet vettiger dan mayonaise. Dus dat gebeurt. En dat meisje raakt natuurlijk volledig in de stress. En zij rent naar hun soort stationnetje. En daar haalt ze een lap voor mij om de mayo mee schoon te maken.
0: Ah, de vochtige horecadoek.
2: De vochtige horecadoek.
0: Ja,
2: en ik pak het vochtige horecadoekje van erover. En ik denk, oh, daar zijn ongeveer 20 tafels mee schoongemaakt. Heerlijk. Daar ga ik natuurlijk mijn kleding niet mee schoonmaken. Nou, toen kwamen ze uiteindelijk nog een soort van, want iedereen voelde wel echt, ah, dit laten vallen is al echt heel kut. Kwam er uiteindelijk een schoon, warm doekje om toch de boel nog mee schoon te maken. En toen, nou ja, was dat een beetje nog maar het begin van mijn avond eigenlijk.
0: Oh, wat verschrikkelijk. Ja, dan kun je echt gewoon naar huis bijna, toch? Als je gewoon helemaal onder de vetvlekken zit van de mayonaise. Dat is niet lekker zitten op een verjaardag.
2: Nee, het is niet lekker zitten. Maar goed, uiteindelijk kreeg ik nog een kaartje voor de stoomrijkosten.
0: Staat hij inmiddels al bij de stomerij, dat pakkie, of nog niet?
2: Ah, natuurlijk niet. Ben ik veel te lui voor. Vergeet ik weer.
0: Als je mee wilt doen met knok tegen de klok, heb ik goed nieuws. De aanmeldingen daarvoor gaan zo meteen open.

0: Het is Quinty voor het eerst op haar werk, dag 57 inmiddels. Het wachtwoord is inmiddels wel gevonden van jouw computer.
1: Zeker, 24 pogingen, maar ik ben er.
0: Nu probeer jij een bureaustoel omhoog te zetten. Wil dat ook nog niet lukken of is dat inmiddels wel gelukt?
1: Nou, ik zie hier een knop.
0: Ja.
1: Met een soort menselijk poppetje.
0: Ja. En zou dat hem kunnen zijn?
1: Ja, dat is hem.
0: Ah, top. Ja. Het is echt, ik heb nog steeds een nieuweling op werk. Zo die ene collega waarbij je nog even moet uitleggen inderdaad hoe werkt het ook alweer.
1: Ja, maar weet je Joost, het is ook leven en laat leven.
2: Knok. Knok tegen de klok.
0: En daarom zometeen een knokpartij. Dan vooral een knokpartij in Knok tegen de klok. Het radiospelletje waarbij je alleen maar stop hoeft te zeggen. En misschien wel een paar honderd euro kunt toevoegen aan de pennymaat.
1: Oh, de pennymaat.
0: Ja, de pennymaat.
1: Je kent hem nog wel. Ja. Maar ja, mocht je voor het eerst naar dit radioprogramma luisteren, dan leg ik het nog één keertje voor je uit. Je hoort zometeen een klok met oplopende bedragen. Die gaan steeds hoger en hoger en hoger. En het doel is dan om stop te roepen als je een bedrag hoort waar jij blij mee bent. Klein addertje onder het gras. Als je te lang wacht en de klok klapt uit elkaar, dan krijg je niks. Helemaal niks. Dus ben je nog op zoek naar een nieuwe bijdrage voor een massagetafel?
0: Ja, bijvoorbeeld.
1: Of GTA 6.
0: Is in aantocht, heb ik mij laten vertellen.
1: Toevallig komt dat er bijna aan. Of een cursus pottenbakken. Meld je dan in de Q-app.
0: En zometeen ook de baas. En Magnetic Horizon.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.

0: Sauce en Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: De hete zomer, Crayon rolluiken.
2: Geluidsoverlast.
1: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Hoor je dat?
4: Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
7: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex stampasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen... tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
10: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Nu bij Scapino. Op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.
11: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
12: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
11: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
14: Wie was je aan de beurt?
15: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Plus.
1: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Joost en Quinty.
8: Hallo. Nieuwe ronde, knok tegen de klok. Zometeen ook Bastille komt eraan na de bouwstaan.

0: dingen om een paar honderd euro. Stuur dan nu Klok in de Q-Music app.
1: Ja, eerst even naar Roxy Dekker. Zij heeft wederom een gloednieuw album uitgebracht. Superstar heet het, overal te beluisteren. En Stefan sprak er laatst voor een interview en wilde die vraag toch heel even stellen.
2: Wat was het eerste dingetje dat je dacht, oké, ja, ik ga een nieuw album maken? Voice Note, was het een van de nummers?
3: Ziggo Dome. Huh? Ja, wij dachten, ja, ik sta in de Ziggo. We moeten 2 uur kunnen vullen. Dus het is tijd om even wat muziek uit te gaan poepen.
2: Het is gewoon nood.
3: Het is, ja. Hé, hè?
2: Wat is dit nou weer?
3: Ja, ja, en ik ga er ook gewoon, ik kan er een heel moeilijk verhaal van gaan maken. Maar ja, dat is het gewoon niet. Het is gewoon, ja, we hadden nieuwe muziek nodig. We hebben er nu de tijd voor. En dat betekent niet dat het geen leuke muziek is. En dat het niet iets is wat niet nieuw is. Maar het is gewoon, ja. Ja, er zit gewoon niet een heel romantisch verhaal achter.
0: Ja,
1: goed.
0: Het is gewoon niet heel romantisch. Het is gewoon, het is ook nog eens een keer de allereerste vrouw die 4 keer aaneengesloten in de Ziggo Dome staat. Dan mag je op zich wel genoeg plaatjes hebben om een avond mee te vullen, toch?
4: De Q-Music alarmschijf.
5: Roxy Dekker.
3: Nee! Q-Music.

0: Smit bij Q en Fix What You Didn't Break.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: Nieuwe ronde Knok tegen de klok. Gaan we spelen met Agnes. Agnes, goedenavond.
2: Hallo.
3: Hallo Agnes. Hey, heb jij een beetje leuke weekendplannen?
2: Nee, eigenlijk niet. Beetje voorbereiding voor het naar school gaan. Dus,
3: voorbereiding voor het naar school gaan van jouzelf? Of?
2: Voor mijn zoon, ja.
3: Ah, kijk. Hey, kijk, sommige mensen die doen mee aan Knok tegen de klok omdat ze gewoon een stukje luxe willen of iets, hè, iets extra's. Maar jij hebt eigenlijk, jij doet mee uit noodzaak. Want er is een probleem bij jullie thuis.
2: Eigenlijk wel, ja.
3: Vertel.
2: Ik zou graag willen een e-reader voor mijn zoontje kopen. Want s'avonds willen we graag allebei lezen. Dus ik moet dan mij eraf staan. En zo is dat een beetje.
0: Hey, en hoe oud is jouw zoontje, Agnes?
2: 10 jaar.
0: 10 jaar. En leest jouw zoontje ook de boeken die jij leuk vindt? Zit hij ook in de Zeven Zussenreeks ongeveer te lezen? En denkt hij,
2: Hij leest Een Leven van de Loser en Doe Me de Mummy.
3: De klassiekers.
0: De klassiekers.
2: Ja.
3: Wat goed. Nou, met wat voor bedrag zou jij ongeveer tevreden zijn als jij deze avond afsluit?
2: Nou, €200 zou echt mooi zijn.
0: Oké. We gaan de klok starten. Agnes, en jou de taak om de klok te stoppen. Zo simpel is het. Misschien zit er wel €200 in, misschien meer, misschien ook wel minder. Dus weet vooral wanneer je moet stoppen. Veel plezier, succes, daar ga je.
4: €54. €90. €112. €144.
2: Stop.
0: Ja, stop de klok. Applaus voor Agnes en haar zoontje. Hey Agnes, €144 is een prachtig bedrag. Dan moet je zelf nog een klein beetje bijleggen, maar dan zijn er 2 e-readers dadelijk in huis.
2: Ja, ik ben hartstikke blij.
0: Nou, dat is goed om te horen. De vraag is wel, hoe ver had je door kunnen spelen? Luister even mee.
4: €156. €182. €242.
3: Och.
2: Zo.
3: Ja, had er gewoon nog bijna €100 bovenop gekund, Agnes.
2: Ja, ach. Dat is ook een mooi bedrag, dus... Ik ben heel tevreden.
0: We gaan €144 naar je overmaken van de 242. Agnes, veel leesplezier. Tot later.
2: Hey, dankjewel.

0: Alice DJ, Better Off Alone by Q. Joost en Quinty hier.
1: Joost en Quinty.
2: Wie zijn Joost en Quinty?
1: Joost en Quinty beantwoorden 999 essentiële levensvragen. Vandaag vraag
3: 109.
0: Op welk moment voelde jij je echt volwassen in je leven? Dat mag voor het eerst zijn, dat mag ook in je volwassen leven zijn, dat je daarvan dacht, goh, nu voel ik me echt nog meer volwassen.
3: Ja, dit wat ik nu aan het uitvoeren ben, dat hoort nou wel bij het volwassenschap.
0: Bijvoorbeeld,
3: voor het eerst in je eentje vliegen.
0: Oh ja, vind ik ook zo'n volwassen.
3: Vliegtuigje
0: ja,
3: pakken.
0: Ja, goed, ja. Auto kopen vind ik erg volwassen. Ik heb nog geen auto. Ik zou ook niet weten wanneer ik die ga kopen, ongeveer in mijn volwassen leven.
3: Nee, ik vind dat wel een heel erg volwassen ding, ja.
0: Blij worden van boodschappen gewoon in huis. Goede tas boodschappen in huis.
3: Lekkere schone koelkast.
0: Oh ja. Autoband vervangen. Ik had vandaag toch ook iets. Daar wil ik zo meteen heel even meenemen. Wanneer ik dacht, nu komen we een andere fase.
3: Oh.
0: Ja.
3: Nu worden we oud.
0: Ik heb een offerte aangevraagd voor iets.
3: Ach joh.
0: Iets zo ongelooflijk seksloos. Ga ik je zo meenemen. Ja, wanneer voel jij je echt volwassen? Kom maar door via de Key Music App. Spreek je graag zo meteen en ook Fever Dream.
4: Hey Mattie.
5: Hey Marieke.
4: Wij zijn nog een week samen te horen op de radio. En het leuke is, wij hebben ook nog een podcast waarin we je een kijkje geven achter de schermen.
5: Aflevering 2 staat nu online. En daarin hebben we het over mijn lang gekoesterde wens.
4: Jij wil altijd naar Tsjernobyl.
5: Klopt.
4: Ja, maar wij willen allemaal helemaal niet naar Tsjernobyl.
5: Niemand wil mee.
4: Ik moet helemaal niet, helemaal niet denken aan Tsjernobyl.
5: Ik ga dat wel doen in mijn nieuwe ochtendprogramma.
4: Ja, maar ja. Echt?
5: Annemarie, we gaan nog naar Tsjernobyl.
6: We gaan naar Tsjernobyl. Ja.
4: Je kan de podcast vinden op qmusic.nl en in je favoriete podcast-app.
7: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
8: Nu tot €7900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
10: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
11: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
10: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
11: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
12: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
13: De Kippie Pops, Spare Ribs of Snackpan. Wat is jouw favoriet?
14: Kippie.
15: Ons CW-fotoboek is er.
16: Spannend.
15: Wat is die mooi geworden?
16: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
15: Het voelt alsof we er weer zijn.
17: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
18: Jongens, eten!
19: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
20: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
21: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
22: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
25: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
1: Hier, moet je opletten. Chocomel?
2: Sloopmelk.
1: Mona?
2: Ja, ook sloopmelk.
1: Milner?
2: Sloopmelk.
25: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
2: Sloopmelk.
3: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X-processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Een Müller-melkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-melkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.

0: Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Oh, het riool is verstopt.
2: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elke

0: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
1: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso. Omdat elke rit telt.

0: extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Deze week bij HEMA korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
0: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
2: 1 minuut over 8. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg van Nathalie.
3: Goedenavond. Opnieuw waarschuwt Rijkswaterstaat voor verzwakte bruggen. Het gaat om de houtripbruggen tussen Enkhuizen en Lelystad. Die zijn er zo slecht aan toe dat vrachtwagens er vanaf het najaar niet meer overheen mogen rijden. Die moeten dus omrijden. En dat zorgt voor een extra reistijd van 40 tot 90 minuten. Het dodental door de overstromingen in Nepal blijft stijgen. Het zijn er nu bijna 400. Het aantal vermisten staat op ruim 1400. Daaronder zijn er ook veel buitenlanders. Twee vermisten zouden Nederlanders zijn. Rond de 500 mensen zijn gered. Tussen Wormerveer en Zaandam hebben vanmiddag 3 treinen stilgestaan op het spoor. Er ontstond een vechtpartij in een sprinter waarbij een mes werd getrokken, meldt de Telegraaf. 1 passagier trok aan de noodrem waarna de politie kon ingrijpen. 2 mensen zijn aangehouden. En Ajax kan zich vanavond definitief plaatsen voor de eindronde van de Conference League. Thuis tegen Sion. Ajax won de eerste ontmoeting met 2-4 en staat daardoor al met 1 been in de eindronde. Toch heeft sportverslaggever Riepke Bakker nog een prangende vraag.
4: Toen Ajax zich eind vorig seizoen via de playoffs plaatste voor de voorronde van de Conference League, zei de trainer van toen, Oscar Garcia, misschien is het wel de stap naar eindelijk weer een Europese prijs. Ja, als Ajax vanavond stand houdt, hebben ze al 3 rondes overleefd. Ze zijn nog niet, maar de woorden van Garcia kunnen nog steeds uitkomen.
3: Ja, ook FC Twente kan zich plaatsen voor de eindronde van de Conference League. Dan moet het wel een 1-0 achterstand goedmaken tegen Karabach. Die wedstrijd is nu nog bezig. En die wedstrijd begon een kwartier later vanwege onweer in Azerbeidzjan. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht zijn er felle onweersbuien en koelt het af naar een graad of 17. Morgen zijn er opnieuw flinke onweersbuien, af en toe ook een zonnetje en dan max 22 graden.
5: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 2 kilometer 10 minuten. En de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Oorschot en Moergestel 2 kilometer daar 9 minuten.
6: Q-music.
7: Joost en Quinty.
2: Ja, wanneer voelde jij je nou echt volwassen?
5: Nu ben ik echt oud.
2: Zo'n moment. Deel dat vooral even via de Q-music app. Q-music.

0: Q one one more time.
1: Joost en Quinty.
2: Wie zijn Joost en Quinty?
1: Joost en Quinty beantwoorden 999 essentiële levensvragen. Vandaag vraag 109.
0: Op welk moment voelde jij je echt volwassen?
3: Ja, nou, in de Q-app zijn er genoeg mensen met momenten. Er zegt iemand, Jeffrey zegt, voelde me vandaag echt oud. Mijn dochter ging voor de eerste keer naar de middelbare school en mijn zoon aan zijn laatste jaar begonnen, ook op de middelbare school. Melissa zegt, volwassen gevoel wanneer je huis netjes geschilderd wordt, de tuin onkruidvrij is en wij eindelijk twee nieuwe hoofdkussens hebben. Och, wat is het toch prachtig, het volwassen zijn. En Guillaume die zegt, toen ik echt een vrije dag moest plannen na een festival, dat ik gewoon niet de volgende dag kon werken, dan merk je dat je echt oud bent.
4: Ik voelde me vandaag echt super volwassen. Ik had namelijk een kid you not. En ik vind het zo ongelooflijk seksloos. Mijn leven is een beetje seksloos geworden.
3: Ach.
4: Ik heb vandaag een offerte aangevraagd voor Flint P40 hybride warmtepomp. Dit is gewoon niet cool, toch? Het is gewoon niet cool. Rond de 30 gewoon een offerte aanvragen voor een warmtepomp. Dat is toch gewoon ook niet leuk?
3: Nee, ja, maar het is verstandig, denk ik. Hè? Een investering in de toekomst.
4: Is ook zo. En volgens mij moet het ook allemaal dit jaar gebeuren, want de subsidie wordt teruggedraaid. Toen dacht ik echt alleen maar, ik wil gewoon weten waar ik komend weekend op pad kan gaan met mijn vrienden. Ik wil helemaal niet kijken naar een warmtepomp.
3: Als je bezig bent met de subsidies die je dit jaar nog

0: rond is.
1: Hey Nikki, goedavond.
2: Goedenavond.
1: Wanneer voelde jij je echt volwassen?
2: Toen ik voor de eerste keer eindelijk mijn stoomreiniger kon gebruiken.
3: Oh, Nikki. Vertel.
1: Hoe ging
2: het? Wij hebben thuis honden en er zaten wel vlekken op de bank. En ik zag heel vaak reclame voorbij komen van een stoomreiniger. En ik dacht, ja, hè, hoe krijg je van die vlekken eruit? Dus ik dacht, nou, ik koop zo'n stoomreiniger, dan zit ik aan de gang. Nou, dat gaat echt als een tierenlier, dat werkt echt perfect. Dus ik werd daar heel gelukkig van en toen heb ik hem als mam ook aangesmeerd. Die werd er ook helemaal gelukkig van en toen dacht ik, oh, ja, nou word ik echt wel oud, toch?
1: Ja, als we tegenwoordig dit soort praktische cadeaus aan elkaar aan het aansmeren zijn, dan is het volwassen leven wel echt begonnen, ik hoor het al.
2: Ja, ik was toch helemaal trots aan het stellen tegen mijn vriend en die keek me ook echt aan van, ja, Nikki, wat ben je aan het doen?
1: Hey, maar Nikki, welke heb je dan? Want dan schrijf ik even op, zoals een goed cadeau
2: is. Iets van Krager of zo, Kruger.
1: Kerzen.
2: Een hele doos met zwarte... Ja, dan.
1: Oh ja, oké, Nikki, dankjewel. Staat genoteerd.
3: Yo.
1: Hey Kevin, goedavond.
4: Goedenavond.
1: Nou, wanneer voelde jij je echt volwassen?
4: Nou, ik ga dus al van kind af aan met mijn familie naar bungalowparken. Daar heb je natuurlijk zwembaden met glijbanen. Dat is als kind heel erg leuk. Ja, als volwassene, of in ieder geval je wordt wat ouder, dan denk je, nou, dat is nog steeds hartstikke leuk. Ja. Maar op een gegeven moment stond ik achter wat jeugdige mensen bij de glijbaan. En toen hoorde ik de zin, laat die meneer maar even voor.
3: Oh, nee.
4: Ja, dan voel je je volwassen hoor.
3: Oh, Kevin, wat erg.
4: Ja, dat is een traumaatje.
1: Hey, maar Kevin, gaan we ook nog steeds met de blote billetjes van de glijbaan of niet? Want dan gaan we harder natuurlijk. Hè?
4: Ja, natuurlijk. Ja.
1: Hey Kevin, dankjewel. En veel plezier dan weer op Center Park.
4: Fijne avond.
1: God, ja, laat die meneer maar voor.

0: Middels een beetje music. En Bad Memories, Joost en Quinten hier. We proberen het leven een klein beetje te doorgronden met 99 essentiële levensvragen. We zijn bij 109. Op welk moment voelde jij je echt volwassen?
1: Ja.
0: Wanneer was dat bij jou? Dat je echt dacht, nu voel ik me, dit is echt een, ik zei net, ik heb een offerte aangevraagd voor een warmtepomp.
1: Nou, ja, dat is wel heel volwassen.
0: En saai en seksloos.
1: Ja, al die dingen, nou die heb ik wel gevoeld. Het moment dat ik naar, ik ben best een chaot van mezelf. Ik vergeet wel eens wat, het gaat wel eens helemaal mis. Maar het moment dat ik op reis ging en naar mijn koffer keek en al mijn kleding gelabeld en wel in packing cubes had gestopt.
0: Even voor de duidelijkheid, wat zijn packing cubes?
1: Nou, dat zijn dus in essentie gewoon een soort, ze zijn vaak zijn zakjes.
0: Ja.
1: Ter grootte van een opgevouwen shirt of een opgevouwen broek, een beetje dat formaat. En dan kan je dus zo alles netjes bij elkaar stoppen, zodat het dan in je koffer op orde is.
0: Dus als jij de t-shirts eruit wil halen, hoef je niet alles eruit te halen, maar
1: pak jij gewoon netjes het zakje met de t-shirts. In mijn geval dus ook gelabeld met t-shirts. Die pak je eruit. En dan is niet je hele koffer overhoop.
0: En toen dacht jij, dit is een moment waarop me echt volwassen.
1: Ja, ik keek naar mijn koffer en ik dacht, dit, ik voel ook een stukje trots. Ik wil dit ook eigenlijk heel graag met mensen delen. Van kijk nou eens naar mijn packing cubes. En het moment dat ik dat voelde, een soort van dat instinct van, oh, ik moet dit volwassen ding ook delen met mensen. Toen dacht ik, ja, nee, ouderdom is wel coming for me, zeg maar.
0: Ik kwam nog een bericht binnen van Anouk. Ze zegt, het moment dat we eindelijk weer eens een keer op stap gingen, dure oppas geregeld, die zou blijven slapen. We zouden rond 5:30, 6:00 weer thuis zijn. Om 12:00 waren we best wel moe. Om 12:30 besloten we dat we de kinderen misten. En om 12:45 zaten we in de auto naar huis. En om 14:30 lagen we op bed. Ja, dat is goed, hè.
1: Ja,
0: dat is goed, hè. Ik vind het ook het allerzoetste dat je gewoon naar huis gaat vanavond stappen. Omdat je de kinderen mist.
1: Ja, dat is wel heel lief, hoor.
0: Dit is Ella Langley bij Q. Dit is Choosing Texas.

0: Ella Langley Bag Music in Choosing Texas. Sorry.
1: Heerlijk nummer.
0: Ja, geweldig nummer. Nee, we hadden even een klein lolletje buiten de uitzending. Goed. Ja, moeten we ook zeggen waar het over ging misschien. Kijk, ik zit af en toe... Dat doet iedereen toch? Je hebt zo'n term hate-watchen. Hate-watchen.
1: Joost, jij noemde iemand net my favorite train wreck.
0: Ja, het is gewoon mijn favoriete treinongeluk. Het is gewoon iemand... Kijk, maar er zijn gewoon heel veel mensen die het online... gaan gewoon hun problemen uitstorten.
1: Ja, dat klopt.
0: En ja, ik kijk daar graag naar, merk ik.
1: Als men het op het internet zet, dan ben jij groot fan.
0: Nou ja, dan niet van die problemen of zo. Dan denk ik, wow, maar dan... Je voelt dan dus zo de noodzaak om dat dan zeg maar dus te delen. En toen zei ik, ja, dit is echt mijn favoriete treinongeluk. Dit blijft... Soms heb je toch echt the gift that keeps on giving, weet je. Dat
1: je
0: blijft
1: kan niet wegkijken.
0: Maar, ik kan niet wegkijken. Ik ben helemaal verslaafd aan deze soap. Zo moet je het misschien zien. Ja, sorry, daar moesten we... Ja, ja. Goed, zometeen gaan wij een nieuwe ronde hoger-lager spelen. We gaan een nieuwe ronde hoger-lager spelen. We spelen zometeen in de categorie bezoekersaantallen. Dus wat trekt meer mensen? Waar komen meer mensen op af? Zometeen aan de start van hoger-lager staat uiteraard Quinty Misijan.
1: Het is ik.
0: Maar goed, het is wel natuurlijk lastig om de 10 aan te tikken. Je krijgt de 10 en dan is aan jou de vraag... Goh, komen hier meer of minder mensen? Ja, Quinty, ik ben benieuwd hoe ver je gaat komen. Vorige keer heb je het echt tot de 8 volgens mij volgehouden uit mijn hoofd.
1: Ik vroeg mij al af wanneer je het ging benoemen.
0: Ja, je hebt het tot de 8 volgehouden.
1: Ja.
0: Slow clap, hartstikke goed gedaan.
1: Dankjewel.
0: Is alsnog geen 10. Als jij mee wil doen met hoger lagen, dan mag je nu hoger lagen sturen via de Q-Music app. Spreken we jezelf. En ook Jonas Blue. En Edge of Desire.
2: Of je nou je hele vakantie naar Spaanse radio hebt moeten luisteren. Yo me levanté, guapo. Naar Franse radio. Of naar Italiaanse radio. De hits klinken nergens zo lekker als thuis. Morgen ben ik er weer met een nieuwe Nederlandse top 40. Vanaf 2 uur, hier op Q Music. De top 40. Hey en welkom thuis.
3: Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl. Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
10: Kruisingaap.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisingaap.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisingaap.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
9: Nu bij Dirk honigpasta. 99 cent. Goeie prijs toch?
11: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
13: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
14: Sloopmelk.
13: Mona?
14: Ja, ook sloopmelk.
13: Milner?
14: Sloopmelk.
13: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
14: Sloopmelk.
15: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
16: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
15: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
16: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: was dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
5: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia, movement that inspires.
7: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
8: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
7: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Joost en Quinty.
4: Als je mee wilt doen met hoger lager, stuur dan nu hoger lager via

0: Rihanna, Jay-Z en Umbrella bij Q-Music. Nou, haal hem maar uit de kast, want het gaat helemaal stortregenen, toch? Vanavond, ik kijk toch even met schuin oog naar Nathalie van het Nieuws. Ze zegt code rood, code paars, code geel.
1: Code geel.
0: Code geel.
1: Code geel.
0: Afgekondigd. Nou, meestal valt het allemaal wel mee, hoor ik bij Domien
1: Verschuren. Nou, onderschat het niet.
0: Onderschat een goed potje, hoger, lager ook. Het idee is vandaag heel simpel. We stellen de vraag, wat trekt meer bezoekers? Dus welke bezienswaardigheid trekt meer bezoekers? Aan de start van Hoger Lager verschijnt iedere donderdagavond Quinty Missy Job.
1: Zeker weten.
0: De grote vraag is, hoe ver ga jij komen? We gaan richting de 10. Ik zeg vast goedenavond tegen Rick. Rick, hallo.
2: Goedenavond.
0: Nou, Rick, nog heel even geduld, dan kom ik bij je. Want Quinty gaat het niet tot de 10 halen, dat weet ik nu al.
1: Nou.
0: Dus luister goed mee, vingers bij de knoppen. Rick, als Quinty een fout antwoord geeft, dan kom ik bij jou. Quinn, wij beginnen bij het Van Gogh Museum. Dan gaan we naar Artis. Komen daar meer of minder bezoekers per jaar?
1: Minder.
0: Minder, zeg jij. Dat is inderdaad het goede antwoord. Dan gaan we naar Stonehenge. Komen daar meer of minder bezoekers op af? Dan Artis.
1: Meer.
0: Meer is een twijfelgeval.
1: Meer.
0: Dat is goed. We gaan naar het Vrijheidsbeeld. Meer of minder dan Stonehenge?
1: Meer.
0: Meer, ja, natuurlijk wel meer. Dan de Acropolis, Griekenland.
1: Wat is nou weer de Acropolis?
0: Dat is een grote... Sorry?
1: Nee, grapje. Minder.
0: Minder, zeg jij? Is goed.
1: Oh.
0: We zijn bij nummer 6.
1: Waarom ben ik hier stiekem goed in? Oké, sorry.
0: Rick, ik beloof dat ik echt nog bij je kom, hoor.
2: Ja, dat is goed.
0: We gaan naar het Colosseum. Meer of minder mensen dan de Acropolis?
1: Minder.
0: Minder, zeg jij? Rick, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ik kom bij jou, want het is niet goed. Ik kom bij jou. Rick, wij gaan naar de Taj Mahal. Van het Colosseum naar de Taj Mahal. Trekt dat meer of minder bezoekers per jaar?
2: Meer.
0: Meer, zeg jij. Als het fout is, dan ga ik naar Kim. Kim, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: En ik ga inderdaad naar jou, want het is niet goed. Kim.
3: Ja.
0: De Burj Khalifa, weet je waar die staat?
3: Nee, ik heb geen idee.
0: Ergens in het Midden-Oosten. Kim, de Burj Khalifa, trekt die meer of minder bezoekers dan de Taj Mahal?
3: Meer.
0: Meer, zeg jij, is inderdaad hartstikke goed. We gaan naar de Niagara Falls, de Niagara watervallen, ook wel in de volksmond genoemd. Trekt dat meer of minder bezoekers dan de Burj Khalifa?
3: Meer.
0: Dat was heel duidelijk, dat was heel, heel direct. Kim. Dat is goed. Kim, je hoeft er nog maar één te beantwoorden. Dan ben je in het bezit van het Q-Music prijzenpakket. Als je het fout hebt, dan is daar Gino Vanni. Goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Nog heel even in de wacht, want Kim moet een antwoord gaan geven. Kim, we zijn bij de Niagara-watervallen, maar wij gaan naar de Chinese muur. Trekt dat meer?
3: Meer.
0: Oh, meer. Jij hebt meteen duidelijk meer.
3: Ja.
0: Kim.
3: Ja.
0: Dat is niet het goede antwoord. Gino Vanni, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Ik mag jou feliciteren met het Q-Music prijzenpakket.
1: Ongelooflijk goed gedaan, Gino Vanni. Je kan niet anders zeggen.
4: Ja, dankjewel, heerlijk.
0: Ja,
4: makkelijk ook.
0: Zo stroom je in de extra tijd. Ja, zo gaat het dan. Als Kim een fout antwoord geeft, dan is de eerstvolgende de rij in het bezit van het Q-Music prijzenpakket. Hij komt jouw kant op.
4: Dankjewel.
0: Nou, daar heb je niks voor hoeven te doen, wat heerlijk. We gaan zo meteen die antwoorden nog wel even doornemen. Want er zitten een paar interessante tussen. Dat je denkt, komen daar meer of minder bezoekers op af? En hoeveel dan?
1: Ja, dat geloof ik.
0: Maar speciale vermelding voor Quinty Missy Job. Je hebt het goed gedaan, lieverd.
1: Dankjewel.
0: Dit is Teddy Swims, Mr. Noah.

0: Lost Frequencies by Q en Live It All. Nou, goed gedaan.
1: Dankjewel. Ik had toch iets beter van mezelf verwacht, hoor.
0: Ja, je stond net aan de start van de hogerlagen. Jij schopte tot de zesde positie. Uiteindelijk waren er toch minder bezoekers bij de Taj Mahal dan dat jij dacht.
1: Ja, nou ja. Kan niet alles hebben.
0: Nu was toch wel een beetje mijn verbazing dat er toch nog jaarlijks 17 miljoen mensen naar de Burj Khalifa gaan.
1: Joh!
0: De Burj Khalifa, grootste gebouw ter wereld.
1: Maar waarom is dat dan leuk om naartoe te gaan?
0: Ja, ik zou toch ook wel denken als je in Dubai of Abu Dhabi... Een van die twee, weet ik van waar. Ja, dat vind ik echt potato potano.
1: Ja, snap ik wel.
0: Het is voor mij zelf laak en pak.
1: Ja, is gewoon fair.
0: Maar ik zou denken, weet je, dit is toch ook een beetje hetzelfde als de Eiffeltoren. Zo van, als je er bent, dan ga je er wel even op. En Dubai trekt nou eenmaal gewoon heel veel mensen per jaar. Ieder jaar weer Mattie Valk, heb ik het idee. Als ik er zou zijn, dan zou ik ook even gaan kijken in de Burj Khalifa.
1: Even spieken naar dat grootste gebouw ter wereld.
0: Het schijnt dat dat gebouw toch wel ook heen en weer gaat, omdat het zo hoog is.
1: Ja, tuurlijk, dat moet, anders knakt het.
0: Ja, daarna de Niagara-watervallen. 22 miljoen bezoekers per jaar. Ik ben toch blij dat een natuurverschijnsel uiteindelijk toch iets meer bezoekers trekt dan...
1: 22 miljoen vind ik echt heel erg veel, hoor.
0: Ja, dat is veel, hè.
1: Dus weet je, ik heb dus met bezienswaardigheden dat het me vaak helemaal niks boeit.
0: Maar hoor ik niet.
1: Nee, helemaal geen maar. Gewoon, ik ben 3 keer in Parijs geweest zonder de Eiffeltoren te zien.
0: Ik ben ook nog nooit op de Eiffeltoren geweest.
1: Toch, dat boeit toch niemand?
0: Nou, ik wil wel nog een keertje erop.
1: Erop?
0: Ja.
1: Waarom? En dan zie je ver. Dat is al.
0: Ja, met gewoon, ik kan niet in een kist gaan liggen zonder op de Eiffeltoren te zijn geweest.
1: Oh, op zeker kan ik er wel.
0: Ja?
1: Ja, nee, dat boeit me gewoon niet. Op een hoge hoogte dingen zien. Het is toch vetter om er naar te kijken dan er van af te kijken.
0: Nou, de wereldtentoonstelling, daar hoef ik Quinty Misidjan niet mee naartoe te nemen. Ik hoor het dan.

0: Soler, El Mismo Sol. Zometeen wil ik nog heel even één keer terugblikken op Lowlands. Hierna is het echt klaar, hoor. Hierna.
1: Daarna houdt het wel op, hè?
0: Ik kwam om 11:45 Kane Slobbe tegen. Kane Slobbe. Mijn kleine broertje Kane Slobbe was dit jaar voor het eerst naar Lowlands.
1: Och, dat moet een ervaring zijn geweest.
0: Dat moet een ervaring voor hem zijn geweest. En ik zag iets op zijn gezicht zitten waarvan ik dacht... Poh, Kane, op jouw gezicht om 11:45 s'avonds?
1: Oh, dit wordt heel spannend.
0: Ga ik je zo meteen vertellen. En Kingdom of Fear. Hoor je ook zo?

0: 80 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl. Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, witkleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
4: Daar zit Sophie.
5: Hi.
4: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
5: Met Sophie.
4: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
6: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry bo, het is beauty.
7: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
4: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes maar 1,49.
3: Nu halen, dus niet straks.
4: Fans van voedsel.
2: Aldi.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lays, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
4: Fans van voedsel.
2: Aldi.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op Mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
10: Crayon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
12: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
13: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
12: Nu bij Dirk, Jan volkoren pannenkoeken of poffertjes, 1,79.
14: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Bij Terstal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment mooi.
17: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
18: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
17: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
18: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
19: Exact 9 uur, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Nathalie.
20: Goedenavond. Twente gaat Europa in.
21: Dan fluit de scheidsrechter voor het einde. En is het klaar. Twente wint uiteindelijk met maar liefst 4-1 in het Tofik Bagramov stadion in Baku.
20: Was bij ESPN FC Twente Wonders vanavond overtuigend van Karabach. En daarmee hebben de Tukkers een ticket voor de Conference League te pakken. Daar was een verlenging voor nodig na het 1-0 verlies van Twente in de heenwedstrijd. Ajax kan ook nog een ticket pakken. Zij spelen nu tegen Sion. Opnieuw is er een spermadonor die bewust heel veel kinderen lijkt te hebben verwekt. Het gaat om een man van 43 uit Groningen, meldt Nieuwsuur. Hij gebruikt verschillende namen en zoekt via internet nieuwe wensmoeders. Inmiddels zouden er al ruim 120 kinderen zijn verwekt met zijn zaad. Moeders en Stichting Donorkind zijn bezorgd en willen dat hij stopt. De hoge snelheidslijn tussen Schiphol en Rotterdam blijft langer dicht dan eerder gedacht. Over 2 jaar gaat het spoor bijna 4 maanden dicht en het jaar daarna nog eens 1,5 maand. ProRail moet bouwfouten in bruggen en viaducten repareren. Door die bouwfouten moeten treinen nu 120 rijden in plaats van de normale 300 km per uur. Ja, en fans hebben er 12 jaar op gewacht, maar op dit moment zijn alle ogen gericht op Netflix, want GTA 6 wordt gepresenteerd. Het is de aanloop naar wat de grootste entertainment release aller tijden gaat worden. De ontwikkeling van het spel kostte naar schatting ruim 2 miljard euro. Dat is ongeveer de totale economie van San Marino. In november is het spel te koop en te spelen. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht zijn er felle onweersbuien. Het koelt af naar 17 graden. Morgen zijn er opnieuw onweersbuien. Af en toe laat de zon zich ook eventjes zien en dat bij graad of 22.
0: Zei jij nou 2 miljard?
20: Ja.
0: 2 miljard euro. Goed, nou, op de weg verder. Geen vertragingen te melden.
19: Nee, ja, we kunnen zo meteen heel even naar onze redactie. Daar is Thomas op dit moment ook aan het kijken naar...
3: Zeker!
19: Ja.
0: Hoe gaat het op de livestream van de release van GTA 6?
3: Nou, het is nog een beetje stil. Ze hebben een paar gameplaybeelden laten zien. Dus echt, zeg maar, een trailer bestaat ook heel vaak uit beelden. Maar zo ziet de gamer dan niet echt uit, weet je wel. Dus dit zijn daadwerkelijk de beelden die je zo meteen in de game gaat zien. Ja, het ziet er vet uit, maar het duurt nog 20 minuten. Dus even kijken nog.
22: Music. Joost en Quinty.
19: Ik kwam Kane Sloppen tegen op Lowlands. 11:45 bij de wc's. Er zat iets op zijn gezicht. Wat het is, hoor je zo.

0: Cat Sign, Animal Bakey Music. Hey Quinty, jij bent generatie internet, hè?
1: Ik ben wel een beetje generatie internet.
0: Jij bent wel echt opgegroeid op het internet.
1: Ja, mee eens.
0: Nu is het zo dat ik een clickbait artikel tegenkom.
1: Oh jee.
0: Klik ik nu als een bejaarde?
1: Nou, je bent toch wel een beetje gestegen in de boomerfactor.
0: Nou, ik ben erin getrapt. Ik zag namelijk een artikel met daarop de kop: Avicii plukt inbreker van de archiefkast. Nou, toen dat trekt dan toch mijn aandacht. Dan denk ik, hoe zit dit? Want Avicii, de DJ, is niet meer onder ons. Dus dat lijkt mij sterk dat hij dat doet.
1: Ja.
0: Nou, ik het artikel lezen. Een opmerkelijke aanhouding in het Rivium in Capelle aan de IJssel vrijdagochtend. Een man glipte een leegstaand kantoorpand binnen en probeerde na de komst van de politie via het dak te ontkomen. Toen hij zich vervolgens in het pand verstopte, werd Avicii ingezet. Die rookte verdachte al snel. De man zat verstopt bovenop een archiefkast. De verdachte kwam tevoorschijn en kan worden aangehouden. Avicii was de diensthond. Ja, vind ik toch heel lief. Dat is toch gewoon heel... Hier trap ik graag in.
1: Ja, dit is dan leuk.
0: Dit vind ik dan... Dit vind ik leuk om te lezen.
1: Dat is sympathiek.
0: Ja, de dienstop. Avicii, staan er ook aan vast. De echte, geen clickbait. Dit is Word Out.

0: Charles Bijkje Music en American Girls. Ik wil nog één keer terug naar Lowlands. Afgelopen weekend, daar waren wij allebei. Ik kwam daar dus op een gegeven moment collega Kane Slobben tegen. Kane, mijn lieve kleine broertje. Het is 11:45 in de nacht en ik kom hem tegen bij de wc's. En ik zeg, Kane, kom, je moet even mee, want we staan hier met een hele groep van Q, collega's. Dus ik loop vast vooruit en ik kijk even achterom of ik Kane nog steeds zie, of hij wel volgt. Nou, het is goed om te weten, Kane, mijn lieve vriend, geboren 3 februari 2003. En Kane, zoals hij zelf zegt, en dan quote ik hem, ik drink alleen maar water, melk en appelsap. Ja, dat is wat Kane zegt. En daarmee opende hij ooit zijn radioprogramma op Q Music. Kane is gewoon een beetje mijn kleine broertje. Dus op een gegeven moment, Kane loopt achter mij en ik zie iets op zijn gezicht. En ik denk helemaal, oh mijn god, dit is niet goed. Dus ik zeg, Kane, ik zeg, joh, er zit bloed op je gezicht.
1: Oh joh.
0: Ik denk, die heeft zich opengehaald of zo aan iets, weet je wel. Het is ook, ja, misschien is Kane even flink gaan stunten, weet je wel.
1: Ja, het kan gebeuren.
0: Kwart straf. Waarop Kane zegt, zit er iets op mijn gezicht? Oh, ja, is waarschijnlijk chocopasta. Ik heb net een pannenkoek gegeten.
1: Nee, stop.
0: Ja, schat.
1: Niet chocopasta.
0: Hij zei, dus het chocopasta op mijn gezicht. Ik heb net een pannenkoek gegeten.
1: Oké, ik heb helemaal van die cuteness aggression van hem.
0: Maar helemaal, je wil hem toch knuffelen?
1: Ik vind dat helemaal niet normaal.
0: Helemaal zo, ach, Kane, de schat.
1: Ach, dat is van mijn pannenkoek.
0: Ja, nou, ik vind het zo lief. Morgenavond, vanaf 12:00, dan zit hij er weer. Kane Slobben. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: In de geschiedenis. In de geschiedenis der loterijen. Was het gewoon nog nooit zo makkelijk.
1: Nog nooit.
2: 06 loterij.
1: Ja, het is eigenlijk heel erg simpel. Het lot wat je nodig hebt voor deze loterij zit namelijk gewoon in jouw zak. Het is je telefoonnummer en dat levert jou straks misschien wel een paar honderd euro op. Nou, hoe werkt dat dan? Joost en ik die noemen straks twee getallen. Zitten die twee getallen in jouw telefoonnummer, dan heb jij jackpot. En win je daar 100 euro mee en misschien zelfs wel het dubbele. Daarvoor hebben wij wel twee getallen nodig. Joost, aan jou de eerste.
0: Oh, ja, normaal vraag ik aan jou natuurlijk het eerste nummer. Oeh, ik ga voor de... 5.
1: Oh, de 5.
0: Ja.
1: Dat vind ik leuk.
0: Zit er nu een 5 in jouw telefoonnummer, dan ben je heel dicht bij 100 euro. Het tweede nummer krijg je zo. Ruben Hille komt eraan. 20 seconds.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
4: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
5: Ga iets proberen met een reageerbuis vol blauw spul? Of ga lekker een plastic pijp in de machine steken? Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
4: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sazas.nl/effect.
6: Spieropbouw. Afvallen of gewoon fit te worden.

0: Sommige kids wel. Sommige zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment mooi.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Oh, het riool is verstopt.
3: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Nu bij Dirk. Joma maaltijdsalade. 400 gram, €1,89.
5: Extra fris voordeel. Patrick Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1+1 gratis.
7: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
8: Müllermilk, the moo you can't resist.
9: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
10: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwige aandenken. Aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
11: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Jumbo.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Kiwi Gold. 500 gram, maar €2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram, maar €1,25. Aldi.
7: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
9: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
12: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
13: Joost en Quinty.
14: Ah, zit er een 5 in je telefoonnummer?

0: with you. Ik ben benieuwd of er een loterij makkelijker is dan deze.
1: Ik denk als je even een kijkje neemt in de geschiedenisboeken, dat je erachter komt van niet.
0: Wij spelen de 06-loterij. De 06-loterij. Het idee daarvan is heel simpel. Je lotnummer is je telefoonnummer. En zitten de twee genoemde cijfers in jouw telefoonnummer, dan heb je jackpot te pakken. Dan mag je jackpot sturen via de Q-Music app. Dan maak je kans op 100 euro en misschien wel het dubbele daarvan. Het eerste nummer is zojuist genoemd. Dat is een 5. Daar moet nog een 2 aan toegevoegd worden. De grote vraag is, heb je jackpot als er een 5 in je telefoonnummer zit en een
1: 4.
0: Een 4. Zit er ook nog een 4 in je telefoonnummer en een 5? Dan mag je nu jackpot sturen via de Q-Music app. Ja, en dan gaat het lot zo meteen bepalen of er een verdubbeling aankomt.

0: Zara Larsson met je music Midnight Sun.
1: 06 Loterij.
0: Het is de geschiedenis van de loterij nog niet gelukt om zo'n makkelijke loterij te bedenken als deze.
2: Nee hoor.
0: Het is echt zo makkelijk. Je 06-nummer is gewoon je lotnummer. Suzanne, goede avond.
3: Een goede avond.
0: Oh, sorry, ik dacht...
2: Oh, sorry. Ik zit helemaal weg te dromen.
0: Waar zit jij weg te dromen dan?
2: Ja, weet ik niet. Ik zat me denk ik gewoon zo te focussen op dat ik het gewoon een keertje goed wil doen.
0: Dag Suzanne, hallo, welkom op de radio. Hey Suzanne, je hebt vanavond lekker sushi gegeten met jouw vriendin. Was het een all you can eat of mocht je gewoon per rolletje bestellen?
3: Een all you can eat.
0: Och, en wat was echt de topper van de all you can eat vandaag? Wat zou iedereen komend herfstseizoen moeten bestellen?
3: De flamed salmon, nigiri.
2: Oh, doe eens chic.
0: De nigiri flamed salmon, daar moet je heel, ja. Wat is er flamed aan?
3: Branden ze het bovenste laagje van de zalm dicht, zeg maar. Dan doen ze er lekker de saus overheen.
2: Ja. Toch lekker, net even dat randje.
0: Ja, ja.
2: Klein krokantje erop. Ja, ik snap jou helemaal.
0: Hey, Suzanne, is dit ook de reden dat je mee wilt doen met de 06-loterij? Was het zo duur dat je dacht, oké, we moeten compenseren. We moeten weer de kosten drukken.
3: Nee joh, ik dacht lekker met mijn vriend en dan nog een keertje uit eten binnenkort. Oh,
2: ja. Heel goed. Want al je kunt niet, kon je hebben. Maar we kunnen altijd nog een keer met z'n tweeën.
3: Precies.
2: Heel goed.
0: Het concept is heel simpel. Jij moet een 5 en een 4 in jouw telefoonnummer hebben. Op de redactie zit Thomas. Thomas, goedenavond.
4: Goedenavond, Joost Winkels. We hebben hem even gecheckt en we hebben goed nieuws, want Suzanne heeft een jackpot! Hey!
2: Kijk, dat is lekker, Suzanne. Dat is toch al die eerste 100 euro voor jou binnen?
3: Ja, is toch wel lekker al.
2: Maar ja, we kunnen dat dus gaan verdubbelen.
3: Nou, ik ben benieuwd.
0: Wij gaan zo meteen gelijktijdig een cijfer noemen. Ik zie hier jouw eindcijfer, Suzanne. Quinty ziet dat niet. Zeggen wij zo meteen gelijktijdig jouw eindcijfer, dan pak jij het dubbele. Dan pak je gewoon 200 euro.
3: Dat zou helemaal lekker zijn.
0: Dat zou lekker zijn, hè? Dat zou echt heel erg lekker zijn.
2: Dat is echt chic uit eten.
0: Nog een keer naar de Aldi.
3: Nog een keer. Nog. Heerlijk.
0: Suzanne, ben jij er klaar voor? En luister vooral dan mee als jij klaar bent.
3: Ik ben klaar.
0: Oké, hier was de focus voor. Quinty, hier was de focus voor. Komt ie aan. Ja?
2: Oké, daar gaan we.
0: 3, 2, 1, 4.
2: Oh! Ik zei niks.
0: Hoe kan dit nou? Waar zit jij met je hoofd vandaag? Hoe kan dit nou?
2: Ik wilde 9 gaan zeggen.
0: Oh, je wilde 9. Oké, dus dat was sowieso niet goed genoeg. Hoe kan dat? Quinn, zo ken ik jou helemaal niet.
2: Nee, dit is een soort. Dit gebeurt dus wel eens. Dan heb ik een soort totale focus waar jij, Suzanne, helemaal niks aan hebt. Die 100 euro heb jij.
0: Ja,
2: en ik heb verstandsverbijstering. Dat heb ik.
3: Ja, soms heb je dat.
0: Suzanne, gefeliciteerd met 100 euro en eet smakelijk.
3: Dankjewel, het komt goed. Een fijne avond nog.
0: Dat gaat helemaal goed komen.

0: September bij Michigan, Cry For You. Daar is hij dan. Daar is hij dan. The man, the myth, the legend. Ja.
1: Wie kent hem niet?
0: From ja. Paris to Berlin.
2: Ja.
0: And every disco he get in.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Moeten we niet een soort muziekstuk...
2: Nou, laat het allemaal niet te groot maken.
1: Nee, niet. Nee.
0: Wat dan? Is de feest DJ uitgefeest?
2: Nee, de feest DJ is nog helemaal...
1: Groot, groter, groot.
2: Ja, nee, maar sorry.
0: Ik vind dit vals bescheiden, Lars Boelen. Want nu doe jij heel erg zo, nou, laten we het niet te groot maken.
2: Ja, maar het is ook maar party DJ trouwens.
0: Maar party DJ, maar je staat ieder weekend. Bestuur jij ieder podium.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja, maar ja. Ja, maar ik ben ook geen Martin Garrix.
0: Nee, maar dit is wel jouw Martin Garrix moment.
2: Ja, ja, zo voelt het soms wel, maar dat is het niet, kan ik je vertellen.
0: Nou, hij heeft er weer zin in dit weekend. Nee, als je hem tegenkomt, steek een duim naar me op. Hij heeft het nodig.
2: Ja, en de feesttent in Rekken.
0: Rekken?
2: Ja, dat is volgens mij het oosten van het land. Maar dat weet ik niet zeker.
0: In Rekken, daar gaan ze helemaal te keer.
2: Ga je eventjes op de Google Maps kijken. Oeh, dat is anderhalf uur rijden. Ja, dat is een beetje het oosten. Oh, nou, eigenlijk helemaal niet. Bij jou wel in het oosten, toch? Ja, tegen de Duitse grens aan. En even kijken, staat er nog in Almelo.
0: Nou, jij kunt daar blijven slapen.
1: Ik wil net zeggen.
2: Dat ligt wel een beetje bij elkaar, volgens mij. Nou ja. Ja.
1: Hotelletje pakken.
0: Weekendje van maken.
2: Ja, lekker.
0: Als je hem komend weekend weer spot, Lars Boelen, vraag een liedje aan. Cheerio, Justin de Wild.
2: Ik heb het allemaal.
0: Zomernachten.
2: Ik heb het allemaal.
0: Hij heeft het al.
2: Ik heb alles.
0: Maal.
2: Jamaican.
0: Bam, bam. Gewoon de knalstip.
2: Ook lekker dit, hè.
0: Staat er allemaal op. Hoppa.
1: Hey. Heerlijk.
2: Hey.
0: Hoi zo.
3: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
4: ik rep me wel hoor.
3: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vanderbron.nl.
7: Hey, ben je er weer?
8: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
7: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
8: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
7: Ja, lekker.
9: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
10: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
11: Ons CW-fotoboek is er.
12: Spannend.
11: Wat is die mooi geworden?
12: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Het voelt alsof we er weer zijn.
13: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
13: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
14: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Jojo.
14: Nu bij Dirk, Milka Max, 2,99. Grote reep, kleine prijs.
17: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
18: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel

0: Wakker.nl.
1: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes maar €1,49.
4: Nu hou hè, dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
7: Maar hey, met de nieuwe collega's.

0: voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu?
0: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
3: Aldi. Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power Vaatwascapsules Voordeelbox voor maar 24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Wie was je aan de beurt?
8: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: Bewust 18 plus. Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin for life.
1: Eerder stoppen met werken voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Inmiddels 10 uur geweest, het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuylenkom.
3: Goedenavond, ook Ajax heeft een Europees ticket te pakken.
4: Het is afgelopen in de Johan Cruijff Arena. Wint Ajax met 5-3 van Sion na de 4-2 van vorige week. Twee keer ruim voldoende.
3: Ja, was bij Ziggo Sport. De Amsterdammers lieten weinig heel vanavond van het Zwitserse Sion. Ajax gaat dus door naar de Conference League. Eerder vanavond pakte ook FC Twente een Europees ticket voor de Conference League door te winnen van Karabach. Morgen is de loting. Opnieuw waarschuwt Rijkswaterstaat voor verzwakte bruggen. Het gaat om de houtritbruggen tussen Enkhuizen en Lelystad. Die zijn er zo slecht aan toe dat vrachtwagens er vanaf het najaar niet meer overheen mogen. Die moeten dus omrijden en dat zorgt voor een extra reistijd van 40 tot 90 minuten. Het dodental door de overstromingen in Nepal blijft stijgen. Het zijn er nu bijna 400. De situatie daar is dramatisch. Naast de eten en tenten is er ook contant geld nodig. Deze hulporganisatie legt uit waarom.
5: Als je spullen uitdeelt, dat voelt heel logisch. Alleen je adresseert daar nooit helemaal mee de nood, de hoogste nood van de mensen zelf. Want je vult altijd iets in. Al is het maar het type tent of het soort voedsel dat je uitdeelt.
3: Om hulp te bieden aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal heeft het Rode Kruis Giro nummer 6868 geopend. En nog meer sportsucces, een topavond voor de hockeydames. Ze hebben voor de 8e keer op rij de WK-finale bereikt. Die werd in Amstelveen gewonnen van België met 1-0. Frederike Matla scoorde het enige en winnende doelpunt. En ze is blij, hoorde de NOS.
6: Ik denk dat we ergens heel erg zin hadden in deze wedstrijd. Dat het echt ergens om ging. En natuurlijk speel je elke wedstrijd om weer toernooi te groeien. Om richting finale te gaan werken. Maar dit is een wedstrijd. Het is gewoon, ja, je gaat door of je gaat niet door.
3: Oranje kroop nog door het oog van de naald. Omdat een goal van België vlak voor tijd werd afgekeurd. De vrouwenfinale wordt overmorgen gespeeld. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht zijn er felle onweersbuien. Het koelt af naar zo'n 17 graden. Morgen zijn er opnieuw onweersbuien, maar af en toe laat de zon zich ook nog eventjes zien en het wordt zo 22 graden.
2: Verkeersinformatie van Flitsmeister met één korte vertraging. Die staat op de A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen Arnhem Centrum en Hoenderloo. Je vertraging daar 10 minuten. En flitsers gezien, je krijgt de 4 meest gemelde. Die staan langs de A2 Weert richting Echt 202.1. A16 Dordrecht-Breda 49.8. A28 Hogeveen richting Assen bij 153.6. En diezelfde A28 Zwolle richting Meppel bij 99.7. Wil je een volledig overzicht? Dan check je de Flitsmeister-app.
7: Lars Boelen.
2: Wat hebben de Efteling, Disneyland Parijs en Repeat of Niet met elkaar te maken? Je hoort het zo. Eerst Hugo. Dit is Jamaican. Bam, bam.

0: David Guetta en Sia and Beautiful People by Q-Music. Hey, vraagje, ken jij dit liedje? Denk aan Kaatsheuvel, denk aan de Efteling. Ja, Fata Morgana is dit, hè? Ja. En deze. Hoor je meteen. It's a Small World. Met die poppen, weet je wel, Disneyland Parijs.
1: Repeat. Of niet.
0: Ja, het kan dus zijn dat je van de volgende artiest binnenkort ook muziek gaat horen in een pretpark. Ja, dit vind ik heel cool. Lucas van Lucas en Steve. Die is namelijk muziek aan het maken voor een stuntshow in een pretpark in Spanje. Ik vind het zo vet. Ja, ik ben best wel pretparkfan. Of nou eigenlijk meer pretparknerd. Ik vind het dus heel leuk om te weten als ik dan in een pretpark loop, door wie dan die muziek is gemaakt die je dan hoort, weet je wel. Nou, in dat geval dus als je in Spanje in zo'n pretpark loopt en je ziet een stuntshow, dan is de kans heel groot dat die muziek komt van Lucas en Steve. Enfin, eerst stappen we eventjes in de achtbaan die Repeat of Niet heet. En de vraag is, stap je kotsend uit of doen we gewoon nog een rondje? Wat vind je van de nieuwe van Lucas en Steve? Dat is de grote vraag. All I Know heet hij. Laat het even weten. Spreek het in met een audioberichtje in de Q-Music app.
1: Repeat.

0: In ieder geval Lucas en Steve, All I Know.
1: Repeat. Of niet.
0: En dat is de vraag, mag die door naar de volgende ronde? Even kijken wat er allemaal binnenkomt. Richelle zegt, dikke repeat. Charlotte, goed nummer hoor. Repeatje voor Madeleine. Wendy zegt, repeat. Hey Lars, zegt Tim. Voor mij een voorzichtige repeat. Ik had net even wat meer tempo verwacht. Kan natuurlijk ook. Ik zet het er wel even bij, Tim. Repeatje voor jou. Superlekker nummer, zegt Jolanda nog. En Veronique, hallo.
2: Goedenavond.
0: Hallo Veronique, goedenavond. Wat vind jij ervan?
2: Ja, leuk.
0: Leuk liedje?
2: Leuk liedje.
0: En waarom? Ja.
2: Nou, we gaan morgen op zomervakantie richting Italië. En dit brengt ons nogal in de stemming. Dus ja, heel leuk.
0: Even een beetje pit erin. Lekker voor in de auto morgen ook.
2: Precies.
0: Lekker.
2: In de camper.
0: Kan, als ik het goed begrijp, een repeatje voor jou noteren?
2: Zeker.
0: Zet ik erbij, dankjewel.
2: Super, fijne avond.
0: Ja, en dat maakt het totaal op een repeat. Hij is door naar ronde 6. Aanstaande zondag, 4:15. Ga hem nog een keer horen bij collega en vriend Stefan Baan.

Ik doe even een beroep op iedereen met een hond waarvan de vacht getrimd moet worden. Ik heb namelijk een vraag. Ik heb een puppy, 3 maanden. Bailey heet de puppy. Het is een klein hondje, een soort maltipoek. Ik weet niet helemaal zeker, komt uit asiel. Maakt verder ook niet uit, maar die ging vandaag voor het eerst naar de trimsalon. En toen, ik herken hem niet meer terug. Ik dacht, is er een ander hondje nu in mijn huis? Is dit het normaal of niet? Is het normaal dat je je hond eigenlijk niet meer herkent nadat hij naar de trimsalon is geweest? Laat het even weten.

0: stelde net openlijk de vraag dat het normaal of het normaal is als je je hond naar de trimsalon brengt en hij komt terug dat je hem eigenlijk niet meer herkent. Ik had dat vandaag namelijk voor het eerst. We hebben nu 3 maanden een puppy, maar ik herkende hem niet terug toen hij terugkwam van de trimsalon. Sanne die zegt, ja, dat is heel herkenbaar. Normaal vragen ze ook welke lengte je wil. Ja, volgens mij mijn vriendin die heeft gezegd, ja, doe maar kort of zo. Nou, het is echt kort geworden. Joris die zegt toch, ja, het is vrij normaal. En je went er eigenlijk nooit helemaal aan, Sabine?
1: Ja, dat is zeker weten normaal. Oh, ja. Als die van mij naar de trimsalon is geweest, dan is het net een kleine naakte molrat.
0: Ja, ik vind, heel eerlijk, mag ik eerlijk zijn? Ik vind het echt lelijk. Ik vind het mooier met lang haar. Ik snap misschien, het is voor het beestje beter, want het is minder klitten en zo. Maar ik vind het niet zo mooi. Maar goed, misschien moet ik er ook aan wennen. En Michelle zegt, hebben ze Bailey wel teruggegeven? Hebben ze geen verkeerde... Nee, dat is dus ook wat ik dacht. Ze hebben de verkeerde hond teruggegeven. Nee, het is wel echt Bailey. Hij herkende me ook nog. Dus, nou goed. Weet je het goed vanzelf weer aan en zo is het ook. Hey, even wat anders. Ik ben Lars. En ik ben radio-dj. En ik ben benieuwd naar jou. Wat voor werk doe je? Dat ga ik namelijk zo meteen proberen te raden. In 2 minuten ga ik zoveel mogelijk vragen op je afvuren. Dan ga ik proberen te achterhalen wat voor werk je doet. Ik doe de Q-Music app even dicht. Moment. Ja. Ja, stuur nu even je beroep deze kant op. Ga ik je zo meteen 2 minuten lang ondervragen om te achterhalen wat voor beroep je doet. Kom maar door in de Q-app. En ook deze komt eraan. Turn the lights off.
2: Hey Mattie.
0: Hey Marieke.
2: Wij zijn nog een week samen te horen op de radio. En het leuke is, wij hebben ook nog een podcast waarin we je een kijkje geven achter de schermen.
0: Aflevering 2 staat nu online en daarin hebben we het over mijn lang gekoesterde wens.
3: Jij wil altijd naar Tsjernobyl.
0: Klopt.
3: Ja, maar wij willen allemaal helemaal niet naar Tsjernobyl.
0: Niemand wil
3: mee. Ik moet helemaal niet denken aan Tsjernobyl.
4: Ik ga dat wel doen in mijn nieuwe ochtendprogramma.
3: Ja, echt?
4: Annemarie, we gaan nog naar Tsjernobyl.
5: We gaan naar Tsjernobyl. Ja.
2: Je kan de podcast vinden op qmusic.nl en in je favoriete podcast-app.
6: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
8: Hey, dat is Tom die net parkeert.
9: Hey, oh, sorry.
8: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
10: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang een gratis rang-upgrade met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
8: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB Brandstof. Dat is pas handig.

0: bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe! Kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
4: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar aan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow!
7: Is binnen 3 minuten geregeld.
8: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
6: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
9: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Joujou.
14: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt... is dat helemaal niet zo erg.
15: Yes.
14: Esso, omdat elke rit telt.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
19: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
18: Nu bij Dirk, honigpasta. 99 cent. Goeie prijs toch?
20: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
21: Lars Boelen.
22: Hi. Avril Lavigne, Complicated, hoor je zometeen. En eerst, turn the lights off.

0: Avril Lavigne en Complicated by Q. Ik ga proberen te achterhalen wat voor werk je doet. Dat doe ik door binnen 2 minuten zoveel mogelijk vragen te stellen. En dat doe ik vanavond met Evelien, 25 jaar uit Moerdijk. Evelien, hallo.
1: Hoi, goedenavond.
0: Ik ga de tijd gelijk starten. Evelien, heb jij een 9 tot 5 baan of niet?
1: Nee.
0: Nee, oké. Veel avonddiensten?
1: Ja.
0: Oké, avonddiensten. Ja, dan is het gelijk, denk ik dan, doe je iets in de zorg. Want dat is veel avonddiensten. Doe je iets in de zorg?
1: Nee.
0: Niet in de zorg. Oké, er valt er heel veel af. Werk je in de horeca?
1: Soort van.
0: Oké, soort van de horeca. Werk je dan, kunnen we ook zeggen dat jij in de entertainment-industrie werkt?
1: Ja, op zich. Mensen gaan er wel naartoe om ook geëntertained te worden.
0: Oké, geëntertained. Maar niet, moet ik meer in de wellness-kant denken?
1: Nee.
0: Nee, oké. Wel entertainment, soort van horeca. Maar werk je met mensen?
1: Ja.
0: Je werkt met mensen, werk je met eten en drinken dan?
1: Nee, dat is niet het hoofd van hetgeen waar de mensen naartoe gaan. Maar het is wel mogelijk,
0: Ben jij een artiest?
1: Nee, ik zou mezelf niet als een artiest benoemen.
0: Nee, oké. Maar heb jij een vitaal beroep of niet? Of als,
1: nee.
0: Dat niet, geen vitaal beroep.
1: Nee.
0: Doe je het al lang?
1: Ja, wel een tijdje.
0: Heb je hier een opleiding voor nodig?
1: Nee.
0: Geen opleiding. Ik heb ook helemaal geen richting. werk je met muziek?
1: Het is onderdeel van.
0: Maar je zit niet in een band?
1: Nee.
0: Oké. Heb je speciale kleding aan voor je werk dan?
1: Ja.
0: Speciale kleding? Werk je ook met speciale apparatuur? Of...
1: Er is techniek in begrepen, maar ik heb er niet per se heel veel verstand van.
0: Maar heb je een soort reizend concept, een soort drive-in show-achtig iets dan?
1: Nee.
0: Oké, maar hè? maar je werkt niet in de techniek, je werkt echt wel op een podium.
1: Nee, niet op een podium.
0: Niet op een podium? Oh, wat erg. Oh, wat erg. Ik heb echt geen flauw idee. Oké. Geen 9 tot 5 baan, veel avonddiensten, niet in de zorg. Een soort van horeca, werkt op zich in de entertainmentindustrie, niet in de wellness, werkt wel met mensen, niet per se met eten en drinken. Je bent geen artiest, geen vitaal beroep. Je doet het werk al een tijdje, geen opleiding voor nodig. Je zit niet in een band. Wel speciale kleding aan voor je werk. Geen drive-in show-achtige praktijken, ook niet met techniek. Je staat ook niet op het podium. Wat kan dit nou zijn? Ik heb echt geen flauw idee. Weet je wat, Evelien? Ik ga heel even een liedje draaien. En dan kom ik over 2 minuten bij je terug. Ik heb dus... Oké, tot zo!
1: Tot zo!

0: miles away. Overbach bij Q en Miles Away. Evelien.
1: Ja.
0: Ik heb net geprobeerd om binnen 2 minuten jouw beroep te achterhalen. En nog even een kleine resume. Je hebt geen 9-tot-5 baan, veel avonddiensten, niet in de zorg. Soort van horeca, werkt op zich in de entertainmentindustrie. Niet in de wellness, werkt met mensen. Niet per se met eten en drinken. Je bent geen artiest, geen vitaal beroep. Je doet werk al een tijdje, maar je hebt er geen opleiding voor nodig. Je zit niet in een band. Je hebt wel speciale kleding aan voor je werk. Het is geen drive-in show, daar dacht ik nog aan. En je werkt niet in de techniek en je staat ook niet op een podium. Wat doe jij wel? Nou, heel eerlijk, ik had echt geen flauw idee. Maar ik kijk even naar wat er binnenkomt in de Q-Music app.
1: Okay,
0: heel Nederland zit mee te raden. En ik zie heel veel mensen. Ik doe even een rondje. Want ik zie heel veel, namelijk bioscoop, zie ik binnenkomen. Onder andere van Janneke en van Claudia en van Mark. Ja, er zijn heel veel. Iemand zegt ook, ja, werkt ze bij een klimwand? Oké, casino-medewerker komt nog binnen. En een podiumbouwer, ja. Weet je wat het is? Ik heb nog steeds geen flauw idee. Ik vind eigenlijk, bioscoop komt zo vaak binnen dat ik denk, nou, dan moet dat wel goed zijn. Dus dan ga ik gewoon mee met de meerderheid in de Q-Music app. Beste Evelien, werk jij in een bioscoop?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Wat doe je dan voor werk?
1: Ik ben een escape room host.
0: Escape room host.
1: Ja.
0: Had ik er nooit uitgehaald. Ik snap wel dat iedereen, want die zag ik ook binnenkomen, theatergastvrouw. Ik snap wel een beetje gastvrouw, werken in die bioscoop, escape room host, begrijp ik. Ja, ja. Hey, maar is dat leuk, Evelien, of niet?
1: Het is superleuk. Het is echt heel erg leuk. Ja, ik heb het 4 jaar op een andere locatie gedaan.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment miste ik het zo erg dat ik nu weer bij een andere escape room ben gaan werken. En het is zo ontzettend leuk.
0: Wat mis je er dan aan? Wat doe je dan op een dag? Want je host alleen, je heet mensen welkom en je stuurt ze die kamer in.
1: Ja, ik neem ze in het hele avontuur mee. Dus ik neem ze de kamer mee in. En dan afhankelijk van welke kamer ik draai, doe ik of het hele uur meekijken, hints geven en ze helpen waar nodig. En in een andere kamer dan doe ik een stukje acteerwerk. En,
0: ook
1: dat
0: nog?
1: Dat is ook heel erg leuk om te doen. Ja.
0: Wat leuk zeg, acteerwerk. Oké, maar is dat een beetje mensen aan het schrikken maken ook, of niet?
1: Ja. Dat vooral, ja.
0: Ja, dat maakt het ook wel leuk natuurlijk. Dat snap ik ook wel even.
1: Vandaar de speciale kleding.
0: Ik snap het, ja. Speciale kleding tijdens het acteren. Hé, wat leuk zeg. En waar gaat jullie escape room over? Nog even, wat voor verhaal zit erachter?
1: Ja, heel eerlijk, er is wel 1 kamer die gaat over een bioscoop.
0: Nou, hey.
1: Dus je zat er niet eens zo heel erg ver vandaan.
0: Ja, maar ik denk niet dat... maar dat is denk ik meer toeval, toch? Of niet? Denk je niet?
1: Wel een beetje, ja.
0: Over bioscoop, wat geinig.
1: Hey. Ja, ik ga over bioscoop en we hebben nog heel veel andere leuke kamers.
0: Oké. Heel goed. Hey, dankjewel Evelien. En moet je morgen weer werken of zo? Of,
1: nee, morgen heb ik even een dagje vrij.
0: Lekker.
1: Maar van het weekend gaan we er weer tegenaan.
0: Okay. Nou, werk ze dan komend weekend. En bedankt voor het meespelen.

0: Laureen en Tattoo. Bijna 11 uur. Het nieuws komt eraan met Nathalie. Nathalie, wat zit erin?
1: Er is vanavond geloot voor de Champions League en je hoort zo tegen wie PSV en Feyenoord moeten.
0: Dan zag ik een berichtje binnenkomen van Virgil Kossen in de Q-Music app. Die zegt, hey Lars, komt er nog een nieuwe ronde knok tegen de klok? En zo ja, hoe laat? Goeie vraag. Hele goede vraag, Virgil. Het antwoord is inderdaad ja. En hoe laat? 10:50. Maar dit is een belangrijk moment, let op. Dit is het moment dat je namelijk kan aanmelden voor die nieuwe ronde knok tegen de klok. Als je denkt, hè, knok tegen de klok, hoe werkt dat? Heel eenvoudig. Je hoort geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag en anders win je niks. Daar kun je dus een fantastisch geldbedrag mee winnen. Gewoon heel simpel, binnen een minuut. Als je nou wil meespelen, pak je telefoon, open de Q-Music app en stuur dan nu het woord. Nathalie?
1: Ja, Lars, het is donderdag, bijna weekend. We hebben de hele week doen we al het woord klok. Ik zou zeggen voor vandaag als afsluiting het woord klok.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Ook extra voordelig bij Trekpleister, WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Quiz.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
2: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
3: Müller Milk, the moo you can't resist.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: uit. Ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
10: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
11: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
15: Jongens, eten!
16: Zo, lieverd, leuke dag gehad?
17: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
18: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Inmiddels 11 uur geweest, het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuylenkom.
19: Goedenavond. Opnieuw is er een spermadonor die bewust veel kinderen heeft verwekt. Het gaat om een man van 43 uit Groningen, meldt Nieuwsuur. Inmiddels zouden er al ruim 120 kinderen zijn verwekt met zijn zaad. Deze moeder is verbijsterd.
20: Het is niet te bevatten wat je dan, waar je in kijkt, wat je dan moet. Dat je denkt, hoe moet ik aan mijn kind vertellen dat het zoveel halfbroertjes en zusjes heeft? Hoe verwerk ik dit überhaupt zelf?
19: De man gebruikt verschillende namen en zoekt via internet nieuwe wensmoeders. Moeders en Stichting Donorkind zijn bezorgd en willen dat hij stopt. Op Ameland zijn deze week 16 Duitse kinderen ternauwernood gered uit zee. De groep is op het eiland op kamp. Volgens het AD waren ze aan het zwemmen toen ze werden meegesleurd door een sterke stroming. Reddingswerkers moesten alles op alles zetten om een drama te voorkomen. En dat is gelukkig gelukt. In Berlijn is vanmiddag een schietpartij geweest op een middelbare school. Daarbij zijn een man van 30 en een vrouw van 18 omgekomen. Zij zou de ex zijn van de 19-jarige schutter. Hij is opgepakt. Het is nog niet duidelijk of hij ook een leerling op de school was. En dan sport. Er is geloot voor de Champions League. En PSV en Feyenoord krijgen het niet makkelijk in het toernooi. Want PSV krijgt onder andere Atletico Madrid op bezoek in Eindhoven en speelt uit tegen Real Madrid in Spanje. En ook Feyenoord gaat naar Spanje. De Rotterdammers spelen uit tegen Barcelona en ontvangen in de Kuip Inter uit Italië. En FC Porto speelt tegen zowel Feyenoord als PSV. De eerste Champions League wedstrijden worden al over 2 weken gespeeld. En we sluiten af met het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht zijn er felle onweersbuien. Het koelt af naar een graad of 17. Morgen opnieuw onweersbuien. Heel af en toe laat de zon zich ook nog eventjes zien. En dat bij een graad of 22.
1: En Flitsmeister meldt 1 korte vertraging. Die staan op de A2 Oude Rijn-Maarsen tussen Oude Rijn en de Leidse Rijntunnel. Je vertraging daar 5 minuten. En flitsers gezien, je krijgt de 6 meest gemelde. Die staan langs de A2. Weert richting Echt 202.1. De A6 Muidenberg-Lelystad 69.1. De A16... Dordrecht richting Breda bij 49,8. De A28 Hogeveen-Assen bij 153,6. De A28 Zwolle richting Meppel bij 99,7. En de A50 Apeldoorn richting Zwolle bij 209,0. Wil je een volledig overzicht? Dan check je de Flitsmeister-app.
0: Lars Boelen.
1: Onderweg naar een nieuwe ronde. Knok tegen de klok. Maak je kans op een lekker zakcentje als je wil meespelen. Stuur dan nog snel even het woord klok en doe dat in de Q-app.

0: Wie baby.
1: Ja, als jij mij zou vragen wat is nou de zomerhit van dit jaar, dan is dat deze. Ik vind het zo'n lekker nummertje. Ik ben oprecht. Crisscross Amsterdam, Luisa Sonza en Willy William en My Oh My Bucky Music. My Oh My, Yolanda.
2: Hallo.
1: Hallo Yolanda, je bent 39 jaar, komt uit Hemelen. Waar ligt dat in hemelsnaam?
2: Friesland. Vlak bij Balk.
1: Oh, Balk, dat ken ik wel, want daar was ik laatst nog.
2: Daar was ik ook laatst.
1: Nee, heb je mij gezien toen daar?
2: Ja.
1: Oh, dat meen je niet. Oh.
2: Ja, zeker.
1: Vond je het leuk?
2: We staan op de foto.
1: Staan we ook nog op de foto?
2: Ja.
1: Was dat aan het eind dat we die foto hebben gemaakt?
2: Ja, klopt.
1: Oh, dan weet ik het nog wel. Oh. Oh, maar nu denken mensen dat we je voor hebben getrokken of zo. Dat wij elkaar al... Nee, ja. Oh, Yolanda. Oh. Ja, nou ja, wat leuk. Maar ja, ja, voor de mensen, dit voelde heel in-crowd. Maar wij hadden daar Q-Music The Party. Dus je kan Q-Music ook boeken. En dan komen we naar je toe met helemaal met decor en alles erop en eraan. En dan kom ik draaien. En dan maken we er een feestje van. Maar vond je het leuk?
2: Ja, ik vond het fantastisch.
1: Goed zo. Goed zo. Nou, dat is fijn om te horen. Yolanda, wij gaan een nieuwe ronde Knok tegen de Klok spelen.
2: Ja.
1: Ben je er klaar voor? Dat is de grote vraag eigenlijk.
2: Zeker.
1: Ja?
2: Ja, zeker.
1: Oké, nou, dan gaan we beginnen.
3: Knok. Knok tegen de klok.
1: Ik begreep trouwens, jij zit mee te kijken via Kijk Live, of niet?
2: Ja, klopt.
1: Op de tv, dus zie je mij nu ook in beeld?
2: Ja, zeker.
1: Ik vraag me dus heel vaak af, zijn er veel mensen die dit doen? X-Fi nu ook even. Zouden er nou veel mensen zijn die dan echt ook zitten te kijken? Kijk, radio over het algemeen luister je natuurlijk, maar...
2: Ja, nou, de kinderen zetten hem 's ochtends hier op.
1: Oh, dan
2: voordat
1: even,
2: ze naar school gaan.
1: Even lekker Mattie en Marieke kijken.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja. En dan, oké, dan blijft hij een beetje aan. Nou, leuk. Ja. Goed, je hoort zo meteen geldbedragen oplopen. Roep stop voordat de klok afgaat. Dan win je het laatst volledig uitgesproken bedrag. Ben je te laat, dan win je niks. Dat is hoe het
2: nee,
1: werkt.
2: Nee, ik weet het, ik weet het.
1: Oké, okay, Yolanda. Ik ga jou heel veel succes wensen. Daar ga je.
2: Ja, dankjewel.
3: 1 euro.
1: Nou.
3: 2 euro. 3 euro. 40 euro. 73 euro. 100 euro. 168 euro.
2: Stop.
1: Hoppatee, 168 euro in de tas, Yolanda. Gefeliciteerd.
2: Nou, superleuk, dankjewel.
1: Dat is echt lekker. Hey, we gaan even luisteren hoeveel er uiteindelijk in de klok had gezeten. Komt-ie. Ja. Zo. Nou, hallo. Ja, Yolanda, je had het niet beter kunnen doen. Echt kort daarna ging die gewoon af. Ja, nee, ja, je hebt het... uiterste uit de klok gehaald. 168 euro zat er in de klok. En dat volledige bedrag, dat gaan we naar je overmaken.
2: Nou, super lekker, dankjewel.
1: Veel plezier met het geld. En ik wens jou nog een fijne avond en veel plezier ook in Hemelen. Ik heb het nog nooit van gehoord, maar dus vlakbij Balk in Friesland dus.
2: Ja, top.
1: Ja. Oké, fijne avond.
2: Ja, van hetzelfde.
1: Morgenavond bij Stefan weer een nieuwe ronde Knok tegen de Klok. En maak je kans op een extra zakcentje.

Je hoort hem deze week extra vaak, de alarmschijf. Nou ja, ik zeg deze week, maar eigenlijk morgenmiddag vanaf 2 uur een nieuwe top 40 en dus ook een nieuwe alarmschijf. Roxy Dekker, bare minimum, haar nieuwe. Hey, net kwam Judith Eik hier binnen met een verhaal. Ja, ik ga er zo meteen weer eventjes erbij halen. Judith Eik hoor je normaal gesproken vanaf 1 uur 's nachts. Maar er is nu iets aan de hand met haar auto. Je hoort het zo.

0: Young en Messi bij Q-Music. Judith Eijk, hallo.
1: Hallo, Lars Boelen.
0: Normaal gesproken hoor je altijd vanaf 1 uur 's nachts hier in de nacht bij Q-Music. Maar jij komt net al, altijd kom je wat eerder binnen natuurlijk om je programma voor te bereiden. Maar jij komt net in een soort paniek, kom jij binnen, want er is wat gebeurd. Nou, leg het even heel kort uit.
1: Oké, nou, ik rij altijd met mijn autootje, is het?
0: Ja, het is zo'n 45 kilometer wagen.
1: Klopt, 45, ja, inderdaad. Rij ik altijd naar Q-Music. Dus ik heb mijn auto geparkeerd en ik stap uit. En ja. Ik denk in één keer, heb ik die sleutel wel? De autosleutel, gewoon waar ik mee
0: ja,
1: rijd.
0: Ja.
1: Die heb ik dus niet in mijn jaszak. Dus ik denk, heb ik in mijn tas gegooid? Nee. Dus ik denk, oh nee. Dus ik loop terug naar de auto. Zit hij dus nog in dat contact, weet je wel?
0: In het contact van je auto?
1: Van de auto.
0: Maar is het niet zo dat je hebt... Want in mijn auto, ja, ik heb een normale auto, ja, zeg maar. Dat kan niet gebeuren. Zeg maar, nee. Want ik kan hem alleen maar op slot doen met dat. Zeg maar, bij jou zit, als je hem dicht doet, zit hij gelijk op slot.
1: Zit hij op slot?
0: Ach,
1: ja, het is
0: nee,
1: een ingewikkeld verhaal met slot draaien en zo. Maar bij mij is het gewoon deur dicht, zit hij op slot.
0: En de sleutel ligt nog in de auto.
1: En de sleutel ligt nog in de auto.
0: Oh, wat een...
1: Ja, en mijn reservesleutel ligt ook bij mij thuis. Dus ja, oh, dus ik denk.
0: Maar hoe gaan we dit nu oplossen? Want jij moet vannacht gewoon om 3 uur ben je klaar met je programma. Weer gewoon, ja, naar huis toe met dat ding.
1: Nou, ik denk, ik heb nu nog wel even. Dus ik denk, ik ga denk ik inbreken in mijn eigen auto.
0: Wil je alsjeblieft weer je microfoon meenemen zometeen als je dat gaat doen? Kunnen we dat zo even, ja, luisteren? Misschien zijn er ondertussen ook nog luisteraars met tips.
1: Ja, graag.
0: Dus als je tips hebt hoe we kunnen... Het is zo, hoe heet zo'n ding? Een Opel...
1: Een Opel Rocks.
0: Een Opel Rocks. Daar ligt de sleutel dus in de auto. Judith wil de eigen auto openbreken. Ga je echt een ruitje inslaan? Of
1: nee, nee, nee. Het is ook een soort klapraam. Dus ik denk dat ik met een mes ga forceren dat het raam opengeklapt wordt. Maar ja, je
0: okay,
1: hebt liefst gewoon geen schade natuurlijk.
0: Nee, dat snap ik. Oké, okay, als er mensen zijn met tips, laat het vooral verweten. En dan ga jij nu met een mes richting de parkeergarage van Q-Music. Ja. Oké, okay, nou, succes.
1: Dankjewel.
0: En ook de Bauza. Hoor je zo meteen. Magnetic.
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
3: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Nu bij Dirk, Jan, volkoren pannenkoeken of poffertjes. €1,79.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
8: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet-voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
10: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
11: Sloopmelk.
10: Mona?
11: Ja, ook sloopmelk.
10: Milner?
11: Sloopmelk.
10: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
11: Sloopmelk.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
15: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
14: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas.
7: Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
16: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Lars Boelen.
0: Hi. We gaan zo meteen de auto van Judith Eiken openbreken. Eerst de Bauza.

0: Shepherd en Coming Home bij Q Music. We gaan richting de parkeergarage van Q Music. Daar staat Judith Eijk bij haar 45 kilometer autootje. Want Judith, jij hebt een groot probleem.
1: Ik heb een heel groot probleem.
0: Leg het er even kort uit.
1: Oké, ik heb zo'n 45 kilometer autootje, daar ga ik altijd mee naar Q Music. Het is zo dat als je de deur bij mij dicht doet, gewoon waar je in en uitstapt, als je die dicht doet, dan is die gewoon op slot.
0: Ja.
1: En ik loop mijn auto uit, ja, je voelt hem aankomen. En ik check even in mijn tas en mijn jas en ik heb de sleutel niet. Dus die zit dus nu nog in mijn auto.
0: Je hebt toch best wel lang al dit autootje, of niet?
1: Ja, ik denk echt al 3-4 jaar, denk ik.
0: Is dit nog nooit gebeurd? Want dit voelt wel als iets wat vaker kan gebeuren.
1: Nou, ik heb dit 1 keer in het begin gehad. Alleen toen was de reservesleutel heel dichtbij. Dus toen kon ik die gewoon pakken en toen heb ik hem gewoon open kunnen maken.
0: En waar is de reservesleutel nu dan?
1: Die is nu thuis, maar ik weet ook niet precies waar.
0: Oké. Hey, dit verhaal hebben heel veel mensen gehoord. En die komen met allemaal tips. Zal ik die even kort voordat jij
1: ja,
0: straks
1: dat is goed.
0: Een breekijzer tussen je raam zet?
1: Ja.
0: Nou, eigenlijk bijna iedereen zegt, Ricardo bijvoorbeeld, en Leon, en Christian, en nog heel veel meer, die zeggen gewoon even de ANWB bellen.
1: Ja, ik heb dus een keer een lekke band gehad. Toen heb ik ook de ANWB gebeld. Maar ik heb geen verzekering daar of iets. Dus ze verzekeren deze autootjes niet. Dus
0: maar je bent ook geen lid van de ANWB verder?
1: Nee, niet voor mijn auto, nee.
0: Nee, okay.
1: Of voor mijn brommobiel is het eigenlijk.
0: Ja, even, dus misschien is het wel goed om te weten. Ja, ik zie dat ding namelijk elke nacht staan als ik zelf naar huis ga. Het is best wel een afgeracht autootje inmiddels. Toch?
1: Als in, hoe bedoel je? Nou, als je hoek erin mee rijden? Of
0: ja,
1: hoe bedoel je?
0: Nou, kijk, heel veel mensen zeggen het is zonde om schade te maken nu. En moet je dat nou wel doen? Maar,
1: ik weet niet, maar als je mijn velgen, kan je geen velgen meer noemen, zeg
0: nee,
1: maar.
0: Nee, dat is gewoon een beetje korrelig. Ja,
1: ja okay. Zoveel schade. Ja.
0: Oké, wat is dan nu het plan de campagne? Hoe ga jij je auto openmaken? Ik ben heel benieuwd hoe je dit nu gaat doen.
1: Oké, er is zeg maar zo'n klapraam. Die kan je dus klappen. En ik denk dus dat ik daar met een mes tussen ga zitten. Alleen ik ben dus wel bang dat ik daar schade aan mijn raam ga maken. En ik heb wel uit ervaring kan ik spreken. Dat ik heb nu zeg maar 4 keer in het jaar wel schade die ik moet laten fixen. dat kost toch €250. Dus minimaal. Dus het is
0: Maar gaat dit 250? Kan dan niet iemand even die sleutel bij jou thuis ophalen? En jij weet niet waar die is.
1: Nee, ik weet niet waar die is. En dan moet ik, wie moet ik dan wakker gaan bellen? Dan moet iemand naar mij toe komen om mijn sleutel te halen.
0: Ja, maar
1: en dan
0: €250, wat zonde man.
1: Ja, maar het kan ook goed gaan. We kunnen het proberen. Misschien klapt hij wel open, want het is een bepaald schakelsysteem.
0: Ja.
1: Ik heb dus al bestek, ik weet niet of het hoort, bestek meegenomen.
0: Het. Wat ga je nu? Dus, er gaat nu een mes tussen je raam.
1: Ik denk dat ik dus nu met het mes, dus ik vind het ook heel eng. Ik heb helemaal zenuwen. Ik moet denk ik even de microfoon even afgeven, zodat ik hem even wacht.
0: Ja, dat je even goed dat mes het even, ongelooflijk
1: wordt. Ik ga denk ik even met 2 messen ga ik erin, denk ik.
0: Als je net inschakelt, je hoort Judith Eijk in de parkeergarage van Q Music. Die is aan het inbreken in de eigen auto. Zij heeft dus een 45 kilometer autootje. En als je de deur dicht doet, dan kan het ook zomaar zijn dat de sleutel in de auto blijft liggen. Nou, ik ben heel benieuwd wat hier nu.
1: Wacht even, ik ga denk ik eerst even kijken waar de meeste ruimte is. Nee, wacht, ik moet denk ik even naar het andere raam. Ik kijk even of daar wat meer ruimte is. Het zit natuurlijk allemaal zo goed op slot.
0: Ach.
1: Kijk, er is al vaker ingebroken in mijn auto, dus op zich moet het niet heel moeilijk zijn.
0: Nee, jij zegt andere mensen is het ook gelukt om ooit in te breken in je auto.
1: Kijk.
0: Dus kan je het zelf ook doen.
1: Oh, wacht.
0: Ja. Wat?
1: Oeh.
0: Wat gebeurt er?
1: Wacht even, nee, ik ga toch even mijn raam in. Wacht, ik pak even
0: wat raam? Wat?
1: Pak even een vork erbij.
0: Het is ongelooflijk dat je dit meemaakt op landelijke radio. Er wordt nu live ingebroken in de auto. Ja.
1: Ik denk wel dat het bestek van Q-Music dat wel even helemaal krom gaat staan.
0: Nou goed, Romy van de redactie neemt elke nacht zijn lepels mee. Dus ja, dat bestek.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja.
1: Nou. Hé, wacht even. Oh nee, kut.
0: Wat is er? Wat is er?
1: Jezus, wacht even, sorry voor het gescheld. Maar
0: nee, dat geeft. Ja, ik snap het ook.
1: Wacht even, ik moet even goed gaan nadenken. Ik moet even mijn hersenen gebruiken. Dat gaat even
0: En dat is moeilijk, hè? Dat is moeilijk, ja. Er zeggen mensen ook, maar ja, dat is natuurlijk lastig. Ik kom bijvoorbeeld een tip binnen. Als je een ijzeren klerenhanger hebt, en die kan je dan aan de bovenkant een beetje.
1: Oh, wacht.
0: Ik
1: ben heel slim, wacht even.
0: Oh, god, en nu?
1: Ja, je moet het echt zien, maar er zit zo'n clipsysteem om je raam open te doen. Ik denk dat het clipsysteem vanuit buiten misschien wel in kan klikken. Wacht even.
0: Lekker veilig autootje ook, dat je dat vanaf buiten in kan klikken, maar goed.
1: Ja, maar dit is schat, dit ding is zomaar plastic, dat wil jij niet weten. Wacht even.
0: Ja, rustig aan.
1: Ja, misschien moet je even een nummertje draaien. Of nee, je wilt natuurlijk bij het moment zijn.
0: Ja,
1: hè?
0: Ik wil bij het moment zijn dat jij die auto openbreekt.
1: Ja, wacht even. Want ja, kijk, mijn raam is dus ook laatst nog gerepareerd. Dus daar zie ik een beetje tegenop.
0: Wacht, ik pak even een audioberichtje van Patrick erbij. Die stuurt even een audioberichtje. Ik weet niet wat hij stuurt, maar ik wil even, wacht even luisteren.
2: Nou, lekker bezig daar. Eerst verdwijnen de lepels en nu de messen.
0: Ja.
2: Blijkt weinig bestek over daar bij Q Music, Bart.
0: Ja, Patrick, ik denk dat we met onze handen gaan eten hier.
1: Ja. Oh, het lukt gewoon niet.
0: Ja, Gregory die zegt dat wordt met taxi naar huis vanavond.
1: Oh, dat kan natuurlijk ook nog.
0: Ja, maar ja, staat dat ding... Oh, dat kan ook nog, ja. Dat je gewoon even een Ubertje pakt.
1: Ja, zo, maar wacht, ik ben nu toch dichtbij. Dus ja, ik zit nu toch... Oh, wacht.
0: Nou, het gaat nu echt gebeuren, hoor.
1: Ik moet even... God, zie meiden. Ja, dit moet gaan lukken. Ja, wacht even, hoor. Nee, dit gaat.
0: Ja, gaat het lukken?
1: Oh, dit... Nou, ik denk het wel,
0: het
1: maar...
0: Het voelt helemaal alsof het ruitje ook gaat breken straks.
1: Ik heb het ook helemaal warm.
0: Ja, snap ik.
1: Wacht even. Ik ga hem even goed openzetten. Nou ja, het is echt wel moeilijk, hoor.
0: Voor iedereen die net inschakelt, je hoort Judith Eijk live vanuit de parkeergarage van Q-Music. Ze heeft de sleutel in de auto laten liggen. En de auto wordt nu opengebroken door haarzelf. Dit is legaal inbreken. Ja. Wat, ja? Ja?
1: Nou...
0: Nee?
1: Nee.
0: Nee, toch niet? Nee.
1: Ik dacht dat de beweging kwam, maar het hele auto gaat gewoon heen weer. Oké, wacht, doe maar even een liedje draaien. Ik kom zo terug, ik moet even op adem komen.
0: Oké, als er nog mensen zijn met tips, laat het vooral even weten.
1: Oh, helemaal warm.
0: Ja, snap ik. Even bijkomen. Ja. Voor tips, laat me weten in de Q Music app. Ondertussen Teddy Swims. Break up in reverse, bij Q.

0: Martin Garrix en Jax en Told You So. Ondertussen, in de kelder van Q-Music, de parkeergarage, daar staat Judith Eijk. Judith, hallo.
1: Hallo, goeienacht.
0: Jij bent aan het inbreken in je eigen auto, want je hebt de autosleutel van je auto in de auto laten liggen. En je hebt zo'n 45 kilometer autootje. Als je daar de deur van dicht doet, dan gaat hij ook echt gelijk meteen dicht. En is hij niet meer open te krijgen. En dan is het echt heel onhandig dat je sleutel binnenin ligt. Ja.
1: Oh, wat vreselijk dit.
0: Wat is nu de status? Want wat heb je tot nu toe geprobeerd?
1: Okay. Nou, oké, ik zal het even uitleggen. Ja. Het is een soort klapraam. Dus je hebt twee delen.
0: Ja.
1: En het onderste gedeelte kan je zeg maar van onder naar boven openmaken. Zo gaat je raam ook open, naar buiten toe.
0: Ja.
1: Dus ik probeer nu met een vork en een mes aan de onderkant daartussen te komen. Zodat ik het scharnier, dat schuifklikscharnier zeg maar omhoog kan krijgen. Ja, het is een beetje ingewikkeld. Maar in elk geval dat ik het raam van onder open kan doen.
0: Ja. En dat lukt dat een beetje? Is dat nu, lukt dat? Oh, ja?
1: Ik heb twee messen onder dat scharnier. Dus als ik die naar boven klik, dan hoop ik dat het raam losgekoppeld wordt.
0: Oké, zijn wij straks live bij het moment? Ondertussen trouwens,
1: ik hoop het wel.
0: Bekend Nederland begint zich nu ook te bemoeien met dit fenomeen. Want jij kreeg een DM van Sven Versteeg.
1: ja, klopt.
0: Ja?
1: Hij stuurde even Apeldoorn bellen.
0: Ja, nou, dat is een fantastisch advies.
1: Klopt.
0: Veel mensen in de Q-app die allemaal zeggen, ja, je moet de A met B bellen. Maar voor de duidelijkheid, jij bent geen lid en dat is ook een beetje ingewikkeld nu, hè?
1: Ja, dat is die A met B doet niet van dit soort autootjes. Dus
0: doe niks met 45 kilometer autootjes. Dat is het,
1: nee, niet, ja, niet met deze. Oké, ik ga ik geef de microfoon even aan Romy en dan ga ik even kracht zetten.
0: Och, ze gaat kracht zetten op het raam. Kijk je uit?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay.
0: Nou, succes, daar gaan we.
1: Oké.
0: Okay. Zou er wat zijn? Oh.
1: Jeetje. Het lukt gewoon niet volgens mij, hoor. Jongen. Wacht even voor.
0: Ja?
1: Maar zien wij al beweging? Romy, zie jij beweging?
2: Nee.
1: Ik zie alleen heel die auto bewegen.
0: Je moet je even voorstellen, in een parkeergarage, weet je wel, alles beton. Er staan twee vrouwen, Romy van de redactie en Judith, die je zo meteen vanaf 1 uur 's nachts op Q hoort. Die staan nu te hengsten aan een autoraam.
1: Ja, ik word niet goed, hoor.
0: Met messen en vorige keer met de halve besteklaar van Q-Music wordt nu in de autoraam van Judith Eijkendoren. Ja, wat gebeurt hier nou toch allemaal?
1: Ja, ik ga nu toch denk ik even goed kracht zetten.
0: Ja, even flink kracht even. Doe maar.
1: Wacht even hoor.
0: Ja, we bouwen de spanning nog even op. Ja,
1: ik ben er nu ook helemaal klaar mee.
0: Ja, dat snap ik. Ja, dat is op een gegeven moment ben je ook natuurlijk helemaal...
1: Het helemaal zat.
0: Och, kijk je uit. Ik ben zo bang dat glas helemaal gaat breken ook.
1: Nee joh. De messen zitten ondertussen al in de auto zelf, maar...
0: De messen zijn in de auto gevallen. Ach.
1: Wat is het nou zo moeilijk? Ik word ook echt niet goed nu, hoor.
0: Ja, mensen worden ook boos in de app. Lars, kan je niet even helpen gewoon? Want ik zit natuurlijk
1: Ik heb eigenlijk even kracht nodig. Kan je niet even komen?
0: Ik zit een beetje op mijn troon hier, lekker bovenin in de studio. Lekker met aircootje aan, weet je wel. Helemaal niet warm. Jij bent...
1: Sorry, maar ben ik nou... Zag ik beweging?
2: Ja, ik zag nu wel beweging.
1: Oh my god, oké.
2: Ik denk wel dat je het kapot gaat maken.
0: Ach,
2: denk je dat?
0: Jongens,
2: ja, ik
0: kijk
2: denk
0: nou uit.
1: Ja, ik heb even goede kracht nodig.
0: Ja, ik wil wel even... Oké, luister, ik loop wel even naar beneden.
1: Het licht gaat ook uit nu.
0: Oh, het licht van de... Ja. Hé, luister. Stop.
1: Ja.
0: Ik kom zo meteen wel even naar beneden. Maar er komt ook nog wel een berichtje binnen in de Q-app. Ja, weet je... Kijk, ik kan ook wel even naar je huis rijden. Voor de reservesleutel. Om 1 uur.
1: Lieverd, ik weet niet eens waar die ligt. Dan moet je door mijn hele huis heen.
0: Ja, dat is ook misschien niet...
1: Maar waarom gaat het licht uit nu?
2: Ja, dat is
0: beweging. Hey, luister, we moeten echt even door. Ik kom wel even naar beneden. En zometeen hebben we trouwens ook nog een foute start. Ja, je zou het bijna vergeten, maar we beginnen de dag met je music niet goed, maar fout. Ik dacht, ja, omdat hij toch een goede tip gaf. Misschien moeten we dan zometeen de dag gewoon beginnen met Sven Versteeg. Is dat een idee? Dan kom ik even naar beneden.
1: Alsjeblieft doen.
0: Alsjeblieft, oké.
1: Alsjeblieft.
0: Nou, succes erin. Ik kom even naar beneden toe dan.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, oké, tot zo.
1: Ik moet bijna huilen.
0: Wat een chaos. Het is Anouk met Q-Music en Girl.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ons CW-fotoboek is er.
5: Spannend!
4: Wat is hij mooi geworden?
5: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Het voelt alsof we er weer zijn.
6: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
15: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Inmiddels middernacht geweest. Het Q-Music nieuws krijg je van Thijs Bennema.
18: Goedenacht. In het Brabantse Boksel heeft de politie een vrouw doodgevonden in een tuin. De man van wie de tuin is meldde zich 3 kwartier later bij het politiebureau. Daar is hij aangehouden. De politie weet niet hoe de vrouw is overleden, maar ze houden er sterk rekening mee dat het om een misdrijf gaat. Europa heeft een nieuwe satelliet de ruimte ingeschoten die ervoor moet zorgen dat we sneller gewaarschuwd kunnen worden bij gevaarlijk weer. De satelliet kan veel sneller foto's maken dan zijn voorgangers en kan bliksem meten. Hij kost een paar miljard euro. Nederland heeft daar ook 100 miljoen aan meebetaald. In het Noord-Franse Gravelines zijn opnieuw kernreactoren stilgelegd vanwege kwallen. Die worden gekoeld met zeewater. 2 weken geleden was het ook al raak bij dezelfde kerncentrale. Door de opwarming van het zeewater zitten er steeds meer kwallen in dat deel van de Noordzee. Gamesbedrijf Rockstar heeft voor het eerst beelden van het computerspel GTA 6 laten zien. Dat moet in november uitkomen. Er wordt al lang naar uitgekeken. Zijn voorganger is een van de best verkochte spellen ooit. Op de Amerikaanse beurs wordt er nog niet heel enthousiast gereageerd op de eerste beelden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden trekt onweer het land binnen. Lokaal kan daar veel regen uitvallen. Morgen overdag schijnt de zon, maar af en toe ook buien en onweer. Het wordt dan een graad of 22.
17: Verkeersinformatie van Flitsmeister. Geen files, wel flitsers gezien. Je krijgt de meest gemelde. Die staat langs de A28 volle richting Meppel bij 99.7. Wil je een volledig overzicht, dan check je de Flitsmeister-app.
19: Het is 12 uur.
17: Geweest, 12 uur geweest.
19: Een nieuwe dag begint. Dus dat betekent...
20: een foute start.
19: Music.
21: Lars Boelen.
17: Met één...

0: de foute start van deze vrijdag. Wat is het? 28 augustus 2026. Joris Sven Versteeg en Blikkendag. We staan beneden in de parkeergarage van Q-Music. Naast me staat Judith Eijk met een klein beetje zweet op de voorhoofd. Judith, hoe gaat het?
1: Oh nee, het gaat niet goed.
0: Het gaat niet goed, hè?
1: Ik had gedacht dat het zo makkelijk zou zijn, maar het is zo moeilijk.
0: Het ding is namelijk, Judith heeft een klein 45 kilometer autootje. En blijkbaar zit er in die autootje een systeem. Als je de deur dicht doet, zit hij gelijk op slot. Alleen de sleutel ligt nog binnen. Dus ja, je moet je even voorstellen, er zit een soort een raam aan de zijkant. Een soort klapraam wat naar boven kan openklappen.
1: Ja. Niet te veel. Wat zit je nou?
0: Ja, ik zit met mijn vingers eronder.
1: Nou, rustig gaan.
0: Oké. En eigenlijk is er nu met een gigantisch mes, kijk nou uit wat je doet, is er nu onder dat raam om proberen om dat, zeg maar, dat klemmetje wat het raam tegenhoudt, omdat ze gaat er nu een foto van maken.
1: Nee, ik ga video.
0: Een video maken? Ja. Oké.
1: Maar ga jij dit nu doen?
0: Moet ik? Ja, maar krijg ik wel, zeg maar, toestemming als er iets kapot gaat dat het niet erg is?
1: Nee.
0: Wat man, ja.
1: Kijk, jij verdient knaken met geld, dus
0: nee,
1: ik dacht.
0: Helemaal niet. Nee, maar kijk, hoe hard moet ik hierop drukken?
1: Je moet eigenlijk duwen omhoog. Oké, wacht, ik hou de mic vast.
0: Oké, dit hard.
1: Wacht even.
0: Wat? Zo, ja, de hele auto
1: wacht
0: gaat
1: even. Ja, maar schat, wacht heel even. Wacht even, 2 seconden. Want je,
0: ik sta hier met een gigantisch mes van zeker.
1: Ja, wacht even. Hou nog eens even de microfoon vast.
0: Ja.
1: Want jij moet hem even wel houden, want anders gaat het niet goed.
0: Wat moet ik doen?
1: Ik ga hem klaar voor jou zetten. En dan duw jij van onder naar boven.
0: Ja, ik ben zo bang dat dat mes breekt en in mijn oog of dat het raam klapt. Ja.
1: Kom op, even dat even nu normaal doen.
0: Ja, maar jij doet een high rocks altijd. Je hebt super veel kracht.
1: Wat heeft dat nou te maken met het inbreken van een auto?
0: Nee, maar meer dat jij heel veel kracht in je armen hebt, toch?
1: Ja, dat zou je wel denken. Maar ja, ik heb toch altijd een man in mijn leven nodig. Dat zie je maar weer. Want ik kan er niet aan. Ik weet namelijk dat mijn ex dit ooit gedaan heeft.
0: Oh.
1: Maar ik weet niet of ik hem echt. Ik ga hem nu niet wakker bellen. Maar goed.
0: Nee, laten we dat niet. Nou, zet dat even goed.
1: Ja, ik ga het even goed voor je zetten. Wacht even. Ik denk. Ja, dit is echt een kanon van een mes natuurlijk. Nou, schat, ja, hou hem wel zo.
0: Ja.
1: Oh, dit gaat toch niet goed.
0: Zo. Nee, ja.
1: Sorry.
0: Het is echt een hoop gepiel en gejoker. Ik snap nu als je dit
1: zo. En zo? Nu ga jij heel omhoog duwen. Ik hou de mic vast.
0: Omhoog?
1: Hou wel in dezelfde positie.
0: Hier naartoe.
1: Die omhoog.
0: Vooruit.
1: Ja.
0: Zo.
1: Gaat niet, hè? De auto gaat heen en weer. Ja, wacht. Ja. Nee, niet te veel, want het raam over me niet open, hoor.
0: Hoe scherp is dit mes?
1: Ja, best scherp wel. Het is echt zo'n mega mes.
0: Zo, dit lukt gewoon niet, joh.
1: Er kwam ook net iemand de garage in, die zag mij met messen staan. Die zei zo, ik schrik me helemaal.
0: Ik snap wel, de beveiligers van Q-Music, die zijn al 3 keer langsgelopen. Er staat een meisje met gigantische messen. De auto, ja. Maar,
1: ja, ik kan geen beweging elkaar, in, hoor, nee. Hè? Ik ga denk ik toch de andere kant proberen. Nog.
0: Is het een optie dat jij gewoon even een Uber neemt naar huis toe? Vannacht? En dat je dan gewoon even die reservesleutel gaat zoeken, dat is me toch het makkelijkst.
1: Ja, maar weet je, ik kan hier dus niet tegen. Dit is dus echt datgene in mij, dat als, zeg maar, als mijn ex dit kan, dan kan ik dat ook.
0: Nou, zag ja, je? Niet dus.
1: Jawel. En
0: okay.
1: Ik ga het bewijzen.
0: Nou, vind je het erg? Kan ik gewoon weer...
1: Ga jij maar zo maken, ik ga je nog even pielen.
0: Ja, oké. Nou, jullie succes, hè?
1: Ja, hey, dankjewel. Ga jij maar lekker. Ik ga het maar wel weer fixen.
0: Ja, ik moet zo meteen... We gaan namelijk als je zit te luisteren...
1: Independent woman.
0: Nee, maar luister. Als je zit te luisteren en je hebt een beetje last van nachtelijke honger... Zo meteen gaan we snacks weer geven uit de snackautomaat. Ja, wil jij ook wat? Dan haal ik er voor jou ook wat uit.
1: Zou fijn zijn.
0: Ja, en als er nog updates zijn over Judith, dan hoor je dat zo meteen.
1: Ja, is goed, joh.

0: Gasten nog een jingle zetten. Jingle weg, we gaan er nu in. Alex Warren en Fever Dream bij Q-Music. We hebben toch even een update. Judith Eijk.
1: Het is gelukt.
0: Ah, het is gelukt. Het is ongelooflijk. Ik heb het net even gefilmd. Dus ja. Voor iedereen die denkt, hoe is dat dan precies gegaan? Ik donder het zo wel eventjes op mijn Instagram. Lars Boelen aan elkaar op Instagram.
1: Ook even op mijn Judith.ij.
0: Oh, Judith.ij. Ze wil even de credits, hoor.
1: Ja, het is toch mijn auto?
0: Ja, het is waar, ja. Nee, maar even, je hebt het wel. We hebben dit. Ik heb hem even. Nou, hallo. Ik heb hem toch een beetje met dat mes zo ertussen gehouden. Maar jij hebt hem.
1: Ja. Inderdaad. Ja, ik had niet de kracht van jou niet meer nodig, hoor.
0: Zo, nu wordt ze graag in één keer grote mond.
1: Ik ben zo blij dat je erbij was. Want ik stond bijna... Mijn mes is ook nog op mijn gezicht gevallen.
0: Ja.
1: Want die viel van het dak van de auto. Het zweet staat echt in mijn naad.
0: Ik zie het. Maar het geeft niet... hij is open, dus... probleem opgelost. Hey, maar hebben we nou veel schade of niet? Valt mee, hè?
1: Nee, volgens mij geen zelfs.
0: Geen schade. Ja, alleen dat rubbertje hier. Ja, er is een klein mesje ingegaan.
1: Klein mesje maar.
0: Ach joh, dan waait het wat meer aan de auto. Nou. Hey, nou fijn. Opgelost, hè?
1: Ik kan weer naar huis.
0: Nou, succes ermee. Ik ga nu echt terug.
1: Ja, ga lekker.
0: Dag.
1: Hoi.
0: Dag.
1: Tips trouwens.
0: Ja, graag gedaan.
1: Voor jou, de luisteraar.

Camille van Sonbieu, Feels Part 2, Back Your Music. Hey, het is inmiddels bijna 00:30. Midden in de nacht. En dan kan ik me heel goed voorstellen dat je een beetje last begint te krijgen. Althans, dat heb ik zelf ook altijd. Dat je last begint te krijgen van een nachtelijke hongerklop. Toch dat je een beetje zo'n trekje begint te krijgen. Nou, goed nieuws. Want de snackautomaat van Q-Music wordt eigenlijk iedere donderdag tot de nok toe weer bijgevuld. Dus er zit een rammetje vol. En er zit echt van alles in. Het is echt zo'n vending machine, weet je wel. Zo'n zwarte kast. Met glazen ruitje, ijzeren spiralen. En dan zitten er heerlijke snackjes in. Van een Twix tot een zakje chips tot wat te drinken. En bij ieder snackie staan een getal tussen de 1 en de 80. Nu ga ik zo meteen snacks weggeven uit die automaat aan de hand van random getallen die ik ga invoeren. En het leuke is, die getallen die mag jij dus gaan bepalen. Dus je maakt dus kans op een lekkere snackie. Ik zeg er wel even bij, maar dat maakt het ook spannend. Niet ieder getal tussen de 1 en de 80 bestaat ook in de automaat. Er wordt dus wel eens een getalletje overgeslagen, dus het kan ook zijn dat je misgrijpt. Nou goed, heb je zin in een lekker midnight snackie? Kom maar door en stuur je geluksgetal tussen de 1 en de 80 deze kant op. En doe dat met een berichtje in de Q-Music app. Ondertussen zometeen Bruno Mars en eerst Pink. Just give me a reason. Right from

0: Mars en On My Soul bij Q Music. De plek waar we op de gang een snackautomaat hebben staan. Zo'n vendingmachine, zwarte kast, ijzeren spiralen, glazen ruitje ervoor. En met allemaal lekkere snackjes, variërend van de Twix, Mars, Snickers, tot aan lekker wat te drinken, zakjes chips. Bij ieder snackie staat een getal tussen de 1 en de 80. Nu ga ik snacks weggeven uit die automaat aan de hand van random getallen die ik ga invoeren. En die getallen komen uit de koker van Isa. Isa, je bent de eerste. Hallo.
1: Hoi.
0: Hey Isa. Hallo. Hey, regent het nou bij jou zo hard?
1: Ja, het regent hard en het onweer is hier.
0: Echt noodweer, joh.
1: Ja, nou ja, het valt nog een beetje mee, hoor. Okay, maar,
0: Goed. Doe je voorzichtig in de auto.
1: Ja, komt goed.
0: Goed zo. We gaan een getalletje invoeren op de snackautomaat. Zeg het maar, welke mag het worden?
1: 54.
0: 54. Gaan wij invullen op die grote Q-Music snackautomaat. Ja, de vraag is, zit er achter 54 een lekker snackje of grijp je mis? En nou, Isa, ik kan je blij maken. Jij wint namelijk een blikje cola.
1: Kijk, lekker.
0: Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Marcel, is het bij jou ook noodweer of niet? Of valt het mee?
2: Het valt mee. Het regent wel, maar het valt mee.
0: Oké, Marcel. Nou, gelukkig maar. Waarom ben je nog wakker zo laat?
2: Ik ben onderweg naar huis naar een avonddienst in de zorg.
0: Oh ja, oké. Nou, dat moet natuurlijk ook gebeuren. Lekker naar huis toe. En voordat je gaat slapen, nog even lekker een snackie naar binnen jassen.
2: Inderdaad.
0: Tenminste, daar gaan we voor spelen. Welk getal kan ik voor je invoeren?
2: 29.
0: Ga ik voor je invoeren. 29 druk ik in op de Q-Music Snack.

0: 29. Ik grijp onder in de bak en even kijken bij 29. Hij valt niet. Wacht even een moment. Heb je dat ook wel eens in zo'n automaat dat hij de klem zit? Dat is bij dit ook het geval.
1: Even een harde tik geven.
0: Wacht even, ik geef even een harde tik erop. Moment, wacht even. Ja, gevallen. Het is een zakje gele M&M's.
1: Lekker.
0: Lekker. Manon.
2: Hallo.
0: Manon, waarom ben jij nog wakker?
2: Ah, ik ben naar het
0: WK
2: Hockey geweest en daar nog even blijven hangen bij vrienden.
0: Leuk.
2: Ik rijd nu naar huis.
0: Hey, WK Hockey, dat gaat best wel goed toch bij die vrouwen?
2: Ja, ondanks het slag was wel heel spannend hoor.
0: Ja, maar ze zijn wel door naar de finale, begreep ik.
2: Ja, uiteraard.
0: Uiteraard. Ja. Ben jij een hockeymeisje, Manon, of niet?
2: Ja, ook.
0: Oh, ja.
2: Niet zo goed als dat de dames zijn, maar...
0: Maar je hockeyt wel, ja.
2: Ja, zeker.
0: En de hockeyfeesten, dat zijn altijd van die feesten die al het gieren uit de klauw lopen, toch?
2: Ja, daar
0: wijd
2: ik liever niet over.
0: Nee, precies, dat snap ik ook. Ja, dat is ook goed. Ja, prima. Manon, we gaan een getalletje invoeren op de snackautomaat. Zeg het maar.
2: 22.
0: Waarom 22?
2: Zomaar, geen reden.
0: Gewoon een lekker getal, omdat ik jarig ben op 22 november. Daarom waarschijnlijk.
2: Ja, nee, ja, dat was het inderdaad. Ik was het heel even kwijt.
0: Precies. Jij vindt heerlijk een lekkere Snickers. Sterker nog, je wint twee Snickers, want het is een 2-in-1 verpakking.
2: Nou, wat lekker. Dubbelop.
0: Genieten van Manon.
2: Dankjewel.
0: Als je nou zit te luisteren en je denkt... Hé, maar ik wil ook even lekker wat te smikkelen hebben zo midden in de nacht. We doen zo meteen nog een rondje. Kan mij het schelen. Het is toch vrijdag. Als je een favoriet getal hebt, een geluksgetal tussen de 1 en de 80... laat het even weten en drop hem nu deze kant op met een berichtje in de Q-music app.

0: Cameron Wetkam, Kingdom of Fear bij Q. De plek waar wij een lekker snackautomaatje bestaan natuurlijk. Ja, iedere donderdag wordt het tot de nok toe bijgevuld. De snackautomaat van Q-Music, er zitten weer heerlijke Twixen in. Marsen, Snickers, drinken, zakje chips en bij ieder snackje staat een getal tussen de 1 en de 80. Ik moet erbij zeggen, niet ieder getal bestaat ook in de automaat. Dus ja, dit kan ook zijn als je een getal invoert, als die niet bestaat, dan grijp je mis. Het leuke is, ik ga dus nu getallen invoeren op die automaat. En die komen van jou. Het eerste getal komt van Sil.
1: Hey, hoi.
0: Hey Sil, waarom ben je nog wakker?
1: Nou, ik zit in een nachtdienst in een verpleeghuis.
0: Oh, maar je bent nu ook echt aan het werk?
1: Ja, ik ben zeker aan het werk.
0: Maar moet je niemand helpen dan nu?
1: Nee,
0: is het even rustig?
1: Ik heb nou geen bel.
0: Oh, gelukkig, gelukkig. Zullen we dan maar snel gaan spelen, hoor. Straks wordt er wel gebeld.
1: Ja, we gaan spelen.
0: Ja, wat zei je? Dan gaan we stelen?
1: Nee joh, we gaan spelen.
0: Oh, we gaan spelen. We gaan spelen. Oké, Sil, daar gaan we. Welk getal tussen de 1 en de 80 mag ik voor je invoeren?
1: Nummer 64.
0: 64. Ga ik voor je invoeren op die grote Q-Music snackautomaat. Het ijzeren spiraaltje is gaan draaien, Sil.
1: Ja.
0: Ik grabbel onder in de bak. Jij wint een blikje Cola Zero.
1: Lekker.
0: Lekker, fijne nachtdienst nog.
1: Dank je, werkje.
0: Christel.
2: Hi.
0: Hallo, waarom, ben je ook aan het werken of niet? Ben je iets anders
2: aan het doen? Nee, ik zit gewoon voor het raam het onweer te kijken.
0: Oh, lekker onweer kijken. Vind je dat niet eng?
2: Nee.
0: Vind je mooi, juist?
2: Jawel.
0: Nou, een beetje onverschillig. Eigenlijk heb je zoiets van, ja, ik zit onweer te kijken, maar het boeit ook eigenlijk niet.
2: Nee, niet echt.
0: Maar waarom zit je dat te kijken? Kan je dan niet gewoon gaan slapen?
2: Nee, niet echt.
0: Het lukt je niet om te slapen?
2: Nee.
0: Nee, oké. Okay. Nou, dan gaan we je wel, hoop ik, blij maken met een lekker snackje uit de snackautomaat.
2: Ja, is goed.
0: Nou, kom maar door. Getal tussen de 1 en de 80.
2: Nummer 4.
0: Nummer 4. We gaan heel laag zitten in het getal. Laat ik dan in godsnaam hopen dat er... Ik heb 4 ingevoerd, Christel.
2: Ja.
0: Niks.
2: Ah, shit.
0: Oké, okay, nou helaas.
2: Ja.
0: Fijne nacht nog, Christel.
2: Ja, dankjewel.
0: Oké, okay, doei.
3: Doei.
0: Tineke.
4: Hoi, dag Lars.
0: Tineke, jij bent de allerlaatste die vanavond een snackje mag proberen te hengelen uit de snackautomaat.
4: Oh, dat dan bos ik.
0: Ja, bijzonder gevoel. Bijzonder gevoel, snap ik. Snap ik. Tineke, welk getal mag ik voor je invoeren?
4: Nummer 22 graag.
0: Oh, die is net ook al geweest.
4: Ja, die had ik ook al naar jullie geappt. En toen hoorde ik het voorbij komen. Ja. En het was een snicker, dacht ik. Ja. Dus, en dat vind ik wel lekker. Dus ik dacht, ik doe toch 22.
0: Jij denkt, ja, ik weet wat er achter 22 zit. Ja, dan ga ik daar gewoon voor. Want je vindt snickers wel lekker.
4: Ja.
0: Ja. Nou ja, we kunnen voor de vorm kunnen we nog even invoeren. Zullen we doen?
4: Ja, graag.
0: We gaan 22 invoeren op de Q-Music snackautomaat. Ik vul 22 in op het toetsenbordje. Ik druk op oké. Okay. En beste Tineke, achter 22 zit helemaal niks.
4: Is het op?
0: Nee, geintje natuurlijk. Nee, jij wint een Snickers.
4: Lekker.
0: Lekker, gefeliciteerd.
4: Dankjewel, Lars.

0: Shakira en Zoo bij Q. Judith Eijk.
1: Lars Boulet.
0: Wat een soap vanavond.
1: Pff, ik heb nog steeds bloedje heet.
0: Ja, het is ongelooflijk. Dat het gelukt. Ik had niet verwacht dat het dat zou gaan lukken.
1: Moet ik even uitleggen wat er gebeurd is?
0: Ja, dat lijkt me verstandig, ja.
1: Nou, ik wilde naar Q met het autootje. Ik heb 45 kilometer autootjes.
0: Ja, zo'n klein dinkietooi.
1: Ja, het is echt zo'n Lego.
0: Ja.
1: Dus ik kwam hier aan en ik stap de deur uit. En op dat moment denk ik al, heb ik mijn sleutel? En ik zit in mijn zak te voelen in mijn tas. Geen sleutel. Dus ik kijk in mijn auto, in het contact van de auto. En ik zie mijn sleutel daar zitten. En het is dus zo bij dit autootje, als je de deur hebt dicht gedaan, is het gewoon, de kom je niet in.
0: Dicht is dicht, zeg maar.
1: Dicht is dicht.
0: Ja.
1: Dus vervolgens ben ik naar beneden gegaan, ben ik met messen onder het raam gaan lopen pielen, zodat ik misschien dat scharnier los kreeg.
0: En ja.
1: Het heeft een half uur geduurd. En daar was het moment uiteindelijk. Het is gelukt.
0: Het is gelukt. Je hebt ingebroken in je eigen auto.
1: Ja, ik vind het ook echt knap. Ik snap niet, zeg maar, er is al vaker bij mij in mijn auto gebroken. Ik snap niet dat mensen zo moeilijk doen.
0: Nou, sorry, we hebben echt lang over gedaan, hè?
1: Ja, maar bij mij is
0: het
1: wel
0: binnen 5 minuten was het. Denk wel 20 minuten, misschien wel een half uur.
1: Ja, oké, maar als je weet dat je in principe door het raam kan komen en mensen dus in mijn slot hebben geforceerd en weet ik allemaal wat,
0: oh ja,
1: dan kan je beter dit doen.
0: Maar ja, waarom zou je dat ding willen stelen?
1: Nee, het meeste wat erin ligt.
0: Maar wat ligt erin dan?
1: Ja, niks. Want er lag niks. Er is nooit wat gestolen.
0: Nee.
1: Nou, maakt niet uit. Het is gelukt.
0: Hey, het is gelukt. De sleutel is weer in het tassie. De auto staat geparkeerd. Raam is weer dicht. Alles klip en klaar. En zometeen het leukste nachtprogramma van Nederland. Met natuurlijk...
1: Versier de nachtportier. Ja, ik bel zometeen een random hotel op. En dan ga ik de nachtportier proberen te verleiden tot een date.
0: Ja.
1: En dan is de vraag of je erop ingaat, ja of nee.
0: En als je dat goed weet te raden, dan win je...
1: het Q-prijzenpakket.
0: Lekker.
1: Zo lekker, hè.
0: Veel plezier zo meteen met Judith. Ook Shanna Spyro komt eraan. En eerst Mary J. Blige.

0: hele goede nacht. Het Q-Music nieuws van 1 uur krijg ik van Thijs Bennema.
1: Goedenacht.
2: In New York worden misschien 2 luchtverkeersleiders ontslagen. Volgens Amerikaanse kranten gingen ze in maart een uur te vroeg naar huis en was de verkeerstoren onder bezet. Het was toen veel drukker dan normaal op het vliegveld. Kort daarna botste een vliegtuig op een brandweerwagen. 2 piloten kwamen daarbij om het leven. Het Amsterdam-Rijnkanaal is vanaf volgende maand 's nachts gedeeltelijk dicht voor grote binnenvaartschepen en schepen met bepaalde gevaarlijke stoffen. Er is te weinig personeel om de schepen te begeleiden, zegt Rijkswaterstaat. En dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen. De glashaven en de Prins Bernhardsluizen bij Tiel blijven wel open. In een tuin in de Brabantse Bokstel heeft de politie een dode vrouw gevonden. De eigenaar van de tuin heeft zich later op het politiebureau gemeld en is daar aangehouden. De recherche doet in de tuin onderzoek. Ze gaan ervan uit dat het om een misdrijf gaat. President Trump heeft een wet ondertekend waardoor Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America wordt genoemd. Gesprekken tussen de twee landen liepen vorige week vast, waardoor ze nu in handelsoorlog zijn. De Canadese premier zegt dat het meer voor de Canadezen gewoon Lake Ontario blijft. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht trekt er onweer over ons land, dat zorgt voor lokaal veel regen. Overdag schijnt de zon af en toe, maar ontstaan er ook opnieuw buien en onweer. Het wordt dan een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dan Q-verkeer van Flitsmeister met geen vertraging op de weg. Wel flitsers gemeld.
3: Wat moet ik het doen?
0: Ja.

0: bij 140.6.
1: Music. Judith Eijk. Ga ik zo meteen een date scoren voor het weekend? Kan ik iemand verleiden via de telefoon? Dat zo meteen de versierde nachtportier. Eerst Kent Holland.

0: Amsterdam schrijft Bibi Rexha, Fateless en New Religion.
1: Versier de nachtportier.
0: Het spel waarin ik een willekeurig hotel bel en mijn beste charme inzet om de nachtportier aan de andere kant van de telefoon te verleiden. Het is wel, hij weet niet wie ik ben. Hij weet niet hoe ik eruit zie, want ik ben nog nooit in het hotel geweest. Hij hoort dus alleen mijn stem en mijn verhaal. En de grote vraag is, laat hij zich verleiden? Durft hij op mijn avances in te gaan? Kan ik dus puur via de telefoon een date scoren met een wild vreemde? Nou, ook deze nacht heb ik weer gebeld en dit keer verliep het zo.
2: Good evening, hotel. How may I assist you?
3: Hi, met Judith. Spreek je ook Nederlands?
2: Ja, zeker. Wat mag ik voor u doen?
3: Even nog checken. Wat was je naam, zei je?
2: Mijn naam is...
3: Oh, ja. Ik denk dan dat ik jou moet hebben.
2: Oké, hartstikke goed.
3: Ja, het is een gekke vraag misschien, maar... ik was 20 minuten geleden bij jullie in het hotel. En
2: ja?
3: Ik liep toen langs de receptie en daar zag ik dus jou staan. Want ik zag even zat naar je naamplaat te kijken. En,
2: ja?
3: Ik dacht, ik ga het gewoon proberen, want ik was op zoek naar jou. Want ik vond je er heel leuk uitzien.
2: En ik denk dat ik het niet heel goed heb verstaan. Zou je nog één keer uit kunnen leggen wat u precies nodig heeft?
3: Ik heb niet iets nodig. Ik liep langs jou bij de receptie en ik vond je er gewoon heel leuk uitzien. En ik dacht, Ik ga gewoon terugbellen om te kijken of je nog werkt, of je er nog bent. Want ja...
2: Ik heb nachtdienst, dus ik sta nog steeds op dezelfde plek.
3: Ja.
2: Ik ben ook in mijn eentje. Dus als je iemand achter de receptie hebt zien staan, dan ben ik dat zeer waarschijnlijk.
3: Ja.
2: Dit gebeurt mij niet zo heel vaak.
3: Nee, ik snap het. Ik begrijp ook dat het een heel gek telefoontje is zo in de nacht, hoor. Maar...
2: Maar heb je zojuist bij ons gegeten of zo? Dat je langs kwam lopen?
3: Ja, klopt. Ik was met een vriendin en zij zit bij jullie in het hotel. En we zijn samen even gaan eten daar in het hotel. En toen ben ik weer weggegaan.
2: Juist. Maar groette je toen je langs liep?
3: Nee, dat durfde ik niet.
2: Nee, want ik kan me ook niet herinneren dat er iemand gedag heeft gezegd.
3: Nee, sorry. Ik durf dat niet. Dus ik ben eigenlijk gewoon doorgelopen. Maar
2: Okay.
3: Ja, ik dacht, ik ga toch terugbellen. Want ja, ik vond je er gewoon leuk uitzien. En ik was gewoon benieuwd. Ik dacht, misschien kunnen we telefoonnummers uitwisselen. Heb je een keer zin om een drankje te doen misschien?
0: Wat gok je? Gaat hij met mij op date? Of wijst hij mij af? Heb je antwoord in een berichtje in de Q-Music app? Mocht je het goed weten te raden en in de uitzending komen, dan stuur ik vanavond nog het Q-prijspakket jouw kant op. Zometeen Zoe Levi en Snelle, maar de eerste Anastasia. Dit is I'm Out of Love bij Q-Music.

0: ochtend.
1: Zo, Levi Snelle en ik zing.
2: Versier de nachtportier.
1: Het is vrijdagnacht. Zojuist heb ik weer een nachtportier van een hotel proberen te versieren aan de telefoon. En de vraag is, gaat hij erop in ja of de nee? Goedenacht Anouk en Nick.
3: Hi, goedenacht.
1: Een hele goede nacht. Hey, Nick, om even met jou te beginnen. Wat zou jij doen op een allereerste date?
3: Nou, ik hoop dat ik binnenkort een date heb, maar dan gaat er lekker bij mij de jacuzzi in. En ga ik ook voor koken, Beef Wellington.
1: Oké. Zo, jij pakt het even goed aan, jacuzzi en koken.
3: Ja.
1: Nou, jij pakt iemand wel helemaal in, denk ik. Dus dat gaat denk ik wel goed komen.
3: Ja, dat hoop ik ook.
1: Nou, dan ga ik zeker voor je duimen. Hey, en Anouk, jij bent ook wel op date geweest, denk ik, want je zit nu in een relatie.
4: Ja, zeker, zeker.
1: Ben ik toch even benieuwd met de dates die je hebt gehad. Wat is het gênantste wat je ooit hebt meegemaakt?
4: Oh, ik was een keer uit eten met een jongen en toen ook echt een lelijk harde boer gelaten gewoon aan tafel. Dat meteen echt zoiets had van, wat ben je aan het doen?
1: Dit meen je niet. Maar
4: dat was echt niet normaal.
1: Dit was wel per ongeluk. Of was dit, dacht je zo zwaar?
4: Ja, natuurlijk was het wel per ongeluk.
1: Ja, oké. Nee, het kan ook zijn dat je denkt, ik gooi alle remmen los gelijk. Dan weet je gelijk,
4: Eigenlijk zou dat wel een goede tactiek zijn. Maar nee, dat was het helaas niet.
1: Nee, oké. Maar ik snap wel dat het... Was het eigenlijk nog een vervolgdate? Of was dat de eerste en laatste?
4: Nee. Hij heeft me toen wel... hij heeft toen gezegd, ik vond het heel gezellig. Maar dat was het.
1: Oh, dat is toch pijnlijk. Ja, dat is toch pijnlijk.
4: Ja, maar ook wel begrijpelijk, toch?
1: Ja, maar goed. Nou ja, iedereen boert toch. Laten we wel wezen. Als je daarvoor helemaal niet op twee date gaat, zou ik heel raar vinden. Maar goed, ik zal erop letten als ik een eerste date heb met de nachtportier. Althans, dat is de vraag. Gaat hij in op mijn avances, ja of nee? Laten we even luisteren naar hoe het gesprek ging.
5: Good evening, how may I assist you?
1: Hi, met Judith, spreek je ook Nederlands?
5: Ja, zeker. Wat mag ik voor u doen?
1: Ja, het is een gekke vraag misschien, maar ik was 20 minuten geleden bij jullie in het hotel. En
5: ja?
1: Ik liep toen langs de receptie en daar zag ik dus jou staan. Want ik zat naar je naamplaatje te kijken. En,
5: ja.
1: En ik dacht, okay. Ik ga gewoon terugbellen om te kijken of je nog werkt, of je er nog bent. Want ja...
5: Ja, ik heb nachtdienst, dus ik sta nog steeds op dezelfde plek.
1: Ja.
5: Ja, dus, dit gebeurt mij niet zo heel vaak.
1: Nee, ik snap het. Ik begrijp ook dat het een heel gek telefoontje is zo in de nacht, okay. Hoor. Maar,
5: heb je zojuist bij ons gegeten of zo, dat je langs kwam lopen? Of,
1: ja, klopt. Ik was met een vriendin en zij zit bij jullie in het hotel. En we zijn samen even gaan eten daar in het hotel. En toen ben ik weer weggegaan.
5: Juist.
1: Ja, ik dacht, okay. misschien kunnen we telefoonnummers uitwisselen. Heb je een keer zin om een drankje te doen misschien? Ja, nu is de vraag, gaat hij erop in ja of nee? Nick, om even met jou te beginnen. Wat denk je dat hij gaat zeggen?
3: Nou, ik vond dat hij juist weer te zakelijk was. Dus ik vermoed dat hij eigenlijk een vrouw thuis heeft zitten. Dus ik zeg nee.
1: Oh, jij denkt dat hij al iemand heeft. Ja, oké. En Anouk?
4: Ja, ik denk omdat hij zei van dit gebeurt me niet zo vaak... dat hij er toch wel van onder de indruk was dat hij het toch wel doet.
1: Oké. Nou, laten we gaan luisteren. Degene die gelijk heeft, die win gaat vandoor met het Q-prijspakket. Komt-ie.
2: Versier de nachtportier.
1: Ja, ik dacht, misschien kunnen we telefoonnummers uitwisselen. Heb je een keer zin om een drankje te doen misschien?
5: Je kan me, ik wil je mijn nummer wel geven. En dan kun je een foto van jezelf appen. En dan kan ik kijken of ik je voorbij heb zien lopen. En dan kijken we wel waar het schip gaat.
1: Oké, dat is goed. Laten we dat doen. Is goed. Nou, top. Ja... Nou, ik heb een nummer gescoord. Dus hij ging er wel degelijk op in. Dan moet ik natuurlijk wel hopen dat hij met mij op date gaat. Maar dat moeten we later even bekijken. Anouk, gefeliciteerd.
4: Ja, dankjewel. Ja, was mijn voorgevoel toch goed.
1: Toch altijd het onderbuikgevoel volgen, hè?
4: Echt, hè?
1: Werkt altijd. Hey Nick, ja, helaas. Jammer.
3: Ja, helaas weer.
1: Ja, helaas weer. Maar goed, hè? Hoe zeg je dat? Ongeluk, het is niet de ongeluk in het spel. Maar misschien de geluk in de liefde. Dus wie weet, ga je binnenkort op date.
3: Het is nog niet zeker dat je op date gaat. Dus,
1: Nee, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Maar misschien dat jij wel op date gaat binnenkort.
3: Ja, misschien wel, ja.
1: Dus wie weet. Hey, ik wens je verder nog een fijne nacht.
3: Ja, goed. Ik moet nog werken tot 8 uur. Dus,
1: Nou, succes daar.
3: Ja, dank je.
1: Doeg.
3: Jij ook. Doeg.
1: Hey, Anouk, gefeliciteerd. Het Q-prijspakket komt dus jouw kant op.
4: Ja, hartstikke bedankt.
1: En nog een veilige rit naar huis, hè?
4: Ja, dank je wel. Fijne uitzending nog.
1: Dank je wel. Nieuwe muziek bij Q.

Q-Music, Michael Jackson en Dirty Diana. Toen ik deze avond naar Q reed, was ik lekker Q aan het luisteren. Een beetje keihard meezingen met nummers. Tot ik er ineens achter kwam dat ik vergeet was mijn flitsmeister aan te zetten. Oh. Ja, dus ik denk dat ik iets te hard heb gereden. Super dom, maar ja, helemaal mijn eigen schuld natuurlijk. Dus ik wacht af of ik de brief met de paarsblauwe rand in de briefbus krijg aankomende tijd. Ja, wie trouwens sowieso heeft mogen betalen voor een flinke boete is Ed Sheeran. Hij is niet geflitst, dat niet, maar hij had zijn auto niet verzekerd. Ja. Ja, het gaat om een Aston Martin uit de 1966. Die staat sinds 2021 bij een garage, omdat hij wordt opgeknapt en wordt omgebouwd tot elektrische auto. En hij rijdt dus al 5 jaar niet op de openbare weg. Toch kreeg Ed een boete van £660. Plus nog eens £366 aan toeslagen. Dus uiteindelijk een boete van ruim €1000. Oh, ja, toch knap. Een auto die 5 jaar stilstaat en toch een boete weet te pakken.

Katy Perry Q and the one that got away. Ja, de supermarkten hebben denk ik lege schappen aan ijs. De streamingdiensten worden massaal bekeken. En de tissues bij de drooggisterij worden ingeslagen. Want het is break-up season. Oftewel, relaties stranden en harten zijn gebroken. Ja, ik hoef maar mijn mobiel te openen en social media aan te klikken. Of ik zie weer een bericht van een stel dat uit elkaar is. Met de tekst erbij. We hebben besloten ons eigen pad te volgen. Nou, ik zit er zelf eigenlijk middenin. Althans, het is voor mij al wel weer echt 4 maanden geleden. Maar ik heb er nog steeds wel last van, moet ik zeggen. Het is echt verschrikkelijk, zo'n break-up. Maar goed, dat het break-up season is, is geen toeval. Want er zijn vaak momenten in het jaar waarop veel relaties eindigen. En dat is rondom de feestdagen. En dus net na de zomer. Want tijdens de zomervakantie spelen vaak irritaties op. En na de zomervakantie gaan mensen weer toch terug naar de normale routine. En willen ze juist een nieuwe start. En komen ze toch tot de beslissing dat het niet werkt met hun partner. Ja, voor iedereen die er nu doorheen gaat, het komt goed. Er is licht aan het einde van de tunnel. Sla ijs in, neem tijd voor jezelf. Wat kan ik nog meer zeggen? Heel veel huilen, dat helpt. Laat het lekker los. Ik zie trouwens een appje van Sander. Sander zegt, de beste manier om over iemand heen te komen is om onder iemand anders... Nee, ik doe het opnieuw. De beste manier om over iemand heen te komen is om onder iemand anders te komen.

Flair bij QN door het oog van de nacht. Dit is mijn allerlaatste poging. Ik ga het nog één keer proberen. En de uitdaging wordt erg lastig, kan ik je vertellen. Ik zal het wel uitleggen. Tijdens de zomerperiode, dus nu nog een paar dagen officieel... want zometeen heeft Zuid, moet ik het goed zeggen... Zuid heeft ook geen vakantie... Nee, Midden. Midden heeft geen vakantie meer zometeen. Ja, dus ik ben op zoek naar luisteraars die in het buitenland zijn. Want deze zomer ga ik helemaal nergens heen. Maar ik wil namelijk zoveel mogelijk landen verzamelen op mijn wereldkaart. Ik heb nu al 14 luisteraars gesproken die in het buitenland waren... voor vakantie, werk of daar woonden. En nu hoop ik dat het vannacht weer lukt. En dit is ook mijn allerlaatste poging dat ik dit doe... want maandag zijn de vakanties voorbij. Dus, ben jij nu... op dit moment, in het buitenland, op dit moment... en ja, Friesland, Groningen is geen buitenland. Daar krijg je heel vaak appjes over. Nee, nee, nee, echt over de grens. Stuur dat nu even in de Q-app waar je bent. Ja, dus stuur alsjeblieft nu, want het is nacht en het is heel moeilijk. Dus ik ben ook bang dat het niet gaat lukken, maar we gaan het toch proberen. Dus duim voor me. Ik hoop dat ik nog één land kan afstrepen. Ondertussen heel toepasselijk. B.O.B. en Airplanes bij Q.

Monsieur FAQ, Mr. Know-it-all. Ja, normaal start ik altijd dit muziekje en dan hoop ik dat ik iemand aan de lijn heb die op vakantie is of in het buitenland zit. Want ik ben deze zomer zoveel mogelijk landen aan het verzamelen op mijn wereldkaart. Want ik ga niet op vakantie, ben niet op vakantie geweest. En daardoor wilde ik zoveel mogelijk landen bezoeken door middel van Q-luisteraars. Nou, ik heb er uiteindelijk, want dit was mijn laatste poging, 13 verzameld. Ik heb helaas niemand gevonden, althans, ik heb wel iemand. Bonaire, Lissy, maar die nam helaas niet op. Dus ja, hier houdt het op voor mij. Ik ben deze zomer dus in 13 landen geweest. En dan vraag je natuurlijk af, nou, in welke landen ben je dan geweest? In Egypte, Japan, Frankrijk, Australië, Zweden, Nieuw-Zeeland, Amerika, Duitsland, Mallorca, Oostenrijk, Canada, Spanje, Denemarken. Heb ik dat al gezegd? Ik weet het niet. En Taiwan. Hierbij, mijn wereldreis deze zomer.